huisraad van Tobia uit het vertrek verwijderen. Op mijn bevel werd het vertrek gereinigd en ik liet er weer het vaatwerk van het huis van God, de spijsoffers en de wierook in onderbrengen. Ik vernam ook dat de rantsoenen voor de levieten niet afgedragen werden en dat de levieten en zangers die de eredienst moesten verzorgen terug naar hun dorp waren getrokken. Ik deed mijn beklag hierover bij de magistraten en zei: waarom wordt het huis van God zo verwaarloosd? Ik riep iedereen terug en liet ze hun plaatsen weer innemen. En heel Juda kwam weer bij de voorraadkamers zijn tienden van koren, most en olie afdragen. Vervolgens stelde ik Selemja, de priester, Sadok, de schriftgeleerde, en de leviet Pedaja over de voorraadkamers aan. En wees Chanan, de zoon van Zakur, de zoon van Matanja, aan als hun helper. Zij stonden bekend als betrouwbare mannen. Het was hun taak om alles onder hun broeders te verdelen. Mijn God, gedenk mij en vlak de goede daden niet uit die ik verricht heb voor de tempel en de eredienst. In die dagen merkte ik dat men in Juda op de Sabbat de wijnpers gebruikte. Dat men op ezels vrachten graan aanvoerde, evenals wijn, druiven, vijgen en allerlei andere vrachten. En dat die op de Sabbat Jeruzalem binnenkwamen. Toen ze dat voedsel gingen verkopen, gaf ik hun een waarschuwing. De Tyriërs die in de stad woonden, voerden vis en allerlei koopwaar aan en verkochten dat op de Sabbat aan de Judeërs in Jeruzalem. Ik beklaagde mij hierover bij de notabelen van Juda en zei hun: beseft u het kwaad dat u doet door de Sabbat te ontwijden? Hebben uw vaders ook niet dergelijke dingen gedaan? En heeft onze God daarom niet al die rampen over ons en onze stad gebracht? En wilt u nu opnieuw woede over Israël afroepen door de Sabbat te schenden? Toen het duister viel over de poorten van Jeruzalem en de Sabbat aanbrak, beval ik de deuren te sluiten en ze niet te openen voordat de Sabbat voorbij zou zijn. Ik liet mijn dienaren op de poorten staan om te voorkomen dat er op de Sabbat koopwaar de stad zou binnenkomen. De kooplieden en handelaars in allerlei koopwaar brachten een paar keer de nacht buiten de muren van Jeruzalem door. Ik gaf ze een waarschuwing. Waarom brengt u de nacht door voor de muur? Als u dit weer doet, laat ik u inrekenen. Sindsdien zijn ze op de Sabbat niet teruggekeerd. Ik gaf de levieten opdracht zich voortaan te reinigen en de poorten te bewaken. En zo te zorgen dat de Sabbat niet meer werd ontheiligd. Mijn God, reken mij ook dit ten goede aan en heb medelijden met mij in uw grote barmhartigheid. In diezelfde tijd ontdekte ik Judeërs die vrouwen uit Asdod, Ammon en Moab gehuwd hadden, en van wie de helft van de kinderen Asdoditis of een andere taal sprak en niet in staat was Judees te spreken. Ik viel tegen hen uit en vervloekte ze. Sommige van die mannen sloeg ik en ik trok ze de haren uit en ik dwong ze bij God te zweren dat ze hun dochters niet zouden uithuwelijken aan de zonen van de omwonende volken en daaruit geen vrouwen zouden nemen voor hun eigen zonen of voor zichzelf. Ik zei tegen hen: heeft Salomo, de koning van Israël, zich immers ook niet hieraan schuldig gemaakt? Onder alle volken was er geen koning als hij. Hij werd bemind door God, en God heeft hem tot koning gemaakt over heel Israël. Maar zijn buitenlandse vrouwen hebben zelfs hem tot zonde verleid. Is het dan niet ongehoord dat u zich ook aan dit grote kwaad schuldig maakt en dat u ontrouw wordt aan onze God door buitenlandse vrouwen te huwen?
Een zoon van Jojada, de zoon van Eliasib, de hoge priester, was de schoonzoon van Sambalat, de Goroniet. Ik heb hem verbannen. Vergeld het hun, mijn God, want zij hebben hun priesterlijke ambt en hun verplichtingen als priester en leviet onteerd. Ik zuiverde hen van alles wat ons vreemd is en vaardigde voor de priesters en de levieten dienstvoorschriften uit, voor ieder overeenkomstig zijn taak, evenals bepalingen voor de levering van hout op gezette tijden en voor het aanbieden van de eerstelingen. Mijn God, reken het mij ten goede aan.

Tobit. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 22. Het boek van de woorden van Tobit, de zoon van Tobiel, de zoon van Ananiel, de zoon van Aduel, de zoon van Gabael, uit de familie van Aziel, uit de stam van Naftali, die onder de regering van Enemessar, de koning van Assur, in ballingschap werd weggevoerd uit Tisbe, gelegen ten zuiden van Kedes in Naftali in Galilea en ten noorden van Azer. Ik, Tobit, heb heel mijn leven de weg van waarheid en gerechtigheid bewandeld. Ik heb veel almoezen gegeven aan mijn broeders en aan het volk dat met mij naar Ninive in Assur getrokken was. In mijn jeugd, toen ik nog in Israël mijn vaderland woonde, had heel de stam van mijn voorvader Naftali zich afgescheiden van het heiligdom in Jeruzalem, de stad die uit alle stammen van Israël was uitverkoren als de plaats waar ze allen moesten offeren en waar de tempel stond, die gewijd was tot woning van de Allerhoogste en gebouwd voor alle generaties tot in eeuwigheid. Alle afvallige stammen offerden aan het stierkalf van Baal, ook de hele familie van mijn voorvader Naftali. Alleen ik trok met de feestdagen dikwijls naar Jeruzalem, zoals het uit de kracht van een eeuwig gebod aan heel Israël is voorgeschreven, met de eerstelingen en tienden van het veldgewas en de eerste schapenwol. Die gaf ik aan de priesters, de zonen van Aaron, die bij het altaar dienst deden. Aan de levieten, die in Jeruzalem werkzaam waren, gaf ik een tiende. Een tweede tiende verkocht ik, en daarvan deed ik mijn jaarlijkse inkopen in Jeruzalem. Een derde tiende gaf ik aan degenen die er recht op hadden, zoals Deborah, de moeder van mijn vader, het mij had ingeprent. Ik was namelijk na de dood van mijn vader als wees achtergebleven. Eenmaal volwassen trouwde ik met Anna uit onze eigen familie. Bij haar kreeg ik Tobias. Toen ik weggevoerd was naar Ninive, aten al mijn stam en volksgenoten het voedsel van de heidenen. Maar ik zorgde ervoor dat niet te doen, omdat ik met heel mijn hart trouw was aan God. De Allerhoogste zorgde dat ik in de gunst kwam bij Enemessar en zijn vertrouwen won, zodat hij mij inkoper maakte. Geregeld reisde ik naar Medië. In Rages in Medië gaf ik eens 10 talenten zilver in bewaring aan Gabael, de broer van Gabria. Toen Enemessar stierf, werd hij opgevolgd door zijn zoon Sanherib. Op hem kon men niet rekenen en aan reizen naar Medië kon ik niet meer denken. Onder Enemessar had ik vaak de nood van mijn volksgenoten verlicht. Ik gaf brood aan de hongerigen en kleren aan de naakten. Als ik het lijk van een volksgenoot buiten de muren van Ninive zag liggen, dan begroef ik het. Ook degenen die koning Sennacherim na zijn vlucht uit Judea had laten doden, begroef ik in het geheim. Om zijn woede te koelen had hij immers velen ter dood gebracht. Toen de koning naar de lijken liet zoeken, vond men niets. Maar iemand uit Ninive bracht mij bij de koning aan, waarop ik mij verborg. Toen ik erachter kwam dat men me wilde doden, ben ik uit angst gevlucht. Al mijn bezittingen werden in beslag genomen. Niets bleef me over dan mijn vrouw Anna en mijn zoon Tobias. Nog geen 50 dagen later werd Sennacherim vermoord door 2 van zijn zonen. Ze vluchtten naar het Araratgebergte. Zijn zoon Sacherdon volgde hem op. Hij belastte Achjacharus, de zoon van mijn familielid Anael, met al de financiële aangelegenheden van het koninkrijk en met het hele beheer. Achjacharus achtte mij hoog, zodat ik naar Ninive kon terugkeren. Achjacharus was immers schenker, zegelbewaarder, kanselier en schatmeester en was in deze functies door Sacherdon herbenoemd. Hij was mijn neef.

Tobit, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 14. Nadat ik mijn huis weer terug had en mijn vrouw Anna en mijn zoon Tobias aan mij waren teruggegeven, werd ter ere van mij op Pinksteren, het wekenfeest, een feestmaal aangericht. Toen ik aan tafel ging en de vele gerechten zag, zei ik tegen mijn zoon: ga eens kijken of je ergens een arme, godvrezende volksgenoot vindt en breng hem dan mee. Ik wacht op je. Hij kwam terug met de boodschap: vader, op de markt ligt een van onze volksgenoten. Ze hebben hem gewurgd. Ik liet de spijzen onaangeroerd, sprong op en droeg het lijk naar een schuurtje waar ik het achterliet tot zonsondergang. Thuisgekomen waste ik me en at in droefheid. Ik moest denken aan wat de profeet Amos gezegd heeft: jullie feesten zullen in rouw veranderen en al jullie vreugden in gejammer. En ik weende. Toen de zon was ondergegaan, dolf ik een graf en begroef ik het lijk. Mijn naaste maakte zich er vrolijk over. Hij ziet er niet eens meer tegenop zijn leven op het spel te zetten. Hij heeft al eens moeten vluchten, maar hij gaat gewoon door met het begraven van doden. Nadat ik de doden begraven had en 's nachts thuis kwam, legde ik me, omdat ik ritueel onrein was, te rusten langs de muur van de binnenplaats, zonder mijn gezicht te bedekken. Ik had niet gemerkt dat er mussen in de muur zaten. Ik had mijn ogen nog open en op een bepaald ogenblik viel er mussendrek in. Ik kreeg witte vlekken in mijn ogen. Ik ging naar artsen, maar ze hielpen me niet. Achiacharis voorzag in mijn onderhoud totdat hij naar Elimis vertrok. Mevrouw Anna probeerde toen met handwerken geld te verdienen. Op zekere dag kreeg ze van de opdrachtgevers aan wie ze werk afleverde bij de betaling een bokje als geschenk. Toen ze daarmee thuis kwam, begon het te mekkeren. Ik vroeg Anna: waar komt het bokje vandaan? Is het niet gestolen? Breng het terug naar de eigenaars, want het is niet geoorloofd iets te eten dat gestolen is. Ze antwoordde: ik heb het als geschenk bij mijn loon gekregen. Maar ik vertrouwde haar niet en zei haar het bokje aan de eigenaars terug te geven. Ik schaamde me over haar, maar ze antwoordde: waar blijf jij met je aalmoezen en je goede werken? Nu komt je ware aard aan het licht.

Tobit, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 17. Gekwetst weende ik, en ik bad verdrietig. U bent rechtvaardig, Heer, en al uw werken en heel uw beleid getuigen van uw barmhartigheid en trouw. Als u oordeelt, bent u trouw en rechtvaardig tot in eeuwigheid. Houd mij in gedachten en kijk op me neer. Straf me niet omwille van mijn zonden en mijn onwetendheid en omwille van de zonden van mijn voorvaderen. Zij stoorden zich niet aan uw geboden. Daarom gaf u ons prijs aan plundering, ballingschap en dood en worden we de spot van alle volkeren waaronder we verspreid zijn. Al uw beschikkingen zijn rechtvaardig, omdat u mij naar mijn eigen zonde en die van mijn voorvaderen behandelt. Wij hebben immers uw beschikkingen niet onderhouden en de weg van trouw niet bewandeld. Daarom, doe met mij wat u goeddunkt. Neem mijn leven terug, zodat ik bevrijd word en tot aarde verga. Want de dood is me liever dan het leven, nu ik valse verwijten te horen krijg en in grote droefheid verkeer. Laat me eindelijk uit deze benauwenis bevrijd naar het eeuwig verblijf gaan. Wend uw aangezicht niet van me af. Diezelfde dag werd Sara, de dochter van Raguel, die in Ecbatana in Medië woonde, beledigd door de dienstmeisjes van haar vader. Ze was namelijk al aan 7 mannen ten huwelijk gegeven. Maar de boze demon Asmodaus had hen gedood, nog voor ze gemeenschap met haar hadden gehad. En nu zeiden de dienstmeisjes tegen haar, bent u soms krankzinnig dat u de mannen wurgt? 7 hebt u er al gehad, maar geen enkele heeft u gekregen. Waarom mishandelt u ons? Als zij gestorven zijn, gaat u maar naar hen toe, zodat we nooit of te nimmer een zoon of dochter van u te zien krijgen. Sara was zo geschokt dat ze zich wilde ophangen. Maar toen dacht ze, ik ben het enige kind van mijn vader. Wanneer ik dat doe, krijgt hij de schande en breng ik hem op zijn oude dag door verdriet in het dodenrijk. En ze bad bij het venster. U bent gezegend, Heer mijn God, en gezegend is uw heilige en heerlijke naam voor eeuwen. Mogen al uw werken u in eeuwigheid prijzen. Wel nu, Heer, ik richt mijn ogen en mijn gelaat naar u. Haal me weg van de aarde, Heer, zodat ik geen beledigingen meer hoef te horen. U weet, Heer, dat ik nooit met een man gezondigd heb en dat ik mijn naam, nog die van mijn vader, heb onteerd in het land waar ik als balling leef. Ik ben het enige kind van mijn vader. Hij heeft geen ander kind als erfgenaam, nog een naaste bloedverwant, voor wie of voor wiens zoon ik mezelf beschikbaar zou moeten houden. 7 zijn me er al ontvallen. Waarom nog leven? Maar als het u niet goed dunkt mij te laten sterven, kijk dan op mij neer en ontferm u over mij, zodat ik geen belediging meer hoef te horen. Het gebed van elk van hen werd gehoord voor de heerlijkheid van de grote. En Raphaël werd gezonden om hen beiden te genezen. Om de witte vlekken van Tobits ogen weg te nemen en om Sara, de dochter van Raguel, aan Tobias, de zoon van Tobit, tot vrouw te geven en om de boze demon Asmodaus in de boeien te slaan. Want het was voor Tobias weggelegd om Sara tot vrouw te krijgen. Op hetzelfde ogenblik dat Tobit zijn huis weer binnenging, kwam Sara uit haar dakkamer naar beneden.

Tobit. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 21. Op die dag herinnerde Tobit zich dat hij aan Gabael in Rages in Medië geld in bewaring had gegeven. Hij zei tegen zichzelf: ik heb gevraagd om de dood. Waarom zou ik dus mijn zoon Tobias niet roepen om hem voor ik sterf op de hoogte te stellen? Hij riep hem en begon: mijn kind, als ik gestorven ben, begraaf me dan. Minacht je moeder niet, maar houd haar in ere zolang je leeft. Wees haar behulpzaam en doe haar geen verdriet. Vergeet niet, mijn kind, dat zij veel gevaar doorstond voor jou toen ze jou in haar schoot droeg. Wanneer ze gestorven is, begraaf haar dan naast mij in hetzelfde graf. Houd steeds, mijn kind, de Heer onze God in gedachten en overtreed zijn geboden niet. Beoefen de gerechtigheid heel je leven en bewandel de wegen van het onrecht niet. Want als je plichtsgetrouw handelt, ligt bij alles wat je doet de weg naar het succes open, zoals voor iedereen die de gerechtigheid beoefent. Geef aalmoezen van wat je bezit, en als je aalmoezen geeft, doe het dan zonder jaloezie. Keer geen enkele arme de rug toe, dan zal God zijn aangezicht nooit van jou afkeren. Wanneer je overvloed hebt, geef dan overvloedig aalmoezen. Heb je weinig, wees dan niet bang om aalmoezen te geven. Dat is de beste belegging voor de tijd van nood. Want de aalmoes redt van de dood en behoedt voor de gang naar de duisternis. De allerhoogste schat, de aalmoes van alle gevers, is als een aangename offergave. Behoed jezelf, mijn kind, voor alle ontucht. Zorg ervoor een eerste vrouw te nemen uit de familie van je voorvaders. Neem geen vreemde vrouw, een die niet uit de stam van je vader is. Wij zijn immers afstammelingen van profeten. Herinner je Noach, Abraham, Isaac en Jacob, onze voorvaderen van oudsher. Zij allen namen vrouwen uit hun verwanten, en ze werden gezegend in hun kinderen en hun nakomelingen zullen het land bezitten. Hou dus ook van je volk, mijn kind. Acht jezelf niet verheven boven je volksgenoten, boven de zonen en dochters van je volk, en neem gerust een vrouw uit hun midden. Hoogmoed leidt immers tot ellende en algehele ontreddering, en niets doen tot gebrek en ontbering. Want het niets doen is de moeder van de honger. Het loon van de arbeider die voor je werkt mag je niet vasthouden tot de volgende ochtend, maar je moet het meteen uitbetalen. Want als jij God dient, zal het jou ook vergoed worden. Let op jezelf, mijn kind, bij alles wat je doet, en gedraag je als een welopgevoed man. Wat jij niet wil dat men jou aandoet, doe dat ook een ander niet aan. Bedrink je niet aan wijn en ga niet als een dronkaard door het leven. Deel je brood met de hongerige en je kleren met de naakte. Besteed alles wat je over hebt zonder enige jaloezie aan aalmoezen. Leg je brood op het graf van de rechtvaardige, maar geef het niet aan de zondaars. Win de raad in van wijze mensen en sla hun goede raad niet in de wind. Prijs onder alle omstandigheden God, de Heer, en vraag hem dat je altijd de rechte weg mag bewandelen en dat alles wat je onderneemt tot een goed einde komt. Want geen enkel volk heeft iets te beschikken, maar hij, de Heer, geeft alle goeds aan wie hij wil, en wie hij wil, vernedert hij, al naar het hem goed dunkt. Houd daarom, mijn kind, mijn vermaningen in gedachten en prent ze onuitwisbaar in je hart. Nu heb ik je nog iets te zeggen. Ik heb aan Gabael, de broer van Gabria, die in Rages in Medië woont, 10 talenten zilver in bewaring gegeven. Maak je niet bezorgd, mijn kind, over de armoede waarin we vervallen zijn. Je bezit een groot vermogen als je God vreest en je verre houdt van alle zonden en doet wat hem aanstaat.

Tobit. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 23. Tobias antwoordde daarop: Vader, ik zal al uw raadgevingen ter harte nemen. Maar hoe kan ik dat geld krijgen, aangezien ik die persoon niet ken? Tobit gaf hem toen het ontvangstbewijs en zei tegen hem: Zoek een reisgezel. Ik zal hem zijn loon geven als ik zo lang nog leef. Ga nu op weg en haal het geld. Tobias ging iemand zoeken en hij vond Raphaël. Dit was een engel, maar Tobias wist dat niet. Hij vroeg hem: Zou u met mij naar Rages in Medië kunnen reizen? Bent u in die streken bekend? Waarop de engel antwoordde: Ja, ik ken de weg en ik heb er eens overnacht bij onze landgenoot Gabael. Hierop zei Tobias: Blijf op me wachten, dan kan ik het mijn vader vertellen. De engel antwoordde: Doe dat, maar maak het niet te lang. Zo kwam Tobias bij zijn vader met de boodschap: Ik heb iemand gevonden die met me mee wil reizen. Tobit zei: Vraag hem bij me te komen. Ik wil weten uit welke stam hij komt en of het iemand is met wie je gerust op reis kunt gaan. Tobias ging hem halen. Raphaël kwam binnen en ze begroeten elkaar. Tobit vroeg: Broeder, vertel mij, van welke stam bent u en uit welke familie? Maar Raphaël antwoordde: Gaat het u om dingen als stam en familie, of om iemand die u wil huren om uw zoon op zijn reis te vergezellen? Daarop zei Tobit: Ik zou toch graag weten, broeder, tot welke familie u behoort en hoe u heet. Hij antwoordde: Ik ben Azarias, de zoon van de grote Ananias, een volksgenoot. Daarop zei Tobit tot hem: Wees welkom, broeder. Neem me niet kwalijk dat ik gevraagd heb naar uw stam en familie. U bent dus een volksgenoot van me, uit een aanzienlijke en voorname familie. Want Ananias en Jatan, de zonen van de grote Simi, heb ik goed gekend toen we nog samen op bedevaart gingen naar Jeruzalem met de eerstelingen en tiende van de oogst.

Zij zijn de dwaalwegen van ons volk niet gegaan. U bent van edele afkomst, broeder. Maar vertel me, hoeveel loon moet ik u geven? 1 drachme per dag naast de kosten van levensonderhoud voor u en mijn zoon? Als jullie gezond en wel terug zijn, geef ik u nog een toelage op uw loon. Aldus werd overeengekomen. Vervolgens zei hij tot Tobias: bereid je voor op de tocht. Ik hoop dat jullie een voorspoedige reis zullen hebben. Toen zijn zoon zich voor de reis gereed maakte, zei zijn vader: ga nu met die persoon op reis. Dat God, die in de hemel woont, jullie langs de goede weg geleiden en mogen zijn engel jullie vergezellen. En beide gingen op weg. De hond van Tobias ging met hen mee. Maar Anna zijn moeder weende en zei tegen Tobit: waarom heb je ons kind op reis gestuurd? Was hij niet onze steun zolang hij hier bij ons leefde? Geld is ook maar geld. Vergeleken bij ons kind mag het niet meer zijn dan slijk. Wat de Heer ons gegeven heeft om van te leven, dat is genoeg voor ons. Tobit antwoordde haar: maak je toch geen zorgen, mijn zuster. Hij zal gezond en wel terugkomen en jouw ogen zullen hem weer zien. Een goede engel trekt immers met hem mee. Zijn reis zal voorspoedig zijn en behouden keert hij terug. En ze hield op met wenen.

Tobit. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 19. Op hun reis hadden Tobias en Raphaël tegen de avond de rivier de Tigris bereikt. Ze wilden daar overnachten. De jongen liep de rivier in om zich te baden, toen er opeens een vis uit het water opdook en hem dreigde te verslinden. Maar de engel riep hem toe: "Grijp hem!" Waarop de jongen de vis greep en op het droge wierp. De engel vervolgde: "Snijd de vis open, haal het hart, de lever en de gal eruit en berg die goed op." En de jongen deed wat de engel hem zei. Daarna bakten ze de vis en aten hem op. Samen vervolgden ze hun reis naar Ecbatana. Onderweg vroeg de jongen aan de engel: "Broeder Azarias, waarvoor dienen de lever, het hart en de gal van de vis?" Hij antwoordde: "Als iemand geplaagd wordt door een demon of boze geest, moet je het hart en de lever verbranden voor deze man of deze vrouw, en dan kan deze geen macht meer uitoefenen. En de gal moet je gebruiken als zalf voor een persoon die witte vlekken op zijn ogen heeft, dan zal hij genezen." Toen ze Rages naderde, zei de engel tegen de jongen: "Broeder, vandaag zullen we te gast zijn bij Raguel. Hij is familie van jou. Hij heeft maar één kind, een dochter, die Sara heet. Ik zal Raguel voorstellen om haar aan jou tot vrouw te geven. Aangezien jij haar enige bloedverwant bent, komt het jou toe haar tot vrouw te krijgen. Het is een mooi en verstandig meisje. Luister goed, ik praat dus met haar vader. En voordat we uit Rages vertrekken, vieren we de bruiloft. Want ik ben er zeker van dat Raguel, getrouw aan de wet van Mozes, zijn dochter nooit aan een andere man ten huwelijk zal geven. Het zou hem zijn leven kosten. Eerder dan wie ook, kom jij in aanmerking om haar tot vrouw te nemen." Daarop zei de jongen tegen de engel: "Broeder Azarias, ik heb gehoord dat het meisje aan 7 mannen is gegeven en dat die allemaal in het bruidsvertrek zijn omgekomen. Ik ben het enige kind van mijn vader en ik ben bang dat ik, als ik het bruidsvertrek binnenga, mijn voorgangers in de dood zal volgen. Want een demon is verliefd op haar en die doet niemand kwaad, behalve degene die haar wil naderen. Ik ben dus bang dat het mijn leven kost en dat ik zo mijn vader en moeder van verdriet om mij in het graf breng. En ze hebben geen andere zoon om hen te begraven." Maar de engel zei: "Herinner je je niet dat je vader je de raad heeft gegeven een vrouw te nemen uit je eigen volk? Luister naar me, broeder. Zij zal jouw bruid worden. En maak je over die demon geen zorgen. Vanavond zal zij aan jou ten huwelijk worden gegeven. Als je het bruidsvertrek binnengaat, pak dan de wierookschaal en leg een stukje van het hart en de lever van de vis op de gloeiende as. Als de demon de rook ruikt, slaat hij op de vlucht om nooit meer terug te komen. Maar wanneer je dan naar haar toe wilt gaan, sta dan samen eerst recht om de genadige God aan te roepen. Hij zal jullie in bescherming nemen en zich over jullie ontfermen. Wees niet bang, want ze is voor jou bestemd vanaf de eeuwigheid. Jij zult haar redden. Met jou zal ze meegaan en ik neem aan dat je kinderen van haar zult krijgen." Bij het horen van deze woorden hield Tobias van Sara en voelde hij zich innig met haar verbonden.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het 3 uur geworden. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen op dit uur de rozenkrans van barmhartigheid bidden voor al onze intenties. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u.

0: Beste luisteraars, bidden wij nog samen driemaal het Jezusgebed. Met een passage uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 19, vers 30. Toen Jezus van die wijn gedronken had, zei hij, het is volbracht. Daarop boog hij het hoofd en gaf de geest. Heer Jezus Christus, Zoon van God, Gij die uw missie volbracht aan het kruis.
1: Ontferm u over ons.
0: Heer Jezus Christus, Zoon van God, Gij die uw missie volbracht aan het kruis.
1: Ontferm u over ons.
0: Heer Jezus Christus, Zoon van God, Gij die uw missie volbracht aan het kruis.
1: Ontferm u over ons.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans van barmhartigheid gebeden. Moge Christus ons blijven begeleiden deze dag.

Beste luisteraars van Radio Maria in de reeks Heilige Getuigen. We lezen verder uit het boek Het Wonder van Guadalupe, geschreven door Francis Johnston. Hoofdstuk 4. Geschiedkundige grondslag van Guadalupe. Alvorens te beginnen met het verhaal van de latere ontwikkeling van de verering van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, is het belangrijk even stil te staan bij de historische basis van de verschijningen in Tepeyac. Op het eerste gezicht mag dit overbodig lijken, vermits de echtheid van de verschijningen ontegensprekelijk schijnt, speciaal gezien in het licht van de ontzaglijke en wijdverspreide gevolgen die ze gehad hebben. Jammer genoeg hebben de meeste originele documenten die betrekking hebben op de grote gebeurtenissen van 1531 de eeuwen niet overleefd. Rationalistische critici hebben dan ook geen moeite gespaard in hun pogingen om aan te tonen dat de verschijningen gewoon een mythe zijn, dat de miraculeuze afbeelding niet meer is dan een schilderij en dat de verering van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe ofwel steunt op bijgeloof ofwel een product is van de vermenging van heidens en christelijk geloof. Het is een symptoom van onze huidige ongelovige eeuw dat voorbije gebeurtenissen die wijzen op een ontegensprekelijk bovennatuurlijke oorsprong, zoals mirakelen door Christus of door de heiligen verricht, zouden moeten verklaard worden als zuivere legenden of vrome mythen. In het geval van Guadalupe hebben agnostische intellectuelen zowel de schaarsheid van de originele documenten als andere factoren, bijvoorbeeld de stilzwijgendheid van bisschop Zumarraga over de verschijningen, geëxploiteerd. Ze steunden daarbij op het gezaghebbende sermoen van Fray Francisco de Bustamante in 1556, die de heilige beeltenis als een Indiaanse schilderij bestempelde. Vandaar dat het belangrijk is aan te tonen dat de verschijningen, de beeltenis en de verering van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe steunen op een gezonde, door feiten gestaafde basis. Dit bovendien onafhankelijk van het feit dat de bovennatuurlijke oorsprong van de heilige beeltenis onderstreept is door een meer recente onderzoekingen van de moderne wetenschap. De schaarsheid aan originele documenten die betrekking hebben op Guadalupe kan gedeeltelijk verklaard worden door de papierschaarste in Mexico in die tijd, waarvoor we, zoals we later zullen zien, een sterk bewijs hebben. Vooral echter is er een simpel feit dat het bestaan van de miraculeuze afbeelding in Tepeyac zo evident was voor de Mexicanen dat het waarschijnlijk niet opkwam in de geest van een volk dat niet gewend was gebeurtenissen schriftelijk vast te leggen, om van de verschijningen geschreven documenten op te stellen. Bijna de hele geschiedenis van de Azteekse natie, van voor de komst der Spanjaarden, is tot ons gekomen door latere getuigenissen, vergaard door geschiedschrijvers van de verovering en van vertaling van inheemse manuscripten, die eeuwen later door Boturini, Gamma, Picardo en anderen werden gemaakt, omdat de originelen verloren waren gegaan. Mondelinge overleveringen en documenten. Terwijl we niet met zekerheid kunnen te weten komen in hoeverre deze twee beperkingen verantwoordelijk zijn voor het gebrek aan eigentijdse verslagen over Guadalupe, hoeft er nauwelijks op gewezen te worden dat geschreven documenten over een vroegere gebeurtenis niet de enige factor zijn om ze te bevestigen. Met de waarde van de traditie moet ook rekening gehouden worden, namelijk datgene dat van generatie tot generatie wordt doorgegeven door mensen die sterk geloven dat het de moeite van het bewaren waard is. Inderdaad, traditie in de beste betekenis van de kerk, tradere, overdragen. Alle waarheid die wordt doorgegeven, traditum, en alle waarheid die moet doorgegeven worden, tradendum, dat is de enige volledige geschiedenis, merkte frater George Lee op. In het geval van Guadalupe is het traditionele geloof aan de verschijningen en de miraculeuze beeltenis diep in de harten van ontelbare miljoenen Mexicanen gegrift. Vanaf het midden van de 16e eeuw tot op onze dagen.
En we zullen nu zien dat de klaarblijkelijkheid van deze traditie steunt op ontegensprekelijke, zij het dan schaarse, manuscripten. We hebben hierboven verwezen naar de Mexicaanse manuscripten of beeldverhalen, die de verschijningen beschreven en die vergezeld gingen van afbeeldingen van de heilige beeltenis en die door het hele land verspreid werden. Deze verslagen, in hiëroglyfische vorm, werden van buiten geleerd door publieke zangers en voorgedragen voor hele dorpsgemeenschappen. Met de vooruitgang van de opvoeding werd het verhaal vertaald in de Mexicaanse Nahuatl-taal, die Romeinse letters gebruikte. De vroegste kopie van deze vertaling werd gevonden in de archieven van het heiligdom van Guadalupe in 1649. Alhoewel in die tijd een eeuw was voorbijgegaan, sedert de grote gebeurtenis van 1531, waren de geleerden er vlug bij om te erkennen dat de vormgeving ervan tot de periode behoorde die onmiddellijk op de verschijningen volgde. De auteur ervan, zo neemt men aan, was een Azteekse edelman, Don Valeriano, die later een meer omstandig verslag van het verhaal zal schrijven. De geloofde Nican Mopoa. Waarover later meer. Verscheidene andere geschreven verwijzingen naar de verschijningen hebben de eeuwen getrotseerd, sommige toevallig verwijzend, andere met een duidelijker uitgesproken bevestigende klank. Het testament bijvoorbeeld van een familielid van Juan Diego bevat deze passage. Zo werd aan Juan Diego het mirakel voltrokken daar in Tepeyac door onze geliefde moeder, de heilige Maria, wier lieflijke beeltenis we in Guadalupe zien. Andere testamenten uit de 16e eeuw, die nog altijd bestaan, verwijzen naar het heiligdom in Tepeyac. Bartolomeo López van Colima schreef op 15 november 1537: ik vraag dat 100 missen zouden gelezen worden voor mijn zielenrust in het huis van onze lieve vrouw van Guadalupe. De kosten daarvoor zijn van mijn bezit af te trekken. Er bestaat nog ander bewijsmateriaal van verscheidene ooggetuigen dat de wijdverspreide verering van de heilige maagd voor 1556 bevestigt. Van kapitaal belang is het onweerlegbaar authentiek document dat onlangs gevonden werd tussen de Mexicaanse manuscripten van de Bibliothèque Nationale de Paris. In Parijs dus, 6000 mijl verwijderd van Guadalupe. Het is het testament van Don Francisco Verdugo Quetzalmamalitzan. Moeilijke naam. Quetzalmamalitzan, opperhoofd van Teotihuacan. Gedateerd op 2 april 1563. Het eerste wat ik beveel is dat, als God mij uit dit leven verwijdert, onmiddellijk een som van 4 pesos zal gegeven worden aan de priester die voor de kerk van onze lieve vrouw van Guadalupe instaat, opdat hij missen voor mij zou lezen. Wat zo opmerkelijk is aan dit testament is het feit dat het verwijst naar een gebeurtenis vermeld in de Nican Motecpana, een document dat later gedateerd is dan de Nican Mopohua. En dat handelt over mirakelen toegeschreven aan de heilige afbeelding. Teotihuacan ontsnapte namelijk aan een strenge repressie die volgde op een plaatselijke opstand door de tussenkomst van onze lieve vrouw van Guadalupe. De datum van deze episode, vermeld door de auteur, verschilt nauwelijks een maand van die in de Nican Motecpana gegeven. Maar deze vergissing, zegt broeder Bruno Bonnet Aimard, is een bewijs voor de onafhankelijkheid van de twee documenten, waarvan het ene de echtheid van het andere bevestigt. In 1790 was dokter Bartolacci, de auteur van een beroemd boek over Guadalupe, in staat een vermelding in het Tlaxcalan Annalen te ontcijferen. Annalen die zich bevinden in de bibliotheek van de Mexicaanse universiteit. Jaar 1531, zegt de vermelding, aan Juan Diego verscheen de geliefde lieve vrouwe van Guadalupe in Mexico, op de plaats genoemd Tepeyac. Jaar 1548, dood van Jan Diego,
aan wie de geliefde lieve vrouw van Guadalupe in Mexico verscheen.

In dezelfde universiteit bestond er ook een zeer vroeg manuscript dat het verhaal van de verschijningen vertelt. Daarover verklaarde een zekere dokter Uribe in het publiek in 1777, een tijd waarin iedereen het verhaal kon controleren: het relaas van dit mirakel in de Mexicaanse taal berust vandaag in de archieven van de Koninklijke Universiteit. En de leeftijd ervan, alhoewel niet op het jaar nauwkeurig te bepalen, wordt erkend als liggende in de buurt van de tijd der verschijningen. Dit wordt duidelijk zowel door de vorm van de letters als door het papier dat van agaven gemaakt is, zoals de Indianen het gebruikten voor de verovering met hoofdletter. In 1686 schreef de Jesuitentheoloog Pater Francisco Florencia, voor de tijd van de grote overstroming van de stad, tussen 1629 en 1634, waren de Mexicanen gewoon in onmetelijke massa's feestelijk uitgedost bijeen te komen op de dag waarop ze het feest vierden van de vermaarde verschijningen in Guadalupe. Ze vormden dan een kring die de hele uitgestrekte ruimte voor de kerk in beslag nam en danste op de muziek die naar hun gebruik gemaakt werd door twee oude mannen op een instrument dat teponazli genoemd werd. Tegelijkertijd zongen de muzikanten, in een metrum dat eigen is aan hun taal, het verhaal van de verschijningen van de zeer heilige maagd aan Juan Diego. Dit lied vermeldde ook de boodschappen die Juan Diego vanwege Onze Lieve Vrouw aan bisschop Don Frei Juan de Zumarraga moest overmaken. Het bezorgen van de bloemen die de moeder gods hem schonk en het verschijnen van de heilige beeltenis op de tilma toen hij de bloemen in het bijzijn van de bisschop toonde. Daarbij bezongen ze ook de mirakelen die de heilige beeltenis had bewerkt op de dag toen ze werd ondergebracht in de eerste kapel en ook de lofzegging en de jubel waarmee de getuigenis, de gebeurtenis door de inboorlingen was gevierd. Pater Florencia kan dit spektakel zelf gezien hebben als kleine jongen of anders horen vertellen hebben door zijn ouders. De Nican Mopohua, het Evangelie van Mexico. Een omstandig relaas van de feiten in Guadalupe werd ogenschijnlijk geschreven tussen 1548 en 1554 door de Azteekse edelman die reeds vroeger vermeld werd en die bij zijn doopsel de naam kreeg Antonio Valeriano. En alhoewel het oorspronkelijke handschrift verdwenen is, wordt dit verhaal als echt aanvaard. Antonio Valeriano was een intellectueel van aanzienlijk formaat en hij schreef zijn relaas in de Indiaanse Nahuatl-taal. Dit relaas staat bekend als de Nican Mopohua, naar de eerste twee woorden van de titel en die luidt hierin wordt vermeld. Volop luidt de titel hierin wordt systematisch en logisch verteld de wijze waarop de altijd durende maagd Maria, moeder van God, onlangs op wonderlijke wijze verscheen in Tepeyac, dat Guadalupe genoemd wordt. Volgens de overleden historicus, padre Mariano Cuevas, werd Don Valeriano geboren in Azcapotzalco in 1520. Hij was een neef van de grote keizer Montezuma. Op 13-jarige leeftijd werd hij leerling van de Heilige Kruisfaculteit in Tlatelolco, toen pas gesticht door bisschop Zumarraga. Hij was een briljante leerling, de eerste gegradueerde in Latijn en Grieks, die leraar filosofie werd en gedurende 20 jaar decaan was van dezelfde faculteit. Hij was ook rechter en meer dan 35 jaar gouverneur, gouverneur van Mexico City. In die periode gaf hij blijk van uitzonderlijke administratief talent te hebben. Vermits hij een intieme vriend en oom van Juan Diego was, was hij in staat het verhaal voor het nageslacht op te tekenen uit de eerste hand. Don Valeriano overleed in 1605 zonder erfgenamen na te laten. Hij maakte al zijn geschriften over aan een verre neef, Don Fernando de Alba Ixtilcóchitl, die ze op zijn beurt naliet aan zijn zoon, Don Juan.
Toen deze laatste in 1682 stierf, werden alle boeken en documenten overgemaakt aan een kanunnik van de hoofdstedelijke kathedraal in Mexico City, Don Carlos de Sigüenza y Góngora. En na diens dood in 1700 kwamen ze in bezit van het Jesuitencollege bij de Jesuiten Sint Petrus en Paulus, aldus Don Antonio Pompa y Pompa, directeur van het Nationaal Museum voor Archeologie en Antropologie en officiële historicus van Guadalupe. Toen de Jezuïeten uit het land verdreven werden, in 1767, werd de bibliotheek overgemaakt aan de Universiteit van Mexico. Ongelukkig genoeg verdwenen de documenten tijdens de bezetting van de stad door de Amerikanen tijdens de Amerikaans-Mexicaanse oorlog in 1847. Maar na een grondige speurtocht werden exemplaren ontdekt in Mexico en in de bibliotheek van de Spaanse Sociëteit van Amerika in New York, samen met exemplaren van de Nikan Motepkana, waarna reeds verwezen werd. Over de Nikan Motepkana weten we alleen dat het aangezien wordt als het werk van een vroom intellectueel genaamd Fernando de Alva, een verre neef van Don Valeriano. In 1568 schreef de soldaat-historicus Bernal Diaz, die een metgezel van Cortés geweest was tijdens diens veldtocht in Mexico, kijk naar het heilig huis van onze lieve vrouw van Guadalupe en zie de mirakels die het elke dag bewerkt heeft en nog bewerkt. En 20 jaar later beschreef Suárez de Peralta de aankomst van de vicekoning aan het heiligdom in zijn schetsen van Nieuw-Spanje. Hij kwam naar onze lieve vrouw van Guadalupe, die een voorbeeld is van een grote devotie, 6 mijl van Mexico City. De afbeelding heeft talrijke mirakelen bewerkt en heel het land haastte zich om ze te vereren. Midden de 17e eeuw spitste de aandacht zich toe op de juridische akten betreffende de visioenen in de kapel van Tepeyac. In 1640 verzekerde het departement voor openbare registratie van Mexico City aan Fray Miguel Sanchez, een prominente auteur en theoloog, dat het in het bezit was geweest van deze akten. Kort daarop, gedurende het apostolisch proces van Guadalupe in 1666, getuigde Sanchez dat hij Dr. de la Torre, deken van de kathedraal, en aartsbisschop Garcia de Mendoza van Mexico City de akten en het proces van gezegde verschijning met grote aandoening had zien lezen. Zijn getuigenis werd later nog versterkt door de brieven van Benedictus XIV, geschreven in 1754, na een grondig onderzoek over ieder aspect van het verhaal van Guadalupe. Erkennend dat de juridische akten waren verloren gegaan, schreef zijn heiligheid: het is toch zeker dat ze bestaan hebben. Uit dit alles blijkt duidelijk dat, niettegenstaande de schaarsheid van de originele documenten, het geloof in de verschijningen van onze lieve vrouw te Tepeyac, op een stevige historische basis berust, aangevuld door een nog niet uitgestorven overlevering van de grote gebeurtenis in de harten van het Mexicaanse volk. Zoals kardinaal Lorenzo het uitdrukte in een sermoen in 1770 in Guadalupe gehouden: we betreuren het dat de authentieke akten over het mirakel verloren zijn gegaan. Maar we missen ze niet, want ze blijven gegrift in de harten van de Spanjaarden en van de inboorlingen. Toen de gebeurtenis zich voordeed, was er geen secretaris, geen notaris, geen archief, maar hun getuigenis wordt gunstig vervangen door de traditie die voortleeft in de werken, hiërogliefen en kaarten van de Mexicanen. De bisschop bevordert de eredienst. Voor we de opsomming van historische gebeurtenissen beëindigen, dienen we een verklaring te geven in verband met het stilzwijgen van bisschop Zumarraga. Op het eerste gezicht lijkt die onverklaarbaar, vermits de prelaat in het centrum stond van het sublieme drama. De enige brief die hij over de verschijningen schreef, tenminste de enige waarvan wij weet hebben, was gericht tot het klooster van Calahorra in Vitoria, Spanje.
Alhoewel deze brief niet meer kan opgespoord worden, getuigde een Franciscaanse gezant, pater Pedro de Mezquia, in de tweede helft van de 18e eeuw dat hij de brief van de aartsbisschop aan de religieuzen van dat klooster over de visioenen van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe gezien en gelezen had. Betekenisvol is wel dat niemand van zijn Franciscaanse tijdgenoten het bestaan van de brief in twijfel trok.

0: Alhoewel tot op onze dagen verder niets uit de pen van bisschop Zumarraga gevonden werd, wil dat niet zeggen dat een of ander geschrift nooit zal tevoorschijn komen. Immers geregeld komen onbekende en lange verloren documenten aan het licht uit de archieven van een aantal landen. We hebben reeds gewezen op het chronisch tekort aan papier in Mexico gedurende het episcopaat van de prelaat. Inderdaad, in de breve van Benedictus XIV uit 1754 werd onthuld dat zelfs geen handtekening van bisschop Zumarraga in Mexico was achtergebleven. In een brief uit 1538 aan keizer Karel V klaagde de bisschop: "We kunnen weinig vooruitgang maken met het drukken door het tekort aan papier. Dit verhindert de publicatie van veel werken die we voorbereid hebben en ook de herdruk van reeds bestaande." En dan wordt de eredienst bestreden. Toch was er een meer betekenisvolle reden voor de bijna totale stilte van de bisschop over Guadalupe, een stilte die erg lijkt op die rond de heilige lijkwade in de 14e eeuw. We hebben gezien dat ten tijde van de verschijningen de Azteken op het punt stonden een algemene opstand te ontketenen tegen het Spaanse despotisme. Zumarraga, als hoofd van de jonge Mexicaanse kerk en officieel beschermer van de inlanders, bevond zich tussen twee vuren. Aan de ene kant was er het martelaarschap in de handen van de wraakzuchtige Azteken, aan de andere kant de groeiende vervolging door de tyrannieke burgerlijke administratie waarvan hij het slachtoffer was. De hebzuchtige veroveraars aarzelden niet priesters van hun predikstoel te sleuren als ze de mensenrechten van de hulpeloze inlanders durfden verdedigen. Nadat de despoot Guzman door keizer Karel V was afgezet, liepen de passies nog een tijd hoog op en kwamen slechts geleidelijk tot bedaren door de invloed van de warme stralen van het visioen in Tepeyac. Bijgevolg was Zumarraga gedwongen voorzichtig te handelen. Hij bouwde een kapel op de plaats van de verschijningen en bevorderde rustig de verering. Maar openlijk verklaren dat de hemel op die manier de arme Mexicanen had bevoordeeld, zou door de autoriteiten als een daad van opzettelijke provocatie kunnen verklaard zijn. Dus beoefende de bisschop gedurende enkele jaren uiterste voorzichtigheid. Om zijn probleem nog te vergroten, werd hij spoedig geconfronteerd met een knelpunt van totaal andere aard, dat de plaats innam van de nu aflatende vervolging. Een aantal missionarissen, over het land verspreid, waren ervan overtuigd dat de gepassioneerde verering van de inboorlingen voor de heilige beeltenis van Tepeyac gevaarlijk die richting uitging. Ze zaten er ook erg mee in dat grote getalen Mexicanen gedoopt werden ten gevolge van het zien van de beeltenis en niet na een grondige catechetische scholing en voorbereiding op het christelijk leven. Deze vrees werd nog versterkt bij de onthutsende vaststelling dat enkele onlangs gedoopte christenen nog altijd hun heidense tradities getrouw bleven, hun afgoden onder het kruisbeeld verborgen en daaraan in het geheim eer bewezen. Men vertelde de missionarissen hoe afgodenbeelden geplaatst werden aan de voet van het kruis of verborgen werden onder de stenen treden van de trappen, schreef pater Chauvet, om het te laten lijken of zij het kruis vereerden terwijl ze de duivel vereerden. In het licht van deze feiten bepaalden de missionarissen dat geen enkele eredienst van welkdanige afbeelding dan ook mocht aangemoedigd of begunstigd worden. Deze iconoclastische en duidelijk ketterse houding was de oorzaak van veel wrijvingen in de jonge Mexicaanse kerk. Indien deze missionarissen meer biddend hadden nagedacht over de betrekkelijk weinig bekeringen voor de verschijningen, vergeleken met de onmetelijk aantallen die naar het doopsel verlangden ten gevolge van het zien van de heilige beeltenis, dan zouden ze zeker de tussenkomst van God herkend hebben en geweten hebben dat het hun plicht was hun energie te richten op een systematische catechetische campagne, bedoeld om de laatste resten van het heidendom uit te roeien. Maar de missionarissen waren een macht waarmee rekening diende gehouden te worden. En we kunnen besluiten dat bisschop Zumarraga volkomen bijtreden de zaak van de heilige afbeelding niet openlijk ter harte te nemen. Zijn voorzichtigheid was misschien gerechtvaardigd in het licht van de volgende gebeurtenissen. Tussen aanhalingstekens, zalig de ogen die zien wat gij ziet. In 1556 hield het nieuwe aartsbisschop Don Alonso de Montufar, die niet zo terughoudend was over de heilige beeltenis, een sermoen in zijn kathedraal ter ere van onze lieve vrouw en haar miraculeuze beeltenis. Hij ging uit van de tekst: gezegend zijn de ogen die de dingen zien die gij ziet, uit het Matthäus-evangelie. Hij herinnerde de aanwezigen eraan dat tijdens de Eerste Lateraanse Concilie de twee zaken verplicht werden op straf van excommunicatie door de regerende paus. De eerste zaak was dat niemand de prelaten in opspraak mocht brengen en de tweede dat niemand zou prediken over valse of onzekere mirakelen. Met andere woorden, de bisschop daagde degene uit die hem mochten verwijten de eredienst van Guadalupe voor te spreken. Twee dagen later reisde Montufar naar het heiligdom en zei tot de nieuwe gedoopte inboorlingen die er aan het bidden waren hoe ze devotie tot de heilige beeltenis van Onze Lieve Vrouw moesten verstaan. Niet de afbeelding, maar Onze Lieve Vrouw zelf moesten ze vereren. Het antwoord van zijn tegenstanders kwam onmiddellijk en was vernietigend. Later op die dag predikte de Franciscaanse provinciaal Fray Francesco de Bustamante voor een samengepakte menigte die de hoogmis bijwoonde in de kathedraal van Mexico City. Hij was zich wel bewust over het feit dat de onderkoning en zijn magistraten aanwezig waren. Hij haalde openlijk uit tegen de eredienst van de heilige beeltenis, omdat, zei hij, deze eredienst beledigend was ten aanzien van de inboorlingen, omdat hij de mening versterkte dat de afbeelding, die door een inboorling geschilderd was, mirakelen kon doen en daardoor een godheid was, terwijl de missionarissen geen inspanning geschuwd hadden om de inboorlingen diets te maken dat afbeeldingen alleen stenen of houten zaken waren en dat ze niet mochten aanbeden worden. De woorden van de provinciaal veroorzaakten een wijdverspreid schandaal en dezelfde dag nog opende de verontwaardigde aartsbisschop een onderzoek over het ongelukkig voorval. Bijna alle getuigen steunden de aartsbisschop tegen Bustamante en zijn luidruchtige supporters. Tijdens de volgende weken werd de bitsigheid tussen de twee partijen zo fel dat de onderkoning zich verplicht zag tussen beiden te komen als moderator. Alhoewel Montufar aarzelde een kanonisch geding in te spannen tegen Bustamante, ontnam hij aan de Franciscanen toch het toezicht over het heiligdom van Tepeyac. En dat was de enige effectieve daad die hij in deze omstandigheden kon stellen. De spijtige zaak, die een nog grotere devotie tot de Heilige Maagd tot gevolg had, bewees dat Zumarraga's vroegere voorzichtigheid getuigde van meer wijsheid. Als gevolg van dat alles daalde een mantel van stilzwijgen over Guadalupe, naar men meent opgelegd door Karel V van Spanje. Dat alleen al verklaart de schaarsheid van documenten over Guadalupe. En dan is er nog een vergelijking met de lijkwade van Turijn. Misschien is het meer dan een toeval dat een gelijkaardig lot de lijkwade van Turijn bedreigde door Pierre Darcy, degene die het reliek als echt beschouwde, wraakte met de bewering dat het gezegde doek handig geschilderd was. Paus Clemens VII voelde zich verplicht tussen beiden te komen door toe te staan dat de lijkwade verder zou geëerd worden op voorwaarde dat het zou beschouwd worden als een afbeelding van de lijkwade van Christus. Ten gevolge daarvan is de overdracht van het doek aan de familie Charnay nog altijd in geheimzinnigheid gehuld. Maar het Bustamante-incident, incident is in zekere opzicht belangrijk. Het bestaan van zijn sermoen bevestigt dat de heilige beeltenis reeds voorwerp van wijdverspreide verering was in die tijd en verder beschouwd werd als zijnde van miraculeuze oorsprong voor 1556. En dan gaan we in hoofdstuk 5 het hebben over de ontwikkeling van de eredienst. Gedurende de volgende eeuw onderging de kleine kapel te Tepeyac, gekend als de Hermitage van Sumaraga, verscheidene bouwkundige veranderingen en vernieuwingen. De delicate stof van de heilige beeltenis bleef tentoongesteld tegen een vochtige muur bij het altaar, waar ze aangeraakt en gekust werd door letterlijk miljoenen pelgrims. Toch leed ze niet de minste schade. De menigte die zich in de kleine kapel verdrong, scheen elk jaar in aantal nog toe te nemen en haar geloof in vurigheid werd beloond met talrijke mirakels. Het openstellen van een grote kapel, die dus groter was dan de vorige in 1600, nu de sacristie van de parochiekerk, werd bijgewoond door de onderkoning, het metropolitaans kapittel en andere kerkelijke en burgerlijke hoogwaardigheidsbekleders in de aanwezigheid van de grootste mensenmassa ooit in Tepeyac gezien. De naam en de faam van het schrijn had zich duizenden mijlen ver over de wereld verspreid en Guadalupe werd nu aangezien als citadel van Mexico en cenakel van de nieuwe wereld. Volgende keer gaan we verder met de lectuur uit het boek Het Wonder van Guadalupe van Francis Johnston. Bedankt voor het luisteren, beste luisteraars van Radio Maria, en tot een volgende lectuur.
1: Welkom bij Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan vandaag voor de kerk van Sint Martinus in Moorselede, want in een vorige aflevering mochten we niet alleen de kerk bezoeken, de geschiedenis van de Zwarte Madonna van Loreto beter leren kennen, maar zeer zeker ook het leven van pater Constant Lievens, die zijn hele leven heeft gegeven in de missies in India. Wij gaan van hieruit opnieuw de fiets opnemen en gaan de Brulstraat inrijden, richting de Slijpstraat. Nog een goede 6 kilometer fietsen en we komen aan onze eigenlijke eindbestemming. Laten wij samen de fiets opnemen richting de basiliek van Onze Lieve Vrouw van

We zijn wel onderweg, maar we houden even hier halt. Niet zo heel ver van Dadizele vindt men namelijk verschillende bunkers terug die getuigen van de Wereldoorlog. Tijdens de Eerste Wereldoorlog hadden de Duitsers namelijk de strategisch belangrijke hoogten rond Ypres in handen en bouwden verdedigingsstellingen in de diepte uit met betonnen schuilplaatsen, loopgraven en bunkers. Sinds 1916 verrezen er als belangrijk onderdeel van de Duitse verdediging tal van bunkers in Moorslede. De mitrailleurbunkers en de betonnen schuilplaatsen maakten deel uit van de Flandernstellungen. Die dienden om Roeselare, dat ook echt een knooppunt was van het Duitse vierde leger, te beschermen tegen een aanval van geallieerde troepen. De Flanderen 1 en Flanderen 2-stellung liepen op grondgebied Moorslede. De Flanderen 1-stellung speelde een grote rol in het bevrijdingsoffensief van 1918. Hier liep de bloedige aanval van de Belgen vast van 29 september tot 14 oktober, de dag dat Roeselare bevrijd werd. Reeds kort na de oorlog werden er reeds enkele bunkers vernietigd toen het land opnieuw werd geëffend. Het puin werd meestal gerecycleerd voor het aanleggen van wegen. En de overgebleven bunkers werden aan het begin van de Tweede Wereldoorlog vaak gebruikt als schuilkelder voor de lokale bevolking. De Duitse bunkers, die er vandaag nog zijn, bevinden zich dus meestal bovengronds. Deze worden het vaakst aangetroffen bij boerderijen, waar ze tijdens de oorlog moeilijker te ontdekken waren. Er bestaan echter ook nog een ondergrondse bunker op de Drogenbroodhoek. Er zijn dus verschillende van die bunkers terug te vinden, zo ook de Duitse bunker Sinnerfarm, een bunker die gebouwd is in 1917 bij de hoeve de Mietenaren, waarvan de bewoners vluchten tijdens de Eerste Wereldoorlog naar Krombeke. Het is een Einheitsunterstand, of gestandardiseerde bunker. Het is pas in november 1917 dat er voor het eerst zo'n bunker uitgetekend wordt, waarmee alle andere types in principe afgeschaft werden. Dit type had het voordeel van eenvoudige bouw, verregaande standaardisering van de bekisting en de betonijzers. Ze konden gebruikt worden als commando-mitrailleur, manschap of observatiepost. De bunker heeft binnenin twee kamers van 2 op 3 meter en is 1,8 meter hoog. De plafonds worden gevormd door een bekisting van golfplaten. Er is plaats voor een kachel en de bunker is voorzien van verluchting en verlichting. Ongeveer 20 man kon in zo'n bunker schuilhouden. Verschillende van deze bunkers zijn dus terug te vinden, ook op de route die wij vandaag aandoen. We gaan nog een klein stukje verder fietsen tot op het einde van de Waterstraat. We gaan dan rechtsaf de Ledighemstraat in en rijden zo tot aan de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Dadizele. Het eerste wat we echter gaan bezoeken is het prachtige rosarium dat zich

0: aangekomen op onze eindbestemming. De basiliek van Onze Lieve Vrouw van Dadizele, in Dadizele natuurlijk. En vlakbij de basiliek vindt men het rosarium. En daar bevind ik mij nu. Aan de rechterzijde van de ingang is dat terug te vinden. Het is een gebedspark dat onder impuls van pastoor De Weer werd gerealiseerd op de plaats waar zich vroeger de boomgaard van het kasteel bevond. Door monsieur de Smet werd dit op 1 mei 1956 ingezegend. En de rondgang die we hier vinden brengt ons langs de 15 mysteries van de Rozenkrans, uitgebeeld door Gustave de La Fontaine in 12 kapellen met bas-relief en 2 beelden, de geeseling en de doornenkroning en ook het kruisbeeld in de openluchtkapel. Ook het altaar in de openluchtkapel is van zijn hand. Bij de toegang tot de kapel staat een groot Mariabeeld dat gemaakt is door Edouard Mallet of Malfait. Je vindt er diverse kunstwerken van Godfried Teunink, de Emmausgangers, 3 zuilen met de mysteries van de Rozenkrans, een altaar met lezenaar en 5 schilderijen die het mysteries van het licht verbeelden. Pastoor Monstret die verving de crypte onder de openluchtkapel door een stille gebedsruimte. En in een gang achter deze kapel bevinden zich schilderijen van pater Wilfried Joie. Rechts bij de ingang van het rosarium vind je in 9 kaders de voorstelling van de 3 legenden van Dadizele. Dus we gaan even binnen wandelen in het gebedspark. En dan zien we eerst een soort van rondplein, zeg maar, waar dus die 3 legenden uitgebeeld zijn. Enkele van de verhalen die hier in de gebedstuin, in dit gebedspark, het rosarium, wordt uitgebeeld en verteld. We lopen dus verder met de basiliek aan onze linkerzijde en komen aan 3 beelden die de Emmausgangers uitbeelden. Wandelen wij verder. Dan komen we het rosarium eigenlijk binnen, hè, want dit is het voorportaal. En dan kom je op een soort van groot binnenplein met in het midden een openluchtkapel. En langs de buitenzijde vindt men dus de mysteries van de Rozenkrans terug. En zullen wij van de gelegenheid gebruik maken om per mysterie 1 wees gegroet te bidden. Laten wij beginnen met een Onze Vader. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Het eerste blijde mysterie, de boodschap van de engel. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. En terwijl we deze gebedsweg afleggen, denken we aan de intenties van de Zusters van Liefde, de Korte Mark, natuurlijk ook hier in Dadizele. We denken aan de mensen die we hebben mogen ontmoeten op onze weg. We denken aan u allen, dierbare medepelgrims, aan uw zorgen en uw noden. En vertrouwen ze toe aan Maria in het tweede blijde mysterie, het bezoek van Maria aan Elisabeth. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. We vragen aan de Heilige Maagd Maria om vrede in de wereld, vrede in onze harten, vrede daar waar verdeeldheid is, dat daar eenheid mag komen. Het derde blijde mysterie, de geboorte van onze Heer Jezus Christus. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En voor dit vierde blijde mysterie willen wij bidden voor alle priesters. We bidden voor moed, kracht, standvastigheid, voor roepingen, voor heilige priesters die ons kunnen leiden naar het eeuwige leven. Het vierde blijde mysterie, de opdracht van Jezus in de tempel. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Voor het vijfde blijde mysterie willen we bidden voor alle mannelijke en vrouwelijke religieuzen. In het bijzonder voor de zusters van liefde, de Korte Markendadiszelen. We bidden voor alle religieuzen en voor roepingen tot het religieuze leven. Het vijfde blijde mysterie, de terugvinding van Jezus in de tempel. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. We komen, als we verder wandelen, aan het eerste droevige mysterie. De doodstrijd van onze Heer Jezus Christus. We bidden voor iedereen die geplaagd wordt door confrontatie met moeilijkheden, voor moed en kracht om te delen in de kracht die Jezus heeft gekregen om zijn lijden op te nemen. Voor iedereen die een kruis te dragen heeft. Voor ons allen. De doodstrijd van onze Heer Jezus Christus. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Het tweede droevige mysterie. Onze Heer Jezus Christus wordt gearresteerd en gegeeseld. En terwijl we aan het bidden zijn, komen we hier al een zuster van liefde tegen. Dag zuster. Oh, maar je moet geen schrik hebben van de microfoon. We zijn in gebed verenigd alleszins. Ja, zeker. Dag zuster. Ja, u ziet het, beste luisteraars. We zijn zeker niet alleen onderweg. De geesteling van onze Heer Jezus Christus wordt uitgebeeld, zoals ze daarnet al hebben verteld, door een groot beeld. Jezus is vastgebonden aan wat men noemt de heilige pilaar. Hè? De pilaar waaraan Jezus Christus zijn geesteling heeft gedragen. De wonden van Jezus, hij is door zulke pijn en lijden gegaan. En wij worden genezen door zijn striemen, door zijn bonden. We bidden voor een ieder die lijdt. Op welke manier dan ook. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Het volgende beeld is de doornenkroning van onze Heer Jezus Christus. Het is het koninkrijk van God dat bespot wordt. Men lacht met het koningschap van de Heer. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En tegelijkertijd, dat kon u natuurlijk niet horen en ook niet zien, maar er was een dame met een rollator, moeilijk te been, die eigenlijk zachtjes onze bedeweg aan het volgen was. En dit moment, waarop bleek dat de zuster ook de dame in kwestie kende, was er een korte begroeting tussen de twee, maar volgde spontaan een gesprek met Colette, die dus samen met ons een stukje van de bedeweg is gevolgd. Er volgde een mooie ontmoeting en een boeiend gesprek.
1: Zo verenigd zijn met God.
0: Wat zei je, mevrouw?
1: Het zijn er niet zoveel meer mensen die verenigd zijn met God.
0: Dat klopt. En tegelijkertijd geloven we ook bij Radio Maria dat we door deze momenten te delen, door elkaar te ontmoeten hier op deze plaats, dat we kunnen helpen om andere mensen ook het geloof te laten delen, te laten ervaren. Hè? Want u zelf, u bent met een rollator onderweg.
1: Ja.
0: U bent moeilijk te been. En toch gaat u deze gebedsweg.
1: Ja, het is hier een stil gebed rond u.
0: Ja.
1: Waar ik zo van geniet. En hier vind ik mijn vertrouwen terug.
0: Ja. En dat is soms moeilijk natuurlijk in het leven, hè? Ik had daar net uw naam al opgevangen, dat was Colette.
1: Ja, ja,
0: ik had de zuster van liefde die u ook kent natuurlijk en die u ook heeft aangesproken. Komt u hier vaak?
1: Ja, ik kom hier heel vaak. Ik zoek de stilte op en hier vind ik dat nog.
0: Ja. Vindt u het anders moeilijk om stilte te vinden?
1: Ja. In de wereld is er bijna geen stilte meer.
0: Mm-hmm. Ja. En als u hier komt, dan vindt u die, ondanks het feit dat ik wel luidop aan het bidden was.
1: Nee, maar dat is, voor mij is dat geen bezwaar. Luid op bidden, dat maakt je ook stil.
0: Ja, ik vind het prachtig dat u dat zegt, want de mensen kunnen het natuurlijk niet zien, maar terwijl we, de mysteries was u eigenlijk een beetje al aan het meegaan zo, in uw gebed. Daar ben ik ook heel, heel dankbaar voor. Als u mensen zou kunnen aanspreken over het belang van het geloof, wat zou u hen zeggen?
1: Dat ze vriendelijk zijn onder elkaar. Dat ze die stilte momenten met elkaar zouden delen.
0: Enerzijds de stilte, maar anderzijds toch delen met elkaar.
1: Ja, delen met elkaar.
0: Heeft u het geloof van jongs af aan gekregen?
1: Ja, ik heb dat van jongs af aan gekregen. Maar mijn eerste communie, Bertrui-communie. En hier nu ook. Mijn ouders zijn altijd gestorven. Maar ik zet mijn geloof verder.
0: Ik vind het prachtig, want het is sowieso niet gemakkelijk. Ja, we horen en we zien ook dat u
1: ja, een leeft.
0: Ja, ja.
1: Ja, ik leef traag en in deze luidruchte vlugge wereld is dat wel moeilijk.
0: Ja, inderdaad. Ja. Dus mevrouw loopt met een rollator. U bent moeilijk te been. Hoe ervaart u het zelf in deze maatschappij? Voelt u zich gezien in deze maatschappij?
1: Nee, ik voel me niet gezien, maar hier tussen en de stilte plaats voel ik me wel gezien.
0: Ja, dat is prachtig. Door Maria en door God zelf natuurlijk. Hè? Bent u altijd mariaal geweest?
1: Ja, bedoelt u mariaal?
0: Heeft Maria altijd een plaats gehad in uw leven?
1: Bij mijn moeder veel meer dan ik. Maar ik geloof meer in Jezus, God.
0: Mm-hmm. Maar toch komt u naar de tuin, hè, het rosarium hier, ook uitgesproken mariaal is natuurlijk, vlakbij de basiliek ook, vandaar die zelen. Waarom is het voor u belangrijk de stilte op te zoeken? Wat ervaart u dan?
1: Dan voel ik dat mijn traag leven een beetje begrepen wordt en dan hou ik kracht om verder te doen.
0: Wel, ik ben zo blij dat ik u heb mogen leren kennen hier, Colette, in deze mooie tuin van Onze Lieve Vrouw, vlakbij de basiliek van Dadizele. En ondanks uw traag leven toch een stukje hebt kunnen delen met ons. Misschien moeten wij die wel op een of andere manier snel door het leven kunnen gaan, moeten gaan, wel misschien ook een beetje vertragen.
1: Ja, zeker. Leren vertragen. Dan ga je veel gelukkiger zijn. En niet roes.
0: Dus u zegt, ik ben gelukkig.
1: Ja, ik ben wel gelukkig.
0: In deze plaats inderdaad, hij kan u zijn wie u bent. En als u of nu traag of snel bent, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Onze Lieve Vrouw ontvangt hier iedereen. Colette, ik dank u voor dit korte ontmoetingsmoment. We gaan onze gebedsweg misschien verder zetten. Hè?
1: Dank u.
0: Ik wens u een fijne dag, hoor.
1: Dag.
0: Tot ziens. Na het gesprek met Colette, hoe kon het ook anders in de droevige mysteries bij Jezus Christus die zijn kruis draagt? Bij de vierde van de droevige mysteries gaan wij onze bedeweg verder zetten, dierbare luisteraars. Laten we ons verenigen in gebed en verder de weg van het rosarium afleggen. Ja, Colette heeft een kruis te dragen. Dat is niet altijd makkelijk. We zijn aan het vierde droevige mysterie gekomen. We gaan in het bijzonder bidden voor u, Colette, voor uw intenties, hè? Jezus draagt zijn kruis. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ja, het is toch om stil van te worden, zulke ontmoetingen. U hoorde, mevrouw kon moeilijk spreken, maar de woorden die ze heeft gesproken heeft toch een diepe impact, ontroerend zelfs, op deze gebedsweg die wij samen gaan. Het vijfde droevige mysterie, daar zijn we nu aangekomen. De kruisdood van onze Heer Jezus Christus. En dat is in de openluchtkapel zelf. Laten we even de trappen opwandelen. En daar zien we dus een openluchtkapel met de gekruisigde Jezus. Heel groot. Op het altaar. En dan de heilige Johannes. En onze lieve vrouw natuurlijk onder het kruis. Wel, wij bidden voor alle intenties die u wil toevertrouwen aan de Heer op dit moment. En we willen de Heer danken voor onze hemelse moeder, voor de heilige maagd Maria die trouw gebleven is tot aan het kruis. Vraag aan onze lieve vrouw om diezelfde trouw. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt ge boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik word er zowaar een beetje emotioneel van. We gaan terug de trappen afdalen van de openluchtkapel. En we zetten zo onze gebedsweg verder. Wandelen naar het volgende kapelletje. Want na de droevige mysteries, het blijft niet bij de kruisdood. Onze Heer overwint de dood, hij overwint alle zonden. Hij overwint alles wat ons tegenhoudt om werkelijk te kiezen voor het leven. Ook voor het eeuwige leven. En opent voor ons de poorten van de hemel. En dus bidden wij het eerste glorierijke mysterie, de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. Bidden wij voor alle mensen die het nodig hebben om na een val terug op te staan. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En zo zien we, wanneer we geraakt worden, zeker de emotie kan ook een plaats hebben in het gebed, maar de Heer roept ons altijd op om terug blij te zijn en vreugdevol. De hemelvaart van onze Heer Jezus Christus. Hij zegt hier, zalig zij die niet hebben gezien en toch hebben geloofd. Ja, de Heer noemt ons zalig. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zo komen we aan het derde glorierijke mysterie. De Heer vaart wel ten hemel, maar hij laat ons niet in de steek, hij laat ons niet alleen. Hij zendt ons de Heilige Geest, de helper en de vertrooster. Laten wij de Heilige Geest aanroepen om hulp te krijgen in alles wat nodig is om een leven te leiden dat trouw is aan de beloften van Jezus Christus. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En terwijl we dit gebed deden, kwam er een geen witte duif, maar een zwarte merel op de hoek van de kapel zitten. En twee zelfs. Het vierde glorierijke mysterie. De heilige maagd Maria wordt in hemel opgenomen. Onze lieve vrouw gaat ons met lichaam en ziel vooraf om onze voorspreekster te zijn bij Jezus. Laten wij dan ook al ons vertrouwen leggen in Maria en bidden. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En ondertussen kwam ik ook de zuster opnieuw tegen die we daarnet zijn tegengekomen. Maar die niet zo happig was om voor de microfoon iets te zeggen. Dat was zelf ook natuurlijk in gebed. En zo komen we aan het laatste, vijfde glorierijke mysterie. De kroning van onze lieve vrouw. Koningin van het heelal. Koningin van de engelen, koningin van de apostelen, koningin van alle hemelingen. Koningin van de martelaren, koningin van de maagden. Koningin van ons hart, koningin van de vrede. Bid voor ons. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. Onze lieve vrouw van Dadizele, bid voor ons. Ja, een prachtige plaats, dit rosarium. Voor ons is het zeker tijd geworden. We hebben ons goed kunnen voorbereiden om binnen te treden in de basiliek. En alles wat ons bezwaart gaan we neerleggen bij Maria. Op het einde van onze bedevaart, onze pelgrimstocht vandaag, waar we zoveel dingen hebben mogen ontvangen. Laten wij samen binnengaan in de basiliek van Dadizele.

0: Onze woorden waren nog niet koud. Of het kleine klokje hier in de openluchtkapel nodigde ons uit om naar binnen te gaan. We gaan dat dus ook doen. En zijn onze lieve vrouw dankbaar voor deze kleine momenten die we mogen ontvangen. Uit dankbaarheid voor alles zullen wij naderen tot onze lieve vrouw van Dadizelen. En u kon het al horen, de basiliek riep ons op om naar binnen te gaan. Onze lieve vrouw verwacht ons. En dit bedevaartse oord is toch wel heel bijzonder. Dadizelen waar Maria thuis is, zo wordt het omschreven. Het is onmogelijk om te zeggen exact wanneer het bedevaartsoord van onze lieve vrouw in Dadizelen is ontstaan. Een eerste spoor van deze plaats is te vinden in de 9e eeuw, toen Dadizelen afhing van de Sint-Pietersabdij van Elnon. Het staat ook vast dat Dadizelen reeds in de 12e eeuw een kapel had. De parochie hing toen af van het bisdom Doornik. En het eerste mirakel buiten en na de drie legenden dateert van 1353. De oorspronkelijke kapel werd in de 15e eeuw vervangen door een nieuwe kerk. In gevolge brandstichting door de Schotten, bondgenoten van de Geuzen in de Beeldenstorm, zowat rond 1581, zijn al de kerkelijke archieven jammerlijk vernield. Uitgezonderd een groot perkament waarin tal van mirakelen door tussenkomst van onze lieve vrouw vermeld staan. Uit dit archiefmateriaal kan besloten worden dat de verering van de heilige maagd Maria, moeder van God, in Dadizelen tenminste 700 jaar en eigenlijk vermoedelijk 1000 jaar oud is en dat Dadizelen wellicht de oudste bedevaartsplaats is in de Lage Landen. En u kon het daarnet ook al meemaken, naast de huidige basiliek bevindt zich dat rosarium, Latijnse woord voor rozenkranstuin, met een wandelpad dat de bedevaarders leidt langs de mysteries van de rozenkrans. Laten we dus nog even die legendes goed op een rijtje zetten. Daarnet, bij het begin van ons rosariumweg, konden we er al mee kennis maken. Het verhaal van die witte en zwarte ossen. Een rijk en vroom man in Dadizelen beschikte in zijn veestapel over twee prachtige zwarte ossen, die plots verdwenen waren. Hoe de landbouwer en zijn knechten ook zochten naar de zwarte ossen, zij vonden ze niet. Een kluizenaar, die hiervan gehoord had, besloot tot Maria te bidden. Plots verscheen Maria en zei tot hem in een visioen: ga naar de meester van de boerderij en zeg hem dat hij nooit zijn zwarte ossen zal terugvinden. Zeg hem naar het Elzenbos te gaan en aan de rand ervan zal hij twee sneeuwwitte ossen vinden. Vraag hem op die plaats een kapel te bouwen ter mijner ere. In een tweede legende wordt verteld hoe Maria zelf de kapel wijdt met een teken van wonderlijke rode draad. De notabelen van Dadizelen waren op weg naar de bisschop van Doornik met de vraag om de kapel in te wijden. Onderweg ontmoetten zij een vrome vrouw die hen zei dat hun tocht niet nodig was, omdat onze lieve vrouw de kapel reeds had ingewijd. Ze zei hen: als ge terugkeert, zal u een rode zijden draad vinden rond de kapel. De plaats binnen deze draad is gewijd. Toen ze terugkeerden, zagen zij inderdaad een rode zijden draad, die nog begin, nog einde kende. Hij had bovendien een bijzondere genezingskracht. Zieken namen er een stukje van mee, maar de draad werd nooit korter. Helaas raakte die rode draad verloren in de loop van de tijden. Maar de rode draad wordt dus vandaag de dag nog steeds door pelgrims meegenomen als blijvende herinnering aan hun bezoek bij Maria.
1: En dan de derde legende, zoals u al kon horen, Jan Onraad, de analfabeet, zonder kennis van muziek, zingt de middernachtmis. Kerstmis stond voor de deur en de nachtmis moest gezongen worden. Maar de koster van Dadizelen was ziek. Jan Onraad krijgt de nacht daarvoor een visioen, waarin Maria hem zegt dat hij de koster moet vervangen. Maar Jan was een analfabeet en kende geen nootmuziek. Jan vroeg daarom aan Maria om hem te helpen. En zij antwoordde: vrees niet, ge zult onder uw oorkussen een boek vinden, waarmee ge zult kunnen lezen en zingen. Maria lichtte ook de pastoor in en die trok naar Jan om concreet af te spreken. En Jan slaagde erin op het orgel te spelen en de kerstliederen te zingen. En dit tot grote vreugde van de pastoor en de bezoekers van de kerk. Prachtige legenden, een goede opfrissing alvorens wij binnengaan in de basiliek. Het was trouwens monseigneur Jan-Baptiste Malou, die bisschop was van 1809 tot 1864, bisschop van Brugge, die de aanzet gaf om de oude kerk in Dadizelen af te breken en te vervangen door een basiliek voor het gehele bisdom. Dit ter gelegenheid van de dogmaverklaring van de onbevlekte ontvangenis van de heilige maagd Maria in 1854. Hij belastte de Engelse architect Edward Welby Pugin met de bouw van de basiliek. En op 8 september 1857 werd de eerste steen gelegd. Helaas maakte de bisschop de voltooiing niet mee, maar de bouw werd verder gezet door zijn opvolger. Hoe imposant de kerk ons ook mag voorkomen, ze is en blijft.

dagelijks komen bedevaarders naar Dadizelen om een kaarsje te branden en een stille tijd bij Maria te blijven. De echte hoogtepunten zijn de meimaand en de noveen. Tijdens de meimaand komen vele groepen bedevaarders, maar ook eenzame fietsers, wandelaars, gezinnen, naar Onze Lieve Vrouw van Dadizelen met hun vreugde en verdriet. De noveen start op 8 september, feest van Maria geboorte en datum van de eerste steenlegging. En heel wat mensen houden er ook aan om in het landelijke Dadizelen al biddend en bezinnend de kleine omgang te maken van 1 kilometer, bestaande uit de 7 kapellen die de 7 smarten van Onze Lieve Vrouw uitbeelden. Er is ook een grote omgang van 4 kilometer met 14 kapellen die de taferelen uit de kruisweg bevatten en waarbij de laatste in de crypte van de basiliek te vinden is. Tal van redenen dus om even naar hier te komen. Laten wij samen binnengaan in de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Dadizelen en leggen wij onze intenties neer bij Onze Lieve Vrouw.

dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Pelgrim in Eigen Land. Wij gaan een volgende keer samen de basiliek van Dadizele binnen. En daar komt zuster Johanna ons tegemoet. We gaan met haar in gesprek over haar dienstbaarheid in de basiliek. En dalen af in de crypte waar een heuse ridder begraven ligt. Dat is voor een volgende keer, dan nemen we u opnieuw zeer graag mee. Van harte dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

hoofd, ik lig te denken aan het doel van deze reis. Het duurt al even, deze lange reis naar huis. Ik staar omhoog naar het dak van deze hut. Het bouwwerk lijkt nu stevig,

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 7:30 en we bidden de lezingendienst op deze dinsdag 1 september, dinsdag in de 22e week door het jaar. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662, de hymne op pagina 704 en de psalmen vanaf pagina 914. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Een machtige God is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk, zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een machtige God is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden. O glans van 's Vaders aangezicht, o dag, o licht ontstaan uit licht, de lange nacht verbreken wij, o hoor ons lied en sta ons bij. Drijf gij de duisternis uiteen, de macht der duivels om ons heen, de traagheid en de boze droom, bevrijd ons Heer van alle schroom. Wees Christus zelf ons steeds nabij, want op uw naam vertrouwen wij, opdat ons biddende geschiet, al wat wij zingen in ons lied. U Koning Christus onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Vertrouw aan de Heer uw levensweg toe, hij zal ervoor zorgen. Wees niet afgunstig op hen die verkeerd doen. Benijd niet wie onrecht bedrijven. Want snel zullen zij verdorren als gras, als groene planten verwelken. Vertrouw op de Heer en doe wat goed is, dan zult gij veilig uw land bewonen. Zoek uw geluk bij de Heer. Hij geeft wat uw hart begeert. Vertrouw aan de Heer uw levensweg toe. Verlaat u op hem, hij zal ervoor zorgen. Uw eerzaamheid zal als de dageraad stralen, uw recht als de middagzon. Wacht rustig af wat de Heer gaat doen. Stel heel uw vertrouwen op hem. Benijd niet degene die voorspoed geniet, de man die kwaad in het schild voert. Wees niet vertoornd en maak u niet boos. Word niet afgunstig, dan doet ge geen kwaad. Want ieder die kwaad doet, wordt uitgeroeid. Maar wie op de Heer hoopt, beërft het land. Nog even, dan zal er geen zondaar meer zijn. Ge kijkt waar hij was, maar hij is verdwenen. Zachtmoedigen zullen het land bezitten en overal vrede genieten. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Vertrouw aan de Heer uw levensweg toe, Hij zal ervoor zorgen. Blijf ver van het kwaad en doe wat goed is. De rechtvaardige steunt op de Heer. De zondaar belaagt de rechtvaardige, staat voor hem met knarsende tanden. Maar God drijft de spot met hem. Hij ziet zijn dag al nabij. Zij trekken het zwaard en spannen de boog, om armen te treffen en vromen te doden. Hun zwaard zal hun eigen hart doorboren, hun boog zal worden gebroken. Het weinige dat de rechtvaardige heeft, is beter dan rijkdom van zondaars. Want breken zal de arm van de zondaar. Maar de rechtvaardige steunt op de Heer. De Heer draagt zorg voor het leven der vromen. Hun erfdeel blijft voor altijd bijeen. Zij staan niet verlegen in tijden van rampspoed, maar worden verzadigd bij hongersnood. De goddelozen gaan zeker te gronde, met alle vijanden van de Heer. Als rijke landouwen gaan zij verwelken, zij zullen verwaaien als rook. De zondaar leent, maar hij geeft niet terug. De vrome is mild en vrijgevig. Want al wie hij zegent, bezit het land, maar al wie hij vloekt, wordt vernietigd. De tred van de mens krijgt zijn kracht van God. Zijn weg wordt bewaakt door de Heer. Ook als hij struikelt, zal hij niet vallen, want God ondersteunt zijn hand. Eens was ik jong, nu ben ik bejaard, nooit zag ik een vrome verlaten. Zijn kroost was nooit zonder brood. Altijd is hij mild en vrijgevig. Zijn kinderen zullen gezegend zijn. Blijf ver van het kwaad en doe wat goed is. Dan moogt ge voor eeuwig hier wonen. Want God bemint de gerechtigheid, verlaat zijn getrouwen niet. De boosdoeners zullen verloren gaan. Het kroost van de zondaars sterft uit. De vromen zullen het land bezitten en het voor altijd bewonen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Blijf ver van het kwaad en doe wat goed is. De rechtvaardige steunt op de Heer. Blijf op de Heer vertrouwen en houd zijn weg in het oog. De mond van de vrome verkondigt wijsheid. Zijn tong spreekt oprechte taal. De wet van zijn God is in zijn hart. Zijn schreden wankelen niet. De goddeloze loert op de vrome en streeft ernaar hem te doden. De Heer laat hem niet in vreemde handen, verlaat hem niet voor het gerecht. Blijf op de Heer vertrouwen en houd zijn weg in het oog. Dat voert u tot het bezit van het land. Ge zult de zondaars zien vallen. Ik zag de zondaar gewichtig doen en zich als de kruin van een ceder ontplooien. Maar toen ik voorbij ging, was hij al weg. Ik zocht hem, maar vond hem niet meer. Let op de deugdzame, zie naar de vrome. Wie vrede bemint, zal nageslacht hebben. Maar zondaars zullen vernietigd worden, en uitgeroeid wordt hun nageslacht. Het heil van de vromen komt van de Heer. Hij is hun toevlucht in tijden van kwelling. De Heer staat hen bij en bevrijdt hen. Hij redt die zich tot hem wenden. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Blijf op de Heer vertrouwen en houd zijn weg in het oog. Verleen mij inzicht en wijsheid, want op uw geboden stel ik mijn hoop. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. Veel geliefde, gij, man Gods, streef naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof, grijp het eeuwige leven. Daartoe zijt gij geroepen, daartoe hebt gij de goede belijdenis afgelegd ten overstaan van vele getuigen. Ik beveel u voor het aanschijn van God die alles ten leven wekt en van Christus Jezus die voor Pontius Pilatus de goede belijdenis heeft afgelegd, bewaar dit gebod onbevlekt en ongerept tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus, die God ons ter rechtertijd zal doen aanschouwen. Hij, de gelukzalige, de enige heerser, de grote koning en de opperste Heer, die alleen onsterfelijkheid bezit en woont in ongenaakbaar licht. Geen mens heeft hem gezien of is in staat hem te zien. Hem zij eer en eeuwige macht. Amen. Vermaan de rijken van deze wereld dringend niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet te stellen op de ongewisse rijkdom, maar op God die ons alles rijkelijk te genieten geeft. Zeg hun dat zij wel doen, zich verrijken door goede daden en vrijgevig zijn.

daar gij Christus Jezus hebt aanvaard als uw Heer, moet gij ook leven in gemeenschap met Hem. Laat uw hart overvloeien van dankbaarheid. Verzamelt u geen schatten op aarde, maar verzamelt uw schatten in de hemel. Laat uw hart overvloeien van dankbaarheid. Uit een homilie van de heilige Johannes Chrysostomus, bisschop van Constantinopel, overleden in het jaar 407, op de eerste brief aan Timotheus. Schittert hier als sterren in het heelal, zegt Paulus. Dat is immers de reden waarom de Heer ons hier achtergelaten heeft. Wij moeten als sterren zijn, leermeesters worden voor de anderen, als een zuurdeesem werken, als engelen zijn onder de mensen, als volwassenen onder kinderen, als geestelijke mensen onder zinnelijke. Die moeten daarmee hun voordeel doen. Wij moeten het zaad zijn, zodat zij rijke vrucht kunnen dragen. Er zouden geen woorden nodig zijn als ons leven zo'n uitstraling had en geen leermeesters als wij onze daden lieten spreken. Er zouden geen heidenen meer zijn als wij echte christenen waren, als wij de idealen van Christus hoog hielden, als wij onrecht en achterstelling verdroegen, als wij scheldwoorden met zegen en kwaad met goed vergolden. Als wij allen dat zouden opbrengen, zou niemand zo bot zijn dat hij niet meteen tot de ware godsdienst overging. Om jullie dit te leren, stond Paulus alleen. En hij trok zoveel mensen aan. Als wij allemaal zo waren, hoeveel werelden zouden wij dan niet kunnen aantrekken? Kijk, er zijn meer christenen dan heidenen. In andere vakken kan één man aan 100 kinderen tegelijk les geven. Hier zijn veel meer leraren en veel meer leerlingen, maar niemand gaat vooruit. Want leerlingen kijken naar de kwaliteit van hun leraren. En als zij zien dat wij dezelfde verlangens hebben, hetzelfde willen, namelijk macht en aanzien, hoe kunnen zij dan waardering krijgen voor het christendom? Zij zien een laakbaar gedrag, hechtenis aan het materiële, een hoge waardering voor het geld, net als bij hen, of nog veel meer, angst voor de dood, vrees voor armoede, afkeer van ziekte, een even sterk verlangen naar ereplaatsen en ambten, een kwellende gierigheid en zucht naar buitenkansjes. Hoe kunnen zij dan tot het geloof komen? Door wonderen, maar die gebeuren niet. Door ons gedrag, maar dat is slecht. Door onze liefde, maar daar is geen spoor van te bekennen. Daarom zal ons rekenschap worden gevraagd over onze eigen zonden, maar ook over de schade aangericht bij anderen. Laten wij eindelijk tot bezinning komen, wakker worden, op aarde een levenswijze tonen, alsof wij al in de hemel zijn, en werkelijk zeggen: ons vaderland is in de hemel.

Uw licht moet stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is. Bemint uw vijanden en bid voor wie u vervolgen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is. Laat ons bidden. God, heel de wereld hoort u toe en al wat goed is komt van u.

plant in ons de liefde voor uw naam. Geef voedsel aan het goede dat in ons groeit als wij u met toewijding dienen. Beveilig wat gij in ons doet ontstaan als wij met uw hulp waakzaam en vol ijver zijn. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars.

0: nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
0: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
0: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de blijde mysteries. Eerst de blijde mysterie. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Maria sprak: wonderbaar is wat hij mij deed, de machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Behoeftigen schenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. In de omgeving bevonden zich herders in het open veld. En plotseling stond een engel des Heren voor hen. De engel sprak: Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stal van David.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
2: Bid voor ons.
1: Heilige Jozef.
2: Bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael.
2: Bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Welkom bij Elke Dag Telt. Ja hoor, op deze eerste dag van september. Een belangrijke dag voor zoveel kinderen, jongeren die vandaag terug naar school gaan. En dus ook vandaag een belangrijke dag voor alle ouders en grootouders. En natuurlijk betekent dat ook voor Radio Maria de start van een nieuw radioseizoen. En daar gaan we het vandaag zeker en vast over hebben. Eerst en vooral wensen we alle schoolgaande kinderen een fantastische eerste schooldag. En graag willen we dit nieuwe radioseizoen, dat eigenlijk gisteren is begonnen op maandag 31 augustus, wel toevertrouwen aan de Heer. En laten we daarom samen een gebed tot de Heilige Geest bidden, opdat Hij ons zou inspireren elke dag weer opnieuw. En natuurlijk ook begeleiden. Kom, o Geest des Heren, kom uit het hemels heiligdom, waar Gij staat voor Gods gezicht. Kom der armen troost, daal neer, kom en schenk uw gaven, Heer. Kom, wees in de harten licht. Kom, o Trooster, Heilige Geest, zachtheid die de ziel geneest. Kom, verkwikking, zoet en mild. Kom, o vrede in de strijd, laffenis voor het hart dat lijdt, rust die alle onrust stilt. Licht dat vol van zegen is, schijn in onze duisternis, neem de harten voor u in. Zonder uw geheime gloed is er in de mens geen goed, in is de ziel niet rein van zin. Was wat vuil is en onrein, overstroom ons door domein, heel de ziel die is gewond. Maak weer zacht wat is verstard, koester het verkilde hart, leid wie zelf de weg niet vond. Geef uw gaven zevenvoud, ieder die op u vertrouwt, zich geheel op u verlaat. Sta ons met uw liefde bij, dat ons einde zalig zij. Geef ons vreugd die niet vergaat. Amen. En laten we door een prachtig lied tot de Heilige Geest van de Emmanuelgemeenschap Esprit de Lumière, Esprit Créateur, de Heilige Geest vragen om dit nieuw radioseizoen hier voor Radio Maria te inspireren en te begeleiden.

0: Kom, Heilige Geest, kom, Geest die vernieuwt. Ja, beste luisteraars, de eerste uitzending van dit nieuwe radiojaar. In dit radioseizoen, beste luisteraars, hebben we in de maand mei en juni vorig jaar met gans de redactie hier bij Radio Maria wel in elkaar gestoken, dankzij de hulp en de inbreng van zoveel vrijwilligers die samen met ons radio maken. En elk jaar, dank voor die vrijwilligers, hebben we een eucharistieviering dat we samen vieren en daarna gevolgd door een feest. En die eucharistieviering, dank voor alle vrijwilligers en vrienden van Radio Maria, die heeft u kunnen volgen, die heeft u kunnen meevieren samen met ons via Radio Maria. Dat was vorige zaterdag 29 augustus. En ik stel voor, om het jaar goed te beginnen, om te luisteren naar de homilie van priester Carlo, directeur van Radio Maria, tijdens de eucharistieviering. Dus uit dank voor de vrijwilligers.
1: Broeders en zusters, het is elk jaar opnieuw een vreugde om met de vrijwilligers van Radio Maria samen te komen. In de eerste plaats om te danken. Een dank aan de vrijwilligers zelf, maar een dank aan God. Want ieder van u is gegeven. U bent een geschenk die voorbereidt

0: door de moeder God wordt aangeboden om in ons land het evangelie te verkondigen. Wat de verschillende taken ook mogen zijn. Gebed, administratie, kuisen, redactioneel werk. Wat het ook mogen zijn, alles staat ten dienste van Jezus. Alles is een getuigenis van Jezus. Het voorbeeld dat we vandaag krijgen in Johannes de Doper is daarom ook sprekend. Tot aan de dood toe heeft Johannes getuigd van Jezus Christus. De directe aanleiding vandaag in het evangelie van de dood van Johannes is: hij heeft een waarheid over het huwelijk verkondigd. Het is u niet geoorloofd, zegt Johannes, de vrouw van uw broer te hebben. En omdat Jezus heeft gezegd dat hij de waarheid is, getuigt de heilige Johannes dus van de waarheid en dus van Jezus. Bij Radio Maria doen we hetzelfde. We doen ons best met de inspiratie die de heilige maagd ons kan geven om te getuigen van de waarheid. Om te getuigen dus van Jezus Christus. Soms hebben sommigen misschien niet altijd begrip voor die waarheid. En ook daar moeten we misschien wel respect voor hebben. Maar tegelijkertijd mag het ons niet weerhouden om te durven spreken. Maar bij Radio Maria proberen we dat altijd op een positieve manier te doen. Radio Maria moet vreugde schenken. En dat wil zeggen dat iedereen die zich inzet voor de radio in de eerste plaats een diepe vreugde moet kennen in het hart. En ook dat is niet altijd even gemakkelijk. We hebben allemaal ons leven, we hebben allemaal onze moeilijkheden, we hebben misschien zelfs allemaal ook onze zonden. En die stellen ons niet altijd in staat om volledig vreugdevol te leven. En toch worden we uitgenodigd om in de eerste plaats vreugdevol te zijn. Vandaag vieren we in de kerk eigenlijk iets droevigs. Een dood van iemand goeds, van iemand die getuigde. En toch mogen we dat vieren. Want het is een diepe vreugde te weten dat Johannes gestorven is voor het goede, voor de waarheid en voor Jezus. En wanneer Radio Maria getuigt voor iedereen in ons land, dan is dat voor hetzelfde doel, voor de waarheid, voor Jezus Christus, maar altijd positief. Wij doen ons best om niet in de aanval te gaan, maar we doen enkel ons best om voor Jezus Christus te gaan. Ja, soms zullen we wel dezelfde soort woorden gebruiken als Johannes. Het is u niet geoorloofd dit of dat. Maar altijd in een positieve zin om een ware vreugde te doen ontdekken in het hart van de mensen die luisteren. Want in het evangelie zit diepe vreugde. Een vreugde door een belofte die ons is gedaan. U zult deel hebben aan het eeuwig leven als ge gelooft. Ook al weten we dat we ons niet alleen richten tot gelovigen, integendeel, vele van onze luisteraars zijn nog niet gelovig. Vele van onze luisteraars durven echt luisteren naar de rust die Radio Maria schenkt. En die rust, die kan bij de mensen een zekere vreugde geven. En die vreugde leidt naar Jezus Christus en dus naar de waarheid. Want als gelovigen weten wij dat Jezus Christus in alles de waarheid heeft gezegd, in alles de waarheid heeft gedaan. En zo moeten we verder gaan. Het is vandaag al de 15e keer dat wij met onze vrijwilligers verenigd zijn. Om, zoals we zeiden, in de eerste plaats te danken voor het geschenk dat Maria heeft gedaan. Maar we zijn hier ook om te bidden voor kracht. We zijn hier ook om te bidden voor inzicht, om altijd en overal de vreugde te ontdekken van het evangelie. Laten we daartoe, broeders en zusters, vandaag deze Eucharistie opdragen. Mogen de Eucharistie, waarbij Jezus Christus werkelijk onder ons komt, mogen deze nu dienen om een hart vol dankbaarheid te hebben, waar we een vreugde ontdekken die bovennatuurlijk is, want die gegeven wordt door God. Ondanks de moeilijkheden, ondanks onze eigen situaties. En als we kiezen zoals Johannes voor de waarheid, als we kiezen voor Jezus Christus, dan komt die vreugde er bijna van nature. Dan komt die vreugde er dankzij het geloof die ons vandaag hier herenigt en die we willen uitspreiden in heel ons land. Ja, Heer, kom tot ons met uw liefde en geef ons allen de kracht hier om te blijven getuigen van uw liefde, om te blijven getuigen van een ware vreugde, de vreugde die komt door het evangelie en door Jezus Christus, die de weg, de waarheid en het leven is. Amen.
1: En u hoorde de homilie van priester Carlo, onze directeur, gegeven tijdens de Eucharistieviering op zaterdag 29 augustus. Een Eucharistieviering uit dank voor alle vrijwilligers en vrienden van Radio Maria. We gaan luisteren naar wat muziek, beste luisteraars. En we gaan het hebben over de nieuwe programmatie hier bij Radio Maria. We zetten graag vandaag enkele uitzendingen. Enkele nieuwe programma's in de kijker. En dat is dus voor na de muziek.

0: licht van de wereld. Lumière du monde, een fantastische hymne van de Wereldjongerendagen in Toronto in 2002 was dat. Ja, beste luisteraars, we hebben het gezegd. We gaan het hebben over de programmatie hier op Radio Maria. En in het bijzonder over verschillende nieuwe programma's die met dit nieuw radioseizoen van start gaan. Laten we even stilstaan bij enkele uitzendingen. Het programma Rijkdom van het Geloof komt terug. We hebben verschillende reeksen gehad, verschillende thema's die besproken zijn tijdens deze uitzendingen van Rijkdom van het Geloof. Maar deze keer neemt Diane Kets ons mee in het geestelijk dagboek van de heilige Marie de L'Incarnation. Ze leest ons eruit voor en geeft ook toelichtingen om ons te helpen het te begrijpen. En ik stel voor dat we gaan luisteren naar een klein fragment, een iets langer fragment zelfs, van dit programma. En wilt u graag deze grote heilige beter leren kennen en vertrouwd raken met een van de grootste spirituele werken aller tijden? Wel, luister dan naar de nieuwe uitzendingen van het programma Rijkdom van het Geloof. U gaat ze telkens kunnen horen op de eerste en derde dinsdag om 13 uur. Dat wil zeggen vandaag om 13 uur een eerste aflevering over de heilige Marie de L'Incarnation. Herhaling wordt telkens voorzien op woensdag, de daaropvolgende woensdag, om 20:15. Wil u weten hoe deze verdiepingsprogramma klinkt? Wel, luister even mee.
1: Met pater Max Huot de Longchamp, verbonden aan het centrum Saint-Jean de la Croix in Frankrijk, en dom Thierry Barbeau, benedictijn van de abdij van Solesmes, wil ik u graag binnenleiden in de inwendige en uitwendige wereld van Marie Guillard, die de kloosternaam Marie de L'Incarnation zal aannemen. We behouden in deze uitzendingen de Franse kloosternaam van Marie, maar u weet wellicht dat de naam Maria van de menswording betekent. Wie is deze vrouw van wie beide paters in 2022 bij Artege een herziene uitgave publiceerden onder de titel Autobiografie Mystique, mystieke autobiografie? In datzelfde jaar, 2022, herdacht de kerk bovendien de 350ste verjaardag van haar overlijden in 1672. Ik laat eerst enkele getuigen aan het woord. Om te beginnen, de 17e eeuwse Franse bisschop en schrijver Bossuet. Hij aarzelde niet Marie de L'Incarnation de Theresia van het Nieuwe Frankrijk te noemen. En hij bedoelde hiermee uiteraard de Spaanse heilige Theresia van Avila uit de 16e eeuw, kerklerares en hervormster van de Karmel. Het Nieuwe Frankrijk komt grotendeels overeen met de huidige provincie Quebec in Canada. Twee krachtige uitspraken die Marie typeren zijn van de hand van journalist Louis-Guy Lemieux, die op 16 maart 1997 in Le Soleil, het dagblad van Quebec, schreef: zonder haar klooster te verlaten was zij de bindende kracht van het Nieuwe Frankrijk. Om vervolgens zijn mening met een humoristische noot samen te vatten: de grote man van het Nieuwe Frankrijk is een vrouw.
0: En wilt u meer te weten komen over deze grote vrouw, deze grote heilige, de heilige Marie de l'Incarnation, luister dan zeker naar het programma Rijkdom van het Geloof. Elke keer een nieuwe uitzending op de eerste en derde dinsdag van de maand om 13 uur, met een herhaling de woensdag daaropvolgend om 20:15. Dat wil dus zeggen, beste luisteraars, vandaag 1 september, de eerste aflevering om 13 uur. Een ander programma dat u binnenkort gaat kunnen horen op Radio Maria, beste luisteraars, dat is het programma De Kunstzoeker. Chris en Jaak nemen u mee naar de mooiste kunstwerken en musea in ons land. Ze beschrijven alles wat ze zien, zodat u er precies zelf bij bent. Ook geven ze uitleg over het werk zelf en het ontstaan ervan. De bezochte kunstwerken zullen geen geheimen meer kennen voor u. En wilt u graag meer weten over kunst en architectuur? Luister dan vanaf deze maand, dit nieuwe radioseizoen op Radio Maria, naar De Kunstzoeker. Dat zal op elke tweede dinsdag van de maand zijn om 10:30, met een herhaling donderdag om 20:00 en ook zaterdag de week erna om 15:15. Het programma De Kunstzoeker. Voor degenen die onze magazine hebben, de Porta Fidei, die we gratis versturen maandelijks naar al onze luisteraars, daar vindt u zeker nog informatie in terug van alle nieuwe programma's en binnenkort ook uiteraard op onze website. Maar ik geef nog wat extra nieuwe uitzendingen met jullie mee, beste luisteraars. Onderweg. Want vanaf deze maand gaat Don Zeeman, die u misschien wel kent van het mooie programma Kerk in Zicht, een jaar lang met ons op stap. Samen met hem zullen we iedere maand kennis maken met getuigenissen van mensen die op een of andere wijze hun leven aan Jezus en de naaste geven en zo gestalte geven aan hun geloof. Het programma Onderweg gaat u ook de tweede dinsdag van de maand om 13:00 kunnen beluisteren. Ook een ander programma komt aan bod in onze nieuwe programmatie, beste luisteraars. Een beetje een vernieuwd programma. Kerk in Nood, de organisatie Kerk in Nood, heeft sinds het begin van Radio Maria in ons land een maandelijks programma gehad van een uur en een kwartier, als ik mij dat niet vergis, een langer programma. Wel, vanaf nu, vanaf september, krijgt u Kerk in Nood Nieuws. Een nieuwe aangepaste programma om u meer op de hoogte te houden van de actualiteit in de wereld. Via dat programma kan u de activiteiten van de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood op de voet volgen. U krijgt dus een actueel overzicht van de leefomstandigheden van christenen over heel de wereld en komt te weten welke hulp hen geboden wordt. Allemaal exclusief hier op Radio Maria en u kan dat beluisteren Kerk in Nood Nieuws elke woensdag om 17:30. En beste luisteraars, natuurlijk gaan we nog een ander programma aankondigen. Voor degenen die geluisterd hebben gisteren naar Radio Maria, wel, dan hebben jullie om 14:45 het programma Nonkel Pater achterna gehoord. U gaat dat telkens op maandag om 13:45 kunnen beluisteren. Heeft u het gemist gisteren? Geen zorgen. Vanavond 19:30 een herhaling van de eerste aflevering. Laten we daar een fragmentje uit beluisteren.
2: Radio Maria gaat op reis.

0: Nonkel Pater achterna. U vertelt door Jos de Kok.
1: En zoals jullie in de jingle kunnen horen, klinken er Chinese geluiden. Inderdaad, elke week zullen jullie kunnen luisteren naar een reisverslag van meer dan 100 jaar geleden. Het is het reisverslag van een pater schutist. Maar voor ik het over deze pater wil hebben, zou ik graag met jullie in het kort de geschiedenis overlopen van het ontstaan van de congregatie van Scheut. Maar daarvoor moeten we een goede 200 jaar terug in de tijd. Hun belangrijkste missieland was inderdaad het verre China. Hoe is deze congregatie ontstaan? De in 1823 geboren Antwerpenaar Théophile Verbist werd na zijn priesterwijding op 18 september 1847 benoemd tot subregent van het Klein Seminarie te Mechelen. Hij werd tezelfde tijd directeur benoemd van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Namen, die sinds 1840 in verschillende missiegebieden werkzaam waren. Als nationaal directeur van het werk van de Heilige Kindsheid in België was hij fel aangegrepen door de spiritualiteit van dit werk. In 1860 vatte hij het plan op om met een aantal Belgische seculiere priesters naar China te trekken om er een weeshuis op te richten. Dit initiatief kreeg in 1861 de goedkeuring van kardinaal Sterks en de Belgische bisschoppen en leidde uiteindelijk tot de oprichting van een nieuwe Belgische missiecongregatie. De congregatie van het onbevlekt hart van Maria werd in het leven geroepen, bij ons beter gekend onder de naam Schutisten, verwijzend naar de plaats van hun eerste stichting, namelijk het Scheutveld in Anderlecht, Brussel.
2: En wat gaat u dan eigenlijk kunnen volgen in dat programma Nonkel Pater achterna? Wel, het is een reisverslag van meer dan 100 jaar geleden uit de brieven van een jonge paterschutist naar het verre China. Op zondag 13 september 1903 vertrok paterschutist Jozef de Wolf naar het verre China. En samen kunnen we zijn belevenissen vernemen door de vele brieven die hij schreef naar zijn familie in Brugge. En met het programma Nonkel Pater achterna herbeleeft u alle missieavonturen van pater Jozef de Wolf. De eerste aflevering heeft u dus gisteren reeds kunnen horen, maar geen angst. U kan het vanavond om 19:30 herbeluisteren op Radio Maria en achteraf zeker en vast ook in onze podcast-applicatie. We gaan er even tussenuit met wat muziek en zo dadelijk nog iets voor het begin van het schooljaar.

En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, in deze eerste aflevering van Elke Dag Telt voor het nieuwe radioseizoen hier op Radio Maria. We hebben het daar juist gehad over enkele uitzendingen, enkele nieuwe programma's op Radio Maria. Er zijn nog vele veranderingen in onze programmatie, die gaan we verder morgen overlopen. We willen vandaag zeker nog wat aandacht besteden aan deze 1 september, begin van het nieuw schooljaar. En het nieuwe schooljaar brengt altijd nieuwe uitdagingen, maar ook kansen met zich mee voor elke leerling, ouder of opvoeder. En bidden is altijd zo belangrijk, zeker in een tijd van verandering. En het is dus ook belangrijk om een spiritueel arsenaal aan heilige metgezellen te hebben die je op reis kunnen helpen. Want hun gebeden, beste luisteraars, dat weten jullie ook, wel zijn zo krachtig. We gaan 10 heiligen overlopen. 10 heilige vrienden waar je als leerling, leerkracht of ouder gedurende het schooljaar een beroep op kunt doen. En aan wie denken we eerst? Wel, we denken aan de heilige Thomas van Aquino. Deze krachtige heilige en kerkleraar staat bekend om zijn academische inspanningen en zijn rol als patroonheilige van leerlingen en opvoeders. Zijn vele werken combineren geloof en reden en bieden een voorbeeld voor leerlingen om hun geloof te integreren in hun leeromgeving. Een andere heilige? Wel, dat is de heilige Elisabeth Ann Setten. Elisabeth Ann is een populaire heilige voor onderwijzers, omdat zij de eerste katholieke school in de Verenigde Staten heeft opgericht. En ondanks persoonlijke tegenslagen heeft zij zich aangepast en talrijke obstakels overwonnen. Haar voorspraak kent geen grenzen, vooral als het gaat om alles wat met terug naar school te maken heeft. En een bonus, de heilige Elisabeth Ann Setten was ook een echtgenote en moeder. Een andere heilige is een geweldige heilige voor alles wat met geestelijke gezondheid te maken heeft. De heilige Dimfna. Van zenuwen op de eerste dag en verlatingsangst tot geduld en veerkracht in moeilijke situaties of onderwijsomgevingen. Wel, de heilige Dimfna is je vriendin. Bid tot haar. Een andere heilige. De heilige Jozef van Cupertino, die staat ook op onze lijst. De heilige Jozef van Cupertino staat bekend als de patroonheilige van examens, academische uitdagingen, maar ook leermoeilijkheden. En als we het hebben over de jeugd, de schoolgaande jeugd, dan hebben we het uiteraard als voorbeeld toch wel ook over de heilige Jan Bergmans. Deze krachtige heilige is de patroonheilige van studenten en misdienaars. Wat minder bekend is, is dat hij ook de patroonheilige is tegen de zonde van roddelen. Iets wat maar al te vaak het schoolsysteem teistert. Roept dit jaar zeker ook de voorspraak van de heilige Jan Bergmans aan. Een andere heilige die we zeker kunnen aanroepen bij het begin van een nieuw schooljaar is de heilige Theresia van Lisieux. En deze beschermheilige is vooral bedoeld voor studenten die last hebben van heimwee. De heilige Theresia van Lisieux had tijdens haar verblijf in het klooster heel veel last van heimwee. Haar geloof en toewijding hielpen haar deze gevoelens te overwinnen. Als je als ouder, leerkracht of leerling moeite hebt met de overgang naar de nieuwe routines van een nieuw schooljaar, wel, doe dan een beroep. Bid een gebedje op voorspraak van de heilige Theresia van Lisieux. Een andere heilige vriendin die we op ons lijstje kunnen zetten voor dit nieuwe schooljaar is de heilige Catharina van Alexandrië. Ik moet zeggen, er is niet veel bekend over de heilige Catharina van Alexandrië. We weten echter wel dat ze zich al op zeer jonge leeftijd toelegde op haar studie. Er wordt gezegd dat ze het opnam tegen enkele van de grootste filosofen van haar tijd.
Deze beschermheilige kan leerlingen en leerkrachten inspireren in hun zoektocht naar dialoog en moed in de klas. En een andere heilige die zeker op het lijstje moest staan, beste luisteraars, is de heilige Don Bosco. De heilige Johannes Bosco was zeer begaan met het onderwijs en het welzijn van jongeren. Deze 19e-eeuwse heilige wijdde zijn leven aan probleemjongeren nadat hij het belang van een stimulerende en ondersteunende onderwijsomgeving had ingezien. U weet het, de heilige Johannes Bosco stichtte de Salesiaanse Sociëteit die zich richt op onderwijs, spirituele begeleiding en beroepsopleiding. Aarzel zeker niet om tot hem te bidden voor een geslaagde eerste schooldag. En uiteraard gedurende gans het jaar. Een voorlaatste heilige, beste luisteraars, is de heilige Johannes-Baptiste de La Salle, Jean-Baptiste de La Salle. Hij is een krachtige beschermheilige van onderwijzers vanwege zijn bijdrage aan het onderwijs tijdens zijn leven. Hij was echt een pionier in het opstellen van gestructureerde leerplannen en onderwijshervormingen. Hij legde ook de nadruk op het belang van lerarenopleidingen en spirituele vorming in de klas. Heilige Jean-Baptiste de La Salle bidt voor onze leerkrachten. En een laatste heilige, ja, die hadden we misschien niet zien aankomen, maar die staat aan het einde van ons lijstje. De heilige aartsengel Michael. Elk schooljaar brengt nieuwe verleidingen en kansen met zich mee. De voorspraak van de aartsengel Michael kan iedereen tegen de vijand beschermen. En nogmaals, vanwege het ganse team van Radio Maria wensen wij elk schoolgaand kind een fantastische eerste schooldag onder de bescherming van Onze Lieve Vrouw.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Elke Dag Telt. Uiteraard hernemen we de gewoonte van de afgelopen jaren in deze uitzending. We trekken een Bijbelvers voor de dag. En we laten de Heilige Geest onze hand leiden terwijl we een kaartje uit het mandje nemen. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Bid voor elkaar, opdat gij genezing moogt vinden. Het komt uit de brief van de heilige apostel Jacobus, hoofdstuk 5, vers 16. Bid voor elkaar, opdat gij genezing moogt vinden. Beste luisteraars, we wensen u van harte een zeer fijne dag toe, een prachtige 1 september voor de jeugd. En morgen vroeg zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Elke Dag Telt. Tot dan!

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 8:30 geworden en we gaan samen de lauden bidden, het ochtendgebed van de kerk. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 705. Bladzijde 705. Gevolgd door de psalmen, bladzijde 918. 918 voor de psalmen. Daarop volgend op 921 vindt u de korte schriftlezing. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Hoe schitterend en stralend gaat de zon op in de dageraad. Alles krijgt kleur en glans en licht in stralen van zijn aangezicht. Maar wij wenden het gelaat tot een volmaakter dageraad. Tot u, o Christus, zon en licht van God het stralend aangezicht. Gij die des Vaders wijsheid zijt, het woord dat ingaat in de tijd, en al tot glans en leven wekt, zodat het onze harten trekt. Geef dat uw licht in ons ontbloeit, dan wandelen wij onvermoeid, als kinderen in wie Vaders beeld in woord en daad wordt meegedeeld. Dan vloeit uit onze monden voort het onvervalste ware woord. Dan wekt ons tot de ware deugd, de waarheid die het hart verheugt. U, Koning Christus, onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Zend mij uw licht, Heer, uw steun om mij te leiden. God, schaf mij recht, kom voor mij op bij dit onheilig volk. Bevrijd mij van de mens vol valsheid en bedrog. Gij zijt mijn kracht, waarom verstoot ge mij? Waarom loop ik dan treurig rond, door vijanden gekweld? Zend mij uw licht, uw steun om mij te leiden, om mij te voeren naar uw berg en in uw tent. Dan ga ik naar uw altaar, God die blijdschap geeft, en loof u bij de citer, God, mijn God. Waarom zijt gij bedroefd, mijn ziel, waarom opstandig? Vertrouw op God, eens zal ik hem weer loven, mijn redder en mijn God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zend mij uw licht, Heer, uw steun om mij te leiden. Red ons, Heer, elke dag van ons leven. Ik sprak in de bloei van mijn leven, bereik ik de poort van het dodenrijk. Waar blijft nu de rest van mijn jaren? De Heer zal ik niet meer aanschouwen in het land van de levenden. Nooit zie ik een mens terug van hen die de wereld bewonen. Mijn woning op aarde wordt afgebroken en neergehaald als een herderstent. Hij rolt als een wever mijn leven op en snijd het af van de schering. In één dag is het gedaan. Ik lig tot de ochtend neergeveld, als had een leeuw mijn botten gebroken. In één dag is het gedaan. Ik piep als een jonge zwaluw. Ik klaag en kreun als een duif. Ik zie naar de hemel op met zwakke, vermoeide ogen. Maar gij hebt mijn ziel van de grafkuil gered, mijn zonden de rug toegekeerd. Het schimmenrijk brengt u geen hulde. De dood verheerlijkt u niet. Die afdalen in de grafkuil verwachten niets meer van uw trouw. Het zijn de levenden die u prijzen, zoals ik u prijs deze dag. Van vader op zoon wordt het voortgezegd. Men kan zich op u verlaten. Heer, red mij, dan zullen wij zingen bij citerspel in uw huis, elke dag van mijn leven. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Red ons, Heer, elke dag van ons leven. Voor u moet men zingen in Sion, God. Voor u moet men zingen in Sion, God, en u in Jeruzalem dankoffers brengen. Tot u die ons bidden aanhoort, komt iedere mens met zijn zonden. Al heeft onze ontrouw ons meegesleept, gij zijt een God van verzoening. Gelukkig de mens die gij roept en ontvangt, die in uw voorhoven woont. Hij deelt in de overvloed van uw paleis, de heilige rust van uw tempel. Op wondere wijze verhoort gij ons bidden. God, onze redder, getrouw aan uw woord. Naar u zien de randen der aarde uit, de kusten ver over zee. Gij die het gebergte stut met uw kracht, gij die met almacht omgord zijt, gij die het gedruis van de zee bedwingt, het razen van golven, het tieren van volken. Gij dwingt met uw tekenen eerbied af, tot aan de grenzen der aarde. En jubelen doet gij de poorten, waardoor de zon opstijgt en daalt. Gij hebt de aarde verzorgd en gedrenkt, haar rijk en vruchtbaar gemaakt. Gevuld tot de rand zijn uw regenbekkens, de halmen hebt gij bereid voor het graan. Zo hebt gij voor alles gezorgd. Gij drinkt de voren en effent de kluiten, doorweekt ze met regen en zegent het zaad. Het hele jaar is omkranst met uw gaven. Uw voetsporen druipen van vruchtbaarheid. Op eenzame steppen glinstert de dauw. Een gordel van heerlijkheid ligt om de heuvels. De beemden dragen een kleed van kudden, de dalen een deken van graan. Het is al jubel en lofzang. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Voor u moet men zingen in Sion, God. Uit de eerste brieven van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica. Gij leeft niet in de duisternis, zodat de dag u als een dief zou verrassen. Gij zijt allen kinderen van het licht, kinderen van de dag. Wij behoren niet aan nacht en duisternis. Aanhoor mij, Heer, ik stel mijn hoop op uw woord. Aanhoor mij, Heer, ik stel mijn hoop op uw woord. Reeds vroeg in de ochtend roep ik uw hulp in. Ik stel mijn hoop op uw woord. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Aanhoor mij, Heer, ik stel mijn hoop op uw woord. Verlos ons, Heer, uit de macht van al onze vijanden. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt. Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwe. Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten. Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten. Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen, de eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen, om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen. In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn. En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen. Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden. Dank zij de innige barmhartigheid van onze God, die al zijn nieuwe dag voor ons zal opnemen.

prijzen wij onze Verlosser, die door zijn verrijzenis deze wereld heeft verlicht. Laten wij hem aanroepen. Heer, leid ons op uw wegen. Heer Jezus, in dit uur gedenken wij uw verrijzenis. Laat de hoop op eeuwig leven met u een licht zijn dat dag en nacht blijft schijnen. Heer, leid ons op uw wegen. Aanvaard de voornemens waarmee wij deze dag beginnen. Verhoor onze gebeden en help ons bij onze plannen. Heer, leid ons op uw wegen. Laat de liefde ook vandaag ons dichter bij u brengen. Laat al wat er gebeurt voor ons en anderen gelukkig zijn. Heer, leid ons op uw wegen. Maak dat ons licht schijnt voor de mensen, zodat zij onze goede werken zien en de Vader verheerlijken. Heer, leid ons op uw wegen. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Heer Jezus Christus, Gij zijt het ware licht en Gij brengt alle mensen tot het heil. Wij bidden U, schenk ons de kracht om voor U de weg te bereiden naar vrede en gerechtigheid. Gij die leeft en heerst in de heerlijkheid van God de Vader door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, u bent nu verbonden met de Sint-Mauriskerk te Holsbeek, waar we samen de Heilige Mis gaan vieren. De celebrant is pastoor Andy Penne. We bidden en verenigen ons met de kerk en haar intenties.
2: Wees genadig, Heer, want zonder ophouden roep ik tot u. Gij, Heer, zijt immers goed en vergevensgezind en rijk aan barmhartigheid voor allen die u aanroepen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Op deze 1 september, een dag waarop velen weer een nieuw schooljaar beginnen, een dag waarop we een nieuw werkjaar beginnen, staat op de heilige kalender de heilige Egidius. We kennen hem in België vooral als Sint Gilles. Egidius behoort tot de 14 heilige noodhelpers, een groep heiligen die vanaf de late middeleeuwen bijzonder populair werd. Egidius, Sint Gilles, heeft geleefd in de 7e en de vroege 8e eeuw in Zuid-Frankrijk. Volgens de traditie was hij van Griekse afkomst en leefde hij als kluizenaar in de wildernis. Als je afbeeldingen ziet van Sint Gilles, van de heilige Egidius, dan wordt hij meestal afgebeeld met een hinde. En die hinde die heeft hem tijdens zijn kluizenaarsleven van melk voorzien. Volgens het verhaal vluchtte de hinde tijdens een koninklijke jacht naar Egidius' kluis. En een pijl die voor het dier bestemd was, trof Egidius. De koning was zo onder de indruk van zijn vroomheid dat hij hem een plaats schonk om een klooster te stichten. En zo ontstond het huidige Saint-Gilles-du-Gard nabij Nîmes, een kloostergemeenschap waarvan Egidius abt werd. De abdij groeide uit tot een belangrijk bedevaartsoord. Als je aan de heilige Egidius, aan Sint Gilles denkt, dan mag je denken aan vele kerken, kapellen, maar ook heel wat plaatsen die naar hem zijn genoemd. Hè? De bekendste plaats is zeker Sint Gilles in Brussel, hè, waar we regelmatig ook iets op de televisie over horen. Maar we kennen ook bravere plaatsen zoals Sint Gilles bij Dendermonde en Sint Gilles Waas. Laten we bidden op voorspraak van de heilige Egidius, Sint Gilles, voor allen die een nieuw schooljaar, een nieuw werkjaar beginnen, dat ook wij verbonden mogen zijn met de Heer zoals Hij dat in zijn leven was. Broeders en zusters, leiden we eerst onze zonden, bekeren wij ons tot God om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mocht de almachtige God zich over elk van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. Heer onze God, gij hebt uw Zoon gezonden om overal ter wereld de blijde boodschap van het Godsrijk te brengen, zieke mensen te genezen en het kwaad te overwinnen. Wij bidden u, kom ook ons te hulp. Breek de machten die ons bedreigen en bevrijd ons van alle onheil. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Dan gaan we nu luisteren naar de lezingen uit de Heilige Schrift.
3: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, de geest van God doorgrondt alles, zelfs de diepste geheimen van God. Ook onder ons, mensen, wordt iemand alleen gekend door zijn eigen geest in hem, niet door een ander. Zo kent niemand het wezen van God dan alleen de geest van God. Wij echter hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God komt. Hij doet ons inzien al wat God ons in zijn genade gegeven heeft, en daarover spreken wij. Niet met woorden ontleend aan menselijke wijsheid, maar onderricht door de geest. Geestelijke gaven uitleggend aan geestelijke mensen. Een ongeestelijk mens aanvaardt niet wat komt van de geest van God. Het is dwaasheid voor hem. Hij is niet in staat deze dingen te vatten, want ze kunnen alleen beoordeeld worden in het licht van de geest. Een geestelijk mens kan alles beoordelen, maar niemand oordeelt over hem. Wie kent de gedachten van de Heer? Wie kan hem raad geven? Maar onze gedachte is de gedachte van Christus. Woord van de Heer.
2: Weet dat, God.
3: De Heer is rechtvaardig op al zijn, wegen. De Heer is vol liefde en medelijden, langmoedig en zeer goedgunstig. De Heer is bezorgd voor iedere mens, barmhartig voor al wat hij maakte. De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen. Uw werken zullen u prijzen, Heer. Uw vromen zullen u loven. Zij roemen de glorie van uw heerschappij. Uw macht verkondigen zij. De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen. Zij maken uw kracht aan de mensen bekend. De pracht van uw koninkrijk. Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen. Uw heerschappij geldt voor ieder geslacht. De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen. Waarachtig is God in al zijn woorden en heilig in al wat hij doet. De Heer ondersteunt die dreigen te vallen, richt al wie gebukt gaat weer op. Woord van de Heer, rechtvaardig op al zijn wegen. Alleluia. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer. En ik ken ze, en zij volgen mij. Alleluia.
2: Almachtige God, zuiver mijn hart en mijn lippen, sterk mij om evangelie goed te verkondigen. De Heer zij met u, uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas. In die tijd ging Jezus naar Cafarnaüm, een stad in Galilea, en trad daar op de Sabbat voor de mensen als leraar op. Ze waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer, omdat hij sprak met gezag. Eens bevond zich in de synagoge een man die bezeten was door een onreine geest en die luid begon te schreeuwen: Jezus van Nazareth, wat hebben wij met elkaar te maken? Zijt ge gekomen om ons in het verderf te storten? Ik weet wie gij zijt, de heilige Gods. Jezus voegde hem toe: zwijg stil en ga van hem weg. De boze geest slingerde hem tussen de mensen en ging van hem weg, zonder hem enig letsel te hebben toegebracht. Ze stonden allen met verbazing geslagen en zeiden tot elkaar: wat is dat voor een woord dat met gezag en macht aan de onreine geesten een bevel geeft dat ze weggaan. En zijn faam verspreidde zich over alle plaatsen van die streek. Tot zover de woorden van het Heilig Evangelie. Broers en zusters, heel wat mensen zitten niet direct te wachten op een bezoek van de pastoor of van iemand van de kerk. Niet omdat pastoors of kerkmensen zo'n ambetante mensen zijn. Allee, er schijnen in een heel ver verleden wel eens een paar pastoors en kerkmensen geweest te zijn die minder sympathiek waren. Maar tegenwoordig zijn alle pastoors en alle mensen van de kerk natuurlijk buitengewoon sympathiek. Dat spreekt vanzelf, hè? En toch zijn er mensen die liever een straatje omlopen als ze de pastoor zien aankomen. Want ze denken, je weet maar nooit, straks begint die mens hier over God en begint hij mij hier vragen te stellen. Of begint hij mij te vragen van, hoe komt dat, dat ik u al jaren niet meer in de kerk zie? Sommige mensen zijn daar een beetje bang voor. Ze denken, ja, goh, de pastoor hier voor mijn deur staat en ik moet die hier binnen laten. Ja, die gaat mij ongetwijfeld vragen, waar zit jij alle zondagen? En misschien gaat hij mij ook nog een keer zeggen dat mijn leven nu niet bepaald overeenkomt met alles wat Jezus en zijn kerk van ons vragen en leren. En dus ja, houden ze liever afstand. Moet zeggen, hè? Als er dan toch eens een ontmoeting komt, dan valt het bij de meeste mensen nog heel erg mee. Ze constateren dan dat de pastoor niet zijn boeien bovenhaalt, hè, en de persoon meesleept naar een kerkelijke gevangenis. En de meeste pastoors delen ook geen gasboetes of processen verbaal uit, omdat ze een aantal zondagen uitgeslapen hebben. Ik moest daaraan denken toen ik daar net het evangelie las. Jezus is in de synagoge van Kafarnaüm en daar zit een man die bezeten is van een onreine geest. En die man begint daar ineens te roepen, Jezus van Nazareth, wat hebben wij met u te maken? Zijt ge gekomen om ons in het verderf te storten? Ik weet wie gij zijt, de heilige God. Die mens voelt daar blijkbaar goed aan. Als ik Jezus te dicht bij mij laat komen, dan gaat er iets gebeuren. Dan kan ik niet zomaar blijven verder doen zoals ik bezig ben. Als ik die Jezus te dicht bij mij laat komen, dan gaat er iets veranderen. En dan moet ik dingen loslaten. En dan moet ik andere keuzes maken. En dan wordt mijn leven overhoop gehaald. En je kunt u voorstellen dat die mens die daar door die geest gevangen zit, denkt, Jezus, laat mij gerust. Ik heb mijn leventje hier nu een beetje op orde. Allee, op de manier, mijn manier toch, laat mij maar doen. Maar Jezus laat zich niet wegjagen. Met zijn goddelijk woord zegt hij, zwijg stil, ga van hem weg. En wat gebeurt er? Die boze geest gaat weg. Ja. Nog een klein detail, hè? Hij slingert die mens eerst nog een beetje stevig door elkaar, maar uiteindelijk laat hij hem los. En die man wordt vrij. En daar zit de kern van het evangelie. De man wordt vrij. Door het woord van Jezus, door Jezus dicht bij hem te laten. Wanneer Jezus Christus op uw pad komt en gij hem dichter bij u laat komen, wanneer gij echt voor hem kiest, dan blijft uw leven niet hetzelfde. En dan denkt je misschien, ja, pastoor, dat klinkt toch ook niet bepaald geruststellend. Nee, dat klopt. Want Jezus komt niet in uw leven om alles netjes te laten liggen zoals het ligt. Jezus komt niet in ons leven om zo een keer een bloempotje op een vensterbank te zetten en daarna weer te vertrekken. Hij komt om een mens vrij te maken. En wat heeft die Jezus ons te bieden? Vriendschap met God, vergeving van zonden, een open deur naar de hemel, eeuwig leven. De zekerheid dat je er nooit alleen voor staat. De zekerheid dat zelfs uw grootste fout niet het laatste woord heeft over uw leven. En de zekerheid dat uw leven niet ophoudt wanneer je op een dag doodgaat, maar dat er bij God een toekomst is die op u wacht. Dat zijn nogal cadeaus, hè? Maar je moet hem natuurlijk wel binnenlaten. Je moet voor hem kiezen. Echt kiezen. Daar wringt soms het schoentje. Want Jezus binnenlaten, echt voor Jezus kiezen, betekent dat je soms dingen gaat moeten buitenzetten. Kiezen voor Jezus kan betekenen dat je bepaalde gewoontes moet loslaten. Dat je anders naar mensen gaat kijken. Dat je moet leren vergeven. Dat je misschien een verkeerde weg moet verlaten. Dat je moet zeggen, hier ben ik verkeerd bezig geweest. Laat ons eerlijk zijn, hè? Dat vinden wij niet altijd plezant. We hebben allemaal wel iets in ons leven waarvan dat wij denken, lieve Jezus, je moogt hier overal komen, maar daar liever niet. Tot hier moogt je komen, Jezus, maar daar blijft je met je neus af. Maar Jezus zegt, ik wil u helemaal vrijmaken. Die man uit het evangelie zegt het ook zelf. Zijt gij gekomen om ons in het verderf te storten? Met andere woorden, als ik u binnenlaat, Jezus, dan zal ik dingen moeten veranderen. Dan ga ik misschien andere keuzes moeten maken dan vroeger. Dan moet ik misschien mijn leven eens serieus onder de loep nemen. Ja, dat kan. Jezus kan uw leven overhoop halen. Maar weet je wat het verschil is? Jezus haalt uw leven niet overhoop om u kapot te maken. Hij haalt het overhoop om u vrij te maken. En dat is helemaal iets anders. Maar kijk een keer om u heen. Kijk een keer in de wereld. Kijk een keer rond u hoeveel mensen er vandaag wel gevangen zitten. Gevangen in angst. Gevangen in schuldgevoel. Gevangen in verslavingen. Gevangen in bitterheid. Gevangen in wat andere mensen van hen denken. Gevangen in dingen uit het verleden. Gevangen in verdriet. Gevangen in dingen waarvan ze zelf zeggen, ik raak er nimmer vanaf. En dan kon Jezus niet zeggen, pas maar op of je zult in het verderf komen. Nee, Jezus zegt, zwijg stil. Ga weg, ik maak u vrij. En dat is het refrein wat we vandaag bijzonder tot ons mogen laten doordringen. Jezus maakt mensen vrij. En Jezus maakt mensen niet bang. En ik denk dat dat ook eens belangrijk is om dan een keer luid en duidelijk te zeggen. Jezus maakt mensen niet bang. In de geschiedenis van het christelijk geloof zijn er momenten geweest waarop mensen bang zijn gemaakt. Ik hoor dat zelf ook wel een keer. Zeker oudere mensen. En als ze over missies spraken en over sommige predikanten. Goh, mijn pastoor, vroeger hebben ze ons toch nogal wat schrik aangejaagd in de kerk. En eerlijk gezegd, schrik aanjagen, dat heeft niets met het hart van het evangelie te maken. Wat bang maakt, dat komt niet van God. Bangmakerij is geen evangelie. God roept ons niet naar zich toe door ons de stuipen op het lijf te jagen. Hij roept ons naar zich toe omdat hij van ons houdt. Jezus Christus is geen Heer die ergens met het vingertje staat te dreigen van pas op, hé. is de Heer die zijn handen uitstrekt. De Heer die vergeeft. De Heer die geneest. De Heer die bevrijdt. De Heer die zelfs tot op het kruis is gegaan om u en mij te redden. Dus dierbare, misschien moeten we daar ook een keer goed over nadenken. Waar zijn wij eigenlijk bang voor? Wat houden wij liever buiten? Waar zeggen wij tegen Jezus, hier moogt je komen, maar daar blijf je vanaf? Want misschien is dat de plaats waar Hij ons wil bevrijden. En daarom moeten we als christenen ook durven doen wat Jezus doet. Die man in de synagoge, die zat vast. Hij zat geketend. En Jezus laat hem niet zitten. Hij loopt niet weg. En hij zegt, ja, dat is zijn probleem. Nee, hij gaat naar die mens toe. Hij spreekt. Hij bevrijdt. En dat is ook onze opdracht. Er zijn vandaag nog altijd veel mensen, en misschien steeds meer, die geketend zitten aan van alles en nog wat. Mensen die van buiten misschien heel gewoon lijken, maar van binnen geen vrijheid meer voelen. Mensen die met een last rondlopen waar niemand iets van af weet. Mensen die bang zijn. Mensen die vastzitten. En misschien denken wij soms, en het is misschien het gemakkelijkste, ik zal mij daar niet mee moeien. Maar het evangelie zegt iets anders. Ga naar die mensen. Durf naar hen toe te gaan. Niet met een opgeheven vingertje. Niet om hen eens goed de les te spellen. Niet om hen schrik aan te jagen. God in Delle terechtkomen. Maar om hen Jezus Christus te verkondigen. Om hen te zeggen, je moet niet bang zijn. Er is iemand die van u houdt. Er is iemand die u kan vergeven. Er is iemand die uw verleden niet als een blok aan uw been laat hangen. Er is iemand die u opnieuw kan leren leven. Er is iemand die u vrij wil maken. En dat is wat wij als christenen te doen hebben. Niet mensen bang maken, maar mensen vrij maken. Niet mensen verder de put induwen, maar hen een hand toesteken. Niet zeggen, je hebt het helemaal zelf verknoeid, maar zeggen, kom maar, Jezus is er ook voor u. En ik denk dat dat de mooiste zin is die we vandaag uit deze mis moeten meenemen en die we steeds meer tot ons moeten laten doordringen. Jezus is niet gekomen om ons bang te maken. Hij is gekomen om ons vrij te maken. En wie hem echt binnenlaat, die zal merken, mijn leven is inderdaad niet meer hetzelfde. Maar God zij dank, het is er wel beter van geworden.

Je draagt deze heilige mis aan God op voor Marcel Tiels en overleden familieleden. Vooral de intenties waarmee je vandaag naar deze kerk zijn gekomen. Voor de intenties van de luisteraars van Radio Maria en van allen die met ons biddend verbonden zijn. Wij vragen ook uw gebed voor een overleden parochiane van Kortrijk-Dutsel, voor Janine Bakkers, 68 jaar, voor wie de uitvaartmis wordt opgedragen aanstaande zaterdag om 10:30 in de kerk van Kortrijk-Dutsel. Vertrouwen we levenden en overledenen toe aan de zorgen van moeder Maria, bidden we samen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Gaan we nu brood en wijn op het altaar plaatsen en bidden dat de Heer zo in ons midden mag komen.

Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we dit brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde. Het werk van onze handen, maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

water en wijn worden één. Gij deelt ons mensen en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Met uw milde hand hebben we deze beker ontvangen. Nu dragen wij op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat onze offerande voor u aanvaardbaar wordt. Wij daardoor genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, laat deze heilige offerande ons zegen en verlossing brengen. Wees met uw goddelijke kracht aanwezig in deze viering die wij voltrekken door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer, die eenmaal door de dood is heengegaan, het ontzagwekkend wonder heeft volbracht, die ons wegvoert uit het slavenhuis van dood en zonde om te zijn uw uitverkoren en geheiligd volk. Koningen en priesters worden wij genoemd. Uw grote daden, God, verkondigen wij overal, dat gij ons uit de duisternis geroepen hebt om nu te leven in uw onvergankelijk licht. En daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij u en zingen u toe vol vreugde. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen bij deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzen zijn dachte God, bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en het bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk, met Leo, onze paus, en Luc, onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze overleden familieleden, vrienden en medeparochianen. Marcel Tiels en overleden familieleden, overleden luisteraars van Radio Maria, onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij, tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, met de heilige Egidius en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam. Maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede van de Heer zij altijd met u. Amen. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lichaam en bloed van onze verrezen Heer Jezus Christus, die wij ontvangen tot eeuwig leven. Heer Jezus Christus, laat het delen in uw lichaam en in uw bloed voor mij uw priester geen vonnis en geen gericht, maar een kracht die mij sterkt naar lichaam en ziel, mij geneest van alle zwakheid. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Ziet, het is de Heer zelf, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar mij tot eeuwig leven.

0: Zalig zij die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der Hemelen.
1: Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, omdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. O Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen en een oprechte nederigheid door ons te onderwerpen aan uw goddelijke wil. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie.

0: Laat ons aanbidden naar de communie. Heer, wij zijn genaderd tot uw tafel en gesterkt door het brood dat voor ons werd gebroken. Wij vragen, bevestig ons in uw liefde, dat wij van harte onze broeders dienen door Christus onze Heer. Jezus toelaten in je leven, laat hem echt dicht bij jou, laat hem echt in je leven en hij maakt vrij. De Heer zij met u, zegen en beschermen u, de almachtige en de barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat nu allen heen in vrede.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, u was verbonden met de Sint-Mauriskerk te Holsbeek, waar we samen de Heilige Mis hebben gevierd. We wensen u nog een gezegende dag toe.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

Beste luisteraars, van harte welkom bij deze catechese over de heilige Theresia van Lisieux, de kleine Theresia. In een eerste deel hebben we het reeds gehad

over haar gezin, waarin ze is grootgebracht. We hebben het namelijk gehad over de twee ouders, Louis Martin en Zélie Guérin. De twee ouders, vader en moeder van de heilige Theresia, die zelf ook heilig verklaard zijn. Als een heilig koppel die hun kinderen hebben willen grootbrengen voor God. En dat zal hen zeker lukken. Dat zullen we zien natuurlijk bij de heilige Theresia van Lisieux. We beschouwen haar leven en ook haar leer. De heilige Theresia van Lisieux is namelijk kerklerares. Maar we gaan verder met de schets die we ons voorhouden over het gezin waarin Theresia van Lisieux is grootgebracht. Louis en Zélie zullen in totaal 9 kinderen hebben. 9 kinderen, waarvan er 4 vroegtijdig zullen sterven. Het eerste kind dat ze mochten verwachten is Marie-Louise. Zij is geboren op 22 februari 1860. Anderhalf jaar later mogen ze Marie-Pauline ontvangen, op 7 september 1861. Daarna, wederom anderhalf jaar later, komt Léonie. Welkom gegeten natuurlijk in het gezin. Léonie, geboren op 3 juni 1863. Zij zal een van de meest zwakke kinderen zijn. Zwak qua gezondheid. Iets meer dan een jaar later wordt Marie-Hélène geboren. Op 13 oktober 1864. Maar in het jaar 1870, op 5- à 6-jarige leeftijd, zal zij reeds sterven. In 1866, op 20 september, wordt een eerste jongen geboren, Marie-Joseph Louis. Maar enkele maanden na zijn geboorte, op 14 februari 1867, zal hij reeds overlijden. Hierna komt er weer een jongen ter wereld, geboren op 19 december 1867, Marie-Joseph Jean-Baptiste. Maar hij sterft 8 maanden later, op 24 augustus 1868. Daarna, na 3 overlijdens, komt Marie-Céline ter wereld op 28 april 1869. Daarna in 1870 hebben nog Mélanie Thérèse, geboren op 16 augustus 1870, maar zal ook weer vroegtijdig sterven, na 2 maanden op 8 oktober 1870. Omwille van dat laatste overlijden van Mélanie Thérèse zal Thérèse geboren worden. Zij krijgt de naam van haar overleden zusje. En zij wordt geboren op 2 januari 1873 als laatste van de 9 kinderen van Louis Martin en Zélie Guérin. Zij wordt reeds dan vernoemd naar de kleine Theresia. Thérèse, 2 januari 1873. En het is deze Theresia die groot zal worden in heiligheid. Wat kunnen we stellen? Dat is dat Louis en Zélie Martin al heel vroeg in hun huwelijk geconfronteerd zullen worden met de dood. In totaal zullen zij 4 kinderen afgeven. 4 maal dat zij het lijden zullen ondervinden van afscheid te nemen van iemand die geliefd was, van iemand die welkom was. En bovenop deze 4 overlijdens zullen ze ook op een andere manier geconfronteerd worden met de dood. Pierre, de broer van Louis, de vader van Thérèse, zal heel vroeg sterven. Zo zal Louis verder ook nog zijn zussen verliezen in 1842 en 1846.
Ook tijdens het huwelijk van Louis en Zélie worden ze geconfronteerd met de dood van verschillende naasten. Hierdoor kunnen we wel zeggen dat zij in de tweede helft van de 19e eeuw zeer vaak geconfronteerd worden met de dood. En dat is absoluut niet alleen voor hen, maar dat geldt in die tijd voor velen. De dood was iets dat gezien werd als een realiteit. En we zouden daar eigenlijk een volledige catechese les over kunnen houden. Hoe omgaan met de dood? Vandaag de dag wordt dat vaak verzwegen. De dood is nu eenmaal een realiteit, maar als we ermee geconfronteerd worden, dan proberen we dat van ons af te zetten. En soms hebben we daarin gelijk, omdat het pijnlijk is en moeilijk. Maar als we het katholieke geloof erbij nemen, dan zijn wij ons eigenlijk allemaal aan het voorbereiden op de dood. Hoe vaak zeggen wij niet per dag, bid voor ons op het uur van onze dood. En wij vragen dat aan Maria, om ons bij te staan in dat specifieke uur. Voor een gelovige is de dood niet iets dat weggeduwd wordt. Maar het is wel iets dat verandert, omdat wij de dood niet zien als een einde, maar als een passage. De heilige Theresia van Lisieux, geboren in een gezin die gekenmerkt wordt door vroegtijdige dood van verschillende kinderen, door het afscheid nemen van vele geliefde mensen. Wel, zij zal net zeggen, ik sterf niet, maar ik ga het leven binnen. Zij heeft die dood onder ogen weten te komen, ook voor haarzelf op 24-jarige leeftijd, zonder daarbij de hoop te verliezen. En als we zeiden dat we daar een hele catechese over zouden kunnen spreken, dan is dat niet om te spreken over de dood, maar om te komen tot de hoop, die christelijke hoop die ons doet zeggen dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat de dood is overwonnen door Jezus Christus. En dat is hetgeen dat we zien in het gezin van Louis Martin en Zélie Guérin. Zij plaatsen God op de eerste plaats en zij geven aan hun kinderen mee om God op de eerste plaats te blijven zetten in hun leven. God wordt als eerste bediend in het gezinsleven. En dat is een zeer mooie en goede opvoeding. De kinderen blijven zeker wel vrij, maar de ouders hebben dat alvast meegegeven. God op de eerste plaats zetten. En dat is hetgeen dat zij in het gezin zullen meekrijgen. En zeer speciaal Theresia van Lisieux. En daardoor zullen we zo dadelijk kunnen kijken hoe Theresia daar in haar eerste jaren mee zal omgaan. Hoe zij ergens het voorrecht zal hebben om in haar kinderjaren gelukkig te zijn. Gelukkig omwille van de liefde van God.

Theresa van Lisieux, geboren in 1873, groeide op in een katholiek gezin. We hebben reeds gezegd hoe ze in het gezin werden geconfronteerd met de dood. Vier van de kinderen werden afgegeven, heel vroeg, jonge leeftijd. Theresa van Lisieux zal in dat gezin dat God op de eerste plaats zet, opgroeien. En we gaan het daar even over hebben. Want wat houdt dat in? God op de eerste plaats zetten. Ten eerste het dagelijkse gebed in het gezin. Het gebeurde dat men dagelijks ging bidden. Zeer speciaal op de belangrijke feesten. Het beeld van de heilige maagd Maria wordt altijd op een centrale plaats gezet in het huis. En heel speciaal, in de meimaand werd er aandacht aan besteed. Elke dag, om 5:30 morgens, zullen de ouders naar de Eucharistie gaan. De mis is zeer belangrijk. Ook heel speciaal de zondagsmis, voor het hele gezin. In die tijd was het niet de gewoonte om dagelijks de communie te ontvangen, maar Louis en Célie zullen heel vaak de communie willen ontvangen. Heel speciaal op de eerste vrijdagen van de maand. Men zal ook aandacht besteden aan vasten. Zelfs tijdens een ziekte zal Zélie schrijven dat ze heel vroeg blijft opstaan, om 5:00, om zo dagelijks naar de mis te kunnen gaan, ook al is het heel zwaar, schrijft ze, met het vasten dat er ook nog bij komt kijken. En dan zegt ze zelfs in een brief dat ze uitkijkt naar Pasen, omwille van die moeilijkheid. Dit wil niet zeggen dat wij dit allemaal moeten nabootsen, maar het toont gewoon aan hoe Zélie, de moeder van Therese, tot het uiterste gaat om God op de eerste plaats te zetten. De vader, Louis, zal deel uitmaken van een gemeenschap van het Heilig Sacrament. Eigenlijk gewoon een soort van gebedsgroep die afspreekt om dagelijks een bezoek te brengen aan het Heilig Sacrament. Een hele mooie gewoonte om dagelijks die korte pauze te nemen bij Jezus aanwezig in het sacrament. Zélie, de moeder van Therese, zal dan weer zich inschrijven bij een confrérie. Dit is te zeggen, inschrijven bij een beweging die zich inzet voor de stervenden. Zij die zelf zoveel geconfronteerd werd met de dood, zal zich blijvend inzetten voor degenen die aan het sterven zijn. Ze zullen heel veel goede werken steunen. Financieel gezien stonden ze er goed voor, maar ze zullen dat aanwenden om het goede te doen en anderen het goede kunnen laten doen door hun gaven. Ze zullen ook van bedevaarten houden. Zo zal Louis op een gegeven dag, wanneer Léonie, dat is een van de dochters die vrij zwak was, wanneer zij heel zwaar ziek was, zal Louis te voet een bedevaart doen naar Onze Lieve Vrouw, om de genezing te vragen van Léonie. Wanneer de paus in die tijd een zo grote moeilijkheid krijgt, wanneer hij namelijk in ballingschap moet buiten zijn staten, dan zal met vele anderen Louis zich inzetten voor het gebed. En zal hij dag en nacht gedurende een waken bidden met o zovelen. Hij zal ook naar Lourdes gaan met het bisdom in 1873, het jaar waarin Therese zal geboren worden. En zo verder. Vele zaken, kleine devoties, die ons tot voorbeeld kunnen zijn voor een geestelijk leven. Een geestelijk leven heeft soms nood aan die kleine daden, en soms grote daden, die ons aantonen dat wij een leven kunnen geven aan God.
En dat zal Thérèse zien bij haar ouders, bij Louis en Zélie. En daarin wordt ze grootgebracht. Ze heeft het geloof dus meegekregen vanaf het prille begin. Het is dan misschien ook niet moeilijk te begrijpen dat de kinderen van Louis en Zélie allen zullen nadenken over een roeping, een religieuze roeping. En zo ook Theresia van Lisieux. En daarover zullen we het nu verder hebben. De allereerste keer dat er sprake is van de kleine Theresia is in een brief van 21 juli 1872. De moeder, Zélie, is net zwanger. En ze schrijft in een brief: ik moet u op de hoogte brengen van een evenement die heel binnenkort, op het einde van het jaar, zal gebeuren. En die op dit moment niemand zich kan inbeelden. En niemand verheugt zich er nog over, op dit moment. Maar ik verheug me er wel al over. Want ik weet dat dit kleine wezentje, dat binnenkort in ons gezin zal binnenkomen, dat die gewenst is. Ik heb het beter dan de vorige keer. Hier heeft ze het over de vorige zwangerschap, die natuurlijk heeft geleid tot de dood van het kind na bijna 2 maanden. En dus ze zegt dat ze zich nu beter voelt. En ze schrijft verder: ik heb honger en ik kan eten en ik heb eigenlijk nooit koorts. Ik hoop dat dit kind zal komen. Maar we kunnen nooit weten. Mogen Gods wil geschieden. En zo schrijft zij in een brief, en dit is de eerste keer dat men het zal hebben over dat kleine wezentje, Thérèse van Lisieux, die later zal geboren worden. 2 maanden later zal de moeder in een andere brief schrijven en reeds nadenken over het doopsel van die kleine Theresia. Want zo zal het kind al genoemd worden. Ik vraag aan mijn broer, zo schrijft ze in een brief, ik vraag aan mijn broer om die 2 kilo van snoepjes niet te vergeten. Want we moeten ons voorbereiden op het doopsel van de kleine Theresia. Ik denk nu reeds aan het einde van het jaar en aan het kind dat zal komen. Hoe zal ik het grootbrengen? Ik heb er nu al nachtmerries over. We moeten hopen dat alles goed zal verlopen en ik denk dat ik deze keer de pijn niet zal hebben om het te verliezen. De moeder van Theresia spreekt hierin al haar hoop uit op een goede afloop. De deugd van de hoop is haar zo aangenaam en dit ondanks de tegenslagen van het afgelopen leven. De tegenslagen vooral van de dood waarmee ze geconfronteerd werd. En zo komt de geboorte van Theresia wel degelijk dichterbij. Zo dadelijk zullen we een getuigenis kunnen aanhoren van die geboorte en van die eerste dagen van Theresia van Lisieux.

0: Het is op 2 januari 1873 dat Theresia, de laatste van de kinderen van Louis en Célie, geboren wordt. En op 16 januari 1873 zal de moeder een brief schrijven naar haar schoonzus. En ze zal het volgende schrijven. En dit geeft een mooi zicht op de eerste dagen van Theresia. De moeder schrijft: ik ben helemaal terug in orde. En het kleintje gaat ook goed. Ze belooft zeer sterk te worden. Dit kind noemt Theresia, zoals mijn laatste kindje. Tussen haakjes kunnen we zeggen dat dat laatste Melanie Theresia genoemd werd en gestorven is minder dan 2 maanden na haar geboorte. De moeder zegt dus: dit kind noemt Theresia, zoals mijn laatste. Iedereen vindt haar zeer mooi en ze lacht nu reeds. Ik heb het dinsdag voor de allereerste keer kunnen zien. Ik dacht dat ik mij vergiste, maar gisteren was er geen twijfel meer mogelijk. Ze keek me zo aandachtig aan en toen deed ze en maakte ze zo'n mooie glimlach. En terwijl ik haar aan het dragen was, heb ik iets opgemerkt dat ik bij geen enkele andere van mijn kinderen heb mogen opmerken. Namelijk dat wanneer ik aan het zingen was, zij met mij meezong. Ik vertrouw dit aan u toe, want niemand zou mij geloven. En zo hebben we van de moeder van Theresia een kleine getuigenis over de eerste dagen. Ze toont zich dus een gelukkig kind. Een kind met een glimlach. Een kind van vreugde. En dat zal ze blijvend zijn. De kleine Theresia zal een vreugde zijn. Zij heeft die vreugde zelf beleefd en ze zal die vreugden aan anderen meegeven. En dit vaak te midden van de moeilijke momenten. En zo'n moeilijk moment zal er heel gauw aanbreken. Want na enkele dagen ziet Zélie dat Therese het voedsel niet meer ontvangt zoals het zou moeten. Ze eet niet meer goed. En dit was een van de tekenen die ze ook zag bij de andere kinderen die ze heeft moeten afstaan op jonge leeftijd. De angst komt weer op. En we hebben verschillende getuigenissen van Zélie die aan mensen vraagt om te bidden voor de gezondheid van Theresia. Want het is erg. En zo zal ze vragen aan haar zus, een visitandine, om te bidden. En de zus zal bidden, zeer specifiek tot de heilige Franciscus van Sales, opdat Theresia zou mogen leven. Zelf zal Zélie een grote devotie hebben tot de heilige Jozef. En ze schrijft in een brief aan haar schoonzus: ik ben vlug naar boven gegaan, naar het beeld van de heilige Jozef, en ik heb er me op de knieën gezet en gevraagd of hij ons de genade kon bekomen van de genezing van Theresia. Maar ik heb er wel bij gezegd dat Gods wil mogen geschieden. Ik ween niet vaak, maar op dat moment heb ik geweend. Zélie zit vol van angsten op dat moment. En ze heeft gelijk om angst te hebben, want ze heeft haar andere kinderen, 4 ervan, al moeten afstaan. En dezelfde tekenen komen weer naar boven. Maar heel vlug zal ze zien dat die angsten niet meer nodig zijn. Zélie en Louis hadden namelijk een vroedvrouw doen komen die moest helpen opdat Theresia goed zou kunnen eten. En in diezelfde brief, wanneer ze beschrijft hoezeer ze heeft gebeden tot de heilige Jozef, gaat ze verder. Ik ben daarna, na mijn gebed, terug naar beneden gegaan. Het kind probeerde te eten, maar het was moeilijk. En na een kwartier begon ze ineens haar ogen terug te openen en ze keek me aan met een glimlach. En toen begon ze echt volwaardig te eten en was ze terug vrolijk en vreugdevol zoals in de eerste dagen. En dat is het moment dat zij inziet dat Theresia volledig genezen zal zijn, dankzij de hulp van een vroedvrouw. Maar we mogen er ook bij zeggen dankzij het vertrouwen dat Celie heeft gehad, ook in de heilige Jozef. En zo zullen de kinderjaren starten van Theresia, met in die eerste dagen een moeilijkheid. Een grote moeilijkheid van ouders die denken dat ze hun kind wederom moeten afstaan. Maar dat ze Theresia zullen moeten afstaan, wel, dat zal ook gebeuren. Maar op een hele andere manier. Eerst naar het klooster en dan ook een vroegtijdige dood. Maar daarover later zeker meer. Beste luisteraars, we beëindigen nu dit tweede deel van deze catechese reeks over de heilige Theresia van Lisieux. Na een inleiding in onze vorige catechese en het begin van de schets die we hebben gegeven over het gezinsleven en de afkomst van de vader en de moeder van Theresia, hebben we vandaag gezien hoe zij als ouders zeer vroeg en heel vaak geconfronteerd werden met de dood. Maar dat zij dankzij de opvoeding die zij willen geven aan hun kinderen, door God op de eerste plaats te zetten, dat zij ondanks alles toch veel vreugde en een grote hoop kunnen meegeven aan hun kinderen. Bij Theresia zal dit zeer opvallen. Zelfs in die eerste dagen van haar leven, waarin ze zeer vreugdevol zal zijn. Maar dan komt er een grotere moeilijkheid voor de ouders, want ze zien in Theresia terug die tekenen waardoor ze hun andere kinderen hebben moeten afstaan. Maar niets daarvan. Deze keer zal het kind leven. En ze zal een mooi leven tegemoet gaan. Kort, maar vreugdevol. Bij een volgende catechese zullen we het natuurlijk verder hebben over de eerste kinderjaren van Theresia van Lisieux.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Anno Domini, belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in dit programma Anno Domini. Een programma waar wij op zoek gaan naar de geschiedenis van de kerk. Vandaag nemen wij het jaar 1549 onder de loep. Er is heel wat gebeurd in dit jaar. Laten wij samen ontdekken wat allemaal. De heilige Franciscus Solanus werd geboren te Montilla in Spanje op 10 maart. Toen de heilige Franciscus 20 jaar oud was, werd hij te Montilla opgenomen in de Franciscaanse orde en na zijn wijding verschillende jaren later door zijn oversten naar het klooster van Arifaza gezonden als meester van novicen. In 1589 vertrok hij per schip vanuit Spanje naar de Nieuwe Wereld. En nadat hij in Panama was aangekomen, stak hij de landengte over en ging aan boord van een schip dat hem naar Peru zou brengen. Zijn missionaire arbeid in Zuid-Amerika strekte zich uit over een periode van 20 jaar, gedurende welke tijd hij geen vermoeidheid spaarde, voor geen enkel offer, hoe groot ook, terugdeinsde en geen gevaren vreesde dat de evangelisatie van de uitgestrekte en woeste gebieden van Tucumán en Paraguay in de weg stond. Zo succesvol was zijn apostolaat inderdaad dat hij terecht de wonderdoener van de nieuwe wereld is genoemd. Ondanks het aantal en de moeilijkheid van de dialecten die door de indianen werden gesproken, leerde hij ze alle in zeer korte tijd. En men zegt dat hij vaak stammen met verschillende talen in één taal toesprak en door hen allen werd begrepen. De dood van de heilige Franciscus op 14 juli 1610 te Lima, die hij zelf had voorspeld, was de oorzaak van algemene droefheid in heel Peru. In zijn lijkrede bij de begrafenis van de heilige zei pater Sebastiani, een jezuïet, dat de goddelijke voorzienigheid pater Franciscus Solanus had uitgekozen om de hoop en stichting van heel Peru, het voorbeeld en de glorie van Lima en de luister van de Serafijnse orde te zijn. De heilige Franciscus werd in 1675 door Clemens X zalig verklaard en in 1726 door Benedictus XIII heilig verklaard. Zijn feestdag wordt in de gehele Franciscaanse orde op 24 juli gevierd. Op 4 november 1549 vaardigde keizer Karel de zogenaamde pragmatieke sanctie uit. Maar vooraleer we het daarover gaan hebben, over die pragmatieke sanctie, gaan wij eerst luisteren naar een lied. Een lied gecomponeerd voor een speciale gelegenheid in het leven van keizer Karel. Voor zijn keizerskroning namelijk. Hij werd tot keizer van het Heilig Roomse Rijk gekroond in 1530 in Bologna door paus Clemens VII. De componist Jacques Collebaut, beter bekend als Jacquet van Mantua, componeerde een introitus voor zijn keizerskroning. Of toch onder andere een introitus. Het heet Repleatur os meum, naar Psalm 71, vers 8. Laat mijn mond vervuld worden met uw lof, de ganse dag met uw heerlijkheid. Wij gaan luisteren naar een uitvoering door het ensemble Delitie Musicae.

Beste luisteraars, in het online magazine Historiek kunnen wij lezen dat op 4 november 1549 keizer Karel of Karel de Vijfde de zogenoemde pragmatieke sanctie uitvaardigde. Een belangrijk moment in de geschiedenis van de Nederlanden, want hiermee werd bepaald dat de bezittingen van de keizer in de Nederlanden voortaan één en ondeelbaar waren. Ook werd vastgesteld dat de Nederlanden na het aftreden van keizer Karel zouden toevallen aan diens erfopvolger Philips II. De betrokken provinciaalse staten namen het keizerlijk besluit zonder veel problemen aan. Philips II maakte hierna een reis door de Nederlanden om zich als toekomstige heer te laten huldigen. In zijn gevolg bevond zich ook Willem van Oranje, de man met wie hij later zoveel te stellen zou krijgen. Na het aftreden van zijn vader werd Philips II in 1555 officieel heer der Nederlanden. Anders dan zijn vader liet hij zich hierna vrijwel niet meer zien in de Nederlanden en hij raakte, mede dankzij zijn katholieke centralistische politiek, in conflict met protestantse opstandelingen onder leiding van Willem van Oranje. Maar terug naar die pragmatieke sanctie. Daaraan was in 1548 de zogenoemde transactie van Augsburg voorafgegaan. Daarbij kregen de Nederlanden binnen het Heilig Roomse Rijk een bijzonder statuut als zogeheten Bourgondische Kreits. Belangrijk daarbij was dat ook de tot dan toe afzonderlijke gebieden, Gelre, Groningen, het Sticht Utrecht en het Oversticht, aan dit geheel werden toegevoegd, waardoor de 17 provinciën voor het eerst als één bestuurlijke eenheid werden erkend. De gewesten werden grotendeels losgemaakt van het Rijk, al bleven zij formeel nog wel verbonden. Voor keizer Karel was het aantrekkelijk. Zo kon hij zijn Nederlandse bezittingen dynastiek bijeenhouden binnen de Habsburgse familie, ook als de keizerstitel ooit naar een andere dynastie zou overgaan. Met de pragmatieke sanctie werd korte tijd later dus ook de erfopvolging voor deze Bourgondische krijts vastgelegd, waarmee keizer Karel zijn Nederlandse bezittingen niet alleen bestuurlijk, maar ook dynastiek tot één geheel wist te smeden. Al weten wij natuurlijk dat dat niet heel erg lang geduurd heeft. De keizer vond het van groot belang dat de Nederlanden ook in de toekomst onder één vorst zouden blijven. Versnippering zou volgens hem onvermijdelijk tot hun verzwakking en ruïnering leiden. Verdeeld zouden de gewesten, zo vreesde hij, een gemakkelijke prooi worden voor naburige staten. Wij lezen een fragment uit de pragmatieke sanctie van 1549. Wij, Karel, bij de gratie Gods Rooms keizer, laten weten aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, dat wij geoordeeld hebben dat het van groot belang is voor onze voornoemde landen, dat zij in de toekomst altijd onder éénzelfde vorst zouden blijven, die ze in één geheel zou houden. Wetend dat hun deling ten gevolge van successies en erfenissen hun ondergang en ruïne zou betekenen. Afgescheurd en van elkaar gescheiden, zouden zij ten prooi kunnen vallen aan buurstaten. Dit zal echter kunnen vermeden worden indien onze landen altijd in het bezit blijven van één vorst, die ze als één geheel bestuurt. Gegeven in onze stad Brussel in de maand november van het jaar onzes heren 1549. Aldus de pragmatieke sanctie, of sanctio pragmatica, wat overigens puur een benaming voor een vorstelijk besluit was waarin een blijvende staatsrechterlijke regeling werd vastgelegd. De geschiedenis kent wel meer van dergelijke sancties.
zoals die van de Oostenrijkse keizer Karel de VI in 1724, waarin bepaald werd dat alle Oostenrijkse erflanden verenigd moesten blijven. Wij gaan luisteren naar wat het favoriete lied van keizer Karel zou zijn geweest. Mille regrets, of het lied van de keizer. Het is een oorspronkelijk Franstalig liefdeslied, waarvan de componist niet met zekerheid kan worden nagegaan. De gewaardeerde Spaanse hofmuzikant en componist Luis de Narvaez schreef een eigen compositie van het lied. Hij was degene die het de bijnaam het lied van de keizer gaf, waaruit wij afleiden dat het het favoriete lied was of een van de favoriete liederen van keizer Karel. De hofcomponist Luis de Narvaez componeerde voornamelijk voor het Spaanse instrument de vihuela, vaak met polyfone zang. Wij gaan

Welkom terug, beste luisteraar, in het programma Anno Domini. Wij hoorden zo net het lied Mille Regrets, ook wel het lied van de keizer genoemd. In een versie gebracht door Victor Castillo op Viola de Mano en Carolina Munoz als sopraan, en dan een versie uitgevoerd door Profeti della Quinta. Laten wij verder gaan met de vele gebeurtenissen uit het jaar 1549.

Paus Paulus III stierf in Rome op 10 november. Hij werd geboren in Italië op 29 februari 1468 als Alessandro Farnese. Uit het oude Romeinse geslacht Farnese. Alessandro ontving de beste opleiding die zijn tijd te bieden had. Eerst te Rome en later te Firenze, waar hij zijn vriendschap sloot met de latere Leo X, die 6 jaar jonger was dan hij. Zijn tijdgenoten prezen zijn bekwaamheid in alle geleerdheid van de Renaissance, vooral zijn beheersing van het klassieke Latijn en het Italiaans. In 1493 werd hij tot kardinaal-diaken verheven. Toen was hij dus nog geen priester. In overeenstemming met de misbruiken van zijn tijd verzamelde hij een aantal weelderige benefities en besteedde hij zijn immense inkomsten met een vrijgevigheid die hem de lof van kunstenaars en de genegenheid van de Romeinse bevolking opleverde. Zijn aangeboren bekwaamheid en diplomatieke vaardigheid, verworven door lange ervaring, deden hem boven zijn collega's uitsteken. En zijn Palazzo Farnese overtrof alle andere paleizen in Rome in pracht. Hij verwekte ook verschillende kinderen bij zijn minnares. Dat hij in de gunst bleef stijgen onder pausen die zo verschillend van karakter waren, als de Borgia, Rovera en Medici pausen, is voldoende bewijs van zijn tact. In 1519 werd hij tot priester gewijd en enkele dagen later tot bisschop. Hij was reeds bij 2 eerdere gelegenheden binnen meetbare afstand van de pauselijke tiara gekomen, toen het conclaaf van 1534 hem, bijna zonder de formaliteit van een stemming, uitriep tot opvolger van Clemens de VII. Het strekte tot eer van zijn reputatie en van de goede wil van de kardinalen, dat de facties die het Heilig College verdeelden eensgezind waren in het kiezen van hem. Hij werd algemeen erkend als de man van het moment. En de vroomheid en ijver die hem hadden gekenmerkt nadat hij tot priester was gewijd, deden de mensen de buitensporigheid van zijn vroegere jaren over het hoofd zien. De inwoners van Rome verheugden zich over de verkiezing tot paus van de eerste burger van hun stad sinds Martinus de V in 1417. Paulus de III werd op 3 november gekroond en verloor geen tijd om de meest noodzakelijke hervormingen ter hand te nemen. Kort na zijn verheffing deed Paulus de III een eerste poging een algemeen concilie bijeen te roepen. Maar deze poging strandde. Zijn tweede poging werd voornamelijk tegengewerkt door de hernieuwde vijandschap tussen keizer Karel van het Heilig Roomse Rijk en Frans de I van Frankrijk. De uitbreiding van de macht die een herenigd Duitsland in de handen van Karel zou leggen, was zo ondraaglijk voor Frans de I, dat hij die in zijn eigen rijk de ketterij met zulk een wreedheid vervolgde dat de paus een beroep op hem deed om zijn geweld te matigen, de gezworen bondgenoot van het Smalkaldisch Verbond werd, een militaire en politieke alliantie van protestantse vorsten en rijksteden in het Heilig Roomse Rijk, en hen aanmoedigde alle toenaderingspogingen tot verzoening af te wijzen. Karel echter was in niet geringe mate hieraan ook schuldig, want ondanks zijn verlangen naar het bijeenroepen van een concilie, liet hij zich ertoe brengen te geloven dat de godsdienstige verschillen van Duitsland konden worden opgelost door conferenties tussen de twee partijen. Deze conferenties, zoals alle pogingen om geschillen buiten het normale gerechtshof van de kerk om te beslechten, leidde tot tijdverlies en deden veel meer kwaad dan goed.
Karel had een verkeerd idee van het ambt van een algemeen concilie. In zijn verlangen alle partijen te verenigen, zocht hij naar vage formuleringen waarmee allen konden instemmen. Een terugval in de fouten van de Byzantijnse keizers. Een concilie van de kerk daarentegen moet het geloof met zulk een nauwkeurigheid formuleren dat geen ketter ermee kan instemmen. Intussen zette Paulus III de hervorming van het pauselijk hof met een kracht ter hand, die de weg bereidde voor de disciplinaire decreten van Trente. Hij stelde commissies aan om misbruiken van iedere aard te rapporteren. Hij hervormde verschillende instituten van het Vaticaan. Hij verhoogde het aanzien van het pausschap door eigenhandig te doen wat zijn voorgangers aan het optreden van een concilie hadden overgelaten. Toen het verdrag van Crespi op 18 september 1544 een einde maakte aan de rampzalige oorlogen tussen Karel en Frans, ging Paulus energiek aan het werk om een algemeen concilie bijeen te roepen. Uiteindelijk, na eindeloze moeilijkheden, hield het concilie van Trente op 13 december 1545 zijn eerste zitting. In 7 zittingen, waarvan de laatste op 3 maart 1547 plaatsvond, gingen de vaders onverschrokken de belangrijkste kwesties van geloof en discipline tegemoet, zonder te luisteren naar de bedreigingen en bezwaren van de keizerlijke partij, formuleerde zij voor alle tijden de katholieke leer over de schrift, de erfzonde, de rechtvaardiging en de sacramenten. Overigens was dit nog maar de eerste fase van het concilie van Trente. Er zouden nog 2 latere fases volgen. Ook vermeldingswaardig over paus Paulus III zijn de gunsten die hij verleende aan de nieuwe religieuze orde die toen verschenen, de Kapucijnen, Barnabieten, Theatijnen, Jesuiten, Ursulinen en vele anderen. Het einde van Paulus III kwam tamelijk plotseling. Hij kreeg een hevige koorts en stierf te Rome op 10 november 1549, op de leeftijd van 82 jaar. Hij ligt begraven in de Sint-Pietersbasiliek, in het graf dat door Michelangelo werd ontworpen en door Guglielmo della Porta werd vervaardigd. Hij had zeker zijn fouten, maar de 15 jaren van zijn pontificaat zagen het volledig herstel van het katholieke geloof en de vroomheid. Voor het 10-jarig jubileum van het Verdrag van Nice, waarbij keizer Karel en Frans de Eerste een blijvende vrede hadden gesloten, liet paus Paulus III een lied componeren. Jubilate Deo Omnis Terra werd voor de gelegenheid gecomponeerd door Cristobal de Morales. De tekst is geïnspireerd op Psalm 100, waarvan de eerste zin luidt: Heel de aarde juicht de Heer toe. Wees de dienaar van de Heer in blijdschap. Verschijn voor zijn aanschijn met een feestelijk lied. Keizer Karel en Frans de Eerste worden expliciet vermeld in het lied. Cristobal de Morales is een van de belangrijkste Spaanse componisten ooit. Bijna al zijn werken zijn sacraal en a cappella. We gaan luisteren naar zijn lied Jubilate Deo Omnis Terra. Een uitvoering afkomstig van het album Dynastia Borgia, Chiesa e Potere nel Rinascimento.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Anno Domini. Wij konden zo net luisteren naar het lied Jubilate Deo Omnis Terra, speciaal gecomponeerd voor het 10-jarige jubileum van de vrede tussen keizer Karel en Frans de Eerste. Gecomponeerd op vraag van paus Paulus de Derde, die een zeer belangrijke rol gespeeld had in de totstandkoming van deze vrede. Dan gaan wij verder met nog andere gebeurtenissen uit het jaar 1549. Na de dood van paus Paulus III werd Gia Maria Chiocci del Monte verkozen tot paus. Hij koos de naam Julius III. Hij was geboren te Rome op 10 september 1487, als zoon van een beroemde rechtsgeleerde. Zelf studeerde hij naast rechten ook theologie onder de Dominicaan Ambrosius Catharinus. In 1512 volgde hij zijn oom Antonio del Monte op als aartsbisschop van Siponto. Onder Clemens de VII werd hij 2 keer benoemd tot prefect van Rome. Na de plundering van Rome in 1527 door opstandige keizerlijke troepen was hij een van de gijzelaars die door Clemens de VII werden gegeven, en hij zou door de keizerlijke landsknechten op het Campo di Fiori zijn gedood, als hij niet in het geheim was bevrijd door kardinaal Pompeo Colonna. Paus Paulus III creëerde hem op 22 december 1536 tot kardinaalpriester en verhief hem op 5 oktober 1543 tot de waardigheid van kardinaalbisschop, met het bisdom Palestrina. Reeds in 1542 was hij belast met voorbereidende werkzaamheden voor het bijeenroepen van het Concilie van Trente. En in een consistorie dat op 6 februari 1545 werd gehouden, werd hij benoemd tot eerste voorzitter van het concilie. In deze hoedanigheid opende hij op 13 december het concilie te Trente met een korte redevoering. Op het concilie vertegenwoordigde hij de pauselijke belangen tegenover keizer Karel, met wie hij bij verschillende gelegenheden in conflict kwam, vooral toen hij op 26 maart 1547 het concilie naar Bologna verplaatste, toen de plaag Trente naderde. Trente viel toen als prinsbisdom onder het Heilig Roomse Rijk en Bologna niet. De paus trouwens, paus Paulus III, was niet aanwezig op het concilie van Trente. Dit om diplomatieke redenen met keizer Karel. Na de dood van Paulus III op 10 november 1549, waarover wij het daarnet hadden, traden de 48 kardinalen die in Rome aanwezig waren op 29 november het conclaaf binnen. Zij waren verdeeld in 3 facties. De aanhangers van de keizer, keizer Karel, de Fransen, en de aanhangers van de familie Farnese. Ze bereikten uiteindelijk een compromis en werden het eens over kardinaal Del Monte, die op 7 februari 1550 naar behoren werd gekozen na een conclaaf van 10 weken. Hoewel de keizer hem uitdrukkelijk van de lijst van kandidaten had uitgesloten. De nieuwe paus nam de naam Julius de Derde aan. Aan het begin van zijn pontificaat had Julius de Derde de ernstige wens om een hervorming in de kerk tot stand te brengen. En met dit doel heropende hij het Concilie van Trente. Dit is dus de tweede fase van het concilie.
Dat dit echter niet lukte, dat het concilie opnieuw werd opgeschort, was te wijten aan de omstandigheden. Zijn inactiviteit gedurende de laatste 3 jaren van zijn pontificaat kan veroorzaakt zijn door de veelvuldige en hevige aanvallen van jicht waaraan hij onderhevig was. De grote smet op zijn pontificaat was nepotisme. Hij was onder andere buitengewoon kwistig in het verlenen van kerkelijke waardigheden en benefities aan zijn familieleden. Hij overleed te Rome op 23 maart 1515. Het concilie van Trente zou worden afgesloten onder zijn opvolger Paus Pius IV in 1563. De derde en laatste fase van dit concilie. Thomas Stephen Baston werd geboren in 1549. Hij was een Engelse missionaris en auteur. Hij trad op 11 oktober 1576 in het noviciaat van de Sociëteit van Jezus en voer het volgende jaar naar India, waar hij op 24 oktober 1578 te Goa aankwam. Hij vestigde zich op het eiland Salsette aan de westkust van het schiereiland Indië. En in 1584 werd hij overste van de Jesuiten in dat district, waarbij hij dit ambt behield tot aan zijn dood, 35 jaar later. Baston schreef verschillende werken om het onderricht en de bekering van de lokale bevolking tot het christendom te bevorderen. Zijn geschriften zijn een van de vroegst bekende die in Hindoestan werden gedrukt. Hij publiceerde een grammatica van de taal die werd gesproken in Kanara, een district aan de Malabarkust. Het was geschreven in het Portugees, de taal die door de Europeanen aan die kust werd gebruikt. Hij schreef ook verschillende catechetische werken in het Portugees en een verzameling gedichten geschreven in de Indiase taal, die de voornaamste mysterieën van het christendom toelichten. Baston stond ten tijde van zijn dood in 1619 algemeen bekend als een apostel en een heilige. Nog eens gesproken over Paus Julius III. Hij benoemde in 1551 Giovanni Pierluigi da Palestrina tot kapelmeester van het koor van de Sint-Pietersbasiliek, de Cappella Guilla. Palestrina was een Italiaanse componist uit de late Renaissance. Als centrale vertegenwoordiger van de Romeinse school, samen met Orlando de Lassus en Thomas Louis de Victoria, wordt Palestrina beschouwd als de belangrijkste componist van het Europa van de late 16e eeuw. Palestrina was een van de weinige componisten uit de Renaissance die nooit volledig werd vergeten. Onder het pontificaat van Paulus IV kon hij als leek geen kapelmeester blijven en bekleedde in het daaropvolgende decennium soortgelijke functies bij Sint Jan van Lateranen en Santa Maria Maggiore. Palestrina keerde in 1571 terug naar de Cappella Guilia en bleef in de Sint-Pieter tot aan zijn dood in 1594. Hij is vooral bekend om zijn missen en motetten, waarvan er respectievelijk meer dan 105 en 250 zijn. Palestrina had een langdurige invloed op de ontwikkeling van kerkelijke en wereldlijke muziek in Europa, in het bijzonder op de ontwikkeling van de techniek van contrapunt. Hij wordt vaak aanschouwd als de componist die erin slaagde de functionele en esthetische doelstellingen van kerkmuziek in de post-tridentijnse periode te verzoenen. En dat gaf hem een blijvende reputatie als de ideale katholieke componist. Wij gaan luisteren naar het Gloria uit zijn eerste gepubliceerde mis,
Al deze composities droeg hij op aan paus Julius III. We luisteren naar een uitvoering van Coro Polifonico dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Anno Domini. Wij luisterden zo net naar het Gloria uit de eerste gepubliceerde mis van de zeer belangrijke katholieke componist Palestrina. Een mis opgedragen aan paus Julius III. Laten wij dan verder gaan met het jaar 1549. In 1549 behaalde Thomas Bailey de graad van Master of Arts aan de Universiteit van Cambridge. In 1554 werd hij benoemd tot proctor aan die universiteit. En in het jaar daarna onderschreef hij de Rooms-Katholieke artikelen en werd hij katholiek priester. Omstreeks november 1557 werd hij benoemd tot master van Glare Hall, ook aan de Universiteit van Cambridge. En daarna verkreeg hij de graad van Bachelor of Divinity. In hetzelfde jaar besteeg koningin Elisabeth de troon in Engeland. En werden er door de protestantse partij pogingen gedaan om aanhangers voor haar gelederen te werven. Maar Bailey weigerde zich aan de nieuwe godsdienst te conformeren. Als gevolg daarvan werd hij van zijn ambt als master beroofd. Vervolgens bezocht hij Leuven, waar hij bleef tot 30 januari 1576 en in de tussentijd de graad van Doctor of Divinity behaalde. Vanuit Leuven ging hij op uitnodiging van Doctor Allen, later kardinaal, naar Douai, wat in die tijd nog deel uitmaakte van het graafschap Vlaanderen, maar nu Frankrijk is. Vroeger werd in het Vlaams deze stad Douai genoemd. Tijdens de afwezigheid van deze dokter Allen voerde hij gewoonlijk de functie van president van het Engelse college uit, zowel te Douai als te Reims. Hij bleef verbonden met kardinaal Allen in het bestuur van het college, waarbij de verdeling van het werk zo was dat de kardinaal de leiding had over de discipline, dokter Bailey over de tijdelijke aangelegenheden en dokter Bristow, een andere medewerker, over de studies. Thomas Bailey overleed te Douai op 7 oktober 1591. Hij werd begraven in de kapel van Sint-Nicolaas in de parochiekerk van Sint-Jacobus in Douai. De heilige Luke Kirby werd geboren circa 1549 in het noorden van Engeland. En hij zou de graad van Master of Arts hebben behaald, waarschijnlijk aan Cambridge. Nadat hij in Leuven met de kerk was verzoend, trad hij in 1576 toe tot het college van Douai en werd in september 1577 te Kamerijk tot priester gewijd. Hij verliet Reims voor Engeland op 3 mei 1578... maar keerde op 15 juli terug en reisde door naar Rome, waar hij op 23 april 1579 in het Engelse college de college-eed aflegde. Hij keerde terug naar Engeland en in juni 1580 werd hij bij zijn landing in Dover gearresteerd en overgebracht naar de Gatehouse Westminster. Op 4 december werd hij overgebracht naar de Tower, waar hij op 9 december meer dan een uur aan marteltuigen werd onderworpen. Hij werd op 17 november 1581 ter dood veroordeeld, samen met de heilige martelaar en jezuïet Edmund Campion.
Hij werd opgehangen en gevierendeeld op 30 mei 1582. Samen met de zalige priesters Thomas Cottam, waarover nog iets meer straks, Lawrence Richardson en William Philby. Op 25 oktober 1970 werd hij heilig verklaard door paus Paulus VI als een van de 40 martelaren van Engeland en Wales, die tussen 1535 en 1679 voor het geloof de dood aanvaarden. Ook de zalige Thomas Cottam werd geboren in 1549 en samen met de heilige Luke Kirby gemarteld. Zijn ouders waren protestanten. Nadat hij zijn studies aan Oxford had voltooid, werd hij hoofd van een lagere school in Londen. Daar werd hij met behulp van Thomas Pound tot het katholieke geloof bekeerd. Hij ging naar Douai en werd in december 1577 te Kamerijk tot diaken gewijd. Verlangend naar de Indiase missie, ging hij naar Rome en hij werd op 8 april 1579 als novice bij de Jesuiten aangenomen. Omstreeks oktober, door koorts getroffen, werd hij naar Lyon gestuurd om te herstellen. En hij ging vandaar naar het college te Reims, waarbij hij zichzelf beschouwde als aangenomen voor India, indien zijn gezondheid door een bezoek aan Engeland verbeterde. In mei, waarschijnlijk de 28e, 1580, werd hij tot priester gewijd en hij vertrok op 5 juni met 4 metgezellen naar Engeland. Door het verraad van een Engelse spion met de naam Sled werd hij onmiddellijk te Dover gearresteerd. Maar door een list van dokter Ali, een van zijn medereizigers, bereikte hij veilig Londen. Maar omdat deze Ali door deze vriendelijke daad in gevaar was gebracht, gaf Cottam zichzelf vrijwillig over en werd als gevangene overgebracht naar de Marshalsea, waar hij wellicht zijn eerste mis opdroeg. Nadat hij was gefolterd, werd hij op 4 december 1580 overgebracht naar de Tower, waar hij nogmaals gefolterd werd. Hij werd samen met Campion en anderen voor de rechtbank gebracht en op 16 november 1581 ter dood veroordeeld. In 1549 werd Balint Bakvark benoemd tot hoffluitist van koning Sigismund II Augustus, koning van Polen en groothertog van Litouwen, de eerste heerser van het Pools-Litouwse gemeenebest. Balint Bakvark was een virtuoos luitist, geboren in Brasov, Transylvanië, wat toen in het Koninkrijk Hongarije lag, maar nu in Roemenië. Hij kreeg zijn opleiding aan het hof van Johann Zapolya, de koning van Hongarije, die hof hield in Buda, aan de westelijke oever van de Donau, nu samengesmolten met Pest en Obuda tot Budapest. Hoewel Bakvark vrijwel zeker een enorme hoeveelheid muziek schreef, werd er zeer weinig van gedrukt. Een vaak gegeven reden was dat het eenvoudigweg te moeilijk was voor anderen om te spelen. Zijn overgeleverde werken zijn bijna allemaal getrouwe polyfone bewerkingen voor luid alleen. Terwijl wij nog enkele kortere weetjes met u delen over het jaar 1549, luisteren wij naar zijn composities Fantasie 1, 2, 3 en 4.

Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het laatste deel gekomen van deze uitzending van Anno Domini over het jaar 1549. Wij delen met u nog enkele kortere weetjes.

Vitus Miletus werd geboren te Gmund in Zwaben. Hij was een katholiek theoloog. Hij studeerde aan het Duitse College te Rome van 1567 tot 1575. Op 28 oktober 1573 hield hij als deken van de studenten een korte toespraak voor paus Gregorius XIII, toen deze de nieuw georganiseerde academie bezocht. Hij werd op paaszaterdag in Sint-Jan van Lateranen gewijd in 1575 en keerde in de zomer van dat jaar terug naar Duitsland. Op zijn weg naar huis werd hij te Bologna op 11 juli 1575 dokter in de theologie. Hij werd door de keurvorst Daniel Drendel van Homburg naar Mainz ontboden, waar hij actief was bij de hervorming van de geestelijkheid. Van daaruit werd hij door de keurvorst naar Erfurt gezonden, om de hulpbisschop Nicolaus Helgard bij te staan in zijn pogingen tot het herstel van het katholicisme. Zijn preken over de leer van de Eucharistie, gehouden te Erfurt tijdens de vasten van 1579, brachten hem in een scherpe controverse met de protestantse predikers. Hij was tot aan zijn dood onvermoeibaar bezig met het verdedigen van het katholieke geloof, zowel door prediking als door geschriften.

In 1549 werd in het huidige Colombia, Zuid-Amerika, het nieuwe diocees Nueva Pamplona opgericht. Het werd een volwaardig bisdom onder Gregorius XVI op 25 september 1835. De eerste twee bisschoppen stierven in ballingschap in Venezuela in 1853 en 1864 respectievelijk.

Otto Truchsess von Waldburg stichtte de Universiteit van Dillingen en het kerkelijk seminarie te Dillingen in zijn bisdom Augsberg. Dit was eeuwenlang een zeer belangrijke universiteit die nauwe banden onderhield met de Universiteit van Leuven. De eerste rector, Petrus Endavianus, kwam van de Universiteit van Leuven. Otto Truchsess van Waldburg was op dat moment kardinaalpriester. Hij was tot kardinaal gecreëerd door paus Paulus III, wegens het beslechten van een langdurig geschil tussen de keizer en de paus. Bij zijn benoeming was de toestand in zijn bisdom droevig. De geestelijkheid was onwetend en verdorven en het protestantisme was wijdverbreid. Hij trachtte de zaken te verbeteren door visitaties, edicten, synoden en de verbetering van het onderwijs. In dat kader stichtte hij de vermelde universiteit en het seminarie. In 1564 droeg hij het bestuur van deze instellingen over aan de Jezuïeten. In 1549, 1550 en opnieuw in 1555 nam hij deel aan de pausverkiezingen te Rome. In 1552 werd zijn bisdom verwoest door de troepen van Maurits van Saksen. Hij ging in 1559 opnieuw naar Rome en werd daar tot hoofd van de Inquisitie benoemd en in 1562 tot kardinaal-bisschop van Albano. Hij was een zedelijk, godsdienstig man met veel daadkracht, die geen halve maatregelen

de dichter, redenaar en oudheidkundige Bernardino Maffei, geboren te Bergamo op 27 januari 1514, overleed in Rome op 1 augustus 1549. Hij studeerde rechtsgeleerdheid te Padua. Op 12 maart 1547 werd hij benoemd tot bisschop van Massa Marittima in Toscane. Vervolgens tot aartsbisschop van Chieti in de Abruzzen. En op 8 april 1549 tot kardinaal verheven. Hij stond op vertrouwelijke voet met de heilige Ignatius van Loyola en werd hoog gewaardeerd door paus Julius III. Zijn commentaar op de brieven van Cicero wordt aanschouwd als uitmuntend.

Op 11 januari vond er een opstand plaats door het Indiaanse volk, de Diaguitas, tegen de Spaanse koloniale stad La Serena in het huidige Chili. De stad werd volledig afgebrand en bijna alle Spaanse inwoners werden gedood.

Op 11 maart werd Hendrik Laurenszoon Spiegel geboren in Amsterdam. Het eerste boek over de Nederlandse grammatica zou van zijn hand zijn. Hij wordt aanzien als een van de voorlopers van de Nederlandse Gouden Eeuw, van Vondel, Hooft en Huygens. Hij bleef heel zijn leven katholiek. Zijn broer en zus waren betrokken bij de stichting van het Maagdenhuis, een katholiek weeshuis voor meisjes in Amsterdam.

Maha Ghakrabhat werd gekroond op 19 januari tot koning van Ayutthaya, de voorloper van het huidige Thailand. Op dat moment een zeer belangrijke macht in Azië.

Louis Cancer de Barbastro stierf op 26 juni. Hij was een van de eerste Dominicanen die naar Guatemala trok. Deze Spanjaard werkte als missionaris onder de Indianen met grote ijver en standvastigheid. En hij schreef in de plaatselijke taal. In 1549 vertrok hij vanuit Veracruz naar Florida met twee andere Dominicanen. Hun tolk was een Indiaanse vrouw, Magdalena genaamd, die het christendom had omarmd. Toen zij echter de kusten van Florida in de huidige Verenigde Staten van Amerika bereikte, verraadde deze vrouw hen. En de drie priesters werden door de Indianen gedood.

Op 29 maart werd de stad Salvador da Bahia gesticht. Later zou het de eerste hoofdstad van Brazilië worden.

In 1549 was de heilige Carolus Borromeus 19 jaar oud. Op 12-jarige leeftijd stond zijn vader hem toe de tonsuur te ontvangen en trok hij naar Milaan om Latijn te studeren. Hij is een van de grootste heiligen en hervormers

waaraan de plaag uitbrak in 1576. Iedereen die daarvoor de middelen had, vluchtte de stad uit. De heilige Carolus echter bleef achter. Hij wandelde blootsvoets door de straten van de stad om zieken te verzorgen, de communie te bedelen en de laatste sacramenten toe te dienen. Hij is onder andere de patroonheilige van bisschoppen.

Op 8 april werd Giovanni Angelo Medici tot kardinaal gecreëerd. Later zou hij paus Pius IV worden, de paus die het concilie van Trente tot een goed einde zou brengen.

In 1549 was de heilige Richard Gwyn, of Richard White, ongeveer 12 jaar. Hij kwam uit een Welsche katholieke familie. Hij maakte geen geheim van zijn trouw aan het katholiek geloof en deed alles om geen Anglicaanse diensten bij te wonen. Hij spoorde zijn dorpsgenoten aan terug te keren naar de katholieke kerk. Hij opereerde een geheime school om de kinderen van katholieke families te onderwijzen. Hij was tevens een bard die christelijke en satirische poëzie schreef in Welsh. Als bard gaf hij clandestien boodschappen door tussen katholieken, onder andere over de locatie van de heilige mis. Hij werd gearresteerd en geëxecuteerd in 1584. Hij werd heilig verklaard als een van de 40 martelaren van Engeland en Wales.

Op 14 april stierf de kroonprins van China uit de Ming-dynastie op 12-jarige leeftijd. Prins Zhu Zahirui werd ziek enkele dagen na zijn ceremonie van volwassenwording.

In 1549 studeerde de Ierse zalige Dermot O'Hurley aan de Universiteit van Leuven. Hij verbleef vele jaren in Leuven en op het Europese vasteland. Maar op 11 september 1581 werd hij tot bisschop van Cashel benoemd. Hij geraakte echter nooit tot in zijn bisdom. Op zijn reis door Ierland werd hij gearresteerd en later geëxecuteerd onder het bewind van Elisabeth I van Engeland. Op 27 september 1992 werd hij zalig verklaard door de heilige paus Johannes Paulus II, samen met 16 andere Ierse martelaren.

De sultan van het Ottomaanse Rijk, Kanuni Sultan Suleiman de Eerste, of Suleiman de Grote, staakte op 21 december

In 1549 was de heilige Petrus Canisius 3 jaar priester binnen de Sociëteit van Jezus. Deze Nederlandse priester en kerkleraar speelde een zeer grote rol in de ontwikkeling van het Jezuïtisch onderwijs.

Op 15 april vertrok de heilige Franciscus Xaverius van Goa in Indië naar Japan om daar een katholieke missie te stichten. Circa 1549 stierf Daniel Bomberg in Antwerpen. Hij was een drukker en uitgever van boeken in de Hebreeuwse taal. Hij was katholiek en afkomstig uit Antwerpen, maar was voornamelijk actief in Venetië tussen 1516 en 1549. Het was in Venetië dat hij Felix Pratensis leerde kennen, een katholieke Jood. Vandaar dat hij Joodse geschriften begon te drukken, waaronder de oudste volledig gedrukte set van de Talmud, dit met goedkeuring van paus Leo X.

En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Anno Domini, waarin wij het jaar 1549 nader hebben bekeken. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Indien u deze uitzending zou willen herbeluisteren, dan is dat zeker mogelijk op onze website www.radiomaria.be onder het programma Anno Domini. Graag tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het 12 uur geworden op deze 1 september en we bidden samen het Angelus. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het tijd geworden om samen het middaggebed van de kerk te bidden op deze dinsdag 1 september. De hymne kan u vinden op pagina 758. De psalmen vanaf pagina 922. En de korte schriftlezing en slotgebed kan u terugvinden op pagina 924. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons gaat. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. In ieder verblijf van mijn pelgrimstocht heb ik uw bevelen volbracht. Gedenk toch het woord tot uw dienaar gesproken, waarop ik mijn hoop heb gesteld. Want dit is mijn troost in al mijn ellende, dat ik in uw uitspraken leven vind. Hoogmoedigen honen mij zonder genade, maar ik wijk niet af van uw wet. Ik denk aan uw oordeel eertijds gegeven, en daarin vind ik mijn troost. Ik ben verontwaardigd over de zondaars, die onverschillig zijn voor uw wet. Wat gij hebt beschikt, zing ik uit als een loflied, in ieder verblijf van mijn pelgrimstocht. Desnachts gedenk ik mijn naam, desnachts gedenk ik uw naam, Heer. En steeds onderhoud ik uw wet. Mijn enige zorg was immer dat ik uw bevelen volbracht. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. In ieder verblijf van mijn pelgrimstocht heb ik uw bevelen volbracht. Als de Heer doet verkeren het lot van zijn volk, dan zullen wij juichen. De dwazen beweren, er is geen God. Bedorven zijn ze, verfoeilijk hun daden. Geen een die het goede doet. De Heer beziet uit de hemel de mensen, of er begrip is en zoeken naar God. Maar allen zijn afgedwaald, lopen verloren, geen mens die nog goed doet, niet één. Komen die boosdoeners nooit tot bezinning? Zij die mijn volk verslinden als brood, die God niet willen erkennen? Eens zullen zij beven van angst, want God verstrooit het gebeente van ieder die u belaagt. Dan zal men de spot met hen drijven, als God zich tegen hen keert. Uit Sion komen voor Israël redding. Als God doet verkeren het lot van zijn volk, zal Jacob verheugd zijn, zal Israël juichen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Als de Heer doet verkeren het lot van zijn volk, dan zullen wij juichen.
Het is God die mij helpt, de Heer die mijn leven bewaart. God, sta mij bij met uw naam. Kom voor mij op met uw macht. Luister, o God, naar mijn beden. Hoor wat mijn mond u zegt. Overmoedigen vallen mij aan. Brutaal staan zij mij naar het leven, zonder te denken aan God. Toch is het God die mij helpt, de Heer die mijn leven bewaart. Gaarne zal ik u offers brengen, prijzen, o Heer, uw weldadige naam, die mij gered heeft uit iedere nood, mijn vijanden zal ik vernederd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het is God die mij helpt, de Heer die mijn leven bewaart. Uit de brief, uit de eerste brief aan de christenen van Korinthe. Het menselijke lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel. Alle ledematen, hoeveel ook, maken tezamen één lichaam uit. Zo is het ook met de Christus. Wij allen, Joden en heidenen, slaven en vrije, zijn immers in de kracht van één en dezelfde geest, door de doop, één enkel lichaam geworden en allen werden wij gedrenkt met één geest. Heilige Vader, bewaar ons in uw naam, opdat wij volmaakt één zijn. Laat ons bidden. God, gij hebt aan Petrus uw raadsbesluit geopenbaard dat voor alle volken heil verkondigt. Wij bidden u, laat al ons werk u aangenaam zijn en dienstbaar aan het heilsplan van uw liefde. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de mysteries van het licht.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
0: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste mysterie van het licht. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. Jezus, de onschuldige, daalde af in het water. Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede mysterie van het licht. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft te Cana. De moeder van Jezus wendde zich tot hem. Ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tot haar: vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen. Onze Vader in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Het derde mysterie van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods. Jezus zei, als ik omhoog gegeven ben, zal ik allen tot mij trekken. Ontvang de Heilige Geest. En wie de zonden vergeeft, zijn ze vergeven.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde mysterie van het licht. Jezus wordt van gedaante veranderd. Jezus besteeg de berg met Petrus, Johannes en Jacobus. Terwijl hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. Onze Vader in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
0: behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde mysterie van het licht. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Jezus zond Petrus en Johannes vooruit om het paasmaal gereed te maken. Als een dienaar waste Jezus de voeten van zijn leerlingen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Amen.

Beste luisteraars van Radio Maria. Met pater Max Huot de Longchamp, verbonden aan het centrum Saint-Jean de la Croix in Frankrijk, en dom Thierry Barbeau, benedictijn van de abdij van Solem, wil ik u graag binnenleiden in de inwendige en uitwendige wereld van Marie Guillard, die de kloosternaam Marie de l'Incarnation zal aannemen. We behouden in deze uitzendingen de Franse kloosternaam van Marie, maar u weet wellicht dat de naam Maria van de menswording betekent. Wie is deze vrouw van wie beide paters in 2022 bij Artege een herziene uitgave publiceerden onder de titel Autobiografie Mystique, mystieke autobiografie. In datzelfde jaar, 2022, herdacht de kerk bovendien de 350ste verjaardag van haar overlijden in 1672. Ik laat eerst enkele getuigen aan het woord. Om te beginnen, de 17e eeuwse Franse bisschop en schrijver Bossuet. Hij aarzelde niet Marie de l'Incarnation, de Theresia van het Nieuwe Frankrijk, te noemen. En hij bedoelde hiermee uiteraard de Spaanse heilige Theresia van Avila uit de 16e eeuw, kerklerares en hervormster van de Karmel. Het Nieuwe Frankrijk komt grotendeels overeen met de huidige provincie Quebec in Canada. Twee krachtige uitspraken die Marie typeren zijn van de hand van journalist Louis-Guy Lemieux, die op 16 maart 1997 in Le Soleil, het dagblad van Quebec, schreef: zonder haar klooster te verlaten, was zij de bindende kracht van het Nieuwe Frankrijk. Om vervolgens zijn mening met een humoristische noot samen te vatten: de grote man van het Nieuwe Frankrijk is een vrouw. In 2014 verklaarde paus Franciscus Maria de l'Incarnation heilig. Hij erkende in haar een eersterangsfiguur van de evangelisatie op Amerikaanse bodem. De ervaringen van haar volhardend gebed, haar bekwaamheid om het hoofd te bieden aan uitdagingen die haar leven als echtgenote, moeder, weduwe en zakenvrouw bepaalden, en tenslotte de verbazingwekkende keuze om zich als Ursuline helemaal aan God te wijden, hebben haar voorbereid om Gods roeping te beantwoorden door hem in Canada dienstbaar te zijn en daar te missioneren voor de verlossing van de wereld. Hiermee schildert wijlen paus Franciscus met enkele penseeltrekken dit treffend beeld van Marie. De heer Luc Fortin, minister van Cultuur en Communicatie van Quebec, noemde Marie Guillard op 5 juni 2017 een historische figuur. Hij legde dit officiële gebaar als volgt uit: deze benaming is een blijk van herdenking, maar ook van respect en dankbaarheid aan Marie Guillard, die in Noord-Amerika de eerste meisjesschool oprichtte. Het zal de toekomstige generaties herinneren
aan de grote, zowel humanitaire als pedagogische rol, die deze moedige en gelovige vrouw in de eerste tijd van het nieuwe Frankrijk heeft gespeeld. Ik laat kardinaal Lacroix, aartsbisschop van Quebec en primaat van Canada, voorlopig besluiten met een citaat uit zijn inleiding op de mystieke autobiografie. Marie de l'Incarnation is een van de dominante figuren om een Europese stichting te doen op een onbekend werelddeel dat het nieuwe Frankrijk zal heten. Bijna 4 eeuwen na haar aankomst in Quebec, op 1 augustus 1639, staat zij bovenaan de lijst van degenen die moedig aan de opbouw van onze kerk in Canada gewerkt hebben. Een kerk waarvan zij een vurige pionierster was. Daarnaast neemt zij in de herinnering en de geschiedenis van onze stad en ons land een ereplaats in.

Beste luisteraars, wijlen paus Franciscus sprak over de ervaringen van haar volhardend gebed. Deze uitzendingen kunnen u daarvan de schoonheid laten proeven. En wie weet zelfs aangrijpen. Haar band met de goddelijke bruidegom is wel heel vertrouwelijk en buiten het gewone. Bovendien is het evenwicht dat de heilige Marie de l'Incarnation kon bewaren tussen haar gemeenzaamheid met de drie-eenheid en de uiterst moeilijke omstandigheden van het dagelijkse leven in een kolonie in ontwikkeling, bewonderenswaardig. Zij hield niet op eraan te herinneren dat de kwaliteit van de omgang met God werkte als gist om het menselijk leven optimaal te realiseren. Pater Max Hugo de Longchamp reikt ons de hand om ons te verdiepen in de schat die deze grote en heilige figuur uit de geschiedenis van de kerk, van Canada en zelfs van de wereld ons nalaat. Moeder van de kerk in Canada. Zo noemde paus Johannes Paulus II haar. Apostel van de Amerika's, volgens paus Franciscus. Zo ziet Marie Guillard, die leefde van 1519 tot 1672, zich met buitengewone titels begunstigd. Maar wie is die vrouw uit het Frankrijk van de 17e eeuw? Ursuline, missionaris en stichteres in het nieuwe Frankrijk. Een vrouw met een rijke persoonlijkheid, die in haar mensheid blijkbaar tot volle ontplooiing kwam, maar ook een van de grootste christelijke mystici werd. De levensloop van Marie Guillard, die hierna in grote trekken geschetst wordt, kan een hulp zijn om beter door te dringen tot het geheim van een godservaring, die volgens theologen moeilijk te klasseren blijft. Marie, die zelf erkent dat zij zich met gemak kan uitspreken over de mysteries van ons heilig geloof, bezit de drie gunsten waarover de heilige Theresia van Avila spreekt, en wel in opmerkelijke mate. Goddelijke mededelingen ontvangen, ze ten volle begrijpen en ze met gemak verwoorden en interpreteren.

praten we het dan eerst hebben, beste luisteraars, over het leven van Marie in Tours in Frankrijk, voor zij Ursuline werd. Een levensloop waarvan de grote lijnen al aantonen dat hij buiten het gewone valt en dat de goddelijke bruidegom er de bovenhand in heeft. Marie wordt op 28 oktober 1590 in Tours geboren, waar haar vader Florent Guillard meester bakker is. Het gezin behoort tot de lagere, handeldrijvende middenklasse en woont op enkele stappen van de hoge oevers van de Loire. De stad Tours blijft op de overgang van de 16e naar de 17e eeuw en met nog geen 20.000 inwoners een van de belangrijkste steden van het koninkrijk en wordt te land en te water een belangrijk kruispunt van wegen. Toch komt de stad gehavend uit de godsdienstoorlogen en zijn haar financiën doodgebloed. Haar belangrijkste nijverheid is de zijde-industrie, die echter leidt onder de moeilijke economische conjunctuur, wat voor de inwoners van Tours niet zonder gevolgen blijft. Als stad zonder parlement, noch universiteit, dankt Tours haar belang vooral aan haar statuut van provinciehoofdstad en aan haar titel van aartsbisschoppelijke stad. De stad van de heilige Martinus, apostel van Gallië, staat namelijk aan het hoofd van een uitgestrekte kerkelijke provincie die alle bisdommen van West-Frankrijk verenigt. En al moet de katholieke meerderheid leren samenleven met de protestantse minderheid, wat niet zonder slag of stoot gaat, toch is de stad niet minder een vuurhaard van de katholieke hervorming. Bij de oude orden, zoals minderbroeders, Jacobijnen, grote Augustijnen en Karmelieten, die er al gevestigd zijn, komen zich de belangrijkste vertegenwoordigers van de religieuze wereld uit de moderne tijd voegen. Capucijnen, Oratorianen, Feuillanten en Jezuïeten, maar ook Karmelitessen, Visitandinnen en Ursulinnen. Dat zijn de grootste bijzonderheden van de stad Tours, waar Marie Guillard 40 jaar zou wonen, meer dan de helft van haar leven, en waar haar bezigheden nauw mee verbonden zijn. Als vierde van de 8 kinderen die in het gezin Guillard geboren worden, groeit Marie op in de schoot van een hecht en diepgelovig christelijk huisgezin. Het ontbreekt haar niet aan voorbeelden. Voor eerst dat van haar moeder, Jeanne Michelet. Wanneer Jeanne denkt alleen te zijn, spreekt zij vertrouwelijk met God over al haar huiselijke problemen. Marie is er getuige van en blijft er diep doorgetekend. Armen vinden in het gezin altijd een plaats aan tafel en vertrekken nooit met lege handen. Bij gelegenheid doet het kleine meisje zich, zonder het medeweten van haar ouders, tekort om de armen te hulp te komen. Het onderricht dat het kind in het gezin en op de lagere school krijgt, is ontoereikend. Maar Marie zal dat later met lectuur aanvullen.
Ook luistert zij graag naar de vele en lange predicaties die Capucijnen, Recoletten, Minimen en veel later de Jezuïten geven. Het woord van God en het onderricht ervan krijgen in het leven van Marie een grote plaats. Voor mij was er niets groter dan Gods woord te verkondigen, schrijft zij. Plechtige liturgieën, grote manifestaties van volksgeloof, processies met kruis en vaandels, het sluit helemaal bij haar gevoeligheid aan. Vooral zang oefent een sterke aantrekkingskracht op haar uit. Zij heeft er aanleg voor en het doet haar kunstenaarsziel trillen. Haar gebedsleven is spontaan en brengt haar naar de kerk, waar zij urenlang, in een donkere hoek, voor ieders blik verborgen en in alle eenvoud met God spreekt. Naar het voorbeeld van haar moeder. Van nu af treden de trekken van haar zeer rijke persoonlijkheid naar buiten. En ze zullen haar altijd eigen blijven. Haar grote gevoeligheid reageert levendig op alles wat haar raakt. Dat sluit haar schuchterheid evenwel niet altijd uit. Vooral wanneer Marie iets van haar innerlijk leven moet prijsgeven. Zij toont haar genegenheid en stelt mensen graag tevreden. Zij doet hun graag plezier en maakt zich beminnelijk door haar vriendelijkheid en grote blijheid. Haar intelligentie, die gepaard gaat met een uitzonderlijk geheugen, is levendig, kritisch, geneigd tot nauwkeurige analyse. Zij kan zich aan een groot aantal onderwerpen wijden, wat haar niet belet om naar de essentie te gaan. Haar grote spraakvaardigheid, haar humor en gastvrijheid lokken instinctief sympathie uit. Door haar bekwaamheid om de meest verscheiden mensen en ondernemingen te leiden, zonder autoritair of dominant te zijn, lijkt zij voor het actieve leven geboren en is zij als zakenvrouw uitermate getalenteerd. Haar geest is helder, positief en evenwichtig. Haar oordeel zeker en beslist. Wanneer op haar zevende de jaren van verstand ontluiken, maakt Marie een eerste mystieke genade mee, waarover zij heel wat jaren later vertelt. Ik was amper 7 jaar ongeveer, toen ik mij 's nachts tijdens mijn slaap argeloos met een kameraadje op de speelplaats van een plattelandsschool zag. Ik keek naar de hemel. Hij was open en onze lieve Heer kwam in menselijke gedaante naar buiten en kwam door de lucht naar mij toe. Toen ik hem zag, riep ik tegen mijn kameraadje: "O, kijk, onze lieve Heer, hij komt naar mij." Ik had de indruk dat dit meisje een onvolmaaktheid begaan had, omdat hij mij koos en niet haar. Al was het een goed meisje. Doch het ging om een geheim, en dat kende ik nog niet. Deze boven alles aanbiddelijke majesteit kwam dichterbij en mijn hart voelde zich helemaal door zijn liefde ontvlamd. Ik wou mijn armen uitsteken om hem te omhelzen. Maar hij, de schoonste onder de mensenkinderen, met een zacht en onbeschrijfelijk aantrekkelijk gelaat, omhelsde en kuste mij, liefdevol
en zei: Wil je van mij zijn? Ik antwoordde hem: Ja. Toen hij mijn instemming hoorde, zagen we hem terug naar de hemel opstijgen. Marie zal het ja dat zij op haar zevende aan het schoonste onder de mensenkinderen gaf, het mens geworden woord van wie zij ooit de bruid zou zijn, nooit vergeten. Op dit ogenblik is haar leven in niets veranderd. Maar te midden van het spel en de kinderlijke bezigheden voelt zij zich door een geheim met God verbonden, dat zij nog niet kent.

In 1617 wordt Marie dan, beste luisteraars, met Claude Martin in de echt verbonden. Hij is meester zijdewever en staat aan het hoofd van een werkplaats in de parochie Saint-Pierre. Toen zij ooit wenste in te treden bij de Benedictinessen van de abdij in Beaumont-les-Tours, waarvan de abdis een verre verwante was, had Marie haar moeder opengesproken over haar verlangen naar het religieuze leven. Doch haar ouders oordeelden dat ze te levendig was om een goede slotzuster te zijn en besteedden er verder geen aandacht aan. Het meisje durfde er niets meer over zeggen en liet zich uithuwelijken. Zo krijgt Marie op haar 17e, amper de adolescentie voorbij, de leiding over een grote huishouding. Want het werkvolk met vrouwen en kinderen en de arbeidsters eten mee aan de tafel van hun meester. Van haar man leert zij handel drijven. In zijn werkplaats vervolmaakt zij zich in de kunst van het borduren en verwerft daarbij een handigheid die later, na haar intrede in het klooster, de bewondering van de Ursulinnen zal wekken. De verscheidenheid van haar artistieke talenten, zoals borduren, schilderen, vergulden en misschien zelfs architectuur en beeldhouwen, tonen een ander aspect van haar rijke persoonlijkheid. Later zal zij in Quebec de kloosterkapellen inrichten en altaarparamenten en liturgische gewaden vervaardigen, meer bepaald voor de Jezuïten-missionarissen. Op 2 april 1619 geeft Marie het leven aan een jongen die naar zijn vader Claude genoemd wordt. Deze laatste sterft 6 maanden later en laat op de vooravond van haar 20e verjaardag een weduwe na met een kind om op te voeden en de leiding van een nijverheid op de rand van het bankroet. Want de onderneming van haar echtgenoot verkeert in moeilijkheden. Zij neemt de zaak moedig in handen en verbaast haar omgeving met de afhandeling van de lopende rechtszaken, de aflossing van de schulden en de liquidatie van de werkplaats. Ondanks de raad van haar omgeving en de druk van haar familie ziet de jonge weduwe definitief van het huwelijk af. Zij doet een privégelofte van kuisheid en woont een jaar in bij haar vader. Haar zus, Claude, haalt haar daar weg met de vraag haar in het huishouden te helpen. Haar man, Marie's schoonbroer dus, Paul Buisson, leidt namelijk een transportbedrijf te land en te water dat in volle expansie is en veel bedienden in dienst heeft voor wie ook moet gezorgd worden. De eerste 3 of 4 jaar werkt Marie als gewoon dienstmeisje, dat wil zeggen koken, poetsen en zieken verzorgen. Daarna, in 1624, vraagt haar zus, die na 14 jaar huwelijk eindelijk een kind verwacht, dat zij haar man zou bijstaan in de leiding van de onderneming. Marie vertelt hierover. Ik bracht bijna hele dagen door in een paardenstal die dienst deed als magazijn. Soms was het middernacht dat ik aan de haven goederen liet laden of lossen. Mijn gezelschap bestond meestal uit dagloners, voermannen
en zelfs 50 of 60 paarden waarvoor ik zorgde. En daarbij had ik de zorg voor heel de zaak van mijn schoonbroer en zus wanneer zij op de buiten waren. En dat was regelmatig het geval.

Haar omgeving vermoedt niet dat de jonge vrouw, te midden van dergelijke bezigheden en talloze beslommeringen, een buitengewoon geestelijk leven leidt. In de morgen van 24 maart 1620 ziet Marie zich op weg naar haar werk in een oogwenk ondergedompeld in het verlossende bloed. Zij ervaart tegelijk de realiteit van haar zonde en de oneindige tederheid van de Godmens, die haar vergeeft en heelt door de uitstorting van zijn bloed. Het visioen van het bloed, dat Marie als de oorzaak van haar bekering zal beschouwen, is de eerste uitzonderlijke genade waarmee zij wordt begunstigd en die haar het mystieke leven laat binnengaan. Na de droom in haar 7e levensjaar is dit de 2e genade die haar leven met God verenigt. In het begin van het jaar 1625 ziet zij in een droom dat het hart van Jezus haar hart in zich opsluit. En op 19 mei, Pinkstermaandag van hetzelfde jaar, heeft een eerste zielsvervoering in de Heilige Drie-eenheid plaats. Dat doet Marie intens verlangen naar de vereniging met het Woord. Het is de tijd van de verloving. Een tweede extase in de Drie-eenheid, ook rond Pinksteren, in mei of juni 1627, voltrekt het geestelijk huwelijk. Marie ervaart dan dat het woord van God haar ziel overmeestert en met onverklaarbare liefde omhelst, zich met haar verenigt en tot zijn bruid neemt. En zij preciseert: ik was mijzelf niet meer, maar verwijlde door intieme liefde en vereniging in hem. Want ik bezat mezelf niet meer. Ik zag mezelf niet meer, maar was hem geworden door participatie. In die liefdevolle omgang ervaart Marie ook de werking van de Heilige Geest, de geest van de bruidegom. De genadevolle drijfkracht die haar zo met het woord laat omgaan en die ook van haar bezit genomen heeft. Op 17 maart 1631 dan, enkele dagen voor haar inkleding bij de Ursulinen in Tours, krijgt Marie een derde verrukking in de Drie-eenheid. Zij schrijft: wanneer de drie goddelijke personen mij in bezit namen, bezat ik hen ook, in de mate dat ik deel had aan de schatten van de goddelijke heerlijkheid. De eeuwige Vader was mijn Vader. Het meer dan aanbiddelijke woord, mijn bruidegom. En de Heilige Geest, degene die in mijn ziel werkzaam was en er goddelijke inprentingen aan gaf. Marie beleeft een reële, persoonlijke en onderscheiden vereniging met elk van de drie goddelijke personen. Het geestelijke huwelijk waardoor het woord zich met een ziel als met zijn bruid verenigt en haar door participatie in zich transformeert, brengt Marie definitief in de intimiteit van de goddelijke personen. Marie beschouwt zich in waarheid als nietigheid en niets.
Niettegenstaande bezit zij God en is zij het voorwerp van Gods werking. Nu kan zij deelgenoot zijn van de drie-eenheid in de zending van het mensgeworden woord en zich inzetten voor de belangen van haar bruidegom. Marie is klaar voor haar apostolische roeping. De ervaring van het mystieke huwelijk ontvouwt zich bij Marie Guillard noodzakelijk naast een apostolisch leven omwille van de coherentie en trouw aan de fundamentele ervaring van haar vereniging met God. De mystieke weg van Marie Guillard eindigt niet bij het geestelijke huwelijk. Marie zal in de eerste jaren van haar religieuze leven en op het ogenblik waarop haar eigenlijke missionaire leven begint, nog lange perioden van zuivering en pijnlijke nachten doormaken. Het is helemaal niet verwonderlijk dat Marie, met haar inzet voor de belangen van de bruidegom, ook het kruis heeft omhelst. Maar door het geestelijke huwelijk is zij binnengetreden in wat zij haar fundamentele staat noemt. De fundamentele toestand van een bruid van het mensgeworden woord. En dat zal voortaan bij alles de overhand hebben.

Het verlangen van Marie naar het religieuze leven, dat het teruggaat tot de genade op haar 7e levensjaar, en dat zich vanaf haar weduwschap en het visioen van het bloed in 1620 opnieuw laat gelden, dient zich nu sterker aan. Marie zal lang aarzelen. Moet zij naar de stem van het verstand luisteren, die haar herinnert aan haar wezenlijke plichten ten overstaan van haar familie, de Buissons, die voor hun bedrijf niet zonder haar kunnen? En vooral van haar zoon Claude, die nog geen 11 jaar is? Haar geestelijke leider, de vijand Dom Raymond de Saint-Bernard, maakt geen voorbehoud om van haar religieuze roeping werk te maken. Vijanden, beste luisteraars, zijn hervormde Cisterciënzers. Tegen het einde van de 16e eeuw was die strenge tak in de abdij van Feuillant bij Toulouse ontstaan. Marie, die in 1620 al een eeuwige privé

0: religiöse Familiekrise. De zaken van Paul Buisson hadden haar in contact gebracht met de Ursulinen, die zich in 1622 in Tours hadden gevestigd. Zij voelt zich onmiddellijk tot het gemengde leven van de Ursulinen aangetrokken, dat zowel contemplatief als apostolisch is. Omdat zij opgericht waren om de zielen te helpen, iets waar ik sterk toegeneigd was, schrijft zij. Maria treedt op 25 januari 1631 in. Zij is 31 jaar. Voor de kleine Claude is de scheiding een drama. En nog meer voor Marie. Claude komt met kameraadjes aan de kloosterdeur kloppen en smeekt luidkeels: "Geef mij mijn moeder terug." Het schandaal van een moeder die haar kind achterlaat doet de ronde in de stad. De ontreddering van Claude geeft tot op vandaag aanleiding voor de meest uiteenlopende commentaren. Toch is Marie geen ontaarde moeder, zoals men heeft durven zeggen. Ze heeft trouwens alle beschikkingen getroffen voor de familiale toekomst en opvoeding van haar zoon. Wanneer Marie de l'Incarnation 8 jaar later naar de nieuwe wereld vertrekt, is dat voor moeder en zoon een nieuwe en dit keer definitieve scheiding. Vele jaren later zal Marie aan Claude toevertrouwen: "Toen ik naar Canada inscheepte en zag hoe ik uit liefde voor hem, met een hoofdletter, afstand deed van mijn leven, had ik een tweevoudige blik in mijn geest. De ene op u, de andere op mij. Wat u betreft leek het of mijn gebeente ontwricht en uit mij weggenomen werd door het verdriet dat het natuurlijke gevoel bij dit afscheid onderging. Maar wat mij betreft smolt mijn hart van vreugde door de trouw die ik aan God en zijn Zoon wou betonen, door hem leven voor leven te geven, liefde voor liefde, alles voor alles. Aangezien deze goddelijke majesteit mij er waardig voor maakte en mij er de gelegenheid toe gaf, aan mij die het uitschot van de wereld ben. Zeker is dat de wonde nooit zou dichten. Nog voor de ene, nog voor de andere." Marie ontvangt op 25 maart van hetzelfde jaar 1631 het habijt. 2 jaar later, op 25 januari 1633, doet zij haar eeuwige gelofte. In 1634 wordt zij plaatsvervangende novicemeesteres. Het wordt aan haar taak jonge religieuzen catechetisch te onderrichten in voorbereiding op hun toekomstige taak als onderwijzeres. In 1637 wordt Marie opvoedster van de internen. En zo, beste luisteraars, heeft dit ongewone leven een wending genomen die niet minder ongewoon zal blijven. In volgende uitzending vertrekken wij met de slotzuster, wat het leven van Ursulinen toen hoofdzakelijk was, naar Canada, waar zij als missiezuster en pionierster voor Jezus en Maria een huis zal bouwen. Tot volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in dit gloednieuwe programma op de radio Bijbel in één jaar. Wij gaan de volledige Bijbel lezen op één jaar tijd. En wij zijn vandaag dag 1. Wij lezen Genesis hoofdstuk 1 en 2 en Psalm 19. Maar vooraleer we hier aan beginnen, volgt er eerst wat algemene informatie over hoe we dit leesjaar gaan aanpakken. En voor zij die zich al zorgen maken dat ze eens een uitzending zouden missen, alle afleveringen van Bijbel in één jaar komen op onze website www.radiomaria.be. U kan daar dus een gemiste Bijbellezing inhalen en zo weer met ons meelezen. De Heilige Schrift, de Bijbel, is een verzameling van boeken uit verschillende tijdperken en in verschillende schrijfstijlen geschreven. Sommige boeken hebben een verhaallijn, zoals bijvoorbeeld Exodus, het verhaal vertelt van hoe de Israëlieten uit Egypte bevrijd worden. Of bijvoorbeeld het boek Handelingen over de prille kerk. Andere boeken zijn niet verhalend, maar vertellen ons over God en over zijn relatie tot ons, de kerk, op een andere wijze. Zoals bijvoorbeeld de Psalmen en het boek Spreuken. Wij zullen de verhalende boeken na elkaar lezen in chronologische volgorde. Elke dag zullen wij uit een van deze verhalende boeken lezen. Beginnend bij het begin in Genesis, om dan op het einde van dit leesjaar te eindigen met Openbaring. En wij zullen ook bijna elke dag een deel uit de niet-verhalende boeken lezen, zodat we op het einde van het jaar elk vers en elke letter van de Bijbel gelezen hebben. Nu, zouden we de verhalende boeken puur chronologisch lezen, dan zou dat betekenen dat we nog heel lang zouden moeten wachten op de evangeliën, pas nadat we eerst heel het Oude Testament gelezen hebben. En zo lang gaan we niet wachten. Dus zullen wij elke 3 maanden een evangelie in zijn geheel lezen. En zo kunnen we ook de Bijbel altijd lezen in het licht van Jezus. Wij gebruiken de Willibrord-vertaling uit 1995. En u kan, als u wilt, bij Radio Maria zo'n Bijbel aanschaffen. Voor de Bijbellezing zullen we altijd de lezing van die dag kort situeren. Dan volgt de Bijbellezing en we sluiten af met een toepasselijk citaat van een kerkvader of leraar. Om de Heilige Schrift zo goed mogelijk te begrijpen, volgen wij een indeling van de Bijbel in tijdsperiodes. We hebben achtereenvolgend het verhaal van de schepping en de eerste mensen tijdens de vroege wereld. Als tweede de patriarchen, beginnend met Abraham. We volgen het volk van Israël naar Egypte en Exodus, de derde tijdsperiode. Daarna volgt zwervingen in de woestijn. Ten vijfde keren de Israëlieten terug naar het beloofde land in veroveringen en rechters. Zij vragen om een koning en daar horen wij over in het koninkrijk en het verdeeld koninkrijk, respectievelijk de 6e en 7e tijdsperiode. Daarna lezen we over de ballingschap, met daaropvolgend de terugkeer als 8e en 9e tijdsperiode. De Israëlieten komen in oproer tegen het oprukkend Hellenisme in Jeruzalem, in de Maccabeese opstand. Dit is de 10e periode. En tot slot eindigen we met de tijdsperiode de kerk. Nu, dat klinkt op dit moment waarschijnlijk heel veel om te volgen, maar in de loop van dit leesjaar zullen jullie helemaal vertrouwd geraken met deze tijdsperiodes en weten in welke tijdsperiode elk boek van de Bijbel zich afspeelt. Zo kunnen we goed het verhaal van de Bijbel volgen en weten wat er in elk boek gebeurt. Beste luisteraars, wij gaan zo dadelijk starten met de Bijbellezing. en wij gaan beginnen te lezen in Genesis. Dit is de tijdsperiode de vroege wereld. Deze tijdsperiode beslaat Genesis hoofdstuk 1 tot en met 11. En we zullen ook elke dag een psalm lezen. De vroege wereld verhaalt ons over de schepping van de wereld en over de eerste mensen. Deze beschrijving is echter niet op de geschiedkundige manier gedaan die wij als moderne mens gewoon zijn. De eerste paragraaf van de catechismus van de kerk zegt: God, die oneindig volmaakt en gelukkig in zichzelf is, heeft uit zuivere goedheid in vrijheid de mens geschapen, om hem te laten delen in zijn eigen gelukzalig leven. Beste luisteraars, bidden wij dan samen een gebed om wijsheid en inzicht voordat we aan de Bijbellezing beginnen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, laten we niet langer wachten. Wij lezen vandaag uit Genesis hoofdstuk 1 en 2 en we lezen ook Psalm 19.

Genesis hoofdstuk 1. De schepping. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg. Duisternis lag over de diepte. En de geest van God zweefde over de wateren. Toen zei God, er moet licht zijn. En er was licht. En God zag dat het licht goed was. God scheidde het licht van de duisternis. Het licht noemde God dag en de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de eerste dag. En God zei, er moet een uitspansel zijn tussen de wateren, een afscheiding tussen het ene water en het andere. En God maakte het uitspansel. Hij scheidde het water onder het uitspansel van het water erboven. Zo gebeurde het. Het uitspansel noemde God hemel. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de tweede dag. En God zei, het water onder de hemel moet naar één plaats samenvloeien, zodat het droge zichtbaar wordt. Zo gebeurde het. Het droge noemde God land. En het samengevloeide water noemde hij zee. En God zag dat het goed was. En God zei, het land moet zich tooien met jong groen gras, zaadvormend gewas en vruchtbomen, die ieder naar zijn soort hun vruchten dragen met zaad erin. Zo gebeurde het. En uit het land schoot jong groen op, gras, zaadvormend gewas in allerlei soorten en bomen die ieder naar zijn soort hun vruchten droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de derde dag. En God zei, er moeten lichten zijn aan het hemelgewelf die de dag van de nacht zullen scheiden. Zij moeten als tekens dienen voor zowel de feesten als voor de dagen en de jaren, en als lampen aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten. Zo gebeurde het. God maakte de twee grote lampen, de grootste om over de dag te heersen en de kleinste om te heersen over de nacht. En hij maakte ook de sterren. God gaf ze een plaats aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten, om te heersen over de dag en over de nacht, en om het licht van de duisternis te scheiden. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de vierde dag. En God zei, het water moet wemelen van dieren, en boven het land moeten de vogels vliegen langs het hemelgewelf. Toen schiep God de grote zeemonsters en al de krioelende dieren waar het water van wemelt, soort na soort. En al de gevleugelde dieren, soort na soort. En God zag dat het goed was. God zegende ze en hij sprak, wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk het water van de zee en laat de vogels talrijk worden op het land. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de vijfde dag. En God zei, het land moet levende wezens voortbrengen van allerlei soort. Tamme dieren, kruipende dieren en wilde beesten van allerlei soort. Zo gebeurde het. God maakte de wilde beesten op het land, soort na soort. De tamme dieren, soort na soort. En alles wat over de grond kruipt, soort na soort. En God zag dat het goed was. En God zei, nu gaan wij de mens maken, als beeld van ons, op ons gelijkend. Hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht en over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt. En God schiep de mens als zijn beeld. Als het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. God zegende hen en God sprak tot hen.
Wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht en over al het gedierte dat over de grond kruipt. En God zei, hierbij geef ik alle zaadvormende gewassen op de hele aardbodem aan jullie en alle bomen met zaaddragende vruchten. Zij zullen jullie tot voedsel dienen. Maar aan alle wilde beesten, aan alle vogels van de lucht en aan alles wat over de grond kruipt, aan alles wat dierlijk leven heeft, geef ik al het groene gewas als voedsel. Zo gebeurde het. God bekeek alles wat hij gemaakt had en hij zag dat het heel goed was. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de zesde dag. Hoofdstuk 2. Zo werden de hemel en de aarde voltooid en alles waarmee ze toegerust zijn. Op de zevende dag bracht God het werk dat hij verricht had tot voltooiing. Hij rustte op de zevende dag van al zijn werk dat hij verricht had. God zegende de zevende dag en maakte hem heilig. Want op die dag rustte God van al het werk dat hij scheppend tot stand had gebracht. De tuin van Eden. Dit is de geschiedenis van het ontstaan van de hemel en de aarde, zoals ze geschapen zijn. Toen de Heer God aarde en hemel maakte, waren er op aarde nog geen wilde planten en groeide er geen enkel veldgewas. Want de Heer God had nog geen regen op de aarde laten vallen en er was nog geen mens om de grond te bebouwen, om het water uit de aarde omhoog te halen en de aardbodem te bevloeien. Toen boetseerde de Heer God de mens uit stof dat hij van de aarde nam en hij blies hem de levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. Daarna legde de Heer God een tuin aan in Eden, ergens in het oosten. En daarin plaatste hij de mens die hij geboetseerd had. De Heer God liet uit de grond allerlei bomen opschieten, aanlokkelijk om te zien en heerlijk om van te eten. Midden in de tuin stonden de boom van het leven en de boom van de kennis van goed en kwaad. In Eden ontspringt de rivier die water geeft aan de tuin. Zij splitst zich in vier armen. De naam van de eerste is Pison. Deze stroomt om heel Gawila heen, waar goud is. Het goud van dat land is voortreffelijk. En ook balsamhars en edelstenen worden er gevonden. De tweede heet Gihon. Deze stroomt om heel Kus heen. De derde heet Giddekel. Deze loopt in het oosten van Assur. De vierde is de Eufraat. Toen bracht de Heer God de mens in de tuin van Eden, om die te bewerken en te beheren. En de Heer God gaf de mens dit gebod. Je mag van alle bomen in de tuin overvloedig eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad mag je niet eten. Want op de dag dat je daarvan eet, zul je sterven. De Heer God sprak, het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik ga een hulp voor hem maken, die bij hem past. Toen boetseerde de Heer God uit de aarde alle dieren op het land en alle vogels van de lucht en bracht die bij de mens om te zien hoe hij ze zou noemen. Zoals de mens ze zou noemen, zo zouden ze heten. De mens gaf dus namen aan alle tamme dieren en aan alle vogels van de lucht en aan al de wilde beesten. Maar een hulp die bij hem paste, vond de mens niet. Toen liet de Heer God de mens in een diepe slaap vallen. En terwijl hij sliep, nam hij een van zijn ribben weg en zette er vlees voor in de plaats. En de Heer God vormde de rib die hij uit de mens had weggenomen tot een vrouw en bracht haar naar de mens. Toen zei de mens, eindelijk, dit is been van mijn gebeente
en vlees van mijn vlees. Mannin zal zij heten, want uit een man is zij genomen. Daarom zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één zijn. Zij waren beiden naakt, de mens en zijn vrouw. Maar zij voelden geen schaamte voor elkaar. Psalm 19. De hemel ontvouwt de glorie van God. Voor de leider van de muzikanten. Een zangstuk op naam van David. De hemel ontvouwt de glorie van God. Het uitspansel zegt: ik kom uit zijn handen. Elke dag opnieuw wordt dat verkondigd. Elke nacht opnieuw wordt dat gefluisterd. Zonder tong of taal, geen stem laat zich horen. En toch klinkt de boodschap over heel de aarde. Reikt dat getuigenis tot het einde van de wereld. Hij gaf de zon een tent, en die is als een bruidegom die uit het bruidsvertrek komt, als een held die stralend aan zijn tocht begint. Uit de ene einder klimt hij omhoog, en zijn omloop reikt tot de ander einder. Niets kan zich onttrekken aan zijn gloed. De wet van de Heer is volmaakt, een verademing voor de ziel. Wat de Heer zegt is betrouwbaar. Hij maakt de eenvoudige wijs. Wat de Heer voorschrijft is goed, een vreugde voor het hart. Wat de Heer verordent is helder, een licht voor de ogen. Wat de Heer zegt is zonder smet. Het houdt stand voor altijd. De voorschriften van de Heer zijn betrouwbaar, rechtvaardig allemaal en begerenswaardiger dan goud, dan een schat aan puur goud en zoeter dan honing zo uiteraard. Daardoor laat zich ook uw dienstknecht aansporen. Hij onderhoudt ze en wordt overvloedig beloond. Wie kan al zijn fouten onderkennen? God, zuiver mij van onbewuste fouten en behoed uw dienaar voor hoogmoed, dat die niet de overhand krijgt. Dan zal ik onkreukbaar blijven en aan geen groot kwaad onderworpen zijn. Wat mijn mond zegt en mijn hart overweegt, laat het u genoegen doen. Heer, mijn rots, mijn verlosser.

0: beste luisteraars. Welkom terug in het programma Bijbel in één jaar. Waar wij het genoegen hebben samen in één jaar de volledige Bijbel te lezen. Wij zijn vandaag dag 1 en we hebben zojuist Genesis hoofdstuk 1 en 2 gelezen en Psalm 19 die de schepping bezingt. Wij bevinden ons in de tijdsperiode de vroege wereld. Een beschrijving van de schepping van de wereld en van de eerste mensen. Beste luisteraars, enorm bedankt om samen met Radio Maria deze uitdaging aan te gaan. Wij hebben er heel veel zin in om samen met jullie de volledige Bijbel te lezen. En we zijn alvast goed begonnen. Dag 1 is bijna achter de rug. Om af te sluiten lezen wij nog een citaat van de heilige Augustinus. Zelfs in het begin, toen de vrouw werd gemaakt uit een rib in de zijde van de slapende man, had dit tot doel op profetische wijze de vereniging van Christus en zijn kerk te symboliseren. Adams slaap was een mystieke voorafschaduwing van Christus' dood. En toen zijn dode lichaam dat aan het kruis hing, door de lans werd doorboord, kwam uit zijn zijde het bloed en het water. Dat, zoals we weten, de sacramenten betekenen, waarmee de kerk wordt gebouwd. Gebouwd is precies het woord dat de schrift gebruikt in verband met Eva. Hij bouwde de rib tot een vrouw. Zo spreekt ook Paulus over de opbouw van het lichaam van Christus, dat zijn kerk is. Daarom is de vrouw net zo goed een schepping van God als de man. Als ze uit de man werd gemaakt, was dit om haar eenheid met hem te tonen. En als ze werd gemaakt op de manier waarop ze werd gemaakt, was dit om de eenheid van Christus en de kerk voor te stellen. Beste luisteraars, hartelijk bedankt voor het luisteren. Morgen zetten wij ons goed begin verder, dan zijn wij dag 2. En dan lezen wij Genesis hoofdstuk 3 en 4 en Psalm 104. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom. Het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u.
In de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben zojuist de rozenkrans van barmhartigheid geweden. Mogen de Heer ons begeleiden gans deze dag.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we onder meer stilstaan bij het bezoek dat Paus Leo XIV heeft gebracht naar aanleiding van het feest van Maria Santissima del Lago in Castel Gandolfo. We gaan ook luisteren naar zijn homilie. We gaan luisteren naar de meditatie die de Heilige Vader heeft uitgesproken tijdens het Angelusgebed van zondag 30 augustus, de 22e zondag door het jaar, aangevuld met ander pauselijk en Vaticaans nieuws. We gaan ook binnen in het Apostolische Paleis, dat gaan we eerst doen, en kijken dan naar de audiënties die verleend zijn in de afgelopen dagen, en daar zijn er al zeker minstens twee die iets te maken hebben met ons eigen land. Zo kijken wij naar donderdag 27 augustus. Dan heeft de paus mevrouw Caroline Vermeulen ontvangen. Zij is de nieuwe ambassadeur van ons land België bij de Heilige Stoel. En dat dus ter gelegenheid van de overhandiging van de geloofsbrieven. Nu, die geloofsbrieven die heeft niet zoveel te maken met het geloof van de ambassadeur, maar wel dat dus een bewijsstuk is dat wordt overhandigd van het ambassadeur aan het staatshoofd van het land waar deze ambassadeur de belangen van ons land zal behartigen, in dit geval bij de Heilige Stoel. Dus in naam van de Belgische regering krijgt mevrouw Vermeulen de opdracht om onze belangen, onze relaties met de Heilige Stoel te onderhouden en gestalte te geven. Die brief die haar officieel daartoe benoemt, die wordt dan overhandigd in een ceremonie en dat is zo voor iedere ambassadeur. Misschien enkele details die ook door het Vaticaan trouwens bekendgemaakt zijn. Ze is geboren op 13 oktober 1973. Ze is gehuwd en heeft twee kinderen. Ze behaalde een master in hedendaagse geschiedenis aan de Université catholique de Louvain in Louvain-la-Neuve en aan de Faculté universitaire Saint-Louis in Brussel van 1991 tot 1995. Evenals een master in Europese studies aan het Collège d'Europe in Brugge in 1996. In 1997 trad ze toe tot de diplomatieke dienst en bekleedde volgende functies. Ze was attaché van de ambassade in Japan in 1998, bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in 1999. Attaché bij de permanente vertegenwoordiging bij de Europese Unie van 1999 tot 2002. Eerste secretaris bij de ambassade in de Russische Federatie van 2002 tot 2004. Zij is ook secretaresse van Hare Majesteit Koningin Paola geweest in het Koninklijk Paleis in Brussel, van 2004 tot 2011. Ze was directeur van het bureau in de Republiek China, in Taiwan, van 2011 tot 2015, plaatsvervangend hoofd van de missie in de ambassade in de Volksrepubliek China, van 2015 tot 2019, directeur Europese Buitenlandse Betrekkingen, Directoraat-Generaal Europese Zaken, Ministerie van Buitenlandse Zaken van 19 tot 22 en ambassadeur in Oostenrijk, Slowakije en Slovenië, permanent vertegenwoordiger bij de internationale organisaties in Wenen van de periode van 2022 tot 2026. Dat ze al heel wat diplomatieke wateren doorzwommen heeft, dat is duidelijk. We wensen de nieuwe ambassadeur natuurlijk veel zegen bij haar nieuwe functie bij de Heilige Stoel. Een tweede audiëntie heeft ook te maken met ons land, namelijk Monseigneur Luc van Looy werd door de paus ontvangen. Emeritus bisschop van Gent uit ons land. De paus verleende eveneens een audiëntie aan de apostolische nuncius in Oeganda, Monseigneur Thomas Grisha. Ook de bisschop van Coimbra uit Portugal, Monseigneur Virgilio do Nascimento Antunes, die ook voorzitter is van de Portugese bisschoppenconferentie, werd eveneens in audiëntie ontvangen door de paus, samen met de leden van het presidium. De paus ontving Monseigneur Marcello Daniel Colombo, de aartsbisschop van Mendoza in Argentinië, ook voorzitter van de Argentijnse bisschoppenconferentie, en dat samen met Monseigneur Raúl Pizarro Travers, de hulpbisschop van San Isidro en secretaris-generaal van dezelfde bisschoppenconferentie. Diezelfde dag nog ontving de paus ook de deelnemers aan de bijeenkomst die werd georganiseerd door de Pauselijke Commissie voor Latijns-Amerika. Dat handelt over verslavingsproblematiek in Latijns-Amerika. Op vrijdag 28 augustus ontving de paus de heer Ignacio Sanchez Galán, de voorzitter van Iberdrola samen met zijn echtgenote, en dokter Pedro Azagra, algemeen directeur, ook samen met zijn echtgenote. Ook werd mevrouw Tarandip Kaur Sandu, de ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, bij de Heilige Stoel ontvangen, ter gelegenheid ook van de overhandiging van haar geloofsbrieven. De paus ontving kardinaal Felipe Neri Antonio Sebastiao do Rosario Ferrao, de aartsbisschop van Goa en Damao in India. Hij is ook voorzitter van de Indiase bisschoppenconferentie, samen met monsieur Peter Macado, de aartsbisschop van Bangalore, vicevoorzitter, monsieur Vincent Eind, de aartsbisschop van Ranchi, secretaris-generaal, en eerwaarde heer Steven Alatara, de vice-secretaris-generaal van dezelfde bisschoppenconferentie. Een andere voorzitter van een bisschoppenconferentie, namelijk die uit Frankrijk, kardinaal Jean-Marc Aveline, de aartsbisschop van Marseille, werd ontvangen, samen met monsieur Vincent Jordi, de aartsbisschop van Tours, de vicevoorzitter, en monsieur Benoît Bertrand, de bisschop van Pontoise, die dienst doet als vicevoorzitter van de bisschoppenconferentie van Frankrijk. Een delegatie van de vereniging van Sint-Vincentius a Paulo uit de Verenigde Staten van Amerika werd eveneens door de paus ontvangen, als ook de leden van het Institut International des Sciences Administratives. Zaterdag 29 augustus dan ontving de paus de voorzitter van de administratie van het patrimonium van de apostolische stoel, monsieur Giordano Piccinotti. Er werd een audiëntie verleend aan kardinaal Giovanni Battista Re, de deken van het college der kardinalen. Een audiëntie werd verleend aan monsieur Giuseppe Andrea Salvatore Baturi, de aartsbisschop van Cagliari in Italië, en tevens secretaris-generaal van de Italiaanse bisschoppenconferentie. En tot slot ook aan kardinaal José Tolentino de Mendoza, de prefect van de Dicasterie voor Cultuur en Onderwijs. Op maandag 31 augustus dan ontving de paus ook nog monsieur Peter Kohlgraaf, de bisschop van Mainz uit de Bondsrepubliek Duitsland, samen met monsieur Josi Georg Potaka, de hulpbisschop. De leden van de stuur- en toezichtscommissie van de stichting Casa Sollievo della Sofferenza, opera San Pio da Pietrelcina, werd eveneens door de Heilige Vader ontvangen. Zoals u misschien vernomen hebt in de media, is zeer recent koning Harald de Vijfde van Noorwegen overleden. Naar aanleiding daarvan stuurde de paus een bericht met zijn condolences aan de nieuwe koning, Hakon de Achtste. De paus schreef het volgende: aan zijn majesteit koning Haakon de VIII, koning van Noorwegen, Koninklijk Paleis Oslo. Ik was bedroefd toen ik hoorde van het overlijden van uw vader, koning Harald de V. En ik betuig mijn medeleven aan uw majesteit, de leden van de koninklijke familie en het hele volk. In het bewustzijn van zijn vele jaren van toegewijde dienst aan het Rijk, die, naar ik hoop, vrucht zullen blijven dragen, verzeker ik u van mijn gebeden voor de eeuwige rust van de overleden koning, over het Noorse volk en een ieder die om zijn verlies rouwt, roep ik van harte de zegen van troost en vrede van de Almachtige God af. Getekend Paus Leo de XIV. Op zaterdag 29 augustus vond er een bijzonder iets plaats. De paus is namelijk per wagen vanuit het Vaticaan vertrokken om de heilige mis te celebreren in de kerk van Maria Santissima del Lago in Castel Gandolfo. En dat is een bijzonder gebeuren, een traditie die nog niet zo heel oud is, maar die echt geworteld is in het parochiale leven van Castel Gandolfo. Het is zo dat hij ook heeft deelgenomen aan een bijzondere processie. Dus na de heilige mis werd het beeldje dat door de heilige paus Paulus VI werd geschonken en in de kleine kerk die door hem is ingewijd, die ook deel uitmaakt van de pauselijke parochie van San Tommaso da Villanova, werd het beeldje zo naar de oever van het Albano-meer gedragen, waarna het aan boord gaat van een boot. En de paus die is daar ook meegegaan met die processie, ook aan boord gegaan van die boot en zo over het water van het meer een eindje gevaren tot aan de voet van Castel Gandolfo. Zo is hij eigenlijk de eerste paus in de geschiedenis van de kerk die per boot deelneemt aan zulke processie ter ere van Onze Lieve Vrouw van het meer in Castel Gandolfo, waarbij hij zo de wateren bevaart die al 400 jaar het decor vormen van de zomerresidentie van de pausen en dat in dit bijzonder jaar waar 400 jaar verjaardag wordt gevierd dat een paus zeg maar zich gevestigd heeft tijdens de zomer of voor andere gelegenheden in Castel Gandolfo. Zoals de traditie voorschrijft werden de paus, het beeld van Onze Lieve Vrouw van het Meer, vergezeld door zowat 10 civiele boten, waaronder ook 2 kano's. Evenals door verschillende vaartuigen van de wethandhavingsinstanties. Meestal, zo legde pater Adriano Ghibellini uit, volgen sommige gelovigen de processie ook al zwemmend. Maar dit jaar was dat om veiligheidsredenen niet mogelijk. Dit feest van Onze Lieve Vrouw van het Meer ligt de inwoners van Castel Gandolfo na aan het hart, hoewel die geschiedenis dus relatief recent is. Het begon tijdens het Mariajaar van 1954, op initiatief van de toenmalige pastoor Don Dino Sella, met als doel om iedereen die rond het meer werkte bij dit feest te betrekken. De kerk werd 23 jaar later gebouwd. En het was dus de heilige paus Paulus VI die de kerk wijdde. En die kerk, Maria Santissima del Lago, werd in 1979 ook nog bezocht door de heilige paus Johannes Paulus II. En zowel Paulus VI als Johannes Paulus II hebben wel deelgenomen aan de processie, maar geen van hen heeft het traject afgelegd over het water, wat de paus, paus Leo XIV, wel heeft gedaan. Er werd ook uitgelegd dat die uitnodiging om deel te nemen aan deze processie eigenlijk kwam uit dankbaarheid voor Castel Gandolfo. Ja, het plaatsje is werkelijk, het stond al op de kaart, zeker als zomerverblijf van de pausen, maar paus Leo XIV heeft het werkelijk nog sterker op de kaart gezet door toch regelmatig gebruik te maken van de plaats om zich terug te trekken. Iedere dinsdag gaat hij daar naartoe om een dagje er tussenuit te gaan, even uit te rusten van zijn, zoals u vaak kan horen in Radio Vaticaan, zeer drukke agenda. En hij heeft er natuurlijk ook meer dan 3 weken verbleven tijdens zijn zomervakantie. Bovendien werd reeds verschillende keren het Angelus van daaruit gebeden en uitgezonden, wereldwijd. En heeft de paus ook verschillende keren de heilige mis opgedragen in de pauselijke parochie. U ziet, er is toch echt wel een band tussen paus Leo XIV en het plaatsje Castel Gandolfo. Uit dankbaarheid daarvoor wilden ze hem uitnodigen en hij is er ook op ingegaan. De paus heeft er de heilige mis opgedragen. We gaan luisteren naar de homilie die de heilige vader toen heeft uitgesproken.
3: Cari fratelli e sorelle, sono lieto di celebrare con voi la fiesta della Madonna del Lago.
2: Zoals enkele van mijn voorgangers dat in het verleden ook al hebben gedaan. Dit vieren van dit feest, de heilige paus Paulus VI, die de bouw van deze aan Maria gewijde kerk heeft bepleit en gesteund, haar heeft ingewijd en de heilige paus Johannes Paulus II, die hier haar gedachtenis wilde vieren en haar boodschap wilde vernieuwen. De woorddienst biedt ons teksten die goed aansluiten bij deze traditionele viering. In de eerste lezing spreekt de profeet Jeremia over zijn onweerstaanbare behoefte om gehoor te geven aan de roeping die hij heeft ontvangen. U hebt mij verleid, Heer, zegt hij, en ik heb mij laten verleiden. In mijn hart was er als het ware een brandend vuur. Ik probeerde het in bedwang te houden, maar dat lukte mij niet. God heeft hem geopenbaard dat hij hem al vanaf de moederschoot kende en had uitverkoren en dat hij zijn volk met eeuwige liefde lief heeft. Hij heeft hem gesproken over zijn heilsplan en hij kon niet langer zwijgen. Hij voelt een onbedwingbare drang om zijn boodschap aan iedereen te brengen. Ook al weet hij dat dit betekent dat hij dingen zal moeten zeggen en doen die velen niet zullen bevallen. Dat hij te maken zal krijgen met lijden en onbegrip, totdat hij elke dag tot spot wordt. Maar de liefde drijft hem ertoe om zonder compromissen te handelen, ten behoeve van zijn volk, tot het einde toe. En dat is ook wat Jezus ons in het evangelie leert. Kort ervoor had hij 5000 mannen te eten gegeven met 5 broden en 2 vissen. En daarna nog eens 4000 met 7 broden en een paar visjes. En nu, afgezien van het succes dat hij met die daden heeft behaald, legt hij aan de discipelen de messiaanse betekenis uit van wat hij heeft volbracht. Hij onthult hun dat hij naar Jeruzalem moet gaan en veel zal moeten lijden van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden, en gedood zal worden en op de derde dag zal opstaan. Jezus legt uit hoe hij, na de vele verrichte wonderen, zijn glorie definitief zal openbaren, door vrijwillig zijn leven op te offeren en zichzelf aan het kruis aan te bieden als gebroken brood. En hij benadrukt dat een ieder die zijn missie wil verder zetten, hetzelfde moet doen. Als iemand mij wil volgen, zegt hij, laat hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Zo openbaart Jezus dat alleen de liefde redt. De liefde die God ons heeft getoond door mens te worden, voor ons te sterven en op te staan uit de dood. En als antwoord daarop de liefde waarmee ook wij ons nederig aan hem en aan onze broeders en zusters aanbieden. In de trouwe volharding van de dagelijkse naaste liefde, evenals in de meest buitengewone daden, soms tot aan het martelaarschap toe, zoals dat helaas ook vandaag de dag nog gebeurt bij veel christenen in verschillende delen van de wereld. De heilige Augustinus zei dat de vreugde van de oogster de bedoeling van de zaaier laat zien. En we willen ons deze woorden eigen maken. Met Gods hulp willen wij overal ter wereld de zaden van zijn oneindige liefde zaaien, zonder moe te worden, zonder grenzen, opdat vandaag en altijd iemand zich kan verheugen door de vruchten ervan te plukken. Helaas begrijpt niet iedereen de schoonheid, de goedheid en de concreetheid van deze droom van de Schepper. Sterker nog, velen denken dat het een utopie is. De anderen wang toekeren, zeggen ze, dat is iets voor losers. Geven ondanks afwijzing is iets voor naïvelingen. Onbeperkt vergeven, dat is iets voor zwakkelingen. Maar dat is geen verrassing. Zelfs voor Petrus was het moeilijk om deze nieuwe en andere manier van redeneren te aanvaarden. Maar Jezus blijft categorisch. Enkel de weg van de liefde is de weg van het leven. Laten wij onszelf dus niets wijsmaken. Haat en geweld brengen niets goeds, maar enkel vernietiging en dood. Altijd, zelfs wanneer ze een reactie zijn op onrecht dat ons is aangedaan. We zien het elke dag. Van het kleine in ons gezinsleven tot het grote wereldtoneel. Alles bevestigt wat Jezus ons heeft geleerd. Wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest, omwille van mij, zal het vinden. Dierbare broeders en zusters, we hebben zo'n grote behoefte aan leven, aan hoop, aan sereniteit en vrede in onszelf, in onze steden, tussen volkeren en naties. Laten wij daarom, wat de wonde ook mag zijn, wat de belediging ook mag zijn, niet toestaan dat het kwaad onze menselijkheid ontsiert en ons hart corrumpeert. Laten we ons niet aanpassen aan de mentaliteit van de wereld. Laten wij blijven liefhebben, geven en vergeven en onszelf aanbieden als een levend, heilig en voor God welgevallig offer. Om in onszelf en in anderen de oneindige waardigheid van het beeld Gods dat wij in onze ziel dragen te bewaren en te laten groeien. En laten wij ons niet ontmoedigen als het moeilijk is. Onze kracht ligt in de Heer en met zijn hulp is alles mogelijk. Dat herinnert ons ook de ritus van de processie op het meer dat wij straks zullen houden. Deze roept een ander wonder van Jezus in herinnering dat plaatsvond kort voor de gebeurtenissen die we zojuist hebben beluisterd, toen de meester op het meer van Tiberias de angstige discipelen bereikte door over het water te lopen en hen naar de oever leidde door de storm te stillen. Juist toen zij het meest bevreesd waren, overgeleverd aan de tegenwind, spoorde hij hen aan om te geloven, te bidden, om vrede te vinden en samen met hem verder te varen naar het gewenste doel. Met dit geloof nemen wij vanavond deel aan de Eucharistie. Op het altaar offeren wij onszelf op, samen met het brood en de wijn. En de Heer verenigt onze offers met het zijne. Hij wijdt ze en schenkt ze ons terug, omgevormd door tot zijn lichaam en zijn bloed, opdat we ze mogen delen als voedsel voor onderweg. Daarna zullen wij, net als de discipelen, samen de oever verlaten met het beeld van Maria, ons voorbeeld, onze gids, om langs de oevers van het meer de zegen die we hebben ontvangen uit te dragen. Het zijn eenvoudige gebaren waarmee we ons vertrouwen in God en onze kinderlijke devotie tot zijn allerheiligste moeder hernieuwen. En ze zijn des te meer veelzeggend, omdat ze mogelijk worden gemaakt, zoals de heilige paus Paulus VI graag in herinnering bracht, door de zorg waarmee de kleine gemeenschap die hier woont deze plaats van vrede het hele jaar door bewaakt. Zodat op plechtige momenten het hele volk van God zich hier kan verzamelen, net zoals Maria, die in haar schoot en in het huis van Nazareth de mens geworden Zoon van God heeft opgenomen, opdat zijn heil iedereen zou bereiken. Zo wordt deze plaats van Maria Verering ook een teken van hoe de kerk zich dag na dag inspant om van ons allen één lichaam te maken, in gebed, in gevoelens, in onze voornemens, in de geordende en eensgezinde ontwikkeling van ons samen zijn, en een symbool van de liefde waarmee de Heer door middel van zijn Allerheiligste Moeder zich tot ons heeft willen naderen als één van ons, totdat hij zich vermengde met de grote menigte van onze mensheid. Laten wij ons dan vanavond dicht bij Jezus en Maria, bij de Zoon en de Moeder scharen, om verenigd, niet enkel op het meer, maar in alle nachten van de wereld, een geruststellende weerspiegeling te zijn van Gods aanwezigheid en een onweerstaanbare weerklank van zijn liefde, die uitnodigt tot liefhebben. De prachtige homilie van Paus Leo de 14e, daar in die kerk die dus, ja, dankzij de heilige Paus Paulus de 6e ook tot stand is gekomen en waar dus het feest werd gevierd van Maria Santissima del Lago in Castel Gandolfo. Voor ons is het tijd geworden, dierbare luisteraars, om samen met de heilige vader het Angelus te bidden en ons opnieuw te richten tot onze lieve vrouw. Laten we dat heden in het bijzonder doen voor vrede in de wereld, voor de intenties van de Heilige Vader. Daarna komen we heel graag bij u terug en gaan we verder met het programma Radio Vaticaan. Bidden wij samen.
3: Angelus Domini nunciabit Mariae,
4: et concepit de Spiritu Santo.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ecce ancilla Domini.
4: Fiat mihi secundum verbum tuum.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Et verbum caro factum est,
4: ed habitavit in nobis.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
4: ut digni efficiamur promissionibus Christi.
3: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloria perducamur per Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine,
4: et lux perpetua luceat eis.
3: Requiescant in pace.
4: Amen.
3: Dominus vobiscum.
4: Et cum spiritu tuo.
3: Sit nomen Domini benedictum.
4: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
3: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
4: Qui fecit caelum et terram.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
4: Amen.
5: Welkom bij Radio Maria.
2: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zometeen gaan wij verder luisteren naar de Heilige Vader, meer bepaald tijdens de meditatie die hij heeft gegeven tijdens het Angelus op zondag 30 augustus. Maar eerst willen we u graag nieuws meedelen van het Dicasterie voor de Dienst van de Naastenliefde. Paus Leo XIV heeft namelijk grote financiële steun toegekend aan Caritas Nepal. Nu de hulpoperaties verder duren en het dodental in de getroffen regio's, u weet, zij werden getroffen door een vreselijke overstroming, met het uur toeneemt. Inmiddels zijn er meer dan 630 doden geteld en zowat 3000 mensen worden nog steeds vermist. Nadat de paus in een telegram zijn diepe medeleven had betuigd met de verwoestende overstromingen in Nepal, de gevolgen daarvan op woensdag 26 augustus, heeft hij in samenwerking met de Apostolische Nunciatuur in Nepal concrete financiële steun verstrekt om te voorzien in de meest dringende behoeften van de door de ramp getroffen bevolking. De bijdrage zal Caritas Nepal, dat onder leiding van het apostolisch vicariaat opereert, helpen bij de activiteiten die reeds vanaf de eerste uren na de overstroming begonnen zijn, namelijk het verlenen van onmiddellijke hulp in de vorm van voedsel, basisbenodigdheden en onderdak voor degenen die alles zijn kwijtgeraakt. De prefect van het dicasterie, dat is Monseigneur Luis Marin de San Martin, legde uit dat dit de eerste hulp is die de Heilige Vader, net als bij andere gebeurtenissen, wilde geven om in de onmiddellijke behoeften van de bevolking te voorzien. Hij noemde het een snel en concreet teken, vooral aan de meest kwetsbaren, om de nabijheid en de tederheid van de Heilige Vader over te brengen, en als een troostend gebaar van de kerk die hen begeleidt en ondersteunt. Uiteraard wordt dit nog verder uitgebouwd en ook verder gezet. We hebben die vreselijke beelden uit Nepal gezien. We kunnen de mensen zeer zeker nabij zijn in onze gebeden en daar waar het mogelijk is ook natuurlijk concrete hulp verlenen. Op deze wijze heeft de Heilige Vader daar zeker aan willen bijdragen. Hij verwees daar ook naar, trouwens, naar de nood voor gebed en hulp voor Nepal tijdens het Angelus. We gaan luisteren naar de meditatie van de Heilige Vader tijdens datzelfde Angelus van zondag 30 augustus.
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona domenica.
2: Vandaag vertelt het evangelie ons over Jezus die aan zijn discipelen het mysterie van zijn naderende Pasen onthult. De Messias, zo zegt hij, zal naar Jeruzalem moeten gaan en veel moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden en gedood worden en op de derde dag verrijzen.

Verhoede het, Heer, dit zal u nooit overkomen. Kort daarvoor had hij in hem, de Christus, de Zoon van de levende God, erkend. Nu echter, verrast en misschien teleurgesteld door wat hij hoort, in tegenstelling tot de prachtige geloofsbelijdenis die hij kort daarvoor had afgelegd, berispt hij hem. Het lijkt alsof hij tegen hem zegt, ja, ja, ik geloof dat u de Messias bent, maar zo redt men de wereld niet. Het is een uitbarsting van ijver, zeker ingegeven door oprechte liefde, en toch zet het ons aan het denken. Ook voor ons is het namelijk niet altijd gemakkelijk om Gods wegen te begrijpen en te aanvaarden. Vooral wanneer deze ver afstaan van de onze. Dan bestaat de verleiding om tegen elke logica van het geloof in te denken dat de Heer zich vergist. Of erger nog, dat hij niet naar ons luistert of zich niet om ons bekommert. Geconfronteerd met deze onzekerheid, leert Petrus ons, ondanks zijn impulsiviteit, twee belangrijke dingen. Het eerste is dat we zelfs op zulke momenten de dialoog met de Heer nooit mogen doen ophouden, maar hem juist vol vertrouwen moeten laten weten dat we het moeilijk hebben om te begrijpen wat hij van ons vraagt. Het tweede is echter dat we Gods handelen nooit mogen beoordelen, maar veeleer nederig en in gebed moeten luisteren naar wat hij ons door zijn handelen openbaart, ook wanneer dat niet aan onze eigen verwachtingen beantwoordt. En ook hierin komt de grootheid van de eerste van de apostelen tot uiting. Jezus antwoordt hem, ga achter mij, Satan. En legt aan hem en de andere discipelen uit dat zij, om in zijn voetsporen te treden, zichzelf moeten verloochenen, hun kruis moeten opnemen en hem moeten volgen. En Petrus zal dat doen. Nadat hij naar hem heeft geluisterd, zal hij de uitdaging aannemen en zijn hele leven lang, tot aan het martelaarschap, trouw blijven aan de woorden van Christus, die hij als zijn verlosser heeft erkend. Laten wij de Heer dan vragen dat ook wij, in ons geloofsleven en in ons gebed, dezelfde oprechtheid als Petrus mogen hebben, door hem nederig te zeggen wat we werkelijk voelen, zelfs wanneer ons hart in de war is, en tegelijkertijd zijnzelfde volgzaamheid te koesteren door te aanvaarden wat hij van ons vraagt, ook als dat onze verwachtingen te boven gaat. Mogen Maria ons daarbij helpen, zij die gehoorzaam was aan Gods plannen tot onder het kruis van haar Zoon Jezus. Mooie meditatie op de lezing uit het evangelie van de 22e zondag door het jaar. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van onze aflevering van Radio Vaticaan voor vandaag. Wij hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en ook enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. We gaan dan langzamerhand de maand september in en dat zal de maand zijn waar paus Leo XIV opnieuw een apostolische reis zal ondernemen, deze keer naar Frankrijk op het einde van de maand, en dat volgen wij zeker ook op de voet. U zal dat ook merken aan de programmatie. In die dagen zullen we er vaak zijn om al die toespraken die de Heilige Vader daar zal geven ook tot bij u te brengen. We gaan luisteren naar de Vaticaanse hymne en de twee benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen.

Zo heeft de synode van de Syro-Malabarese aartsbisdommen eerwaarde heer Thomas Animotil, lid van de geestelijkheid van datzelfde aartsbisdom, gekozen tot hulpbisschop van Kottayam. De Heilige Vader had hiervoor vooraf zijn instemming verleend en hem de titulaire zetel van Troïna toegewezen.

is. Hè. De paus heeft monsieur Georgios Altouvas benoemd tot bisschop van Syros, met Milos, Santorini en het apostolisch administrator ad nutum sancte sedis van Candia, waarbij hij hem heeft overgeplaatst vanuit het aartsbisdom van Corfu, Zakynthos en Kefalonia en vanuit het apostolisch vicariaat van Thessaloniki en hem ad personam de titel van aartsbisschop heeft geschonken. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Van harte dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Welkom bij Elke Dag Telt. Ja hoor, op deze eerste dag van september. Een belangrijke dag voor zoveel kinderen, jongeren die vandaag terug naar school gaan. En dus ook vandaag een belangrijke dag voor alle ouders en grootouders. En natuurlijk betekent dat ook voor Radio Maria de start van een nieuw radioseizoen. En daar gaan we het vandaag zeker en vast over hebben. Eerst en vooral wensen we alle schoolgaande kinderen een fantastische eerste schooldag. En graag willen we dit nieuwe radioseizoen, dat eigenlijk gisteren is begonnen op maandag 31 augustus, wel toevertrouwen aan de Heer. En laten we daarom samen een gebed tot de Heilige Geest bidden, opdat Hij ons zou inspireren elke dag weer opnieuw. En natuurlijk ook begeleiden. Kom, o Geest des Heren, kom uit het hemels heiligdom, waar Gij staat voor Gods gezicht. Kom der armen troost, daal neer, kom en schenk uw gaven, Heer. Kom, wees in de harten licht. Kom, o trooster, heilige Geest, zachtheid die de ziel geneest. Kom, verkwikking, zoet en mild. Kom, o vrede in de strijd, laffenis voor het hart dat lijdt, rust die alle onrust stilt. Licht dat vol van zegen is, schijn in onze duisternis, neem de harten voor u in. Zonder uw geheime gloed is er in de mens geen goed, is de ziel niet rein van zin. Was wat vuil is en onrein, overstroom ons door domein, heel de ziel die is gewond. Maak weer zacht wat is verstart, koester het verkilde hart, leid wie zelf de weg niet vond. Geef uw gaven zevenvoud, ieder die op u vertrouwt, zich geheel op u verlaat. Sta ons met uw liefde bij, dat ons einde zalig zij. Geef ons vreugd die niet vergaat. Amen. En laten we door een prachtig lied tot de Heilige Geest van de Emmanuelgemeenschap Esprit de Lumière, Esprit Créateur, de Heilige Geest vragen om dit nieuw radioseizoen hier voor Radio Maria te inspireren en te begeleiden.

0: Kom, Heilige Geest. Kom, Geest die vernieuwt. Ja, beste luisteraars, de eerste uitzending van dit nieuwe radiojaar. En dit radioseizoen, beste luisteraars, hebben we in de maand mei en juni vorig jaar met gans de redactie hier bij Radio Maria wel in elkaar gestoken, dankzij de hulp en de inbreng van zoveel vrijwilligers die samen met ons radio maken. En elk jaar, dank voor die vrijwilligers, hebben we een eucharistieviering dat we samen vieren en daarna gevolgd door een feest. En die eucharistieviering, dank voor alle vrijwilligers en vrienden van Radio Maria, die heeft u kunnen volgen, die heeft u kunnen meevieren samen met ons via Radio Maria. Dat was vorige zaterdag 29 augustus. En ik stel voor, om het jaar goed te beginnen, om te luisteren naar de homilie van priester Carlo, directeur van Radio Maria, tijdens de eucharistieviering. Dus uit dank voor de vrijwilligers.
1: Broeders en zusters, het is elk jaar opnieuw een vreugde om met de vrijwilligers van Radio Maria samen te komen. In de eerste plaats om te danken. Een dank aan de vrijwilligers zelf, maar een dank aan God. Want ieder van u is gegeven. U bent een geschenk die voorbereid door de Moeder Gods wordt aangeboden om in ons land het evangelie te verkondigen. Wat de verschillende taken ook mogen zijn. Gebed, administratie, kuisen, redactioneel werk. Wat het ook mogen zijn. Alles staat ten dienste van Jezus. Alles is een getuigenis van Jezus. Het voorbeeld dat we vandaag krijgen in Johannes de Doper is daarom ook sprekend. Tot aan de dood toe heeft Johannes getuigd van Jezus Christus. De directe aanleiding vandaag in het evangelie van de dood van Johannes is: hij heeft een waarheid over het huwelijk verkondigd. Het is u niet geoorloofd, zegt Johannes, de vrouw van uw broer te hebben. En omdat Jezus heeft gezegd dat hij de waarheid is, getuigt de heilige Johannes dus van de waarheid en dus van Jezus. Bij Radio Maria doen we hetzelfde. We doen ons best met de inspiratie die de heilige maagd ons kan geven, om te getuigen van de waarheid. Om te getuigen dus van Jezus Christus. Soms hebben sommigen misschien niet altijd begrip voor die waarheid. En ook daar moeten we misschien wel respect voor hebben. Maar tegelijkertijd mag het ons niet weerhouden om te durven spreken. Maar bij Radio Maria proberen we dat altijd op een positieve manier te doen. Radio Maria moet vreugde schenken. En dat wil zeggen dat iedereen die zich inzet voor de radio in de eerste plaats een diepe vreugde moet kennen in het hart. En ook dat is niet altijd even gemakkelijk. We hebben allemaal ons leven, we hebben allemaal onze moeilijkheden, we hebben misschien zelfs allemaal ook onze zonden. En die stellen ons niet altijd in staat om volledig vreugdevol te leven. En toch worden we uitgenodigd om in de eerste plaats vreugdevol te zijn. Vandaag vieren we in de kerk eigenlijk iets droevigs. Een dood van iemand goeds, van iemand die getuigde. En toch mogen we dat vieren. Want het is een diepe vreugde te weten dat Johannes gestorven is voor het goede, voor de waarheid en voor Jezus. En wanneer Radio Maria getuigt voor iedereen in ons land, dan is dat voor hetzelfde doel, voor de waarheid, voor Jezus Christus, maar altijd positief. Wij doen ons best om niet in de aanval te gaan. Maar we doen enkel ons best om voor Jezus Christus te gaan. Ja, soms zullen we wel dezelfde soort woorden gebruiken als Johannes. Het is u niet geoorloofd dit of dat. Maar altijd in een positieve zin om een ware vreugde te doen ontdekken in het hart van de mensen die luisteren. Want in het evangelie zit diepe vreugde. Een vreugde door een belofte die ons is gedaan. U zult deel hebben aan het eeuwig leven als ge gelooft. Ook al weten we dat we ons niet alleen richten tot gelovigen, integendeel, vele van onze luisteraars zijn nog niet gelovig. Vele van onze luisteraars durven echt luisteren naar de rust die Radio Maria schenkt. En die rust, die kan bij de mensen een zekere vreugde geven. En die vreugde leidt naar Jezus Christus. En dus naar de waarheid. Want als gelovigen weten wij dat Jezus Christus in alles de waarheid heeft gezegd, in alles de waarheid heeft gedaan. En zo moeten we verder gaan. Het is vandaag al de 15e keer dat wij met onze vrijwilligers verenigd zijn. Om, zoals we zeiden, in de eerste plaats te danken voor het geschenk dat Maria heeft gedaan. Maar we zijn hier ook om te bidden voor kracht. We zijn hier ook om te bidden voor inzicht, om altijd en overal de vreugde te ontdekken van het evangelie. Laten we daartoe, broeders en zusters, vandaag deze Eucharistie opdragen. Mogen de Eucharistie, waarbij Jezus Christus werkelijk onder ons komt, mogen deze nu dienen om een hart vol dankbaarheid te hebben, waar we een vreugde ontdekken die bovennatuurlijk is, want die gegeven wordt door God. Ondanks de moeilijkheden, ondanks onze eigen situaties. En als we kiezen zoals Johannes voor de waarheid, als we kiezen voor Jezus Christus, dan komt die vreugde er bijna van nature. Dan komt die vreugde er dankzij het geloof die ons vandaag hier herenigt en die we willen uitspreiden in heel ons land. Ja, Heer, kom tot ons met uw liefde en geef ons allen de kracht hier om te blijven getuigen van uw liefde, om te blijven getuigen van een ware vreugde, de vreugde die komt door het evangelie en door Jezus Christus, die de weg, de waarheid en het leven is. Amen.
0: En u hoorde de homilie van priester Carlo, onze directeur, gegeven tijdens de Eucharistieviering op zaterdag 29 augustus. Een Eucharistieviering uit dank voor alle vrijwilligers en vrienden van Radio Maria. We gaan luisteren naar wat muziek, beste luisteraars, en we gaan het hebben over de nieuwe programmatie hier bij Radio Maria. We zetten graag vandaag enkele uitzendingen, enkele nieuwe programma's in de kijker, en dat is dus voor na de muziek.

0: licht van de wereld. Lumière du Monde, een fantastische hymne van de Wereldjongerendagen in Toronto in 2002 was dat. Ja, beste luisteraars, we hebben het gezegd. We gaan het hebben over de programmatie hier op Radio Maria. En in het bijzonder over verschillende nieuwe programma's die met dit nieuw radioseizoen van start gaan. Laten we even stilstaan bij enkele uitzendingen. Het programma Rijkdom van het Geloof komt terug. We hebben verschillende reeksen gehad, verschillende thema's die besproken zijn tijdens deze uitzendingen van Rijkdom van het Geloof. Maar deze keer neemt Diane Kets ons mee in het geestelijk dagboek van de heilige Marie de L'Incarnation. Ze leest ons eruit voor en geeft ook toelichtingen om ons te helpen het te begrijpen. En ik stel voor dat we gaan luisteren naar een klein fragment, een iets langer fragment zelfs, van dit programma. En wilt u graag deze grote heilige beter leren kennen en vertrouwd raken met een van de grootste spirituele werken aller tijden? Wel, luister dan naar de nieuwe uitzendingen van het programma Rijkdom van het Geloof. U gaat ze telkens kunnen horen op de eerste en derde dinsdag om 13 uur. Herhaling wordt telkens voorzien op woensdag, de daaropvolgende woensdag, om 20:15. Wil u weten hoe deze verdiepingsprogramma klinkt? Wel, luister even mee.
1: Met pater Max Huo de Longchamp, verbonden aan het centrum Saint-Jean de la Croix in Frankrijk, en dom Thierry Barbeau, benedictijn van de abdij van Solem, wil ik u graag binnenleiden in de inwendige en uitwendige wereld van Marie Guillard, die de kloosternaam Marie de L'Incarnation zal aannemen. We behouden in deze uitzendingen de Franse kloosternaam van Marie, maar u weet wellicht dat de naam Maria van de menswording betekent. Wie is deze vrouw van wie beide paters in 2022 bij Artege een herziene uitgave publiceerden onder de titel Autobiografie Mystique, mystieke autobiografie? In datzelfde jaar, 2022, herdacht de kerk bovendien de 350ste verjaardag van haar overlijden in 1672. Ik laat eerst enkele getuigen aan het woord. Om te beginnen, de 17e eeuwse Franse bisschop en schrijver Bossuet. Hij aarzelde niet Marie de L'Incarnation, de Theresia van het Nieuwe Frankrijk, te noemen. En hij bedoelde hiermee uiteraard de Spaanse heilige Theresia van Avila uit de 16e eeuw, kerklerares en hervormster van de Karmel. Het Nieuwe Frankrijk komt grotendeels overeen met de huidige provincie Quebec in Canada. Twee krachtige uitspraken die Marie typeren zijn van de hand van journalist Louis-Guy Lemieux, die op 16 maart 1997 in Le Soleil, het dagblad van Quebec, schreef: zonder haar klooster te verlaten was zij de bindende kracht van het Nieuwe Frankrijk. Om vervolgens zijn mening met een humoristische noot samen te vatten: de grote man van het Nieuwe Frankrijk is een vrouw.
0: En wilt u meer te weten komen over deze grote vrouw, deze grote heilige, de heilige Marie de L'Incarnation, luister dan zeker naar het programma Rijkdom van het Geloof. Elke keer een nieuwe uitzending op de eerste en derde dinsdag van de maand om 13 uur, met een herhaling de woensdag daaropvolgend om 20:15. Een ander programma dat u binnenkort gaat kunnen horen op Radio Maria, beste luisteraars, dat is het programma De Kunstzoeker. Chris en Jaak nemen u mee naar de mooiste kunstwerken en musea in ons land. Ze beschrijven alles wat ze zien, zodat u er precies zelf bij bent. Ook geven ze uitleg over het werk zelf en het ontstaan ervan. De bezochte kunstwerken zullen geen geheimen meer kennen voor u. En wilt u graag meer weten over kunst en architectuur? Luister dan vanaf deze maand, dit nieuwe radioseizoen op Radio Maria, naar De Kunstzoeker. Dat zal op elke tweede dinsdag van de maand zijn om 10:30 uur, met een herhaling donderdag om 20:00 uur en ook zaterdag de week erna om 15:15 uur. Het programma De Kunstzoeker. Voor degenen die onze magazine hebben, de Porta Fidei, die we gratis versturen maandelijks naar al onze luisteraars, daar vindt u zeker nog informatie in terug van alle nieuwe programma's en binnenkort ook uiteraard op onze website. Maar ik geef nog wat extra nieuwe uitzendingen met jullie mee, beste luisteraars. Onderweg. Want vanaf deze maand gaat Don Zeeman, die u misschien wel kent van het mooie programma Kerk in Zicht, een jaar lang met ons op stap. Samen met hem zullen we iedere maand kennis maken met getuigenissen van mensen die op een of andere wijze hun leven aan Jezus en de naaste geven en zo gestalte geven aan hun geloof. Het programma Onderweg gaat u ook de tweede dinsdag van de maand om 13:00 uur kunnen beluisteren. Ook een ander programma komt aan bod in onze nieuwe programmatie, beste luisteraars. Een beetje een vernieuwd programma. Kerk in Nood, de organisatie Kerk in Nood, heeft sinds het begin van Radio Maria in ons land een maandelijks programma gehad van een uur en een kwartier, als ik mij dat niet vergis, een langer programma. Wel, vanaf nu, vanaf september, krijgt u Kerk in Nood nieuws. Een nieuwe aangepaste programma om u meer op de hoogte te houden van de actualiteit in de wereld. Via dat programma kan u de activiteiten van de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood op de voet volgen. U krijgt dus een actueel overzicht van de leefomstandigheden van christenen over heel de wereld en komt te weten welke hulp hen geboden wordt. Allemaal exclusief hier op Radio Maria en u kan dat beluisteren Kerk in Nood Nieuws elke woensdag om 17:30 uur. En beste luisteraars, natuurlijk gaan we nog een ander programma aankondigen. Voor degenen die geluisterd hebben gisteren naar Radio Maria, wel, dan hebben jullie om 14:45 het programma Non Culpater achterna gehoord. U gaat dat telkens op maandag om 13:45 uur kunnen beluisteren. Heeft u het gemist gisteren? Geen zorgen. Vanavond 19:30 uur een herhaling van de eerste aflevering. Laten we daar een fragmentje uit beluisteren.
2: Radio Maria gaat op reis.

0: Nonkel Pater achterna. U verteld door Jos de Kok.
1: En zoals jullie in de jingle kunnen horen, klinken er Chinese geluiden. Inderdaad, elke week zullen jullie kunnen luisteren naar een reisverslag van meer dan 100 jaar geleden. Het is het reisverslag van een pater schutist. Maar voor ik het over deze pater wil hebben, zou ik graag met jullie in het kort de geschiedenis overlopen van het ontstaan van de congregatie van Scheut. Maar daarvoor moeten we een goede 200 jaar terug in de tijd. Hun belangrijkste missieland was inderdaad het verre China. Hoe is deze congregatie ontstaan? De in 1823 geboren Antwerpenaar Theophile Verbist werd na zijn priesterwijding op 18 september 1847 benoemd tot subregent van het Klein Seminarie te Mechelen. Hij werd tezelfde tijd directeur benoemd van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Namen, die sinds 1840 in verschillende missiegebieden werkzaam waren. Als nationaal directeur van het werk van de Heilige Kindsheid in België was hij fel aangegrepen door de spiritualiteit van dit werk. In 1860 vatte hij het plan op om met een aantal Belgische seculiere priesters naar China te trekken om er een weeshuis op te richten. Dit initiatief kreeg in 1861 de goedkeuring van kardinaal Sterks en de Belgische bisschoppen en leidde uiteindelijk tot de oprichting van een nieuwe Belgische missiecongregatie. De congregatie van het onbevlekt hart van Maria werd in het leven geroepen, bij ons beter gekend onder de naam Schutisten, verwijzend naar de plaats van hun eerste stichting, namelijk het Scheutveld in Anderlecht, Brussel.
2: En wat gaat u dan eigenlijk kunnen volgen in dat programma Nonkel Pater achterna? Wel, het is een reisverslag van meer dan 100 jaar geleden uit de brieven van een jonge paterschutist naar het verre China. Op zondag 13 september 1903 vertrok paterschutist Jozef de Wolf naar het verre China. En samen kunnen we zijn belevenissen vernemen door de vele brieven die hij schreef naar zijn familie in Brugge. En met het programma Nonkel Pater achterna herbeleeft u alle missieavonturen van pater Jozef de Wolf. De eerste aflevering heeft u dus gisteren reeds kunnen horen, maar geen angst. U kan het vanavond om 19:30 herbeluisteren op Radio Maria en achteraf zeker en vast ook in onze podcast-applicatie. We gaan er even tussenuit met wat muziek en zo dadelijk nog iets voor het begin van het schooljaar.

En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, in deze eerste aflevering van Elke Dag Telt voor het nieuwe radioseizoen hier op Radio Maria. We hebben het daar juist gehad over enkele uitzendingen, enkele nieuwe programma's op Radio Maria. Er zijn nog vele veranderingen in onze programmatie, die gaan we verder morgen overlopen. We willen vandaag zeker nog wat aandacht besteden aan deze 1 september, begin van het nieuw schooljaar. En het nieuw schooljaar brengt altijd nieuwe uitdagingen, maar ook kansen met zich mee voor elke leerling, ouder of opvoeder. En bidden is altijd zo belangrijk, zeker in een tijd van verandering. En het is dus ook belangrijk om een spiritueel arsenaal aan heilige metgezellen te hebben die je op reis kunnen helpen. Want hun gebeden, beste luisteraars, dat weten jullie ook, wel zijn zo krachtig. We gaan 10 heiligen overlopen. 10 heilige vrienden waar je als leerling, leerkracht of ouder gedurende het schooljaar een beroep op kunt doen. En aan wie denken we eerst? Wel, we denken aan de heilige Thomas van Aquino. Deze krachtige heilige en kerkleraar staat bekend om zijn academische inspanningen en zijn rol als patroonheilige van leerlingen en opvoeders. Zijn vele werken combineren geloof en reden en bieden een voorbeeld voor leerlingen om hun geloof te integreren in hun leeromgeving. Een andere heilige? Wel, dat is de heilige Elisabeth Ann Setten. Elisabeth Ann is een populaire heilige voor onderwijzers, omdat zij de eerste katholieke school in de Verenigde Staten heeft opgericht. En ondanks persoonlijke tegenslagen heeft zij zich aangepast en talrijke obstakels overwonnen. Haar voorspraak kent geen grenzen, vooral als het gaat om alles wat met terug naar school te maken heeft. En een bonus? De heilige Elisabeth Ann Setten was ook een echtgenote en moeder. Een andere heilige is een geweldige heilige voor alles wat met geestelijke gezondheid te maken heeft. De heilige Dimfna. Van zenuwen op de eerste dag en verlatingsangst tot geduld en veerkracht in moeilijke situaties of onderwijsomgevingen. Wel, de heilige Dimfna is je vriendin. Bid tot haar. Een andere heilige, de heilige Jozef van Cupertino, die staat ook op onze lijst. De heilige Jozef van Cupertino staat bekend als de patroonheilige van examens, academische uitdagingen, maar ook leermoeilijkheden. En als we het hebben over de jeugd, de schoolgaande jeugd, dan hebben we het uiteraard als voorbeeld toch wel ook over de heilige Jan Bergmans. Deze krachtige heilige is de patroonheilige van studenten en misdienaars. Wat minder bekend is, is dat hij ook de patroonheilige is tegen de zonde van roddelen. Iets wat maar al te vaak het schoolsysteem teistert. Roep dit jaar zeker ook de voorspraak van de heilige Jan Bergmans aan. Een andere heilige die we zeker kunnen aanroepen bij het begin van een nieuw schooljaar is de heilige Theresia van Lisieux. En deze beschermheilige is vooral bedoeld voor studenten die last hebben van heimwee. De heilige Theresia van Lisieux had tijdens haar verblijf in het klooster heel veel last van heimwee. Haar geloof en toewijding hielpen haar deze gevoelens te overwinnen. Als je als ouder, leerkracht of leerling moeite hebt met de overgang naar de nieuwe routines van een nieuw schooljaar, wel, doe dan een beroep. Bid een gebedje op voorspraak van de heilige Theresia van Lisieux. Een andere heilige vriendin die we op ons lijstje kunnen zetten voor dit nieuw schooljaar is de heilige Catharina van Alexandrië. Ik moet zeggen, er is niet veel bekend over de heilige Catharina van Alexandrië. We weten echter wel dat ze zich al op zeer jonge leeftijd toelegde op haar studie. Er wordt gezegd dat ze het opnam tegen enkele van de grootste filosofen van haar tijd.
Deze beschermheilige kan leerlingen en leerkrachten inspireren in hun zoektocht naar dialoog en moed in de klas. En een andere heilige die zeker op het lijstje moest staan, beste luisteraars, is de heilige Don Bosco. De heilige Johannes Bosco was zeer begaan met het onderwijs en het welzijn van jongeren. Deze 19e-eeuwse heilige wijdde zijn leven aan probleemjongeren nadat hij het belang van een stimulerende en ondersteunende onderwijsomgeving had ingezien. U weet het, de heilige Johannes Bosco stichtte de Salesiaanse Sociëteit die zich richt op onderwijs, spirituele begeleiding en beroepsopleiding. Aarzel zeker niet om tot hem te bidden voor een geslaagde eerste schooldag. En uiteraard gedurende gans het jaar. Een voorlaatste heilige, beste luisteraars, is de heilige Johannes-Baptiste de La Salle, Jean-Baptiste de La Salle. Hij is een krachtige beschermheilige van onderwijzers vanwege zijn bijdrage aan het onderwijs tijdens zijn leven. Hij was echt een pionier in het opstellen van gestructureerde leerplannen en onderwijshervormingen. Hij legde ook de nadruk op het belang van lerarenopleidingen en spirituele vorming in de klas. Heilige Jean-Baptiste de La Salle bidt voor onze leerkrachten. En een laatste heilige, ja, die hadden we misschien niet zien aankomen, maar die staat aan het einde van ons lijstje. De heilige aartsengel Michael. Elk schooljaar brengt nieuwe verleidingen en kansen met zich mee. De voorspraak van de aartsengel Michael kan iedereen tegen de vijand beschermen. En nogmaals, vanwege het ganse team van Radio Maria wensen wij elk schoolgaand kind een fantastische eerste schooldag onder de bescherming van Onze Lieve Vrouw.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Elke Dag Telt. Uiteraard hernemen we de gewoonte van de afgelopen jaren in deze uitzending.

beste luisteraars. We wensen u van harte een zeer fijne dag toe. Een prachtige 1 september voor de jeugd. En morgen vroeg zijn we er weer. Met een nieuwe aflevering van Elke Dag Telt. Tot dan.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedenavond, beste luisteraars. Zo is het ondertussen 5 uur geworden. Tijd om samen het avondgebed van de kerk te bidden. We zijn vandaag dinsdag 1 september. De hymne kan u vinden op pagina 706. De psalmen vindt u vanaf pagina 926. En de korte schriftlezing volgt daarop op pagina 928. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Gij die der wereldschepper zijt, de aarde van het water scheidt, en temt de wateren met uw hand, en stelt onwrikbaar vast het land, dat koesterend het zaad omsluit, totdat het breekt in bloemen uit, totdat het volle vruchten draagt, de mens verzadigt en behaagt. Genees het hart dat is gewond, maak door uw kracht het weer gezond, opdat het schreiend zich bevrijdt van alle kwaad en ijdelheid, zich onder uw bevelen stelt en door geen kwaad meer wordt gekweld, in zuivere blijdschap bij u hoort, niet weet van boosheid, haat of moord. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan, vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Luistert volken naar deze woorden. Gij aardbewoners wilt het verstaan, eenvoudige lieden, aanzienlijke heren. Rijken en armen, wie ge ook zijt, mijn mond zal woorden van wijsheid spreken. Wat in mij omgaat, heeft diepe zin. Mijn oren hebben een spreuk vernomen. Ik duid u de zin in een lied bij de lier. Waarom zou ik vrezen voor slechte tijden? Wanneer ik door booswichten word belaagd, door mensen die rekenen op hun rijkdom, en die zich beroemen op hun bezit, er is toch geen mens die zich vrij kan kopen. Zijn eigen losgeld betalen aan God, te hoog is de prijs voor een eeuwig leven. Nooit is er genoeg om de dood te ontgaan. We zien dat ook wijzen eens moeten sterven. Met dommen en dwazen gaan zij teniet. Zij moeten hun rijkdom aan vreemden laten. Het graf zal voor altijd hun woning zijn. Daar is hun verblijf in de eeuwen der eeuwen. Al stond er nog zoveel land op hun naam, geen mens blijft in leven met al zijn weelde. Hij is als vee dat eens wordt geslacht, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Verzamelt uw schatten in de hemel, zegt de Heer. Zo gaat het met wie op zichzelf vertrouwen. Die pochen op rijkdom, dit is hun lot. Zij staan voor de onderwereld als schapen. De dood is hun herder en drijft hen daarheen. Hun statigheid gaat tot ontbinding over. Hun woonplaats is voortaan het dodenrijk, maar mij zal God van de ondergang redden. Hij zal mij behoeden voor dood en graf. Verlies dus de moed niet wanneer iemand rijk wordt. Wanneer in zijn huis de weelde steeds groeit, hij zal als hij doodgaat niets mee kunnen nemen. Zijn rijkdommen gaan niet met hem in het graf, al prijst hij zich tijdens zijn leven gelukkig. Men eert u omdat ge het ver hebt gebracht, toch moet hij zich eens bij zijn vaderen voegen, die nooit meer het licht van de zon zullen zien. Geen mens blijft in leven met al zijn weelde. Hij is als vee dat eens wordt geslacht, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verzamelt uw schatten in de hemel, zegt de Heer. Waardig is het lam dat geslacht werd, te ontvangen eer en heerlijkheid. Waardig zijt gij, onze Heer en onze God, te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht, want gij hebt het heelal geschapen. Door uw wil ontstond het en werd het gemaakt. Waardig zijt gij, Heer, het boek te nemen en zijn zegels te verbreken, want gij zijt geslacht en gij hebt ons gekocht voor God met uw bloed. Uit elke stam en taal en volk en natie, gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. En wij zullen heersen op aarde. Waardig is het lam dat geslacht werd, te ontvangen de macht en de rijkdom, de wijsheid en de kracht en eer en heerlijkheid en lof. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Waardig is het lam dat geslacht werd, te ontvangen eer en heerlijkheid. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. Allen hebben gezondigd, en allen zijn verstoken van de goddelijke heerlijkheid, en allen worden zij om niet door Gods genade gerechtvaardigd, krachtens de verlossing die in Christus Jezus is. Hem heeft God, voor wie gelooft, aangewezen als zoenoffer door zijn bloed. God wilde zo zijn gerechtigheid tonen. Gij laat mij heel mijn vreugde vinden, bij u, Heer, mijn God. Gij laat mij heel mijn vreugde vinden, bij u, Heer, mijn God. Bestendig geluk aan uw zijde. Bij u, Heer, mijn God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Gij laat mij heel mijn vreugde vinden. Bij u, Heer, mijn God. Doe aan ons uw wonderwerken, Heer, want gij zijt machtig en groot is uw naam. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent, hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen, machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien, behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen, hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig, zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd, eer aan de vader en de zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Doe aan ons uw wonderwerken, Heer, want gij zijt machtig en groot is uw naam. Prijzen wij Christus, onze herder en behoeder, die zijn volk liefdevol beschermt. Bidden wij tot hem, want hij is de vaste grond van ons vertrouwen. Heer, bescherm uw volk. Eeuwige herder, bescherm onze Belgische bisschoppen en alle herders van uw kerk. Heer, bescherm uw volk. Toon uw liefde aan de vervolgden, bevrijd hen uit de beproeving. Heer, bescherm uw volk. Help allen die ongelukkig zijn, geef voedsel aan wie honger lijden. Heer, bescherm uw volk. Schenk uw licht aan wie wetten maken, zodat zij inzien wat wijs en rechtvaardig is. Heer, bescherm uw volk. Vergeet ook de doden niet, want gij hebt hen gekocht met uw bloed. Laat hen toe tot het bruiloftsmaal van het Lam. Heer, bescherm uw volk. Bidden wij ook voor een gezegend schooljaar voor alle kinderen en ouders. Heer, bescherm uw volk. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Heer God, dag en nacht behoren u toe. Wij bidden u, laat de zon der gerechtigheid nooit ondergaan in ons hart, zodat wij komen tot het licht waarin gij woont, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Welkom in deze uitzending van De Wereld van Radio Maria. Op woensdag 26 augustus hebben we samen met miljoenen luisteraars wereldwijd de Rozenkrans gebeden. In het kader van de geestelijke bedevaart samen met Radio Maria gaan we meestal één keer per maand de Rozenkrans bidden vanuit een heiligdom ergens ter wereld en vooral verbonden met zoveel luisteraars van Radio Maria wereldwijd. Op woensdag 26 augustus hebben we de Rozenkrans gebeden vanuit het Onze Lieve Vrouw van Willesden in Londen. De Rozenkrans werd voorgegaan door de rector van het heiligdom en uiteraard was de directeur van Radio Maria UK ook aanwezig, pater Toby Lee. En vandaag starten we deze uitzending met een terugblik op dit mooi gebed van de Rozenkrans. En ik stel voor dat we luisteren naar het welkomstwoord van pater Steffen Wielis, rector, gevolgd door de woorden van de programmadirecteur van Radio Maria UK, Father Toby Lee.
1: Welcome to the Worldwide Rosary. With great joy I welcome you on this.
2: En de rector van het heiligdom heet ons welkom. Met grote vreugde heet ik u welkom op deze gedachtenis van de zalige Dominicus van de Moeder Gods in het nationaal heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Willesden, hier gelegen in de drukke straten van Noordwest-Londen, terwijl wij ons vanuit de hele wereld verenigen om de heilige Rozenkrans te bidden. Misschien hebt u nog nooit van dit Maria-heiligdom gehoord, maar de geschiedenis van de devotie tot de Moeder Gods onder deze titel gaat meer dan 1000 jaar terug. Volgens de traditie wordt de Moeder Gods hier al eeuwen vereerd onder de titel Onze Lieve Vrouw van Willesden. De plaatsnaam Willesden betekent zelf bron aan de voet van de heuvel. En een heilige bron wordt in verband gebracht met het oorspronkelijke heiligdom dat zich bevond op de plaats waar zich nu de Anglicaanse parochiekerk van St. Mary bevindt, die al in 939 na Christus in een koninklijk charter wordt vermeld. Hoewel er weinig bekend is over de oorsprong van de devotie, vertelt de traditie over Athelstan, die nadat hij de rivaliserende en van elkaar gescheiden koninkrijken had verenigd, de eerste koning van Engeland werd. Tijdens zijn tocht naar een strijd ontmoette hij een kleine gemeenschap priesters in het bos van Middlesex en vroeg hen om voor zijn overwinning te bidden. Na zijn succes keerde hij terug en liet een beurs met goud achter, waarmee de eerste stenen kerk werd gebouwd, toegewijd aan de heilige maagd Maria. Een verslag uit 1249 vermeldt de aanwezigheid van twee beelden van Onze Lieve Vrouw, waarvan er één het zwarte Madonna-beeld moet zijn geweest, dat bijzonder werd vereerd, met brandende lampen en decoratief beeldhouwwerk, waarin het beeld was geplaatst. Tegen de 15e eeuw was het heiligdom beroemd geworden en trokken honderden, zo niet duizenden, pelgrims naar het heiligdom in het hart van het groene Middlesex. Het bereikte zijn hoogtepunt rond de overgang naar de 16e eeuw, toen het heiligdom werd bezocht door leden van het koningshuis, onder wie koningin Elisabeth van York, en door toekomstige martelaren, die vol vertrouwen de heilige maagd aanriepen onder haar titel Onze Lieve Vrouw van Willesden. In de eerste dagen van april 1543 werd het heilige heiligdom van Willesden bezocht door zijn beroemdste vereerder, toen nog Sir Thomas More en voor ons nu de heilige Thomas More. Het zou zijn laatste bezoek aan deze geliefde plaats zijn, en hij wist het. In zijn geschriften ter verdediging van katholieke gebruiken had hij vaak gesproken over een bedevaart naar Willesden. Tragisch genoeg behoorden de heiligdommen van Onze Lieve Vrouw en de heiligen tot de eerste slachtoffers van de religieuze omwenteling die de reformatie was. Thomas Cromwell werd door Hendrik de VIII benoemd tot diens vicaris-generaal voor kerkelijke aangelegenheden. En tegen het einde van 1536 stelde hij voor dat de geestelijkheid door de koning zou worden bevolen om geen beelden, relieken of wonderen naar voren te brengen of te verheerlijken. De wijdverbreide vernietiging van beelden en heiligdommen was onvermijdelijk. In 1535 bracht Richard Morse, een agent van Cromwell, hem nieuws over het heiligdom van Willesden. Met vele ijdelheden hebben zij daar een beeld van onze lieve vrouw, gekleed in sarcanet, een soort fijne zijde, en met stenen, met daarbij een sluier van kant geborduurd met parels en andere kostbare juwelen en goud en zilver. Er is zowel ervoor als erachter een ijzeren hek met gordijnen en een baldakijn. Daarnaast verschillende doeken, stokken voor kaarsen en offergaven van grote waarde voor een dergelijke kerk. Het beeld wordt zeer zeker misbruikt met veel bijgeloof en veel mensen komen er naartoe vanuit Kilburn en Paddington, nabijgelegen dorpen, nu zijn dat wijken van Londen. Ja, zelfs bij onze komst waren er 5 mensen die ervoor baden. 2 oude mannen en een vrouw met een kind. En iemand die een offer van bloemen had meegebracht. We hebben het beeld, dat van hout bleek te zijn en qua kleur op ebbenhout leek, van oud vakmanschap, ontdaan van zijn bekleding. Alleen het bovenste gedeelte was geheel met zilver bedekt. Einde citaat. In juli 1538 vond er een wijdverbreide verwijdering van Mariabeelden plaats. Enkele van de beroemdste werden naar het huis van Cromwell in Chelsea gebracht. Beelden uit Walsingham en Ipswich, Caversham en Paris voegden zich in de herfst van dat jaar bij de vrouwen van Willesden op de brandstapel van opmerkelijke beelden. Volgens een document uit die tijd verscheen onze lieve vrouw in 1537 aan een priester die het heiligdom vereerde, een zekere dokter Quackenhorn. En zij zei dat zij in Willesden vereerd wenste te worden, zoals dat in vroegere tijden was geweest. Maar overweldigd door tegenstand voerde deze dokter zijn opdracht niet uit en keerde het heiligdom pas tegen het einde van de 19e eeuw naar Willesden terug. Niettemin bleven pelgrims in de tussenliggende jaren het kerkhof van St. Mary bezoeken en offergaven achterlaten bij de boom die bekend staat als Onze Lieve Vrouw Eik, waarvan men zegt dat dit de plaats van verschijning was. In 1885 werd in Halston een katholieke missie opgericht om tegemoet te komen aan de behoeften van de groeiende Ierse bevolking in Londen. De bewegingen van de Heilige Maagd werden opnieuw gevoeld en met de hulp van het plaatselijke klooster van Jezus en Maria werd de devotie tot Onze Lieve Vrouw van Willesden bevorderd. Een nieuw beeld, vervaardigd uit eikenhout van de oude boom die in het kerkhof van St. Mary had gestaan, werd in 1892 door kardinaal Vaughan gezegend. Van een bescheiden begin met 12 parochianen begon de parochie te bloeien. En in 1931 werd een prachtige Romaanse kerk geopend, zowel als parochiekerk als nationaal heiligdom voor katholieken in Engeland. De grootste dag van Onze Lieve Vrouw van Willesden kwam tijdens het Mariajaar 1954, toen aan het einde van een grote bijeenkomst haar beeld door kardinaal Griffin werd gekroond in het Wembley Stadium voor 94.000 mensen. Een andere pelgrim uit de jaren 50 was de heilige Jose Maria Escriva, de stichter van het Opus Dei, die het heiligdom verschillende malen bezocht. De heilige Jose Maria introduceerde ook de zalige Alvaro del Portillo bij het heiligdom en deze bleef het bezoeken tot in de jaren 80. Zo schonk Onze Lieve Vrouw Willesden opnieuw de genade van haar aanwezigheid. En vele gunsten werden door de gelovigen gemeld. En zo komen wij na meer dan 1000 jaar, na vermeende verwoesting, tumult en beproevingen, vandaag voor de Zwarte Madonna van Willesden, de beschermvrouwe van Londen, vanuit de hele wereld bijeen om de heilige rozenkrans aan te bieden.
3: She cooperates in its making.
2: En nu horen wij Pater Toby Priester, directeur van Radio Maria UK. Het beslissende moment van de heilsgeschiedenis is een eenvoudig ja van een nederige vrouw. Een vrouw die erfgenaam is van een traditie en een antwoord geeft waarin een diepgaande geloofsdaad besloten ligt. Wanneer Gabriel spreekt, stemt Maria niet slechts in met een reeds voltooid plan. Zij werkte mee aan de totstandkoming ervan. Fiat mi is geen passieve aanvaarding, maar actieve medewerking. Zij stemt er niet slechts mee in om Jezus moeder te zijn en hem te verzorgen, maar ook om de moeder te zijn van het woord dat vlees wordt. En het vlees is van haar. Het woord krijgt in haar vorm door haar ja. De grote Engelse dichteres en mystica Carol Houselander zag dat Maria's gehele roeping erin bestond om eerst in zichzelf Christus leven te geven, zodat hij aan de wereld gegeven kon worden. Een patroon dat iedere christen wordt uitgenodigd te herhalen. Vandaag ben ik verheugd dat wij dit werk van Maria voortzetten, door Christus leven te geven in iedere tijd en op iedere plaats, terwijl wij haar rozenkrans bidden. En ook dat wij 5 katholieke componisten en uitvoerders bij ons hebben die hun oorspronkelijke werken zullen delen en ons helpen dieper binnen te treden in de mysteries waarover wij mediteren.
0: En tijdens dit rozenkransgebed, uitgezonden op alle Radio Maria's wereldwijd, beste luisteraars, waren er verschillende muziekbands aanwezig. En ik stel voor dat we luisteren naar een van de liederen die als meditatie tussen de tientjes door werd gezongen.

Aan het einde van het rozenkransgebed werd er, zoals gewoonlijk, zoals we dat altijd doen, samen met de wereldfamilie van Radio Maria, wel werd het Salve Regina gezongen en daarna werd de litanie van Loreto gebeden.

En aan het einde van het gebedsmoment, beste luisteraars van Radio Maria, werd uiteraard de zegen gegeven. U hoorde een korte terugblik op de wereldwijde rozenkrans, uitgezonden vanuit het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Willesden in Londen. Het werd voorgegaan door pater Steffen Willis, de rector van het heiligdom, en uiteraard was de priester-directeur van Radio Maria UK aanwezig, vader Toby Lee. Dit rozenkransgebed werd uitgezonden op alle Radio Maria's wereldwijd. We hebben dus met miljoenen luisteraars gebeden. Dit alles in het kader van de geestelijke bedevaart samen met Radio Maria. Om iedereen een kans te geven om op bedevaart te gaan langs de radio naar vele mariale heiligdommen overal ter wereld. En zo deel ik al graag met jullie mee, beste luisteraars, dat op zaterdag 5 september om 17 uur dit keer er een wereldwijde rozenkrans zal worden uitgezonden. We zullen dit keer bidden, opnieuw met miljoenen luisteraars wereldwijd, maar vanuit een ander continent. We zullen bidden de rozenkrans vanuit Brazilië. We zenden uit vanuit de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Aparecida. Deze zaterdag 5 september om 17 uur. In deze uitzending van de wereld van Radio Maria gaan we ook nog de boodschap van de Koningin van de Vrede voorlezen, die van 25 augustus 2026, met daarbij de commentaar van Padre Livio Fanzaga, de directeur van Radio Maria Italië en tevens ook de directeur-adviseur voor alle programmadirecteurs van Radio Maria wereldwijd. En we starten met de boodschap van de Koningin van de Vrede. Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit. Keer terug tot God. Keer terug tot het gebed. Opdat jullie dragers van vrede worden. Kindjes, bid voor de vrede die in gevaar is en dat het gebed opnieuw mag opwellen uit jullie harten en jullie gezinnen, opdat jullie met vreugde de stem van Jezus

ze in jullie harten mogen voelen. Vrede zij met u. Kinderen, wees dragers van vrede en gebed voor allen die niet bidden. Ik ben met jullie en ik bid voor jullie, voor mijn Zoon Jezus. Dank jullie dat jullie op mijn oproep hebben geantwoord. En we lezen nu de commentaar van Padre Livio van Zaga. Beste vrienden, de toon van deze boodschap is zeer dramatisch. De Maagd Maria is zeer bezorgd over wat er in de wereld gebeurt. Ze zegt ons duidelijk dat de vrede in gevaar is. Ze mobiliseert ons en toont ons de weg om weerstand te bieden aan deze poging van Satan om de wereld naar de vernietiging te leiden. Om deze boodschap te begrijpen, is het eerst nodig om ze in haar context te plaatsen. Want bij andere gelegenheden heeft de Maagd Maria de harten gemobiliseerd door te zeggen dat de vrede in gevaar was. Inderdaad, voor de ineenstorting van het communisme, dat was op 25 januari 1991, had de koningin van de vrede gezegd dat Satan ons leven en de planeet waarop wij lopen wilde vernietigen. Toen Maria deze boodschap gaf, was het moeilijk te begrijpen wat ze precies bedoelde. Want, ogenschijnlijk was er vrede in de wereld, maar in augustus van datzelfde jaar, toen er de staatsgreep in Rusland was, vroeg de Maagd Maria ons een noveen van gebed en vasten, om te verwezenlijken wat zij in Fatima was begonnen. Later waren er nog moeilijkere momenten, toen onze lieve vrouw haar roep om vrede verhief en uitnodigde tot gebed, door te zeggen dat Satan wil zegevieren, juist op het moment dat Rusland Oekraïne binnenviel. In alle boodschappen die volgden op de aanval op Oekraïne heeft de Maagd Maria ons gemobiliseerd, zodat het onherstelbare kon worden vermeden. Ook al werden er vanaf het begin van dit conflict in Europa nucleaire dreigementen geuit. Ook toen de oorlog in het Midden-Oosten begon, was er een sterke uitnodiging van de koningin van de vrede om te bidden, omdat de winden van de haat opnieuw waren beginnen te waaien. In haar boodschap verwijst Maria niet naar concrete zaken, maar ziet zij de situatie zoals ze is. De oproep van deze boodschap, waarmee ze ons zegt dat de vrede in gevaar is, valt op een moment waarop men spreekt over dreigende gevaren die op elk moment kunnen plaatsvinden. In het klimaat van spanning waarin wij leven, bestaat er iets concrete wil om onnoemelijke wapens te gebruiken die de wereld kunnen vernietigen, mits men de overwinning behaalt. In deze situatie van dreigend gevaar lijkt de mensheid niet bijzonder verontrust. We zijn bijna gewend geraakt aan de oorlog en we beseffen niet dat wanneer Satan de harten heeft gedesoriënteerd, de haat verblindt en aanzet tot dingen die vandaag de dag helaas mogelijk zijn. Zoals de wereld naar de vernietiging leiden. De wereld verkeert in ernstig gevaar. Er is een wijdverbreide bewapeningswetloop. Er is de wil om het te winnen van elkaar, maar vooral ontbreekt de verwijzing naar de God van de vrede en de liefde. De ware God, zoals de Maagd het in 2001 heel goed heeft verduidelijkt, is die van de vrede en de liefde. Er is geen andere God dan de God van de vrede en de liefde, die zich openbaart in Jezus Christus. Maar helaas is hij gemarginaliseerd en heeft de mens zijn plaats ingenomen. Satan handelt vandaag vrij en zijn strategie is al te duidelijk. Hij heeft ons van God verwijderd, zodanig dat wij zijn bescherming en zijn liefde hebben verloren. Het gevolg is de strijd tussen ons, omdat wij onszelf vernietigen.
De maagd Maria heeft dit concept, dat de strategie van Satan aanduidt, vele malen herhaald. Ook tijdens de oorlog in Bosnië zei de maagd Maria: Satan speelt met jullie en met jullie zielen. En ik kan jullie niet helpen, omdat jullie ver van mijn hart verwijderd zijn. Dat zei ze op 25 maart 1992. In deze boodschap herhaalt Maria dezelfde gedachte in andere bewoordingen. De eerste woorden zijn immers een uitnodiging om terug te keren naar God en tot het gebed, opdat wij de vrede van God in ons dragen, die wij aan de wereld kunnen brengen. Wanneer de vrede van God in de harten en in de gezinnen is, stroomt zij als een rivier over de hele wereld. Helaas is onze samenleving nu als een steen die van de top van de berg rolt en steeds meer snelheid krijgt. Vandaag heerst Satan over een zeer groot aantal mensen met wie hij zijn boosaardige plan ten uitvoer brengt. Door haat en oorlog wil de duivel de wereld vernietigen en zoveel mogelijk zielen naar de hel voeren. Dit is de werkelijkheid gezien vanuit de hemel. Dit is de werkelijkheid verlicht door de waarheid. De boze is bezig zijn project te voltooien. En de maagd Maria is hier juist om deze dramatische context van goddeloosheid, boosaardigheid en haat jegens God, die de haat onder ons voedt, tegen te houden. De koningin van de vrede is hier al zo lang om de harten te verzamelen, omdat zij een barrière vormen tegen het kwaad dat zich verspreidt. De geheimen van Medjugorje zijn juist die gebeurtenissen die zich zullen voortdoen wanneer deze geestelijke strijd tussen liefde en haat haar hoogtepunt bereikt. Dat zal ook het moment zijn waarop Maria haar heerschappij en haar almacht van liefde zal tonen om ons te redden. Tegelijkertijd is de koningin van de vrede hier om het hart van ieder van ons te mobiliseren. We moeten een gewetensonderzoek doen en ons afvragen wat er in ons hart is. De vraag die wij niet mogen vrezen ons te stellen is: is er vrede in ons hart? Laten we onze gevoelens, onze woede, onze slechte woorden, onze boosaardigheden, onze verdachtmakingen, onze afgunst, onze jaloezie, onze wraakgevoelens de revue laten passeren. We hebben vervuilde harten. En daar moeten we beginnen te werken. De maagd Maria is al zo lang hier om ons uit te nodigen onze harten te zuiveren, opdat er in hen vrede, vergeving, naastenliefde en nederigheid mogen zijn. Dit alles komt voor uit onze relatie met God, uit ons gebed, uit onze openheid van hart voor God, waarbij we hem vragen om zijn liefde, zijn vrede, zijn vreugde, zijn vergeving te geven. De maagd Maria nodigt ons uit het gebed opnieuw te laten stromen uit onze harten en uit onze gezinnen. Het is alsof het is opgehouden te stromen. Het is alsof onze harten zijn uitgedroogd en er in de plaats van de vrede, het water, slangen zijn. We moeten onze harten opnieuw vernieuwen in het gebed, opdat de liefde en de vergeving van God erin mogen binnentreden. Wij moeten ons gewetensonderzoek doen en alle boosaardigheden die wij in ons hebben en die ons beletten dragers van vrede te zijn, verwijderen. Laten we ons afvragen of wij vrede in ons hart hebben, of wij die kunnen dragen en aan anderen kunnen geven. Maria zegt ons dat als het ons lukt de vrede te brengen, wij in onze harten de stem van Jezus zullen horen die ons zegt:
Vrede zij met u. Zoals hij het ook tot de apostelen had gezegd toen zij angstig opgesloten zaten in het cenakel. Deze passage is een nieuwigheid in de boodschappen van de koningin van de vrede. Als wij dragers van vrede en gebed zijn, dan ervaren wij het en horen wij met vreugde de stem van Jezus in ons hart, die ons met vrede vervult. Deze ervaring, waarnaar Maria verwijst, moeten wij van onszelf eisen. Wij moeten orde scheppen in ons hart en allen vergeven die wij niet hebben vergeven. Vrede sluiten met hen met wie wij lopende conflicten hebben. Aan God onze wil voorleggen om vreedzaam te zijn, totdat wij in ons de stem van Jezus horen die ons zegt: vrede zij met u. We moeten precies de context voor ogen houden waarin Maria de boodschappen geeft. Het is een halve eeuw van dagelijkse mariofanieën, in zekere zin in een staat van een ernstig gevaar. De wereld verkeert in gevaar van vernietiging. De maagd Maria heeft ons tot nu toe 2 keer gered van het gebruik van atoombommen in de afgelopen jaren, in 1983 en in 1991. Ondanks dat is het heldere zicht op het plan van Satan om een wereldwijde hecatombe te verwezenlijken en dat de maagd Maria hier is om dat te verhinderen, vervaagd. De koningin van de vrede heeft onze moed, onze vredelievende handen en harten nodig om te verhinderen dat Satan de overhand krijgt. Wij begrijpen dus dat de tijd van de geheimen die is waarin Satan het werk van de schepping en de verlossing wil vernietigen. De duivel kent geen grenzen in de boosaardigheid, evenmin als Maria grenzen kent in de liefde. Satan wil de wereld vernietigen en zielen oogsten. Wij bevinden ons in deze context, maar wij zijn ons daarvan niet bewust. We zijn er zelfs toe gekomen Medjugorje te herleiden tot een soort geestelijke kliniek, zonder te begrijpen wat het historische drama is waarin wij leven. De maagd Maria bereidt de kerk voor op de grote strijd en de triomf van haar onbevlekt hart. Laten we deze boodschap met een open hart ontvangen. De maagd Maria vraagt ons meer tijd aan het gebed te wijden, opdat onze harten vervuld worden met de liefde van God. Laten we alle giftige boosaardigheid die wij jegens onze naasten, onze gezinnen en onze kennissen hebben, uit ons hart verdrijven. Als wij, die tot de gedelegeerden van Maria behoren, ook vervuld zijn van de gifstoffen van haat, arrogantie en hoogmoed, hoe zal de maagd Maria dan de strijd winnen? Het aantal geredde zielen zal in grote mate afhangen van hoe wij zullen zijn. Of wij levende beelden van Maria zijn en dus werktuigen van haar overwinning. We zijn bekwaam en gerecruiteerd. Laten we ontwaken en naar de kern gaan. Laten we geen tijd verliezen aan nutteloze dingen. Laten we ons wijden aan deze grote taak die Maria aan het volbrengen is in deze mariofanie, die ons voorbereidt om de laatste tijden binnen te gaan en dus op datgene wat onze lieve vrouw als doel heeft aangeduid, namelijk de tijd van vrede, dankzij de triomf van haar onbevlekt hart. En beste luisteraars van Radio Maria, jullie hebben de commentaar van Padre Livio van Zaga, directeur van Radio Maria Italië, gehoord. Commentaar op de boodschap van de koningin van de vrede, gegeven op 25 augustus 2026.

Beste luisteraars van Radio Maria. De komende week gaan we bidden voor een andere Radio Maria ergens ter wereld. En we zullen bidden dit keer, beste luisteraars, voor Radio Maria Venezuela. Midden augustus deelde de wereldfamilie van Radio Maria met diepe droefheid mee dat bisschop Tulio Ramirez, de programmadirecteur van Radio Maria Venezuela en ook bisschop van het bisdom Guarenas, teruggekeerd is naar het huis van de vader. Hij was meer dan 10 jaar lang een toegewijde herder en gids voor Radio Maria Venezuela. De raad van bestuur van de radio aldaar, de medewerkers, de vrijwilligers, rouwen samen met de familie Ramirez Padilla en gans de katholieke kerk in Venezuela om dit trieste verlies. Ze vragen speciaal gebed voor de eeuwige rust van bisschop Monseigneur Tulio Ramirez, directeur van Radio Maria Venezuela. Laten we voor hem een wees gegroet bidden. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En aangezien we komende week speciaal gaan bidden voor onze collega's en voor alle luisteraars van Radio Maria in Venezuela, geven we jullie nog eventjes wat informatie over het land. In Venezuela leven er zo'n 31.800.000 inwoners. De oppervlakte van het land is ongeveer 920.000 vierkante kilometer en 92,6% van de inwoners zijn christenen, waaronder 80% katholieken. En vergeet dus zeker niet, beste luisteraars, om te bidden voor de luisteraars en voor alle gelovigen van Venezuela in het bijzonder, voor de zielenrust van de programmadirecteur en de bisschop dus, Monseigneur Tulio Luis Ramirez Padilla. Volgende week zijn we er terug met meer nieuws vanuit de wereld van Radio Maria. Tot dan!

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Goedenavond, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de rozenkrans te bidden. Dit doen wij vanavond met 5 gezinnen. Wij bidden en overwegen de droevige mysteries. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Wij bidden samen met een gezin uit Eke. En wij bidden voor alle schoolgaande kinderen en voor goed onderwijs voor elk kind.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de prikkeling, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria. Vol van genade, de Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus, Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaar, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods. Bid voor ons, arme zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder
3: Gods, bid voor ons, arme zondaar. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven al vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaar. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij
3: boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, arme zondaar. Nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God,
1: bid voor ons, arme zondaar,
3: nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. En gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Het tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegeeseld. Wij bidden samen met een gezin uit Zottegem. En wij bidden voor alle leerkrachten die Rooms-Katholieke godsdienst geven, dat zij met vuur de blijde boodschap verkondigen en voorleven.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was.

0: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Wij bidden samen met de kinderen toevertrouwd aan de Zusters van Liefde te Kortemark. En wij bidden voor vrede in de wereld.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in proeving, maar verlos ons van de kwade. Amen.
2: Onze Vader, wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zit hij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder God, bid voor ons namen zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zit alle vrouwen.

0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van de lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij voor alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, amen, zondaars. Nu en in het uur van onze dood, amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zit zij boven alle vrouwen. Zo, de vrucht van haar lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars.
3: Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.

Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de berg Calvarië. Wij bidden samen met een gezin uit Tremelo. En wij bidden voor een goede vriendengroep voor elk kind. En dat iedereen elke dag graag naar school mag gaan.

0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees u Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees u Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Het was in het begin, nu en altijd, in de eeuwige eeuwen. Amen.

0: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Wij bidden samen met een gezin uit Machelen. En wij bidden voor iedereen getroffen door de rampen in Nepal, de Filipijnen en de rest van de wereld.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw wil komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven en onze schulden halen. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees je goed, Maria, o mijn vader, de Heer is met u. Gezegend zijt je boven alle vrouwen, en zegen is de weg van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
2: Wees je goed, Maria, o mijn genade, de Heer is met u. Gezegend zijt je boven alle vrouwen, en gezegend is de weg van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees je goed, Maria, o mijn genade, de Heer is met u. Gezegend zijt je boven alle vrouwen, en zegen is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, moeder God.

0: vid vår omsorg i söndags, nu eller till vår död. Amen.
1: Vise Gud Maria, vågen gnade, det är ditt med u. Gedegen säg, det är boven alla vrouwen, en segen is de vrucht en uw lichaam, Jesus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Vise Gud Maria, vågen gnade, det är ditt med u. Gezegend zijt jij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees er goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt jij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees er goed.

0: Ave María, Mother God, pray for us sinners sinners, now and at the hour of our death. Amen. Ere the Father, and the Son, and the Holy Ghost.
1: So as it was in the beginning, and now, and in the ever.
0: Amen.
2: Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons.
1: Bid voor ons.
2: Heilige Jozef.
0: Bid voor ons.
2: Heilige aartsengel Michael.
0: Bid voor ons.
2: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
2: Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Nonkel Pater achterna. U verteld door Jos de Kok.
1: Beste luisteraars, hartelijk welgekomen in een trouwens volledig vernieuwde reeks uitzendingen van Nonkel Pater achterna. En zoals jullie in de jingle kunnen horen, klinken er Chinese geluiden. Inderdaad, elke week zullen jullie kunnen luisteren naar een reisverslag van meer dan 100 jaar geleden. Het is het reisverslag van een pater schutist. Maar voor ik het over deze pater wil hebben, zou ik graag met jullie in het kort de geschiedenis overlopen van het ontstaan van de congregatie van Scheut. Maar daarvoor moeten we een goede 200 jaar terug in de tijd. Hun belangrijkste missieland was inderdaad het verre China. Hoe is deze congregatie ontstaan? De in 1823 geboren Antwerpenaar Theophile Verbist werd na zijn priesterwijding op 18 september 1847 benoemd tot subregent van het Klein Seminarie te Mechelen. Hij werd tezelfde tijd directeur benoemd van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Namen, die sinds 1840 in verschillende missiegebieden werkzaam waren. Als nationaal directeur van het werk van de Heilige Kindsheid in België was hij fel aangegrepen door de spiritualiteit van dit werk. In 1860 vatte hij het plan op om met een aantal Belgische seculiere priesters naar China te trekken om er een weeshuis op te richten. Dit initiatief kreeg in 1861 de goedkeuring van kardinaal Sterks en de Belgische bisschoppen en leidde uiteindelijk tot de oprichting van een nieuwe Belgische missiecongregatie. De congregatie van het onbevlekt hart van Maria werd in het leven geroepen, bij ons beter gekend onder de naam Schutisten, verwijzend naar de plaats van hun eerste stichting, namelijk het Scheutveld in Anderlecht, Brussel. Theophile Verbist werd meteen als eerste algemene overste aangesteld door kardinaal Sterks. De congregatie legde zich dus toe op het vormen en uitzenden van priesters die het geloof willen prediken bij de niet-christenen, voornamelijk in China. Begin 1865 belastte de Romeinse congregatie voor de evangelisatie van de volkeren, de missionarissen van Scheut met de missionering van binnen Mongolië in het noorden van China. Na herhaaldelijk aandringen van koning Leopold II aanvaarde de congregatie uiteindelijk ook missionarissen te sturen naar de onafhankelijke Congo-staat. Later zou het hele gebied van Centraal-Afrika een vruchtbare bodem blijken te zijn voor de evangelisatie. Sedert het midden van de 20e eeuw traden kandidaten van niet-Europese origine in de congregatie in. Nu zijn ze verspreid over 25 landen in 4 continenten. Maar we keren nu terug naar China. In 1865 ruilde Pater Verbist met 3 vrienden priesters het vertrouwde Vlaanderen voor het uitgestrekte en ijskoude binnen Mongolië. Hij was vergezeld van de Belgen Alois van Zegveld en Frans Franks en de Nederlander Ferdinand hamer. Ze werden voor eerst door Paus Pius IX in een speciale audiëntie ontvangen. Op 5 december 1865 bereikten zij hun voorlopige doel, een katholiek dorpje Siwantse in Mongolië, dat zij overnamen van de Franse Lazaristen. En het kostte de missionarissen behoorlijk wat tijd om zich aan te passen. De taal moest geleerd worden, men kreeg te maken met extreem koude en lange winters en hete korte zomers, vreemde gewoontes, ander eten en andere kleding. In het voorjaar van 1867 stierf Van Zegveld aan vlektyfus. Ook de stichter van de Schutistenorde stierf 3 jaar na zijn aankomst op 44-jarige leeftijd aan dezelfde besmetting. Zijn stoffelijk overschot werd in 1931 overgebracht naar Scheut en bijgezet in de crypte van de Verbistkapel. Maar nieuwe paters werden echter elk jaar opnieuw vanuit Scheut gestuurd. In 1869 werd Ferdinand Hamer benoemd tot waarnemend provicaris en daarmee dus tot leider van de Schutisten in China. En dan ook door Paus Leo XIII tot bisschop benoemd.

Zo, beste vrienden, dat was zo wat heel kort de ontstaansgeschiedenis en het prille begin van deze congregatie. En ik moet er slechts een 30 jaar bij tellen. En zo komen we bij een reisverslag van een paterschutist, pater Jozef de Wolf. Hij werd geboren te Brugge op 21 augustus 1878 uit een apothekersgezin aan de voet van de Sint-Salvatorskathedraal als zoon van apotheker Adolf de Wolf en Leonie van Akker, die 7 kinderen hadden. Na zijn middelbaar trad hij binnen te Scheut en werd priester gewijd in 1903. Jozef de Wolf vertrok als 25-jarige jongeman voor het eerst naar China op 13 september 1903 tot mei 1907. Een tweede reis ving aan in 1907 voor 13 jaar. Een derde reis gebeurde tussen 1920 en 1926. En tenslotte een laatste en vierde reis was van 1927 tot 1930. Hij vertoefde dus 27 jaar in China tussen 1903 en 1933. Hij overleed in 1959 in het klooster te Schilde. Ook zijn broer Jules was schutist in China, maar overleed er reeds op 3 december 1914. Een andere broer was priesterleraar en nog een broer was Karel de Wolf, in Brugge gekend voor zijn boeken in het Brugs dialect, Brugs volk. En beste vrienden, ik stel voor reeds vandaag te starten met de eerste brief. Uiteraard zijn er de vertrouwelijke zaken aan de familie gericht eruit gehaald. Ook bepaalde West-Vlaamse uitspraken heb ik toch een beetje vernederlandst. Het zijn niet enkel West-Vlamingen die naar de radio luisteren. Maar de verhalen bevatten een rijkdom op vele domeinen. Geschiedenis, aardrijkskunde, godsdienstbeleving en diverse culturen en gewoontes, maar vooral ook getuigenissen van diepe vroomheid, maar met de 2 voeten op de grond. Een totale overgave aan de Heer, een loslaten van zichzelf. Maar alles ingebed met vele vleugjes humor, een typisch kenmerk voor deze paters. En ik hoop dat jullie er elke week zullen van genieten.

0: En brief nummer 1 verhaalt het vertrek uit Brugge op de 13e in de herfstmaand van 1903. Dit is 13 september 1903. En ik citeer: "In der haaste wil ik jullie mijn eerste nieuws laten geworden, omdat ik voor nu nog alle tijd heb. Wat moet ik jullie zeggen? Tenzij u allen en vooral vader en moeder bedanken voor de goedheid die ge mij jarenlang en in alle omstandigheden betoond hebt en waarvoor ons Heere alleen jullie zal kunnen belonen. Bedanken wij ook ons Heere, omdat hij ons van weerzijds de moed en zelfs de blijmoedigheid gegeven heeft om de opoffering die hij vroeg wel en christelijk te doen. Van troost en bovennatuurlijke redenen wegens onze scheiding hoef ik niet te spreken, vermits jullie christelijke overtuiging jullie beter sterkt dan dat ik of een ander het zou kunnen doen." Van zodra onze treinwagon in gang was buiten Brugge, heb ik mij geheel gezapig aan het lezen gezet en aan mijn brevier nog een rozenhoedje gebeden. En met nog eens door het venster te kijken, was ik in Brussel aangekomen. Alle paters zijn in Scheut toegekomen gisterenavond, goed en gezond, en bij iedereen was de leute boven. Beste vrienden, het vervolg van deze reis over een periode van een goede maand komt uit twee bronnen. Zo vermeldt hij: "Wat we ondervonden is dat het, om te zeggen, onmogelijk is op de trein te schrijven. Trouwens, de wagons en plaatsen zijn er niet toegeschikt. We zullen ons moeten tevreden stellen met hier en daar een kaartje te zenden of zeer klein briefje aaneen te flansen tussen het eten en het klappen. Jullie verstaan genoeg dat we nu alzo geen reizen kunnen beschrijven zoals jullie misschien verlangen. Daarom ben ik van zin alles op te tekenen onderweg op een notaboekje om het dan later mede te delen." En alzo stuurt de pater zeer vele zichtkaarten uit een aantal steden met korte verslagen. Hij komt dan in de brieven later meer in detail terug over deze belevenissen. En zo excuseert hij zich dat zijn verslag kort is door de reisomstandigheden. Wat hij schrijft noemt hij al gekapt stro en onhebbelijke zinsneden. Het is hier al tuiten en babbelen, de ene door de ander, ieder wacht achter een pennestok enzovoort. Wat kunt ge dan al meer bijeen geschreven krijgen? En de pater eindigt met: "Ik geloof dat we in Moskou anderhalve dag zullen verblijven, dus dan tijd genoeg om er nog eens over te klappen." Beste luisteraars, ik heb de verslagen uit de korte berichten en uit de lange brieven bij elkaar gebracht, zodat we toch mooi chronologisch de reis kunnen volgen. Pater Jozef de Wolf is dus aangekomen in Brussel, in het missiehuis van Scheut. Het is dinsdag 15 december 1903, de grote dag van het vertrek. Namelijk vanuit Brussel via Keulen om in Berlijn aan te komen, 's morgens vroeg en om er 's avonds weer verder te reizen. En ik lees verder: Het is de dag dat we eindelijk met volle recht zongen. Eindelijk is de dag gekomen dat ik mag ten strijde gaan, strijden in de schaar der vromen onder Christus zegevaan. Om 4 uur in de namiddag kwamen we van de kloostertrappen geladen met een grote valise, deken en reisgewaad. We hebben hier zeer goed gerief gekregen. Gemakkelijk en goed schrijftafelgerief. Een grote valies, reisdeken, riemkes, een paletot met pelerine, dit is een zware frak met schoudermantel en zonder mouwen, een vilten boerenhoed, naar het schijnt zullen we broek en vesten dragen, enzovoort. Er is plaats genoeg in mijn handkoffertje en ik heb niets nog meer nodig. We krijgen hier alles in overvloed. Tabak, sigaren en het pijpenstampertje is ook toegekomen. In de bidplaats, aan de voet van het altaar geknield, zongen we dat het dreunde het Ave Maristella. Gegroet, ster der zee, en we lazen daarna het itinerarium.
1: In nomine Christi.
0: Procedamus in pace in nomine Domini. Buiten de deur werden nog wat handen gedrukt, geroepen en gelachen, en een adieu. We zaten met 3 in 1 rijtuig. Er waren 6 rijtuigen. In Brussel, aan de Noordbaanhof, stond wel een 20 man. Familie of kennissen van de ene of van de andere medebroeder. Het was mooi weer en veel volk rond onze wagon. Een medebroeder vond het wel lang wachten en we ontstaken een sigaar. Na een uur parlazanten, palaveren, vertrokken we uit Brussel. In Leuven hadden we 3 minuten om er eens af te springen, om pater rector en confraters studenten in de theologie te groeten. En daarna stoven we weer vooruit door schone velden en bossen, voorbij Tienen, La Ville Blanche, met al witte huizen in een lief dal gelegen. Het was avond als we in Luik aankwamen. Maar de spoorhallen, het station, van de stad zelf konden we niet zien. Na 10 minuten reden we weer verder en gingen ons avondmaal nemen.

merkten zij het gerammel van de wielen op de lange ijzeren bruggen. Maar dat bedierf de sfeer niet. We hadden leute zonder dat. Vooraleer ons vaderland te verlaten, hebben we nog eens ons herte opgehaald en de Vlaamse leeuw met andere Vlaamse liedjes doen dreunen. Zo fel dat het mij docht dat ze het in Brugge moesten horen. Dit was onze laatste groet aan het lieve Belgenland, aan het verre Vlaanderen met zijn platte landerijen. Verre het schoonste en het rijkste van al de landen die we later moesten zien. Beste vrienden, tot zover het eerste verslag van de grote missiereis van pater Jozef de Wolf. Dank voor het luisteren.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Quo Vadis, waar gaat ons geloof naartoe? Een programma van Radio Maria.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in deze zomerse uitzending van het programma Quo Vadis. We zijn deze maand niet op stap gegaan naar een nieuwe stad, maar wij gaan terugblikken op de mooie momenten van het afgelopen jaar. We zijn 10 keer op stap geweest en vorige uitzending hebben wij u al de statistieken meegegeven, welke steden het best hebben geantwoord op de verschillende vragen. En deze uitzending gaan wij focussen op de vrijwilligers die zijn meegeweest. 10 keer is er iemand zo lief geweest om met ons op stap te willen gaan, om wildvreemden aan te spreken in onze Vlaamse steden en hen een beetje het vuur aan de schenen te leggen en 10 kennisvragen te stellen over het geloof. Iets wat ze meestal helemaal niet zien aankomen. En om zo te weten te komen hoe het gesteld is met de kennis van het geloof in ons land. En 10 keer dus hebben wij een vrijwilliger meegenomen. En daarover gaan we het iets meer hebben, deze uitzending. We gaan de verschillende provincies waar wij op bezoek geweest zijn overlopen, van oost naar west. Dus wij beginnen met Limburg, met de meest oostelijk gelegen stad die wij bezocht hebben, namelijk Hasselt. In Hasselt was vrijwilliger Thomas mee. Hij heeft ons geholpen met de techniek en hij heeft ook vragen gesteld aan de voorbijgangers. Maar hij kon niet te gast zijn bij ons in de studio voor de opname achteraf. En dus kan hij zichzelf niet introduceren aan jullie, beste luisteraars. Maar zijn naam komt jullie misschien bekend voor, want hij is al lang vrijwilliger voor Radio Maria. En hij is ook lid van de Raad van Bestuur van Radio Maria. Maar aangezien we geen fragment hebben waar hij zichzelf aan ons voorstelt, gaan wij in de plaats de voorbijgangers die wij hebben geïnterviewd in Hasselt zich laten voorstellen aan jullie. Ook al enkele vragen die we hen daar gesteld hebben, zal u kunnen horen. En misschien ook af en toe een grappige opmerking van de mensen die wij hebben geïnterviewd. Beste luisteraars, wij staan hier op de wintermarkt in Hasselt. En we hebben een jonge man en een jonge vrouw gevonden die onze vragen wil beantwoorden. Waarvoor hartelijk bedankt. Zouden jullie je voornaam willen zeggen?
3: Brit.
4: Renzo.
2: Aangenaam. Ik ben Marieke. Hebben jullie daar een beetje van gehoord dat er een nieuwe paus verkozen is dit jaar?
3: Ja,
2: of helemaal
3: niet?
5: Vorig jaar.
2: Vorig jaar, mijn excuses. We zijn 2026.
3: Ja. Leo.
2: Helemaal juist, ja. Juist. Leo de 14e. Straks, wij zijn hier in Hasselt en we hebben 2 jonge mannen en een jonge vrouw gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Enorm bedankt dat jullie willen meedoen.
6: Graag gedaan.
2: Zullen jullie even je voornaam willen zeggen?
6: Ja. Arend.
4: Emil.
7: Emma.
8: Wanneer is dat wel live?
2: Dit wordt uitgezonden komende vrijdag van 10:30 tot 12:00.
8: Ja, Katzenbrecht.
2: En dan ook de zaterdag daarop om 1:00. Dat is misschien iets makkelijker om te...
9: Een herhaling, ja.
6: Ja, oké. Okay. Ja. Zaterdag om 1:00.
8: Radio Maria. Ja. Wat zijn tegen mijn oma.
2: Tof.
8: Ja.
2: Zouden jullie je voornaam willen zeggen?
4: Mijn naam is Maarten.
10: En ik ben David.
2: Aangenaam, Maarten en David.
4: Aangenaam.
2: Ik ben Marieke.
4: Dag Marieke.
10: Dag Marieke.
2: Jullie zijn de eerste die er 2 konden op stoppen.
4: Hey. Oei, dat is wel sad. Dat is, ja. Allee, dat is goed voor ons.
2: Goed
4: maar,
2: voor jullie.
4: Ja.
2: Tot welke religieuze orde behoort onze huidige paus?
5: Toch bedankt.
4: De Jezuïten, is dat ook één?
2: Ik snap dat je dat gokt, want de vorige paus was een Jezuïet.
4: Ah, oké.
2: Okay. Maar niet onze huidige paus. Hoi,
4: de Augustijnen.
2: Er wordt er gewoon los vals gespeeld.
4: Oh, vals gespeeld? Nee, ze toonde een berichtje van haar vriend. Ja. Kom eens terug en rond West-Vlaanderen, dan zal ik dat kunnen.
7: Kom, aangepaste vragen. Ja.
2: Brugge hebben we al eens gedaan. Hè.
4: Ah, voilà.
2: In Brugge was de vraag, hoe heet de basiliek in Brugge?
4: Tja, ik ben eigenlijk niet van Brugge. Maar ik zeg altijd Brugge, omdat mensen mijn dorpje in Zevenzeelen niet kennen. Dus,
2: ja, oké, okay, maar zo.
4: De basiliek in Brussel is van Koekelberg.
2: Dus je hoeft niet te antwoorden.
9: En Zevenzeelen?
4: In Zevenzeelen is er geen basiliek.
9: Nee, nog niet.
4: Ja.
2: Basiliek. De heilige bloedbasiliek trouwens.
4: Ah ja. De heilige bloedprocessie.
2: Basiliek, ja inderdaad, ja. Van het heilige bloed. Maar goed, dat er geheel terzijde. Ja. We hebben twee jonge dames gewonnen die onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor hartelijk bedankt. Zouden jullie je voornaam willen zeggen?
10: Ik ben Robin. En ik ben Loriana.
11: Ik ben van Radio Maria. Ik ben Thomas. Zullen we beginnen met uw voornaam?
12: Ik ben De Smetelaar en ik sta op Winterland Hasselt.
11: Meneer en mevrouw, hartelijk dank om ons even te woord te staan. Ik ben van Radio Maria, ik ben Thomas. En wat is uw voornaam?
13: Ja, mijn naam is Robert.
14: Chantal.
11: Bent u van Hasselt?
14: Ik ben van Hasselt.
11: U ook?
14: Diepenbeek.
11: Dat is dichtbij.
13: Ja.
11: Ja.
13: Hasselt hoort bij Diepenbeek.
11: Dank u wel. Eerst en vooral om het interview aan te nemen. Ik ben van Radio Maria, ik ben Thomas. En wat zijn jullie voornamen?
15: Mijn voornaam is Ismaël.
16: Mijn is Berkan.
17: En die van mij is Oscar.
11: Oké, drie jonge mannen hier op de kerstmarkt hier in Hasselt. Dank u wel. En dan de laatste vraag.
18: Wacht, mijn moeder belt even.
11: Ah ja, maar als je moeder belt, moet je opnemen. Hè? Een zeer goed idee. We gaan verder met de twee andere kandidaten.
19: Mijn naam is Hanne.
20: En ik ben Kati.
11: We zijn hier op de kerstmarkt in Hasselt. En ik heb hier een jonge dame gevonden. Ik ben Thomas. Wat is uw voornaam?
17: Mijn voornaam is Zoe.
11: En ik heb hier twee jonge mannen tegengekomen. Ik ben Thomas. Wat zijn jullie voornamen?
17: Ja, ik heet ook Thomas.
21: En ik heet Kobe.
11: Maar we hebben al direct iets gemeenschappelijk. Perfect. Perfect.
2: Beste luisteraars, de tweede stad in Limburg die wij aangedaan hebben, is Sint-Truiden. Daar mochten wij mensen aanspreken in het gezelschap en met de hulp van vrijwilliger Pieter. Wij gaan luisteren hoe hij zichzelf aan ons introduceert. En daarna luisteren wij naar een fragmentje opgenomen in Sint-Truiden. Zou je jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
22: Zeker. Ik ben Pieter, ik kom uit Bilze. Ik ben al een paar jaar regelmatig naar de kerk. Ik was toen ook vereerd om iets te mogen doen met Radio Maria.
2: Toen ik jou gevraagd heb om mee te gaan,
22: ja.
2: Had jij bepaalde verwachtingen op voorhand? Heb je getwijfeld of niet?
22: Nee, ik heb niet getwijfeld. Natuurlijk niet. Dat het fijn ging worden, wist ik wel. Maar ik had het programma nog nooit beluisterd, dus ik ken het format niet. Maar het is wel leuk geweest. Veel diverse antwoorden. Sommige hele grappige, enkele correcte.
2: En denk je over het algemeen, want we spreken zo mensen uit het niets aan, mm-hmm. om hen kennisvragen te stellen over het geloof. Niemand ziet dat aankomen. Hoe vind je dat ze dan een houding was er tegenover?
22: Ja. Ja, een zeer open houding. Ze hebben toch wel echt hun best gedaan. Hè. Zeker de mensen die daar niet zo heel veel mee bezig zijn. Dus het is toch knap dat ze die vragen hebben willen beantwoorden.
2: Denk je dat we mensen hebben geprikkeld om er dieper op in te gaan of om op zoek te gaan?
22: Enkele toch wel, denk ik. Zeker de meneer die al aan het zoeken was. Die zal het toch nog eens hebben doorgelezen, denk ik.
2: Quo Vadis is echt wel een programma van evangelisatie, waar we de straat op gaan om Jezus bij de mensen te brengen. Is dat iets wat jij in je omgeving ooit ook probeert te doen? Heb jij het ooit over het geloof met mensen die je kent die niet gelovig zijn, of niet?
22: Heel af en toe, maar om eerlijk te zijn toch vooral met mensen die wel al gelovig zijn. Dan gaan de gesprekken wat makkelijker.
2: Ja, dat is zeker voor het grote merendeel van de mensen zo.
22: Helaas wel.
2: Maar is er ooit een... hebben er zich ooit al gelegenheden gesteld dat mensen jou vragen gesteld hebben of zo?
22: Ja, zeker. Zeker als je iets opvallend doet of bij hebt of aan hebt, dan stellen mensen daar vragen over. Ik had dus een religieus boek bij en zo ben ik aan de praat geraakt met een jonge man. Dus het werkt wel. Mensen hebben er enige interesse in en bijna altijd respect voor.
2: Dus. Ja, oké. Okay. Dat is dus wel iets wat je merkt in je omgeving.
22: Ja, toch wel.
2: Dan gaan we naar de meer specifiek katholieke vragen.
5: Oei, oei.
2: Waaraan is de maand juni gewijd?
5: Juni?
2: Ja. Geen idee?
5: Nee, de maand mei, dat is de Maria-maand, hè?
2: Exact. Dat was vorige keer dat ik op stap gegaan ben, was dat de vraag. Maar deze keer is het de maand juni.
5: Maar juni? Nee, dat weet ik niet.
2: Het heeft iets met Jezus te maken. Het is een devotie rond Jezus. Nee?
5: Nee. Is dat Maria maand?
9: Nee, dat is mij.
5: Nee, dat is mij. Just.
2: Ja, dat weten de meeste mensen. Dat was de vorige keer een vraag, maar...
5: Juni... We zijn nu juni. Pinkster is voorbij, Paas is voorbij. Het komt niet dadelijk.
2: Nee. Dus, ik weet niet of jullie dat gezien hebben, maar er is onlangs een christelijke film in Kinepolis en andere zalen verschenen. En dat ging over deze devotie.
5: Och.
2: Kunnen jullie dat gezien hebben of niet? Nee. Ik dacht er maar,
5: nee,
2: dat is misschien een hint.
5: We hebben hem niet gezien. Ik heb misschien iets van info's die voorbij komen.
2: Ja, iets van reclame of zo, nee.
5: Maar,
2: het heeft iets met Jezus te maken.
5: Wat is er na Pinkster en Pasen nog allemaal?
2: Ik zal het anders gewoon zeggen. Het is...
5: Verlos ons uit ons lijden, ja.
18: Oogst?
2: Dat zou gekund hebben.
18: Ja, ik weet het niet.
2: Het heeft iets met Jezus te maken.
18: Ah. Nee, nee, sorry dat ik zo weinig weet, maar...
2: Maar je moet dus geen zorgen maken.
18: Oké.
2: Wel, daar... Ik weet niet of je ooit al in het portaal gezien hebt... Ja, dat er rechts een schilderij is van Jezus. Vanaf hier kunnen we de onderkant zien van het schilderij.
18: Die daar hangt?
2: Ja, enige wat daarop afgebeeld is.
18: Nee, daar heb ik ook nog niet op gelet tot nu toe.
2: Nee. Dat is waarschijnlijk een beetje een moeilijke vraag. Het heeft iets met Jezus te maken.
21: Juni. Oké, juni is mee te maken met Jezus, toch?
2: Ja, het heeft te maken met Jezus.
21: Is dat niet misschien
23: LGBT,
21: de dag?
23: LGBT,
21: misschien dat je maand misschien dat hij terug op de wereld is gekomen of een tegen had gezegd dat hij in de hemel is misschien met zijn vader.
2: Dat had gekund, ja. Het is...
24: Ja, je bent wel slim, hè?
21: Ik weet dat, ja.
24: Precies, is het eerste.
2: Dat zal een beetje een moeilijke vraag zijn waarschijnlijk. Het heeft iets met Jezus te maken.
25: Maand juli.
2: Juni, ja.
25: Juli of juni?
2: Onze huidige maand, juni.
25: Die pas begonnen, juni.
2: Ja.
25: Ah. Ik weet het niet. Ik ook niet. De maand juli. Dat is deze maand.
2: Ja, juni, deze maand.
25: Ik weet het niet.
2: Dat is wel een vrij moeilijke vraag, moet ik toegeven. Als je niet katholiek bent, is dat vrij moeilijk.
24: Is het iets relevant met Jezus? Of?
2: Ja, het heeft met Jezus te maken. Het heeft met zijn liefde te maken.
24: Hij was getrouwd in juni, waarschijnlijk.
2: Nee, Jezus is nooit getrouwd.
24: Ah, zo, maar u zei dat hij een vrouw...
2: Heb ik dat gezegd dat hij een vrouw had?
24: Nee, wacht, heeft dat niet. Iets met vrouw. Het heeft dat niet.
2: Heb ik gezegd?
23: Liefde, gewoon iets met liefde.
24: Ah, met liefde.
2: Ah, oké, ik snap het. Ja, het heeft met zijn liefde te maken, ja.
23: Met zijn liefde voor de wat?
2: Voor alle mensen. Het heeft ook met een... lichaamsdeel te maken. Als je denkt aan liefde...
24: Zijn hart. In juni heeft hij zijn hart... Hoe kan ik dat zeggen? Zijn hart gegeven aan de mensen of zo. Zoiets.
5: Nee.
2: Nee?
5: Geen idee.
2: Het heeft iets met zijn liefde voor ons te maken.
5: In juni?
2: Ja, de maand juni. Als je denkt aan liefde... Als je dat wilt... tekenen of zo, hoe zou je dat doen? Dat is een heel typisch symbool voor.
5: Hart.
26: De maand juni.
2: Ja.
26: Dat is verjaar, dus dat weet ik.
2: Proficiat.
26: Ja. En dat we vandaag 75 jaar getrouwd zijn.
2: Echt?
26: Vandaag.
2: Ah, mega dus, leuk, voilà. Proficiat.
26: Dus.
2: Het heeft iets met Jezus te maken, het antwoord dat we zoeken.
26: Ja.
2: Het heeft met zijn liefde voor ons te maken. Als je aan liefde denkt, als je dat moet tekenen, is er een bepaald symbool. Wat zou dat kunnen zijn?
26: Wat? Het hart.
2: Het hart.
0: Als het met het katholicisme te maken heeft, weet ik het niet meer. Dat is de hooimaand. Nee. Juno. Juno. Nee.
2: Nee, het heeft iets met Jezus te maken. Het heeft met zijn liefde voor ons te maken.
0: Nee, Pinksteren had je dan. Nee, dat is voor mij. Nee,
2: Pinksteren is voorbij, ja.
0: Is voorbij.
1: Moeilijke vraag.
2: Dat is een moeilijke vraag, dat geef ik helemaal toe. Het heeft, als je aan een symbool denkt dat liefde moet voorstellen, wat zou het dan zijn?
0: Een roos.
2: Had je kunt?
0: Het hart, het heilig hart. Dat is hier het heilig hartplein, hè?
2: Ah, is dat zo?
0: Ja, het heilig hartplein.
2: Ah, ja, dat daar. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in dit programma Quo Vadis. De volgende stad waar wij het over gaan hebben is Tiene. Daar zijn wij in december op bezoek geweest. Dat was voordat de radio zelf naar Tiene is verhuisd. Het was een beetje in anticipatie daarvan. Naar Tiene was vrijwilligster Els mee. Ook een vrijwilligster die jullie zeker al kennen, namelijk de voorzitter van Radio Maria België. Laten wij luisteren hoe zij zichzelf introduceert. En zoals ik al zei, hadden we weer een vrijwilliger mee die zo lief was om mee te gaan op tocht naar Tiene. Een vrijwilliger die jullie waarschijnlijk bekend in de oren zal klinken. Els, zou je even aan onze luisteraars willen voorstellen?
3: Zeker, Marieke. Dus ik ben Els. Ik ben inderdaad al vele jaren vrijwilliger bij de radio, maar eerder achter de schermen, dus zo vaak kom ik niet op de radio. In 2012 ben ik begonnen als bestuurslid en in die tijd kwam ik ook regelmatig op woensdagvoormiddag om de permanentie van de balie te verzekeren. Dus ik nam dan de telefoontjes van onze luisteraars aan en ik werkte ook een beetje het adressenbestand bij. En nu, sinds 3,5 jaar, ben ik voorzitter van de radio, maar ik doe dat natuurlijk niet alleen. Ik heb een fantastisch bestuur achter mij en samen met hen proberen we eigenlijk de radio in de goede banen te leiden.
2: Ja, hartelijk bedankt Els dat u mee wou gaan naar Tiene. Ik denk, als ik erop terugkijk, er was een markt bezig. Op de Grote Markt.
3: Klopt.
2: Dus daarom zijn we eigenlijk ook heel de tijd op de Grote Markt in Tiene gebleven, omdat er wel wat volk aankwam. Ik denk ook dat we best een mooie selectie van mensen hebben kunnen spreken. Het waren op de markt zelf misschien eerder oudere mensen die inkopen aan het doen waren. Maar we hebben wel ook, ook jongere mensen, een beetje alle leeftijden, zowel mannen als vrouwen kunnen spreken. Dus ik denk dat het daarvoor ook een heel geschikte plaats was.
3: Inderdaad. En tegen de middag eigenlijk kwamen er toch ook wel een beetje schooljeugd eraan. Dus dat was ook wel leuk om die mix te hebben. Het was eigenlijk ook wel heel bedrijvig daar op de Grote Markt, want ze waren de kerstmarkt ook op aan het zetten. Dus af en toe moesten we ons een keer verplaatsen, omdat we echt heel veel geboor hoorden van die houten hutjes die klaargemaakt werden. Maar het was wel heel gezellig daar.
2: Ja, en dat zullen de luisteraars ook meekrijgen, want af en toe hoor je het ook in de fragmenten. Toch niet genoeg aan de kant gaan staan.
3: Ja. De mensen heel, heel vriendelijk, heel open ook. Ja, daar was ik toch wel van verbaasd hoe snel dat mensen eigenlijk hun hart en ziel blootleggen aan mensen die ze totaal niet kennen.
2: Ja, absoluut. Dat vond ik ook echt. Dat ze zowel over het algemeen vriendelijk waren als we ze aanspraken. Soms loopt er eens iemand door of zo, maar dat is normaal, dat is overal zo. Maar dat ook in gesprek, dat ze echt wel praten over hun ervaringen, over hun gevoelens, dat vond ik echt mooi om te zien.
3: Ja, want dikwijls hebben we toch na de 10 vragen hè, die altijd gesteld worden, zijn we meestal nog eventjes in gesprek gegaan. En dat vond ik eigenlijk wel een van de leukere delen ook, om de mensen beter te leren kennen en te zien hoe zij met het geloof omgaan en het beleven en daarmee in gesprek te gaan.
2: Ja, inderdaad, dat was mij echt opgevallen deze keer. Dat we veel na het gesprek, na de opname, nog zijn blijven praten. Natuurlijk hadden we ook een heel goede gelegenheid om dat te doen, want we konden ook altijd aan hen vertellen, ah ja, de radio verhuist naar Tine, bij de Zusters Passionisten, je kunt moeder Martha haar graf gaan bezoeken, daar bij haar bidden. En dat was dan ook onmiddellijk een aanleiding om het gesprek eigenlijk verder te zetten.
3: Ja, klopt. Ja. Ja.
2: Dus we hebben ook al veel mensen uitgenodigd om ons te komen bezoeken.
3: Ja, ja, ja, we gaan veel volk daar over de vloer krijgen.
2: Zo, beste luisteraars, dat was het over vrijwilligster Els, die meeging naar Tine. Als laatste over ons bezoek aan deze stad in kader van het programma Quo Vadis luisteren wij nog naar het fragment waar wij de mensen vroegen of zij zelf gelovig zijn, wat het geloof hen zegt en zo meer.
1: U zegt dat u gelovig bent.
4: Ja.
1: Is dat belangrijk voor u in uw leven?
4: Ja, ik heb me daaraan vast.
1: Ze...
4: Ja. Ik ben mijn man.
1: Het is voor u, u houdt vast het geloof.
4: Ja.
1: Ja.
4: Oké. Okay. Waar. Ik ga niet naar het katholiek.
1: Zou ik u nog een laatste vraag mogen stellen? U bent moslim, zegt u?
6: Ik ben moslim, ja.
1: Komt u ooit in contact met katholieken of christenen?
6: Ja hoor, ja hoor. Dat is geen enkel probleem. Contact zo samen. Ik werk met de mensen. Wij praten over islam, over katholiek. Maar het staat op de Koran ook van Maria, van Jezus. Dan we zijn niet zo ver. We zijn niet zo ver. En de God blijft altijd voor iedereen. De ene God.
1: U kon niet zoveel van de vragen beantwoorden. Komt u ooit in contact met het geloof, met gelovige mensen? Bent u gelovig opgevoed zelf?
7: Of? Dat wel, ja, maar dat is al even geleden. Hè. Dus ja. Ja, ik heb mijn communies gedaan, alles, maar...
1: Maar u doet er niets meer mee?
7: Nee, eigenlijk niet, nee.
1: Oké, en denkt u dat dat nog een toekomst heeft, geloof? Of denkt u van niet?
7: Jawel, zeker en vast wel. Ja, okay. Veel jongeren ook terug die geloven, hè. En... Dan een houvast voor iemand. Dat geloof ik wel.
1: Kent u mensen die gelovig zijn?
8: Ja.
1: Spreekt u daar ooit met hen over of niet?
8: Soms. Heel soms.
1: En zijn het vrienden of familie?
8: Vrienden, familie en gewoon, ja.
1: Bent u gelovig opgegroeid? Zegt u dat iets?
9: Ik heb mijn plechtje communie gedaan. Ik ben gevormd door kardinaal Seunens. Maar dat was in... In 62 was dat. Dus ik ben nu 77 jaar. Dat was in 1962. Hè. Hier ook in de Sint-Germanuskerk ben ik gevolgd.
1: Oké, je bent een echte tiener daar.
9: Ja, ja. Dat hoort je aan mijn rouw. Hè. Dat kunnen we niet afleren als tiener.
10: Ja, ik ben katholiek opgevoed. Altijd katholiek naar school geweest. En ik ben ook... Als ik dan mag zeggen, politiek mandatarisch geweest voor een katholieke partij. Allee, als je dat zo mag noemen, dus okay. CD&V. Dus misschien had ik dan wat beter wel moeten scoren en wat beter dan antwoorden. Val ik een beetje door de mand misschien, maar kom. Ik heb geantwoord wat ik wist, hè.
1: Ja, zeker, ja. Het is niet iets dat u mee bezig bent met het geloof, nee.
10: Ja, minder als vroeger toch wel, ja.
1: Zou ik u mogen vragen of u bent op een katholieke school gezeten?
10: Ja, katholiek opgevoed, ja. Godsdienst gedaan, maar ik ben een beetje, ja, ik heb zoveel miserie in mijn leven dat ik mijn geloof een beetje kwijt ben, om eerlijk te zijn.
1: Okay. Zou ik jullie nog een laatste vraag mogen stellen? Of dat jullie, zijn jullie katholiek opgevoed? Zegt jullie dat iets geloof of helemaal niet?
7: Wij zijn katholiek opgevoed, ja, maar dat is een beetje met de jaren verwaterd. Maar wij zijn wel katholiek opgevoed, ja. We zijn gevormd al om twee.
1: Ja.
7: Ja, we komen wel uit een katholiek gezin, ja.
27: Bonnie...
7: Ja,
27: het is ja, weggegaan met de jaren. Door al de miserie, zou ik maar zeggen, dat je in de wereld ziet, is dat wel een beetje afgezwakt.
1: Dank je.
7: Maar ik begrijp wel dat daar mensen kracht en moed uitputten uit het geloof.
0: Omdat er zijn heel veel mensen, als je echt met de rug tegen de muur staat, dat dat dikwijls nog het enige is wat de mensen hebben om hun aan vast te houden. Die hoop, dat geloof. En ja, dat blijft er toch nog wel altijd in zitten. Hè? Zo, ja, dat, dan hou vast aan het geloof en de hoop. Ja.
1: Is dat iets wat je zelf ook ervaren heeft als je het moeilijk heeft of niet?
0: Toch wel. Ja, okay. Toch wel.
12: Dat is mooi.
0: Dat je daarover nadenkt en dat je denkt van... Ja.
12: Ja, toch wel.
0: Toch wel. Maar ik denk dat dat ook is doordat je ook een deel van katholiek opgevoed bent. Ik denk dat diep van binnen dat blijft zitten.
12: Ja, dat kan wel.
0: En dat met zijn momenten dan toch terug naar boven komt. En dat je denkt van, ja...
27: Misschien kan hem ons nog helpen. Hè?
0: Ja, en niet alleen om te helpen. Soms, ik durf dat eerlijk toegeven. Soms dat je zegt van, dat je precies een gesprek aangaat. Zo van, jong, wat?
12: Ja, dat is juist.
0: Moet dat nu? Ja. Daarom niet om hulp vragen. Omdat, het is iets spiritueel ook. Ik bedoel, geloof is iets heel, heel specifiek, iets heel raars ook. Maar dat je soms denkt van, ja, dat je... Ja, ik heb dat soms wel, ja.
1: Hartelijk bedankt, mevrouw, om onze vragen te willen antwoorden. U had een mooi aantal van de vragen juist.
13: Ja, ik ben ook christelijk opgevoed, hè, maar ik ben nu zelf niet meer echt gelovig, maar dat maakt nu niet uit. Hè. Ik heb heel veel respect voor mensen die dat wel zijn. Ik wou dat ik het was, maar ik ben het niet. Ik kan het niet. Dat is gewoon een keuze. Hè. Geloof is een geloof. Ik ga daar niet over discussiëren. Maar ik weet, vroeger met mijn vriendin ging ik ook 's middags bidden bij het Paterkin in Hasselt. Omdat zij dat heel belangrijk vond, omdat ze erin geloofden. En ik heb altijd respect gehad voor mensen die dat wel hebben. Dus ik vind leven en laat leven. En ik heb, meer kan ik daar niet over zeggen. En ik heb dat met alle geloven een beetje. Zolang als dat niet extreem wordt, dan... Daar heb ik het wat moeilijk mee. Want dan wil je niet meer anderen laten leven. Hè? Dan wil je uw ding opdringen. En dat vind ik niet oké.
0: Het zijn al zo genoeg moeilijke tijden. Hè? We hebben wel een beetje hoop nodig.
1: Als... Ja, absoluut.
0: Het is niet leuk gelijk het nu gaat. Mm-hmm. Nu ja, ik hoor ook wel dat de jeugd ook terug veel geloviger wordt.
12: Het zijn zoekend, hè?
0: Ja, maar dat is ook... Ik snap dat wel. Ik snap het. Gelijk mijn vader, die was compleet niet... die was kwaad op het geloof. Mm. En die vlak voor zijn dood, een week ervoor, heeft hij zich nog bekeerd terug.
12: Echt? Oh, zo mooi.
0: Ja, omdat hij toch schrik had dat hem dan toch niet in de hemel zou komen. Ja. En dan denk ik, ja.
1: Ja, soms als je boos bent op iets... dat is ook een beetje een erkenning dat het er is, hè. Ja, soms is dat gewoon een worsteling die je moet doormaken.
0: Ja, want ik moest wel naar de kerk gaan van hem. Hè. Dus ik moest wel gaan, maar ik vond dat niet eerlijk. Waarom moet ik gaan en hij niet?
1: Ja,
0: oké.
1: Het is
0: wat het is. En ik heb de Bijbel wel bestudeerd. Ik vind dat allemaal heel, heel mooie dingen. En ik vind wat daarin staat wel helemaal oké. Maar ik geloof niet in een God. Dus...
12: Je hebt geen persoonlijke band, eigenlijk.
0: Nee. Ik geloof... Eigenlijk geloof ik een beetje in de goedheid. Dat fundamenteel de goedheid toch nog altijd gaat overheersen.
1: Oké.
0: We zien dat niet altijd. Maar ik denk wel dat dat de bedoeling is. Dat we moeten evolueren naar betere mensen altijd. En dat de slechte dingen... Alles... Ik vind wel dat alles wat in je leven over gebeurt... Heeft een reden. En heeft een doel. En kan u soms met je twee voeten terug op de grond zetten. Kan u inzicht geven. Dus daar geloof ik dan weer wel in zo'n dingen.
1: Ja.
0: Maar zo, om dat echt op iemand te plakken, zullen we maar zeggen.
1: Het was een beetje moeilijk om de vragen te beantwoorden.
12: Ja.
1: Ken je mensen die gelovig zijn?
12: Ja.
1: Vrienden of familie? Of?
12: Ja, vrienden, familie.
1: En heb je het daar ooit met hen over?
12: Nee, ja, eigenlijk niet. Tenzij we in de les zitten.
1: Hmm.
12: Zo heel soms, maar eigenlijk niet.
1: En is het iets waar je zelf mee bezig bent of niet?
12: Nee. Heel eerlijk, nee.
2: Beste luisteraars, vooraleer wij verder gaan met de stad Leuven, luisteren wij naar een nummer gekozen door Els toen wij in stap waren in Tienen.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze zomerse editie van het programma Quo Vadis. Wij zetten onze tocht door de Vlaamse provincies verder met de stad Leuven. Daar waren wij naartoe gegaan in de maand april samen met zuster Kasia. Laten wij samen luisteren naar enkele vragen die ik haar achteraf in de studio gesteld heb en natuurlijk haar antwoorden daarop. En dan luisteren we ook nog naar een fragment van ons bezoek aan de stad Leuven. Kan u een beetje beschrijven, zuster, wat voor dag het was? Heeft u kou geleden?
1: Ja, inderdaad was koud, maar ik was goed gekleed en dat was. Ik heb dat niet aan het begin toch niet gevoeld. Dat is zo een beetje fris, ik kan zeggen. Maar de uitspraken van de mensen hebben me zo warm gemaakt. Dat is voor mij dat was een mooie ervaring.
0: Zuster, toen ik u vroeg om mee te gaan voor dit programma, wat dacht u dan? Wat ging er in uw hoofd om?
1: Ja, ik moet zeggen dat in mijn hoofd was, ik kan zeggen zo licht, zonder iets te verwachten. Ik heb nog nooit, ik heb gehoord die programma, dus ik wist het, dat zijn vragen die je stelt aan de mensen, maar ikzelf heb nog nooit dat gemaakt, dus ik wist het niet hoe dat gaat zijn. Maar wat ik heb meegemaakt, voor mij was echt een mooie ervaring. De mensen waren zo ook blij om mee te doen. Dat was echt tof.
0: Dus u bent eigenlijk met een open blik meegegaan?
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Ik wou u nog vragen of dat u verwachtingen overeenstemde met de realiteit, maar u had dus niet bepaald echt verwachtingen.
1: Nee, omdat ik denk dat alles wij komen zo bij de mensen, dat die kunnen, soms u weet wil, maar plots zo komen niet de juiste antwoorden. En daarom tijdens die gesprekken, ik heb voor alle mensen gebeden dat de Heilige Geest mag komen bij hem om hem te helpen om goede antwoord te geven.
0: Is u iets opgevallen bij deze vragen, zuster?
1: Ja, dat veel mensen hebben zo precies geweten, gezocht in hun hoofd. Waarschijnlijk vroeg of laat hebben gehoord de verhaal en die vraag die wij hebben gesteld. Ik denk dat meer. Dat is een les voor mij. En ik denk dat ook voor de luisteraars. Soms wij weten iets, maar wij herinneren niet meer waar dat is gebeurd of hoe lang geleden. En ik denk dat Radio Maria is een goede optie om ons goed te formeren. Ik kan zeggen, hele jaar. Als wij luisteren, wij kunnen meer weten, wij kunnen meer begrijpen ook. Als wij weten meer, wij kunnen ook meer beminnen. Als wij willen God beminnen, wij moeten meer over hem weten. En dat is iets dat is van mij ook persoonlijke ervaring. Hoe meer ik lees de Bijbel of andere catechismus van de kerk of andere dingen die brengen bij ons de informaties, juiste informaties, dat wij kunnen meer beminnen, meer begrijpen ook. Ja, ik denk zo.
0: Als cadeautje willen we jullie graag nog een keuze laten tussen een rozenkrans of een stilo.
2: Geef mij dan maar een balpen.
0: Een balpen? Oké, zeer goed. Alsjeblieft.
2: Dankjewel.
3: Goh, ja, geef me zo eentje maar dan.
0: Rozenkrans?
3: Ja, dank je.
0: Alsjeblieft.
3: Dankjewel.
4: Ik zal een rozenkrans nemen.
0: Ah, top.
4: Top.
5: Deze.
0: Rozenkrans?
5: Ja.
0: Top. Alsjeblieft.
2: Dank je.
0: Fijne dag nog, dankjewel.
3: Oh, dat is kei lief.
1: Ja, wat jullie.
4: Ik heb nog geen pen nodig.
3: Ik wil een roze krans.
1: Okay. Ik heb nog roze krans, daar zou
3: ik
1: krijgen.
3: Ik heb een roze krans gekozen.
5: Ik heb ook een roze krans gekozen.
6: Ik heb een stilo gekozen.
7: Ik heb ook een roze krans gekozen.
1: Dan wil ik een stilo. Dat is handig om te schrijven.
0: Oké, zeer goed.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Een roze kans. Ja. Zeer goed. Een stilo?
2: Okay. Een dikke.
0: Een dikke is goed. Oké.
8: Okay. Mm, de roze krans.
3: Ja. Ik ga de pen nemen. Handig voor school. Dat kan ik gebruiken. Dankjewel.
0: Beste luisteraars, dan is het tijd voor een nieuwe provincie. We zijn natuurlijk ook naar Antwerpen getrokken. En de eerste stad die wij in die provincie aangedaan hebben, was de hoofdstad van de provincie, de stad Antwerpen. En daar was vrijwilligster Marie-Christine mee met ons op stap. Wij gaan luisteren naar mijn gesprek in de studio met Marie-Christine nadat wij samen naar Antwerpen gegaan waren. En dan natuurlijk ook een fragment met vraag en antwoord van de voorbijgangers in Antwerpen. Zoals de vorige keren heb ik dat natuurlijk niet alleen gedaan, maar is er een vrijwilliger meegegaan. En deze keer zal de vrijwilliger jullie wellicht bekend in de oren klinken, want zij is een vaste waarde op onze radio. Het is de vrijwilligster Marie-Christine. En ze zit ook bij mij in de studio. Marie-Christine, hartelijk bedankt dat u mee bent gegaan met ons.
9: Ja, graag Marie. En ik had dus, beste luisteraars, de eer om mee te mogen met Marieke naar Antwerpen.
0: Marie-Christine, zou je misschien nog voor de luisteraars die misschien nieuw zijn bij de radio kort willen zeggen wie u bent?
9: Ja, ik ben Marie-Christine. Ik ben dus ook een vrijwilligster die samen met mijn echtgenoot een programma verzorgen van klassieke muziek, namelijk Klassiekuur. Maar ook natuurlijk staan wij ook nog ten dienste bijvoorbeeld voor het gebed, bepaalde dagen of bepaalde momenten. Maar we doen het toch al 14 jaar en zolang dat Radio Maria België bestaat dus. En daar zijn wij natuurlijk heel blij om, dat we dat nog mogen doen en kunnen doen. Ja.
0: We zijn ook altijd heel blij om jullie hierbij te hebben.
9: Dankjewel, Marieke.
0: Toen ik u vroeg om mee te gaan, heb je onmiddellijk ja gezegd?
9: Ik heb wel onmiddellijk ja gezegd, maar ik was verbaasd. Ik verschoot mij. Maar ik moet er even nadenken. Maar ja, ik wil dat doen, natuurlijk. Ja, nee, ik vond dat wel heel fijn om het te mogen doen. En te meer ook omdat ik wel toch wel graag met de mensen praat. Gewoon hen aanspreken, gewoon praten met hen over van alles en nog wat, ja.
0: Je was ook, toen dat we in Antwerpen waren, was je ook duidelijk heel enthousiast, want de allereerste persoon die we zagen, we waren nog in de parkeergarage.
9: Ja.
0: Ja. Heb je onmiddellijk aangesproken en hebben we onmiddellijk een gesprek mee mogen hebben. Dat vond ik heel leuk.
9: Tuurlijk. Ik zag, dat was zo'n lieve dame. Hè? En ik dacht toch, laten we meteen van wal steken. Hè? Het was eigenlijk voor mij de eerste keer zoiets. En dan denk ik, ja, je moet direct beginnen. Hè? Direct durven. Voilà.
0: Ja, de andere twee personen die al meegegaan zijn, waren alle twee een stuk terughoudender. Maar dat was bij jou wel anders. Je was al onmiddellijk ingevlogen.
9: Ja, ik moest mij soms een beetje inhouden, hè. Ja. Ja, het was heel fijn eigenlijk om dat te mogen doen, ja. Ja.
0: En had je op voorhand een beeld van hoe het de dag zou verlopen?
9: Ja en nee. Nee, eigenlijk meer nee als ja, want je weet eigenlijk niet hoe dat de mensen gaan reageren. Eerlijk gezegd had ik eerder verwacht dat mensen veel gemakkelijker nee zouden zeggen. Dus dat ze zouden zeggen, nee, dank u. Maar ik denk dat dat misschien maar twee keer gebeurd is. En dan nog bij iemand, die eigenlijk door tijdsgebrek, want die had een afspraak en die zei, ja, duurt het lang, want anders wil ik wel, maar ik heb eigenlijk een dringende afspraak. Dus, en dan hebben we die mens, dan hebben we ons goed hart getoond en hem maar laten gaan. Ja.
3: Ja, inderdaad, het is iets dat iedereen altijd denkt, dat het moeilijk zou zijn om mensen te vinden. Ja. Maar eigenlijk hebben we tot nu toe echt nog geen last gehad.
9: Nee, om... en zowel jonge als oude, hè, mensen, oudere mensen, maar ook, ik wil zeggen, ook jonge mensen, tieners en zo, die toch wel... Dat vond ik wel plezant eigenlijk. Hè?
3: Ja.
9: Ja.
3: En nu dat we samen op stap geweest zijn, mm-hmm. hoe kijk je er daar terug?
9: Wel, moest ik het nog eens vragen... ben ik altijd bereid. Alleen, het was wel koud die dag. Dus en ik had mij warmer moeten kleden. En jij ook, denk ik. Hè? Want ja, je staat buiten. Hè? Het buiten op weg. En er was toch een beetje wind. En wat nog allemaal. Dus het was wel even koud.
3: Ja, het was zeker met momenten koud.
9: Ja.
3: En heb je nog veel aan de ervaring teruggedacht?
9: Heel vaak. Heel vaak zo van... ja, gewoon mijn gedachten laten gaan over... de antwoorden die we kregen, of het eigenlijk een beetje het gebrek ook aan antwoorden. Ik had eigenlijk verwacht dat de mensen toch nog iets meer zouden geweten hebben. Gewoon door herinnering of eender wat. Ja, dat was mij wel een beetje opgevallen. Ja.
3: Uw man, Mark, vertelde mij dat je nog dagen hebt zitten nagedieten.
9: Ja, dat is inderdaad zo. Ja, dat was inderdaad zo.
3: Oké, zeer goed.
9: Ja.
3: Dan...
9: Nu ja, ik heb wel ervaring om met in gesprekken te gaan, gewoon al met onze eigen kinderen. Ja, dat is iets, en nu nog altijd. Dan bepaalde kinderen, ja, die, van er gewoon mee in gesprek te gaan. Het zij over het geloof, het zij over de toestand, hoe dat de wereld draait en zo. Maar dat is altijd met elkaar verbonden natuurlijk. En ja, dat geeft een goede oefening, hè.
0: Wat gebeurde er met de profeet Jona toen hij weigerde naar Nineveh te gaan?
4: Jonas... Jonas, dat weet ik niet.
10: Jonah and the whale?
3: Ja.
10: What happened? Kan het niet in het Nederlands zeggen? In Engels is oké?
3: Okay? Ja, doe maar.
10: Yes. Yeah, was he swallowed by the whale?
4: Geen idee.
3: Jonah? Is dat niet degene die in een vis... balans of zo.
11: Maar daar ben ik totaal niet bekend mee, met die profeet zelfs.
12: geen idee.
13: Ja, ook geen idee, sorry.
3: Het is de profeet die op een schip was en er stak een storm op. En de mensen aan boord dachten, ah, God is boos op ons. We zitten hier in een storm. Wiens schuld is het? En Jona geeft toe, ik ben het. En dan gooien ze hem overboord. En wat gebeurt er dan? Enig idee?
12: Geen idee.
13: Wordt opgegeten?
14: Nee. Door?
13: Ah, is... Door.
12: Een haai. Ik weet het niet.
13: Door uit een monster.
15: Ik geloof dat dat de walvis was, zeker, jongens. De walvis.
16: Dat is het Oude Testament.
9: Yes.
16: Ik zei verbannen. Hij werd verbannen van de familie.
17: Wie is Jona?
3: Dat is een hele goede vraag.
18: Moet... Ik denk dat je...
17: We weten echt de verkeerde mensen.
18: Ja, wij weten echt niks van...
9: Dat is niet.
12: Geen idee.
17: Kinderen niet meer bestaan.
9: Oh,
12: geen idee.
3: Enig idee?
12: Nee, ook geen idee. Ja.
3: Dus het heeft te maken met de zee, als dan hulp kan zijn?
12: Ah ja, dus de zee, dus hij stond voor de zee. En dan heeft de zee gesplitst. En dan ging hij door.
3: Dat is Mozes, dat is niet Jona.
12: Ah, dat is Mozes.
3: Ja,
12: ja. Nee, dan met de zee, geen idee wat er dan met die zee gebeurt.
0: Beste luisteraars, de tweede stad waar wij zijn naartoe gegaan in de provincie Antwerpen was Mechelen. En toen was vrijwilliger Koen zo vriendelijk om met ons mee te gaan. Wij gaan luisteren naar hoe hij zichzelf aan ons introduceert En daarna is het tijd voor muziek. En vrijwilliger Koen is meegegaan. Dag Koen. Hallo. Zou jij jezelf even willen voorstellen aan onze luisteraars?
14: Wel, mijn naam is Koen en eigenlijk wat belangrijk is om te weten is dat ik vrijwilliger ben bij Radio Maria en zaterdag mee mocht met Marieke naar Mechelen.
0: Hoe heb je dat ervaren om bij mee te gaan naar Mechelen?
14: Wel, het was de eerste keer dat ik mensen mee mocht interviewen, dus dat was een mooie ervaring, leerrijke ervaring. En ik ben verschoten van uw professionalisme, hoe goed u dat doet.
0: Dank u. Denk je, Koen, als je aan mensen uit jouw omgeving denkt die niet gelovig zijn, denk je dat ze op deze vragen zouden hebben kunnen antwoorden?
14: Op de eerste vraag zeker. Ja. De tweede vraag zou men er, denk ik, niet ver naast zijn, omdat de mensen van mijn generatie toch nog godsdienstles hebben gehad.
0: Ja.
14: En ik denk dat er toch de meesten daar dicht bij de buurt of erop zouden zijn, ja.
0: En de andere vragen die we hen gesteld hebben, denk je dat het ongeveer hetzelfde zou zijn geweest als de mensen in Mechelen hebben geantwoord?
14: Ja, denk ik wel, ja. Ja. Dat zal ongeveer hetzelfde geweest zijn, ja. Ja. Je merkt zowel dat de kennis toch wel wat minder is als je... Nou, bijvoorbeeld, ik heb een aantal socialistische vrienden. Daar is die kennis wat minder bij. Wat op zich niet slecht is natuurlijk. Als je het niet gelezen hebt, dan kan je het niet weten. Maar ja.
0: Oké. Okay. En is dat iets waar je doorheen je leven veel gedaan hebt? Met mensen daarover spreken? Of eerder niet?
14: Ik vind het, als je zo wat zoekende bent, als je jong bent, dan is bijna automatisch dat je mensen zoekt om er te kunnen over spreken. En dat je die gesprekken, ja, ik heb die wel graag gevoerd. Ik voer die nog altijd graag, zo over geloof praten met mensen. En dat mag soms zelfs al eens een verhitte discussie zijn, als het met goede vrienden is, dat je elkaar al jarenlang kent. Dan mag dat het verschil in opvattingen wel heel duidelijk geformuleerd worden. Maar ik vind het altijd boeiend, ja, over geloof bezig zijn, ja. Of geloof nadenken en geloof praten, andere visies horen, ja. Ik vind dat altijd verrijkend.

0: getrokken. En dit samen met vrijwilligster Anna. Wij gaan luisteren hoe zij zichzelf introduceert, hoe zij enkele van mijn vragen beantwoordt. En dan luisteren wij nog naar een fragment opgenomen in Aalst. En wij hadden deze maand ook weer een vrijwilliger mee. Die zit bij ons in de studio. Welkom, Anna.
1: Hallo, dankjewel.
0: Zou u kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Jazeker. Ik ben Anna Sergijs. Ik ben 23 jaar en ik kom uit Aflichem. En ben geboren in Aalst, dus vandaar.
0: Anna, kon jij zelf op de vragen antwoorden die wij gesteld hebben?
1: Jorader Maria had, zou ik niet weten, denk ik. Ik had ook denk ik een gok gedaan. Maar ik wist ook niet dat ze het grootste internationaal radionetwerk waren. Dat is wel een leuk weetje.
0: Ja, dat is een leuk weetje.
1: Ja, dat is echt tof. En ik denk, mensen zijn er ook zo van, wauw. Toch wel groot, ja. Ik denk de meerderheid wel, zou ik wel geantwoord kunnen hebben. Ja, ik vond het een goede reeks. Dat is echt een mooie reeks.
0: Dank u. En als je denkt aan mensen in jouw omgeving, zowel katholieken als niet-katholieken, denk je dat zij voor het algemeen op de vragen zouden hebben kunnen antwoorden?
1: Ik denk de meeste katholieke mensen wel. Ja. Die kennen alleszins. Niet-katholiek? Misschien. Ik weet het niet. Dat hangt echt af wel van persoon tot persoon, denk ik. Ja, want sommige mensen zijn er nog wel zo mee bezig of stellen wel zich als ik bijvoorbeeld iets uitleg of zo, of ik ben daar naartoe geweest of dat, dan zeggen ze, hoe is dat? Hebben nog wel zo een soort interesse of zo? Terwijl andere mensen leven gewoon hun leven en ja.
0: Heb je het vaak over het geloof met mensen uit je omgeving die zelf niet gelovig zijn?
1: Ja, soms. Probeer dat niet onder stoelen of banken te steken. En ik ga niet per se met opzet een gesprek daarover aangaan, denk ik. Maar ik denk, ik zou gewoon als het zo gaat van, hoe was het weekend? En ik ben op retreat geweest, of ik ben daar geweest, of ik heb dat gedaan. En mensen stellen vragen, dan probeer ik wel een eerlijk antwoord te geven. Het is wel een werkpuntje, maar het gaat steeds beter en beter. Als je zo in het middelbaar bent, was ik niet geneigd om daarover te praten. Maar hoe ouder je wordt en hoe meer dat echt een onderdeel van mijn leven wordt, hoe belangrijk dat wel vind dat ook op vlak van in gesprekken en zo. Ja, dat ik dat niet wegsteek.
0: Enorm bedankt dat je wou meedoen. Zou ik nog een laatste vraag mogen stellen? Of dat je, kom je ooit in contact met het geloof, met gelovige mensen? Of helemaal niet eigenlijk?
2: Niet echt, nee. Mijn ex-schoonmoeder was wel gelovig, maar zelfs dan was ze er ook niet echt mee bezig.
0: Oké, het is eigenlijk vrij vreemd voor jou.
2: Ja, dus, het enige wat ik ervan weet is wat ik op school heb gehoord.
0: Dus... Oké, en is dat iets wat je je voor zou interesseren of helemaal niet?
2: Op delen, ja, maar niet volledig.
0: Oké, mega goed. Dankjewel allemaal om te willen antwoorden.
3: Graag gedaan.
0: Zou ik jullie nog een laatste vraag mogen stellen?
3: Ja, doe maar.
0: Zijn jullie gelovig opgevoed? Is dat iets waar jullie mee bezig zijn of helemaal niet?
4: Ik zelf niet. Ik heb daar ook nooit op school iets mee gedaan.
5: Ik ben zelf moslim opgegroeid en ben ook moslim.
6: Ik heb sowieso mijn communie gedaan, maar ik ben later wel zelf bekeerd tot het christendom. Maar het is niet met mijn ouders of zo. Het is gewoon uit mezelf dat ik dat gedaan heb.
0: Oké, dus je bent echt gelovig?
6: Ja, ik ben wel gelovig. Okay. Het is een beetje schaamd dat ik hier dan zo aan het twijfelen was over alles, maar ja.
0: Maar uiteindelijk had je mega veel antwoorden, ja. Je moet gewoon een beetje zelfzekerder zijn. Ja. Oké, maar mega tof. En wil je daar iets over zeggen? Hoe is dat gebeurd?
6: Ik weet eigenlijk niet hoe dat zo geswitcht is. Ik denk, dat zat sowieso, maar het wel aan de katholieke lagere school en zo geweest, dus dat zat wel al een beetje erin of zo. Maar ik denk dat dat gewoon een beetje een switch in het leven of zo, dat ik zo was van eigenlijk heb ik daar wel iets aan. En is dat wel een standpunt in mijn leven of zo, waar ik wel... Dat is wel een zekerheid dat ik dan heb. En ik heb daar wel iets aan. Ik ga ook wel elke week naar de kerk en zo.
0: Okay.
6: En mijn ouders hebben daar ook wel begrip voor, dus...
0: Oké, okay, tof. En hebben jullie het daar dan ooit over? Of eigenlijk niet?
4: Ja, in de klas praten we daar wel vaak over.
6: Ja, we hebben ook vrienden die gelovig zijn, dus ik denk dat het verschillend is.

0: Nee,
1: Dus,
0: geloof ik.
1: aangenaam.
0: Dan kunnen we daar wel goed over praten. Ook verschillende meningen, dus dat is wel goed.
1: U wist wat zo goed als alle antwoorden. Is het geloof, is dat iets waar u mee bezig bent? Is dat belangrijk voor u?
2: Ja, toch een beetje, ja. Ja.
1: En u bent zo opgegroeid, ja?
2: Ja, zo opgegroeid.
1: En bent u daar dan dagelijks mee bezig, of niet?
2: Ja, soms wel. Ja, dat blijft toch hangen, wat je mee opgevoed bent, ja.
1: Oké. En jij, Jitse, is dat iets wat jou iets zegt of helemaal niet?
3: Nee, ik weet daar niks van. Ik ben niet zo opgevoed. Dus,
1: oké. Ja. Het is ook niet iets waar je ooit mee in contact komt op een andere manier of zo?
3: Maar ik ben bewust niet zo... Allee, ik ben bewust niet christelijk opgevoed. Ik heb twee ouders die ook uitgeschreven zijn bij de kerk. Dus dat was denk ik wel een beetje een bewuste keuze. Voor.
1: Is geloof iets waar dat jullie ooit mee in contact komen of niet?
4: Goh, niet dagelijks. Ik ben niet gelovig. Hier ook niet echt, denk ik. Ik heb begraving en een keer een communie, maar voor de rest is het eigenlijk een heel laag petje.
1: Oké, en het is ook niet iets waar jullie ooit vragen over stellen of zo, niet echt?
4: Nee, nee, niet. Meer carpe diem dan wij leven, denk ik.
1: Maar ik heb toch de indruk dat jullie geloven dat dat niet is waar jullie mee bezig zijn. Nee. Is dat voor jullie helemaal...
5: Ja, voor mij zo. Ik ben een atheïst.
1: Met alle respect. Dus voor alle drie gewoon, dat is niet iets waar jullie ooit mee bezig zijn, nee?
6: Of...
7: Dagelijks ben ik daar niet mee bezig, maar ik merk in periodes dat het moeilijker gaat, dat er toch een of ander ding is dat ik toch graag zou willen dat ik dat kan geloven. Ja, en dat ik dan ja, toch een keer een schietgebedje doe of zoiets. Dus niet okay. Dagelijks, maar ik merk van mijn eigen wel in tijden van nood. Ja.
1: Voilà. Oké. Okay. Zou ik nog mogen vragen, geloof, is dat iets waar jullie ooit mee in contact komen of niet?
3: Vroeger wel, met zo de doop en de communies en zo. Maar zelf ben ik niet door mijn ouders gelovig opgevoed of zo. Ik heb ook niet op een katholieke school gezeten in de middelbaar of zo.
1: Oké, dat is niet echt eigenlijk.
3: Nee.
1: Oké. En jij?
8: Nee, ik ook niet. Ik ben ook niet katholiek opgevoed. En ik heb ook geen doop gehad of communie.
1: Is dat iets waar jullie je ooit vragen over stellen of eigenlijk niet echt?
8: Nee, ik stel me daar niet zoveel vragen bij.
1: Okay.
3: Ik vind dat wel interessant. Ik heb ook enkele vrienden die wel heel gelovig zijn. En ik praat daar wel graag over met hen en zo. Ik vind dat wel iets interessants.
1: Geloof, is dat iets waar u mee bezig bent?
9: Af en toe, ja, toch wel.
1: Af en toe. En wat betekent dat dan voor u?
9: Dat ik soms eens bid. Bidden. Nou wel, ja. Voor algemene zaken. Voor wat ik misschien misdaan heb in mijn leven. Ja.
1: Enorm bedankt om te willen antwoorden. Ja. Zou ik nog als laatste mogen vragen? Komen jullie ooit in contact met gelovige mensen, met geloof of niet?
10: Ja, elke dag. Mensen van in mijn klas zijn katholiek, dus... Daarmee kom ik in contact. Eigenlijk in de les en gewoon in de speeltijden ook gewoon.
1: En praten jullie daar ooit over?
10: Nee, dat hebben we eigenlijk gewoon juist wat meer... Als we zelf les hebben over religie... Dan vergelijken we eigenlijk een beetje... Wat dat alle religies inhouden en bevatten. Ja. En dan praten we daarover.
1: Jij krijgt zedeleer, zei je.
10: Ja.
1: Dus je zit dan niet samen met katholieken, neem ik
10: nee.
1: aan.
10: Nee.
1: Ja.
10: Maar dat... we leren wel ook zo wat dat een religie inhoudt en zo. Dus we hebben ook wel al voorbeelden gezien, zoals het katholicisme en al.
1: Zou ik juist nog mogen vragen of dat jullie ooit met geloof in contact komen?
11: Ja, ik heb mijn basisschool godsdienst gedaan. Dus ja. En ik heb ook mijn communies gedaan met twee. Dus ja, en hij ook, Senne.
12: Ik heb ook mijn twee communies.
11: Ja, en Emiel heeft één communie gedaan. En dan heeft ze beide gedaan.
1: Oké, okay, maar voor de rest, het is niet dat jullie daar ooit mee bezig zijn. Jullie daar ooit vragen over stellen of zo?
11: Nee, niet echt, nee.
1: Nee. Zou ik nog mogen vragen? Je hebt een mooi aantal van de vragen juist. Ben je zelf gelovig?
11: Of ik heb mijn communie gedaan, maar daar stopt het een beetje mee.
1: Oké, okay, het is niet dat je daar nu mee bezig bent.
11: Nee.
1: En stel je daar ooit vragen over of zo, of niet?
6: Soms, als ik in mijn bed lig en dan te piekeren, kun je over van alles beginnen nadenken. En ja, soms.
12: Bent u zo bezig met het geloof? Wat zegt het geloof u?
13: Goh. Bezig? Toch wel, de spiritualiteit, zin van het leven en die dingen zo. Ik denk daar wel over na. Dus dat raakt wel het geloof in het algemeen. Hè. Niet specifiek het geestelijke. Ja, daar ben ik erop gegroeid, van thuis uit. Maar ja, toch wel. Ik. Denk na.
14: En zo, beste luisteraars, is het tijd voor onze tweede stad in de provincie Oost-Vlaanderen. In oktober, dat was onze tweede uitzending, bezochten wij Gent samen met vrijwilligster Lize. Laten wij luisteren naar enkele fragmentjes uit deze uitzending. Maar net zoals vorige keer zijn we niet alleen op stap gegaan in Gent, maar hadden wij een vrijwilligster bij ons. En ik heb deze vrijwilligster Adelijn. Dag Lize.
15: Hallo.
14: Hallo. Zou je jezelf even kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
15: Dus ik ben Lize. Ik ben net afgestudeerd als interieurarchitecte. En ik ben ook net 24 geworden.
14: Het zijn twee grote, hoe zeg je dat, milestones in je leven.
15: Ja, inderdaad, mijlpalen.
14: En ik had u gevraagd of dat je mee wou gaan. Heb je getwijfeld toen ik het je vroeg, of niet?
15: Goh, ik ben nu werkzoekende, dus ik dacht... ik heb er eigenlijk niet lang over nagedacht. Ik heb gewoon gedacht, kom, we doen dat gewoon. Het is een beetje uit mijn comfortzone, maar kijk, dat is ook wel eens gezond om te doen, nietwaar?
14: Ja.
15: En het is voor de goede zaak, dus.
14: En hoe heb je het ervaren? Had je op voorhand een bepaald beeld van hoe het zou zijn... En was dat dan in lijn met je verwachtingen? Of?
15: Goh, ik ben eigenlijk met een hele open blik daar naartoe gegaan. Ik had niet echt verwachtingen ook. Ik dacht, ik laat het gewoon op mij afkomen. En we zien wel hoe het wordt, wat het wordt. En als we het dan hadden gedaan, dan was ik wel blij dat ik ben meegegaan met jou. Gewoon, je ziet toch hoe open mensen zijn... En bereid zijn om toch over gelovige dingen te praten en zo. Dus dat is wel iets wat ik misschien niet direct had verwacht, maar achteraf ja, wel met vreugde naar terugkijk.
14: Je hebt dat dus ja, graag gedaan.
15: Inderdaad, ja.
14: En de eerste twee vragen die we juist beluisterd hebben. Mm-hmm. Had je verwacht dat de mensen zouden weten wat Radio Maria was of niet?
15: Goh, ik had wel zoiets... ik kan me inbeelden dat niet veel mensen naar Radio Maria luisteren als je ook niet iets met het geloof te maken hebt of zo. Dus ik had het wel... het was naar verwachting, de antwoorden, zal ik maar zeggen. Hier en daar, als er dan zo die moeder met haar twee kinderen zei van... Ja, oma, luistert er nog wel veel naar en zo? Dan, ja, dan denk je, ah ja, oké, tof. Maar ja, ik... Het was een beetje naar verwachting, die vraag, denk ik.
14: Ja, ja de mensen ja. Inderdaad die de radio kenden, was het dan omdat ze ja, luisteraars kennen? Ja.
15: Ja, inderdaad.
14: Die er duidelijk dan ook wel over vertellen, want anders zouden zij dat ook niet weten, denk ik dan.
15: Nee, inderdaad, ja. Klopt.
14: Had je iets gedacht van hoe dat mensen zouden reageren wanneer dat we ze eerst aanspreken? Dat ze... Ik weet niet, had je gedacht dat er veel mensen zouden nee zeggen? Of dat mensen wel bereid zouden zijn?
15: Ja, in het begin was het wel een beetje een zoektocht om zo de juiste mensen te vinden, allee, die bereid waren. Maar eens ze dan begonnen waren, na de eerste twee, dan waren mensen ook wel meer bereid om deel te nemen aan het interview. En ook altijd heel open en positief.
14: Ja, ik vroeg mij een beetje af of dat... misschien ook aan ons ligt dat de eerste twee, denk ik, dat we hebben aangesproken, zeiden nee. Maar daarna heeft eigenlijk iedereen ja gezegd.
15: Ja, dat kan inderdaad wel. Dat aan ons, dat we het iets gewoner waren om de mensen aan te spreken. Ja. Die ervaring, die eerste stappen zetten, is toch altijd ook een beetje een leerproces.
14: Ja.
15: Ja, Dat kan er inderdaad wel mee te maken hebben, ja. Inderdaad, ik had er nog niet zo over nagedacht.
16: Ja,
15: maar ik, klopt, ja.
16: Ik denk het misschien dat wij het al een beetje anders uitstralen, eens dat we er een beetje in zitten.
15: Ja. Ja, ja, inderdaad, dat zal het wel waarschijnlijk geweest zijn.
16: En ik vond het wel een beetje jammer van de eerste man die we hadden aangesproken. Want terwijl we met hem aan het spreken waren, had ik gezien dat hij een kruis rond zijn nek aan had.
15: Ah ja, ah, dat was mij nog niet opgevallen.
16: Ja, maar hij had dus nee gezegd, dus dat was een beetje jammer.
15: Ah ja, ja, ja. Dat is misschien eerder om esthetische redenen het kruis.
16: Dat kan ook altijd, ja, dat is zeker een mogelijkheid. Denk jij dat de mensen in jouw omgeving die je kent, die niet gelovig zijn, denk jij dat zij op deze vragen zouden hebben kunnen antwoorden of niet?
15: Goh, dat is een goede vraag. Ik denk dat dat heel goed in de lijn zal liggen van de interviews die we hebben gedaan, dat dat een beetje gelijkaardig zal zijn. Zo hier en daar wel. Ik moet zeggen dat mensen die echt nog niks met het geloof te maken hebben gehad, dat die wel het nieuwsgierigste zijn. Als ik gewoon kijk naar mijn vriendengroep, mensen die echt niks met het geloof te maken hebben, die durven wel zoiets een diepgaande vraag stellen of zo, waar dat ik zelfs ook al het idee van heb van, oh, wacht even, ik ga even goed moeten nadenken voor alleen ik u een deftig antwoord geef. En dat zijn wel de mensen die totaal nog niet met geloof of zo in contact zijn gekomen. Dus dat is wel iets wat mij in de laatste jaren is opgevallen. Ja, ik heb dat toch wel een paar keer gehad. Ook in het middelbaar. Dat is zo bij de zesde middelbaar. Ik denk dat mensen dan ook zo echt meer op zoek gaan naar een doel in hun leven. Is er iets groters dan gewoon de mensheid? Dat mensen dan echt zo op zoek gaan naar een identiteit en zo, nieuwsgieriger zijn. En dan komen ze met zo'n vragen. En dan weten ze dat je gelovig bent of zo. En dan, ja.
16: Ben jij de persoon aan wie ze de vraag stellen dan?
15: Ja, want ik denk ook dat er niet veel anderen zijn die echt nog zo in iets specifieks geloven. En ik denk wel dat die nieuwsgierigheid niet alleen naar ons geloof gaat, maar ook naar andere geloofstrekkingen of zo. Maar het is toch die nieuwsgierigheid die kenmerkend is over mensen die echt nog niks met geloof, niet met geloof zijn opgegroeid of niet naar een katholieke school zijn gegaan of zo.
16: Die er nog helemaal geen beeld van hebben.
15: Nee, inderdaad. Ja. En wel zoiets hebben van, er is wel iets groters, maar wat of waar of hoe.
14: Met welke hoeveelheid eten kon Jezus een menigte van duizenden voeden bij de eerste wonderbare spijziging?
17: Brood en vissen. Ja, dat was een ganse menigte zeker. Hè? Een beginaantal. Ik weet toch niet drie. Dat is een heilig getal.
18: Maar het is niet direct een balletje rinkel, nee. Misschien brood? Misschien wel één brood? Of...
19: Nee, dat weet ik echt niet.
14: Nee?
19: Ik heb echt geen idee.
14: Ook geen idee wat voor voedsel het was?
19: Ja, waarschijnlijk brood.
14: Al helemaal juist.
19: En wijn?
14: Nee.
19: Of water?
14: Nee. Het gaat echt over eten, geen drinken.
19: Vis?
14: Ja, helemaal juist. Brood en vis. Een gokje voor de hoeveelheden?
19: Misschien 10 broden en 10 vissen of zo.
20: Hoeveelheid eten?
14: Ja. Misschien kunnen we beginnen met wat voor eten was het?
20: Dat zal waarschijnlijk brood zijn, hè?
14: Helemaal waar. En nog iets anders ook?
20: Ah, brood en wijn?
14: Nee, het is niet wijn. Dus dat gaat echt over voedsel, niet over drank. Okay.
20: Brood en... ik had niet weten.
14: Het is brood en vis.
20: Vis?
14: Ja, en enig idee wat de hoeveelheid was?
20: Goh. Ik heb geen idee van...
21: Dat zou ik moeten weten. Maar ja, nee, dommage.
14: Enig idee om welk soort eten het gaat?
21: Ik meen dat het om die broden gaat.
14: Helemaal juist. Broden maar... en nog iets anders ook.
21: Vis?
14: Inderdaad, helemaal juist.
21: En ik weet dat ze dat vermenigvuldigd hebben, maar ik zou... Ik meen het... 3 broden, ik zou het niet weten.
22: Nee. Brood en wijn, of is dat...
14: Het is niet wijn, het is echt eten. Brood en nog één iets.
22: Nee.
14: Nee? Nee. Vissen. Een gokje voor de hoeveelheid?
22: Nee.
14: Nee.
23: 1 brood en wijn
1: Nee, brood water is al juist. Het is geen drank. Het
0: water
1: is
0: en
1: één...
0: brood. Ah, brood en een vis.
1: Ja, inderdaad. Dus broden en vissen, maar het is niet één brood en één vis. Dus,
0: Meer weet ik niet meer.
2: Met hoeveel soorten brood en vis?
1: Ja, brood en vis, inderdaad. En weet u hoeveel broden en hoeveel vissen?
2: Een gok 12.
12: Nee,
1: misschien een gokje over wat voor eten het gaat?
12: Het enige wat in me opkomt is brood.
1: Dat is al juist. Brood is al juist. Nog iets anders van voedsel?
12: Misschien iets van fruit of zo?
1: Nee, het zijn vissen. Okay. Brood en vis.
12: Okay.
1: En wil je een gokje wagen voor de hoeveelheid? Of,
12: Ik zeg enkel veel.
4: Het was één brood en water. Er werd wijn van gemaakt, zoiets.
1: Het is niet met water en wijn. Dus brood is al juist. Brood, ja. Maar dan nog iets van voedsel. Het zijn nog vissen. Vissen, ja.
4: Vissen?
1: Ja. Dus het, wil je nog een gokje wagen voor hoeveel brood en hoeveel vissen, of niet?
4: Nou, ik denk, wat zullen we zeggen? 5-5.
12: Ja, ook deze weet ik niet.
1: Enig idee van wat voor voedsel het zou geweest zijn?
12: Brood.
1: Dat is al helemaal juist. Er is nog één iets anders ook. Brood en...
12: wijn?
1: Nee.
12: Dat is ook geen voedsel natuurlijk. Dat
1: is... Heel veel mensen hebben het al gezegd. Ja. Het is niet wijn, het is echt voedsel, ja.
12: Echt brood en graan, denk ik dan. Ik vind... Maar dat is...
1: Nee. Nee. Het is nog vissen. Ah, ja, brood vissen. En vissen. Okay. Een gokje voor de hoeveelheid?
12: Een tiental broden was misschien wel weinig, nee?
14: En zo, beste luisteraars, is het tijd voor de laatste provincie waar wij het over hebben in deze uitzending. De provincie West-Vlaanderen. En als eerste stad bezochten wij daar Kortrijk met vrijwilligster Eline. Eline, zou jij je even willen voorstellen aan onze luisteraars?
23: Zeker, ja. Ik ben Eline, ik ben 25 jaar, ik woon in Brugge. En ik studeer en werk, dus de combinatie. En ik had inderdaad de eer om met jou op pad te gaan in Kortrijk.
1: Ik ben blij dat je het een eer noemde om mee te gaan.
23: Ja, het was heel spannend, maar ook wel een leuke ervaring.
1: Heb je op voorhand getwijfeld toen ik vroeg om mee te gaan?
23: Een beetje wel, omdat ik geen ervaring heb met radio en hoe die dingen werken. Maar ik dacht, het is uit de comfortzone, dus ik ga het een keer proberen.
1: En nu dat je erop terugkijkt, heb je bepaalde indrukken die zijn blijven hangen?
23: Ja, het was sowieso al een verscheiden publiek. En ik vond het wel mooi om te zien dat de meeste mensen wel bereid waren om zo vragen te antwoorden over het geloof en de Bijbel. En ja, de antwoorden vond ik soms wel verrassend. Ik denk dat.
1: Misschien moeten we ook aan de luisteraars een beetje een beeld geven van hoe de dag zelf in Kortrijk was.
23: Ja.
1: We zijn op een maandag voormiddagmiddag geweest. Allee, rond de middag waren we in Kortrijk. Het was een heel zonnige dag. Er was heel veel volk. Want blijkbaar is er in Kortrijk elke maandag voormiddag tot 2 uur een markt gaande. Op de grote markt, maar ook op de straten er rond. En er was echt heel veel volk op die markt.
23: Mm-hmm. Dat was natuurlijk wel handig om vragen te kunnen stellen.
1: Ja, absoluut. Dat was heel handig. En we hadden ook echt een goed plaatsje gevonden. We zijn eigenlijk de parkeergarage uitgewandeld. En we waren juist geparkeerd aan de rand van de markt.
23: Mm-hmm.
1: Dan konden we heel makkelijk daar blijven staan. En daar was veel doorlopen. Er waren veel mensen die daar passeerden. Maar we waren niet echt in de drukte van de markt zelf.
23: Klopt.
1: Dus dat was eigenlijk een perfecte plaats.
23: Ja, het was echt een doorgang waar dat iedereen naar de markt ging of van de markt terugkwam.
1: Ja, inderdaad. En ook qua uur was het ook goed. Want we hebben van alle leeftijden mensen kunnen spreken.
23: Mhm.
1: Beetje mensen van verschillende achtergronden ook.
23: Ja, het was een verscheiden publiek.
1: Ja, inderdaad. Dat is altijd leuk, hè? Dat is leuker.
23: Ja.
1: Dus ook in die zin was het zeker een goede plaats om te staan.
23: En het zonnetje.
1: In het zonnetje, exact. En de luisteraars zullen het ook al in de fragmenten die we al hebben laten horen
14: het ook wel gehoord hebben dat het markt was. Want je hoorde dus wel een beetje de bedrijvigheid. En dan tegen het einde, de markt, ik had dus online op voorraad gezien dat die tot 14 uur daar was, de markt.
3: Mm-hmm.
14: Maar al een stuk op voorraad waren ze die eigenlijk al aan het opbreken.
3: Ja, net waar wij stonden.
14: Ja, inderdaad. Dus dat hebben jullie misschien al gehoord. Dat zullen jullie zeker de komende fragmenten ook nog horen. Dat ze daar met metalen palen uit elkaar aan het halen zijn en zo.
3: Ja.
14: En eigenlijk zijn we daar... We hebben al onze gesprekken op die plaats gehad. Behalve de laatste, geloof ik. Of misschien de twee laatste. Ik denk alleen de laatste.
3: Ja, inderdaad. De rest was allemaal op de markt.
14: Ja.
3: Op de markt zelf.
14: Ja, en dan waren we al een beetje richting station aan het wandelen. Zodat je je trein zou halen naar Brugge.
3: Ja. En het is gelukt. Ja. We hebben denk ik alle gesprekken op 2 uurtjes kunnen doen. Ja.
14: Ja, inderdaad, zoiets. Het ging echt vlot. Veel mensen hebben willen meedoen.
3: Ja, dat was wel tof om te zien dat de meeste mensen wel open waren. Ook al wisten ze nog niet wat hun te wachten stond.
14: Ja, inderdaad. Vragen. En ook, het was zelf op een bepaald moment zo dat we zo rap mensen na elkaar hadden die wouden, dat ik niet meer kon bijhouden hoeveel gesprekken we al gehad hadden.
3: Ja.
14: Dat we gewoon de een na de ander, dat kon ik niet noteren tussenin.
3: Ja, inderdaad.
14: En zo hadden we dan ook, we dachten eigenlijk dat we al 10 gesprekken gehad hadden.
3: Mm-hmm.
14: Maar dat bleek toch niet waar te zijn.
3: Nee. Dus dan moesten we nog snel één persoon of 1 koppel aanspreken.
14: Ja, inderdaad. En ik ben ook heel blij dat we dat nog gedaan hebben.
3: Ja, want het was nog een mooi gesprek ook. Met iemand die zo heel open was. En we hebben haar een beetje doen herinneren aan het katholieke geloof. Iets wat ze denk ik zo had meegekregen in haar jeugd.
14: Ja.
3: En een beetje verwaterd was.
14: Ja, inderdaad, exact. En zij vond het ook heel leuk, de manier waarop we het deden.
3: Mm-hmm.
14: Ze zei dat ook achteraf. Dat was echt een leuke manier om nog eens eraan herinnerd te worden.
3: Ja, inderdaad. Dat is leuk om te horen.
14: Ja. Eline, is er een van de gesprekken die speciaal jou is bijgebleven?
3: Even denken. Misschien dat laatste gesprek is wel bij mij blijven hangen. Van dat meisje dat eigenlijk vroeger wel naar de kerk ging en nu niet meer. Maar dat ze daar wel nog altijd appreciatie voor heeft. En ik hoop vooral bij al die mensen die misschien ooit katholiek zijn opgevoed, dat die misschien na deze gesprekken terug een Bijbel opnemen of misschien toch een keer een kerk binnenstappen. Dus ik had wel zo het gevoel dat er wel een opening is bij veel mensen, maar dat het ook wel verdwenen is voor het grootste deel om zo echt het katholieke leven te leven.
14: We zijn hier in Kortrijk.
5: Ja.
14: Welke grote zalige ligt begraven in Kortrijk?
5: Welke grote zalige ligt er begraven in Kortrijk? Sint Maarten.
14: Nee, ligt niet begraven, dat is Tours in Frankrijk.
5: Geen flauw idee.
14: Nee, geen idee. Hij is ook hier in het klooster geweest, is hier gestorven. Hij ligt niet begraven echt in het centrum van Kortrijk. Het is iets meer aan de rand, in de Sint-Antoniuskerk.
5: Ah, Sint-Antoine, nee.
14: Nee. Nee, die was ook... Sint-Antonius is niet
5: heilige,
14: van deze streek.
5: Heilige van het verlies, zeker, is dat niet? Van iets dat je verloren bent, dan moet je nog Sint-Antonius
14: exact, zijn. Ja. Ik weet niet of jullie van Kortrijk zijn.
7: Nee.
14: Dan wordt het misschien een beetje een moeilijke vraag.
7: Geen idee.
14: Ligt begraven in de Sint-Antoniuskerk, maar dat zal waarschijnlijk ook niet helpen.
7: Nee.
8: Broeder Isidore.
24: What his name is?
14: Yeah.
24: Okay. Imagine if it's Peter. Can I get a clue?
14: I would, but I don't really know which clue to give.
24: Nee, ik weet het niet.
25: Ja, ik heb daar weer. Maar is dat natuurlijk niet zo.
8: Hmm.
26: Hele korte examen. Ja. Steenstreuvel.
8: Sint Maarten. Nee, dat zijn Morsele, Sint Maarten.
14: Hij ligt in de Sint-Antoniuskerk begraven, als dat kan helpen.
8: Sint-Antonius.
14: Nee.
8: Oké, geen idee.
26: Kies er door.
8: Goed, ik...
14: Ja, is helemaal...
8: niet zo lang. 3 maanden, dus...
14: Ah, dat is helemaal niet lang.
8: Ja, nee.
6: Isidor? Ja, broeder Isidor?
9: Hij weet
10: dat. Nee, zeker niet.
9: Zijn we dat niet tegengekomen? Wij gaan soms in kerken.
6: Het is de Sint-Antoniuskerk in Kortrijk.
9: Sint-Antonius? Nee.
6: Het was logisch geweest, maar dat is niet juist antwoord.
14: En zo, beste luisteraars, komen wij aan onze laatste stad die wij bezocht hebben afgelopen jaar in het kader van het programma Quo Vadis. En dat is de stad Brugge. Het was de allereerste uitzending van Quo Vadis. De eerste stad die wij bezocht hebben in september 2025. En wij hadden toen vrijwilligster Theresia mee. Wij gaan luisteren naar wie zij is en naar enkele van haar antwoorden op mijn vragen. En Theresia, die heb ik aan de lijn. Zou jij je kort eens willen voorstellen?
11: Ja, hallo. Ik ben Theresia, 26 jaar en ik woon in Gent.
14: Theresia, ik heb jou gevraagd of jij met ons mee wou gaan op stap in Brugge. Heb jij daarover getwijfeld toen ik jou die vraag stelde? En wat waren je verwachtingen op voorhand? Dat je al een beetje een beeld van hoe dat zou zijn? Van hoe de mensen zouden reageren of niet?
11: Ik had gedacht dat er veel meer mensen weigerachtig zouden staan om geïnterviewd te worden. Daarvan was ik wel echt aangenaam verrast. Dat de meeste mensen wel het zagen zitten en vrij open en spontaan waren.
14: Al was het wel bij ons in Brugge het geval dat het in het begin een beetje moeilijker ging. Dat we mensen aan het vragen waren of dat ze wouden meedoen. En dat we heel veel toeristen hadden. In het begin toch redelijk wat mensen die nee gezegd hebben.
11: Ja, dat klopt. Ja, op het begin wel. Ik denk dat dat ook vooral lag aan het feit dat we dan op openbare plaatsen waren. En dan mensen te veel bekeken voelden, waardoor dat ze misschien spontaan durven zijn.
14: Ja, dat zou inderdaad heel goed kunnen. We waren op straat of op de markt, waar heel veel mensen rondom ons stonden.
11: Ja.
14: Ja, en dan daarna, eens dat we in het Minnewaterpark waren, met de kust.
11: Ja, klopt.
14: Toen ging het veel vlotter. Hè? Dan hebben we eigenlijk niet iedereen, maar echt de grote meerderheid van de mensen die we aangesproken hebben, hebben dan onmiddellijk ja gezegd.
11: Maar ik denk ook die rust aan de kant van een park en het feit dat niet iedereen rond je direct kan horen wat hij zegt tijdens dat interview. Mensen toelaat om samen mee te willen doen.
14: Ja, en dat geldt voor de interviewer ook eigenlijk. Ik vind dat ook veel aangenamer.
11: Ja. Klopt wel. Ja. Het voelt meer een persoonlijk gesprek als je het in een park doet dan op de grote markt waarin je het gevoel hebt dat iedereen meeluistert. En dat je meer begint te letten op de woorden.
14: Ja, inderdaad. En wat vond je dan nu, als je er nu op terugkijkt? Heb je zo algemene indrukken hoe dat je de dag beleefd hebt?
11: Ik ben wel blij hoe dat is gelopen in de zin dat ik initieel dacht dat ik er minder vreugde uit zou halen. Ik dacht dat de gesprekken vrij oppervlakkig gingen zijn. Maar ik vond het wel leuk dat we ook wel vaak in de diepte gingen. En dat mensen vrij persoonlijke dingen ook zeiden. Waardoor dat het wel een dag was die, ondanks de uitputting van de eerste uren waarin dat we weinig kandidaten hadden, toch vreugdevol en energierijk is afstond.
14: Ja, ik denk eens dat we in het park waren, dat we dan onmiddellijk heel veel energie bij kregen. Dan is zo'n gesprek, geeft je daar echt energie.
11: Ja.
14: Is er een gesprek dat je speciaal is bijgebleven?
11: Ik denk dat gesprek met die dame uit Nederland, Die ons vertelde dat ze anderhalf jaar geleden bekeerd is. Ik vond dat wel mooi, want dat was zo'n toeval of knipoogje van Maria. Dat je van alle mensen dan net juist iemand interviewt die eigenlijk nog maar net bekeerd is.
14: Ja, absoluut. En dat was ook het eerste gesprek dat we in het park gevoerd hebben. Dus ook het eerste gesprek nadat het wat moeilijker was om mensen te vinden, dat was ook onmiddellijk echt een opkikker om andere mensen nog aan te spreken.
11: Ja, klopt.
14: En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze zomerse uitzending van Quo Vadis. Zou u een van deze uitzendingen van het voorbije jaar willen integraal herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, hartelijk bedankt voor het luisteren en in september staan wij voor u klaar met een gloednieuwe uitzending van Quo Vadis in een andere Vlaamse stad. Tot dan!

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. We zijn nu samen om de dagsluiting van deze dinsdag te bidden. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 682. Gevolgd door de psalm die u kunt vinden op bladzijde 1206. En indien u de korte schriftlezing wilt meevolgen, die kunt u vinden op bladzijde 1207. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. En belijden wij dan allen op het besluit van deze dag onze zonde. Heer die de rouwmoedigen troost, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke groet. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. Aanhoor mijn bede, Heer, gij zijt getrouw, let op mijn smeken. Verhoor mij, omdat gij rechtvaardig zijt. Roep toch uw dienaar niet voor uw gerecht. Geen mens is immer zonder schuld voor u. De tegenstander laat mij niet met rust, hij werpt mij op de grond en stoot mij in de duisternis der doden. Mijn geest is uitgeput, mijn hart geheel verstijft. Ik denk terug aan vroeger dagen, herinner mij al wat gij hebt gedaan. Uw werken staan mij voor de geest. Ik strek mijn handen naar u uit. Mijn ziel, als droge grond, heeft dorst naar u. Verhoor mijn bidden spoedig, Heer. Mijn geest is uitgeput. Verberg uw aangezicht nu niet voor mij. Dan zou het zijn als was ik reeds begraven. Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u. Toon mij de weg die ik moet nemen. Op u richt ik mijn leven. Verlos mij van mijn tegenstanders, Heer. Mijn hoop zijt gij. Leer mij hoe ik uw wil volbrengen moet, want gij zijt toch mijn God. Uw geest die goedertieren is, geleide mij op effen paden. Omwille van uw naam, Heer, laat mij leven. Gij die rechtvaardig zijt, verlos mij uit de nood. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. We lezen uit de eerste brief van Petrus. Weest nuchter, word wakker. Uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Weerstaat hem, sterk door het geloof. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken, het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer, wees Gij ons licht in deze nacht. Laat ons in vrede slapen, zodat wij ons weer met vreugde oprichten bij het aanbreken van de nieuwe dag, door Christus onze Heer, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in het programma Heiligen Getuigen. Vandaag starten we een nieuw boek. We gaan u elke dag voorlezen uit Magister Ignatius, het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jezuïtenorde, geschreven door Candido de Dalmases. Als u eens een uitzending zou missen, kan u deze ook beluisteren op onze website www.radiomaria.be. We lezen eerst de inleiding. Ignatius van Loyola was een rijke en veelzijdige persoonlijkheid. Het grafschrift dat een ons onbekende Vlaamse jezuïet bij het eerste eeuwfeest van de orde voor haar stichter bedacht, duidt dit trefzeker aan. Niet begrensd door het allergrootste en tegelijk besloten in het allerkleinste, dat is goddelijk. Ignatius was een man die een wijdse visie combineerde met een zorgvuldige aandacht voor het detail. Hij was een mysticus, die uitzonderlijke gebedsgenaden ervoer en in een intieme vereniging met God leefde, en tegelijk een uiterst realistische organisator en mensenkenner, die verrassend goed kon inschatten wat haalbaar was en daar ongemeen taai aan vasthield. In een verregaande ascese heeft hij zijn gezondheid blijvend schade berokkend, maar hij kon ook intens van Gods schepping genieten en anderen laten genieten. Hij eiste van zijn volgelingen een blinde gehoorzaamheid, een uitdrukking die overigens niet van hemzelf stamt, maar die hij uit de monastieke traditie overnam. En zag daarin het meest markante kenmerk van zijn orde. Maar hij droeg zijn medebroeders praktisch altijd op wat zij zelf hem voorstelden. Voor het kerkelijke gezag had hij een heilige eerbied, maar dat belette hem niet. Integendeel, dat zette hem ertoe aan om tot het uiterste toe zijn eigen ideeën naar voren te brengen, juist bij die kerkelijke gezagsdragers. In Alcala zat hij 6 weken, in Salamanca nog eens ruim 3 weken, gevangen bij de Inquisitie. Het heeft hem bang nog bitter gemaakt. Deemoed betekende voor hem met Christus delen in armoede en versmading. In het verlangen daarnaar vindt zijn vurige Christusliefde haar hoogtepunt. Maar hij heeft tegelijk de geest van de Renaissance in hart en nieren en daarmee een grote achting voor het unieke van elke individuele persoon. In zijn geestelijke oefeningen noemt hij de gevoelens van de retretant uiterst serieus. Wie is ooit begonnen de idee te verbreiden dat Ignatius een koele, berekende man was? En vindt daarin de sleutel tot de onderscheiding der geesten en tot het vinden van de wil van God, die voor hem het uiteindelijke en allesbeslissende is en die hij met nooit aflatende inzet zoekt. Hij verlangt met heel zijn hart naar de hemel en tegelijk leeft hij helemaal op deze aarde waar hij God moeiteloos vindt. Hij brandt van apostolische ijver om wat hij zelf van God ervaren heeft aan anderen zo mee te delen, dat het hun leven diepgaand en blijvend verandert. En daarom schrikt hij er niet voor terug om als man van 33 jaar een studie van 11 jaar te beginnen, vanaf de beginselen van het Latijn tot de bekroning met de magistersgraad van de Parijse Universiteit. Tussen 18 en 23 november 1538 biedt hij met grote overtuiging en devotie zichzelf en zijn gezellen aan voor iedere zending, waar ter wereld ook, aan paus Paulus III, die zelf nog geen 2 weken eerder heel Rome had laten delen in de pracht en praal van het huwelijk van zijn 14-jarige kleinzoon Ottavio met de 16-jarige weduwe Margaretha, een buitenechtelijke dochter van keizer Karel V. In een tijd waarin de leer over de voorbestemming de menselijke vrijheid bedreigde, maakt Ignatius de vrijheid tot het eerste en laatste woord van zijn geestelijke oefeningen. In zijn denken en voelen, in zijn maatschappelijke, politieke en theologische opvattingen,
is hij volop een kind van de 16e eeuw. Hij heeft echter ook een spirituele intuïtie, die zo origineel en creatief is, dat volgens Raner de theologie haar nu pas schoorvoetend begint te verwerken. Zo zouden nog heel wat meer paradoxale facetten van zijn persoonlijkheid genoemd kunnen worden. Er zij echter nog slechts op één typerend voorbeeld gewezen. Het betreft een zin die weliswaar niet letterlijk zo door Ignatius gezegd of geschreven is, maar die wel enigszins anders geformuleerd meermalen bij hem voorkomt en die luidt: dit zij de eerste regel van uw handelen. Vertrouw zo op God alsof het resultaat alleen van uzelf en niet van God afhangt. Span u echter zo in alsof u zelf niets tot stand brengt en God alles. Tegen deze achtergrond bedenken men dat deze 1,58 meter kleine Basque een zo belangrijke rol gespeeld heeft in de 16e eeuw dat in ieder handboek van de kerkgeschiedenis zijn leven beschreven, zijn betekenis geschilderd en zijn persoonlijkheid geduid wordt. Biografieën van hem verschijnen minstens alle 10 jaren, ofschoon de biografie nog altijd op zich laat wachten. Om over het aantal artikelen maar te zwijgen. Het zal de lezer dan niet meer verwonderen dat er heel wat karikaturen van Ignatius in omloop zijn, die helaas vaak een verrassend taai leven leiden, en dat ook vele van de betere biografieën van Ignatius een zekere eenzijdigheid niet geheel hebben weten te vermijden. Sommigen hebben hem verheerlijkt, anderen verguist, zoals ook zijn orde opgehemeld en tot zondebok van links en rechts gemaakt is. Sommigen hebben bepaalde eigenschappen sterk naar voren gehaald, anderen schetsen een volslagen ander beeld.

de ondubbelzinnige raad, de enige weg om de persoon, de bedoelingen en het werk van Ignatius diepgaand te leren kennen, is een volledige publicatie van alle documenten. Die raad werd serieus genomen. Het Historisch Instituut van de Sociëteit van Jezus werd opgericht, eerst in Madrid, in 29 naar Rome verplaatst, dan dat sedert 1903 meer dan 130 kloeke boekdelen, waaronder nauwelijks één enkele van minder dan 800 bladzijden, heeft uitgegeven, waarvan er 26 rechtstreeks op Ignatius betrekking hebben. Candido de Dalmases, geboren op 25 mei 1905 in Barcelona en gestorven op 25 augustus 85 te Rome, was 2x7 jaar directeur van dit instituut en zelf uitgever van enkele belangrijke delen. Hij is een eminent historicus en kent de Ignatiaanse bronnen als weinig anderen. Zijn Ignatiusbiografie, in deze vertaling enigszins ingekort en bewerkt, is de vrucht van een lang leven van nauwgezette wetenschappelijke arbeid precies op dit terrein. Zij is rijk aan tot nog toe weinig bekende details. Zij is nuchter, bescheiden, betrouwbaar en evenwichtig en biedt juist daardoor een sympathieke en gedegen toegang tot de boeiende, complexe figuur van Ignatius. Nu de Sociëteit van Jezus op 27 september 1990 haar 450-jarig bestaan viert en wij in 91 de 500ste geboortedag van Ignatius herdenken, wordt daarom aan de Nederlandstalige lezers uit de vele Ignatius-biografieën een vertaling van juist deze levensbeschrijving aangeboden.

Hoofdstuk 1. De zoon van de heer van Loyola. Inigo, de 13e na een dozijn. In Aspesia, in Baskenland, werd hij geboren, waarschijnlijk in 1491. Boven de doopvont, ze staat er nog steeds, werd hij door pastoor Juan de Zabala, Inigo, gedoopt. De volledige naam was Inigo López de Loyola. Later veranderde hij zijn naam in Ignatius. Voor die verandering heeft hij nooit een verklaring gegeven. Pedro de Ribadeneira, zijn eerste biograaf, zegt dat hij dat deed omdat de naam Ignatius ook bij andere volken bekend en gebruikelijk is. Vermoedelijk werd hij ertoe gebracht door zijn verering voor Ignatius, de bisschop van Antiochië, die omstreeks 110 als martelaar te Rome was gestorven. Wat er ook van zij, in 1535 wordt hij in de registers van de Parijse Universiteit vermeld als heer Ignatius de Loyola uit het bisdom Pamplona. Ignatius' vader, Beltrán Ibáñez de Onás, ongeveer 1439 en gestorven in 1507, was in 1467 gehuwd met Marina Sánchez de Licona. Hij streed aan de zijde van de katholieke koningen tijdens de oorlog over de troonopvolging van Castilië na de dood van Hendrik de Vierde. Koos de koning van Portugal, Alfonsus de Vijfde, partij voor troonpretendante Juana la Beltranea. Hij drong Castilië binnen, nam Toro in en sloeg het beleg om Burgos. Beltrán nam deel aan de tegenaanval, waarbij tenslotte Toro heroverd en Burgos bevrijd werd. Ook in de verdediging van Fuentarrabia tegen de Fransen speelde hij een rol. De katholieke koningen herinneren hem aan deze feiten in een schrijven uit Córdoba van 10 juni 1484, waarbij hem een aantal privileges werden verleend. Hij werd opnieuw bevestigd in zijn beschermheerschap van de kerk van Aspasia, vanwege de vele goede en trouwe diensten aan ons bewezen bij het beleg van Toro, dat door de koning van Portugal was bezet, alsmede bij het beleg van de burcht van Burgos en bij de verdediging van Fuentarrabia toen het door de Fransen omsingeld was. En u geruime tijd samen met uw verwanten en op eigen kosten aanwezig was en zich aan levensgevaar blootstelde. Ten slotte vanwege de andere diensten die u ons hebt bewezen en zo hopen wij nog zult bewijzen. Als beschermheer van de parochiekerk van Aspasia regelde Beltrán in 1490 in overleg met de pastoor en de 7 beneficianten de verdeling van de inkomsten van de parochie. In 1499 diende hij het verzoek in dat de bepalingen van de synode van dat jaar in Pampeluna zouden worden toegepast op de kerk van Aspasia. In 1506 zien wij hem in overleg met de geestelijken nieuwe regels opstellen voor de toelating tot de heilige wijdingen. De belangrijkste daarvan was wel dat een kandidaat pas gewijd mocht worden als hij eerst 4 jaar had gestudeerd, zodat hij die geestelijke werd, zich correct zou weten uit te drukken en goed zou kunnen zingen. Deze verordeningen werden voorgelegd aan vicaris-generaal van Pamplona, die ze ongeldig verklaarde, omdat ze zijn opgesteld door personen die daartoe niet de macht nog het recht hebben of hadden. Niettemin nam hij ze over en na enkele wijzigingen bekrachtigde hij ze op 20 februari 1507. Op 23 oktober 1507 liet Beltrán een testament opstellen door notaris Juan Martínez de Egorza. Het schijnt
dat hij dezelfde dag nog is overleden. Zijn jonge zoon, Inigo, was toen 16 jaar oud. Over Ignatius' moeder en haar voorouders is ons maar weinig bekend. Bij haar huwelijk in 1467 was zij ongeveer 20 jaar oud. Voor haar karaktereigenschappen moeten we het doen met wat vage, prijzende woorden van de getuigen bij het zalig verklaringsproces van haar zoon in 1595. Deze schetsen haar als standvastig in het geloof en gehoorzaam aan de kerk. Haar talrijke kroost heeft zij ongetwijfeld in deze gevoelens grootgebracht. Wij weten niet wanneer zij is gestorven. In ieder geval voor 1508. Over het aantal broeders en zusters van Ignatius en hun namen zijn we in het ongewisse. Het testament van zijn vader had alle onduidelijkheden kunnen ophelderen, maar het is niet bewaard gebleven. Tijdens het zaligverklaringsproces van Ignatius wordt er over hem gezegd dat hij de laatste en jongste was van de 13 kinderen die deze twee edele caballeros, Beltran en Marina, hebben gehad. Reeds eerder had Pedro de Ribadeneira vermeld dat de ouders van Ignatius 8 zonen en 5 dochters hadden. In het spoor van hun voorvaderen dienden de zonen de koning van Castilië in het leger of bij de verovering van Amerika. Pero López was hierop een uitzondering. Hij werd pastoor van Aspasia. De zusters van Ignatius trouwden naar hun stand. Al konden enigen van hen lezen nog schrijven en zelfs geen handtekening zetten onder officiële papieren die hun werden voorgelegd. Een stadje, een slot en een helder dal. Aspasia is een kleine stad in het Irauhiguidal. Daardoorheen stroomt de Urola, de voornaamste rivier van Gipuzkoa in Baskeland. Van het zuiden naar het noorden. Ze gaat door een engte tussen de bergen Elosura en Pagotxeta. Niet ver van Azeitoysia wordt het dal snel breder en stroomt de rivier in de richting van Aspasia. Tussen die twee stadjes in ligt het slot Loyola. Daarboven reizen de hellingen van het Izatayrsgebergte hoog op. Voorbij Aspasia wordt het rivierdal weer smaller. Na Sestona en Iraita mondt de Urola bij Zumaya uit in zee. Pater Pedro de Tablares bezocht het slot Loyola in 1550, dus nog tijdens het leven van Ignatius. Wat hem het meest opviel was dat het dal zo fris en helder was. Iets soortgelijks was wel nergens anders te vinden. Hij zag hoe rond Loyola aan alle kanten bosjes en allerhande fruitbomen stonden, zodat men het slot pas zag als men voor de poort stond. Aspasia ontving haar stichtingsoorkonde uit de handen van koning Ferdinand de Vierde op 20 februari 1310. Hierin lezen wij: allen die wensen te gaan wonen in Garmendia, in Iraurgui gelegen, zullen de onafhankelijkheid en vrijheid behouden die zij genoten in hun huidige woonplaats. In een ander document uit 1311 wordt de nieuwe stad Salvasierra de Iraurgui genoemd. Deze naam behield ze tot de 16e eeuw, toen die geleidelijk vervangen werd door Aspasia. De koning verleende aan de inwoners van Salvasierra het beschermheerschap over de kerk van San Sebastian te Soriasu. Zij kregen het recht de pastoor en de beneficianten voor te dragen aan de bisschop van Pamplona, onder wiens juridictie de stad viel. In het Baskeland is de caserio erg belangrijk. Met de landrijen eromheen vormt ze de casa isolar, huis en gebied, van de landheer.
De eigenaar en zijn kinderen worden naar het huis genoemd. De familie van Ignatius bezat de huizen Loyola en Oñas. Vandaar dat men beide namen om beurten tegenkomt. Oñas lag op een heuvel, Loyola in het dal. Het waren de huizen van de parientes majores, de familiehoofden. De Baskische maatschappij werd gedragen door de verschillende families waaruit ze bestond. De familie was een eenheid berustend op bloedverwantschap. Op eigen grondgebied oefenden de parientes majores een werkelijke macht uit. Ze maakten daar ook vaak misbruik van tegen de steden die zich nog niet krachtig georganiseerd hadden, omdat ze van jongere datum waren. Om hun macht te vergroten, streefden de parientes majores door huwelijken naar een nauwer verband met andere families. Ze zochten ook wel verbintenissen met andere buren, die zich dan verplichten hun zijde te kiezen in de strijd met hun rivalen. De kroniekschrijvers uit die tijd spreken uitvoerig over de gevechten van deze ridderbonden en over de ellende die het gevolg was van hun onderlinge naijver. Het leven van het Baskische volk lijkt geheel door die voortdurende rivaliteit beheerst te worden. Waarschijnlijk was de werkelijkheid minder tragisch. Omstreeks het begin van de 16e eeuw werden die twisten minder heftig. Ignatius' vader, nog zijn broer, waren erbij betrokken. Maar Martin Garcia bleef zich wel pariente major noemen en zich als zodanig beschouwen. En ook bleef er nog lang een ware kloof bestaan tussen de parientes majores en de steden uit de streek. Zo sloot de landrechter van Guipuscoa, Pedro de Nava, in 1518 de parientes majores uit van de zittingen en beraadslagingen van de Raad van Aspesia. Hetzelfde gold voor de familie Balda in Ascoysia. Toen deze beschikking in 1519 zou gaan gelden voor de broer van Ignatius, werd ze gedeeltelijk verzacht. Martin en zijn opvolgers zouden, zo zij dat wensten, aanwezig kunnen zijn bij dergelijke raadsvergaderingen, op voorwaarde dat genoemde Martin Garcia of zijn nakomelingen, heren van genoemd huis Loyola, niet het woord zouden voeren of mogen voeren en ook dat hun stem geen groter gewicht zou hebben in dergelijke algemene raadsvergaderingen dan die van welke andere bewoner van dit gebied. De heer van Loyola werd aldus gelijkgesteld met iedere andere burger van Aspesia.

vroomheid, voorrechten en 80.000 dukaten. Op politiek gebied waren Loyola's altijd trouwe dienaren van de kroon van Castilië. Vanaf Johan I tot Isabella de Katholieke en haar echtgenoot Ferdinand hebben de koningen van Castilië hun dankbaarheid betoond aan de Loyola's voor hun trouw. Met name twee belangrijke voorrechten werden herhaaldelijk bevestigd. Allereerst werd door koning Johan I op 15 maart 1377 aan Beltran Janes de Loyola een jaarwedde toegekend van 2000 maravedis die overerfelijk zou zijn tot in lengte van jaren. Het bedrag zou betaald worden uit de zegelrechten en tinden die rusten op het ijzer dat gesmeed wordt in de smidsen van Barenola en Aranas. Beide smidsen lagen op het grondgebied van Aspasia. Het gehucht Barenola ligt nog steeds langs de weg van Regil naar Aspasia en in de grond zijn nog sporen van de oude smidsen. Belangrijker was dat aan de Loyola's het beschermheerschap werd verleend van de kerk van Aspasia, koninklijk klooster van Sebastian de Soriasu geheten. Deze kerk was koninklijk bezit en ging zo over in de handen van de heer van Loyola. Behalve beschermheer was hij ook heer van de kerk. Pater Pedro de Tablares schreef in 1550 dat hij leek op een bisschop die zorgt voor de beneficiën en alles wat betrekking heeft op de kerk. Naast een aparte plaats in de kerk, waar hij ook zou worden begraven, had hij het recht om de pastoor en de 7 beneficianten voor te dragen en zorgde hij voor 2 kapelaans. Hij ontving 3/4 van de kerkbijdragen der gelovigen en 1/4 van de zogeheten altaargaven. Beide voorrechten werden in 1484 door de katholieke koningen opnieuw bevestigd aan de vader van Ignatius. Waren de Loyola's rijk? In de tweede helft van de 15e eeuw noteert de geschiedschrijver Lope Garcia de Salazar: deze heer van Loyola is, afgezien van de heer van Lescano, de machtigste uit het geslacht Oñas aan inkomsten, geld en familie. De heer van Loyola bezat een groot erfgoed omvattend het slot Oñas en het slot Loyola. 4 huizen in Aspasia, waarvan 1 met de naam Insula, aan de toegang tot de stad stond. Een aantal caserio's, 2 smidsen, vele weidegronden, boomgaarden en een molen. In zijn memorial van 1569 zegt Francisco Pérez de Yarza dat in de tijd van Martín García's kleindochter Lorenza 21 boerderijen tot de bezittingen behoorden. Ook de kerk van Aspasia met alles wat haar toebehoorde maakte deel uit van het familiebezit. In een brief van 20 november 1552 geeft pater Antonio de Aroas ons een concrete aanwijzing over het erfgoed der Loyola's. Hij wilde de praatjes de kop indrukken die in omloop waren over het huwelijk van Lorenza de Oñas, achternicht van Ignatius, met Don Juan de Borja, de zoon van Francisco, hertog van Gandia. Hij zegt dat de bruidegom het meest geldelijke voordeel had van dit huwelijk. Hij bezat immers alleen maar een commanderij van de orde van Santiago. De bruid daarentegen was reeds vrouw van Loyola geworden na de dood van haar vader Beltran de Oñas. En Araoas voegt hieraan toe dat de bezittingen van de Loyola's naar schatting een waarde hadden van meer dan 80.000 dukaten. Het beschermheerschap van de kerk van Aspasia leverde aan de beschermheer jaarlijks 1.000 dukaten op, de andere bezittingen 700 en de helft van het notariaat dat hij gekocht had nog eens 200. Jaarlijks ontving de heer van Loyola dus ongeveer 1.900 dukaten. Andere bedragen moeten daarbij worden
geteld met name de 2000 erfelijke maravedis die de koningen hadden toegekend. Kortom, de inkomsten waren weliswaar niet zo groot als van andere grote heren, met wel 10 of 20.000 dukaten, maar toch heel bevredigend voor een landheer uit het midden van de 16e eeuw. Waarschijnlijk waren de inkomsten van de andere parientes majores van Guipuscoa niet groter. Het godsdienstig leven van de Loyolas zal niet veel verschil hebben van dat van hun tijdgenoten in Spanje. Een diep en oprecht geloof, een grote trouw in de godsdienstige praktijken, maar daarnaast ook zedelijke misstappen waarvoor ze heel eerlijk uitkwamen. We zien dat heel duidelijk in de testamenten. Deze beginnen onveranderlijk met een vurige geloofsbelijdenis. Vervolgens wordt er gevraagd om veel gebed voor hun enorme zonden en tenslotte worden er legaten vastgesteld voor goede werken. Maar daarnaast waren er in de familie Loyola ook vrome mensen, zoals de schoonzuster van Ignatius, Magdalena de Araos, en zijn neef Beltran, over wie hij in lovende woorden spreekt. Godsdienstige aangelegenheden speelden in het leven van de heren van Loyola een belangrijke rol. Het beschermheerschap van de kerk gaf hun het recht en de plicht om zich te bemoeien met de kerkelijke zaken van Aspasia. Het godsdienstig leven van de familie was nauw verweven met dat van de parochie. Als een Bask iets in zijn hoofd heeft. Inigo werd waarschijnlijk in 1491 geboren. Kort voor of na de dood van zijn vader, dus omstreeks 1507, verliet hij het ouderlijk huis ongeveer 16 jaar oud. Op die leeftijd hebben omgeving en gezin aan iemands persoonlijkheid al een bepaalde vorm gegeven. Ignatius is zijn hele leven dan ook een echte Bask gebleven. In de bronnen van zijn levensbeschrijving zien we herhaaldelijk hoe hij de typische eigenschappen behield van zijn streekgenoten. Twee onbeduidende, maar tekenende voorvallen als voorbeeld. Tegen het einde van zijn leven was uit versterving en om gezondheidsredenen alles wat hij at hem om het even. Het leek alsof hij zijn smaakzintuig verloren had. Maar als men hem een bijzonder genoegen wilde doen, bood men hem 4 gepofte kastanjes aan. Hij vond die erg lekker, omdat het vruchten waren uit zijn streek en hij ze in zijn jeugd vaak had gegeten. Eens slaagde hij er niet in iemand die bij hem troost was komen zoeken op te monteren. Daarom vroeg hij hem waarmee hij hem plezier zou kunnen doen. De ander antwoordde dat hij Ignatius graag voor hem zou zien dansen en zingen, zoals dat in Baskenland gebruikelijk was. Ignatius vond het niet beneden zijn waardigheid om te doen wat gevraagd werd. Maar daarna zei hij wel dat dit niet nog één keer van hem gevraagd moest worden. Omdat hij een geboren Bask was, kon hij zich zo goed concentreren, wist hij wel overwogen en rustig, maar gedurfd een zaak aan te pakken en twijfelde hij niet aan zichzelf, al kon hij zich niet gemakkelijk uitdrukken. Het resulteerde van dat alles was die buitengewone wilskracht waarop Simão Rodrigues zinspeelde toen hij in 1553 tegen pater Luis Gonçalves de Camara zei: "U moet weten dat Ignatius een goed en zeer deugdzaam mens is, maar is een Bask. En als hij eenmaal iets in zijn hoofd heeft..." Rodrigues heeft zijn zin niet afgemaakt, maar het is niet moeilijk te raden wat hij wilde zeggen. Kardinaal Rodolfo Pio de Carpi, beschermheer van de sociëteit, zou gezegd hebben, sprekend over de beslissingen van Ignatius: "Hij heeft de spijker erin geslagen, daarmee aangevend hoe vast en onwrikbaar Ignatius aan zijn beslissingen vasthield." Een andere karakteristieke trek die hij gemeen had met de mensen uit zijn streek waren de zuiverheid en onvoorwaardelijkheid van zijn geloof. Zijn Baskische afkomst blijkt
ook in zijn moeizaam woordgebruik. Waarschijnlijk sprak Ignatius thuis Baskisch, zoals de mensen uit zijn streek. Als Antonio Araos in zijn brieven een uitdrukking wilde gebruiken die alleen voor hem bestemd was, gebruikte hij daarvoor vaak een Baskisch woord. Als 16-jarige was Ignatius zich ervan bewust te behoren tot een aanzienlijke familie van Guipuscoa, welke zich had onderscheiden in de dienst van de koningen van Castilië. Zijn vader en zijn oudste broer hebben hem zeer zeker de wapenfeiten verhaald van zijn voorvaderen en wat voor privileges zij daarvoor van de vorsten ontvangen hadden. Ook als generaal van de sociëteit vond hij het niet beneden zijn waardigheid om zich van dit menselijk middel te bedienen. In 1551 was er sprake van de stichting van een college van de sociëteit in Leuven. Hij gaf pater Claude Jailly de raad om hierover met de koning van Spanje te spreken en daarbij erop te wijzen hoe trouw pater Ignatius en zijn verwanten de kroon hadden gediend. En hij schreef aan zijn neef Beltran, die toen heer van Loyola was, zoals ons voorgeslacht heeft willen uitblinken in tijdelijke zaken, God geven dat dat niet voor niets is geweest. Zo moet u dat willen als het gaat over wat van onvergankelijke waarde is. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heilige Getuigen, waar we hebben voorgelezen uit het boek Magister Ignatius, het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jezuïetenorde. Morgen gaan we verder met hoofdstuk 2 van dit boek. Tot dan!

beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. U kan vandaag verder luisteren naar de catechese-reeks gebracht door priester Daniel de Witte over de Joodse wortels van de Eucharistie. We laten hem graag aan het woord.
1: Beste luisteraars, we zijn bezig met een boek te bespreken van Brand Paitre over de Joodse wortels van de Eucharistie. En we zijn gekomen aan wat de Joden eigenlijk verwachten. En zeker ten tijde van Jezus ook, maar eigenlijk al veel vroeger. Ze verwachten eigenlijk een nieuwe Messias, maar ze verwachten veel meer dat die Messias, dat niet alleen maar een militante bevrijder zou zijn van de Romeinen, maar dat hij een nieuwe exodus, een nieuwe uittocht zou bewerkstelligen. En dat houdt vier punten in, die nieuwe uittocht. Ik heb er al twee van besproken in de vorige aflevering. Dat er een nieuwe Mozes zou komen. Dat er een nieuw verbond zou komen. En nu komt er een nieuwe tempel. Dat verwachten de Joden. Tijdens de eerste uittocht was het centrum van de verering van God de tabernakel van Mozes. Dat was de draagbare tempel die Israël gebruikte tijdens zijn trektocht door de woestijn. Bij de nieuwe uittocht zou de verering van God volgens de voorspellingen van de profeten plaatsvinden in een nieuwe tempel die veel luisterrijker zou zijn dan zowel de tabernakel van Mozes als de tempel van Salomo later ooit was geweest. Ten tijde van de aartsvaders, dus Abraham, Isaac en Jacob, dus voor de uittocht uit Egypte, was er geen centrale plaats voor de eredienst. Abraham, Isaac en Jacob maakten op de plaats waar ze kwamen van hout en steen een altaar op verschillende plaatsen in het beloofde land. Maar nadat de 12 stammen Egypte verlaten hadden, na de uittocht dus, was het eerste wat God vroeg voor hem een heiligdom te bouwen. Een tabernakel waar de priesters offers zouden kunnen brengen aan God. De tabernakel van Mozes was tamelijk klein. Men zegt zo'n 23 meter breed en 46 meter lang. Toch was dat tabernakel belangrijk. Het bestond uit drie delen. Een voorhof, waarin het met brons beklede offeraltaar stond, waar de priesters dierenoffers konden brengen aan Yahweh. Daarachter bevond zich meer naar binnen het heilige, waar zich drie heilige voorwerpen bevonden, namelijk de houten kandelaar, het houten reukaltaar en de houten tafel met de 12 koeken, bekend als de toonbroden. Hier brachten de priesters God eer met onbloedige offers van wierook, brood en wijn. En tenslotte was er in dat tabernakel van Mozes het heilige der heiligen, het binnenste gedeelte van het heiligdom. En daar bevond zich de houten ark van het verbond, met daarin de stenen platen, waarin de 10 geboden stonden gegrift, een vaas met manna en de staf van Aaron zich bevonden. Dat lezen wij in het Nieuwtestamentische boek of brief, de Hebreeënbrief 9:1-5. Voor de Israëlieten was die tabernakel niet alleen belangrijk omdat het een plaats van eredienst was, maar ook omdat zij deze als de verblijfplaats van God beschouwden op aarde. De tabernakel van Mozes en ook de tempel van Salomo, dat was de verblijfplaats van God op aarde voor de Joden. En daarom noemden ze de tabernakel ook de tent van samenkomst. Daar ontmoette God hen in de vorm van een wolk van heerlijkheid die uit de hemel neerdaalde. Zoals Exodus 40, 34 en 38 dat beschrijven. Voor ons is vooral van belang dat de tabernakel van Mozes, de plaats van de eredienst tijdens de uittocht, het prototype werd voor het blijvende heiligdom in het beloofde land dat de tempel van Salomo zou worden. Deze tempel werd een paar honderd jaar na Mozes en bijna 1000 jaar voor Christus gebouwd. was in wezen een zeer luisterrijke versie van de tabernakel van Mozes. Ook dit heiligdom van Salomo was Gods verblijfplaats op aarde en de plaats voor de offerdienst. Het was eveneens in drie delen verdeeld met de gouden kandelaar, het reukofferaltaar, het toonbrood en als middelpunt de ark van het verbond. Maar nu was het geen draagbaar tabernakel meer. Het was opgetrokken in steen en rijkelijk met goud bedekt en versierd met snijwerk van gouden engelen, palmbomen en bloemenreliefs. De tempel van Jeruzalem was dan ook de trots en de vreugde van heel Israël. Maar die tempel hield niet lang stand. In 587 voor Christus staken de Babyloniërs die tempel in brand. De tempel werd met de grond gelijk gemaakt en het volk werd verdreven uit het beloofde land. Dat was de Babylonische ballingschap. De Israëlieten leefden nu te midden van heidenen. Uiteindelijk moest het Babylonische Rijk wijken voor dat van de Persen en koning Cyrus van de Persen liet de Joden terugkeren naar hun land en stond hen ook toe de tempel te herbouwen. Dat lezen we in het boek Ezra, hoofdstuk 1. De nieuwe tempel was echter niet meer zo mooi als die van Salomo. Daarom hebben de profeten steeds meer de nadruk erop gelegd dat er een nieuwe tempel zou komen die uiteindelijk door God gebouwd zou worden als de tijd van de redding daar was, de tijd dus van de nieuwe exodus, de nieuwe uittocht. Micha zegt dat in zijn boek in hoofdstuk 4 vers 1 tot 2, Jesaja zegt dat de dag komt waarop God zijn tempel zal verheerlijken, zodat hij zal heten een huis van gebed voor alle volken. Hoofdstukken 56 en 60 van het boek Jesaja. Hier gaat het over de definitieve tempel op het einde der tijden. De profeet Ezechiël zegt dat God, wanneer de nieuwe David, de nieuwe David, de Messias dus, zal komen, dat God dan zijn heiligdom voor altijd in hun midden zal plaatsen en dat de volken zullen erkennen dat God Yahweh is, degene die Israël heiligt. Ezechiël 37. En de profeet Haggai zegt zelfs dat de heerlijkheid van de toekomstige tempel groter zal zijn dan die van de eerste. Dat lezen we in Haggai 2, 6 tot 9. Het kan hier alleen maar gaan om de toekomstige tempel aan het einde der tijden. De profeten hebben het dus voortdurend over de hoop op een nieuwe tempel die de glorie van de tempel van Salomo zelfs ver zal overtreffen. Maar ook de Joodse teksten die niet in de Bijbel staan spreken over die hoop op een nieuwe tempel. Er zijn teksten in de Dode Zee-rollen die dat zeggen, en veel van die teksten zijn uit de tijd dat Jezus op aarde was. Ook vele rabbis vertellen over een nieuwe tempel. Sommige van hen dachten zelfs dat de nieuwe tempel door de Messias zelf gebouwd zou worden. Deze hoop op een nieuwe tempel is voor een begrip van de oude Joodse toekomstverwachtingen uiterst belangrijk. Tijdens Jezus' leven hadden koning Herodes en diens opvolgers al veel tijd en geld gestoken in het veranderen van die tweede tempel. Maar de tempel had ook zijn problemen ten tijde van Jezus, omdat het heilige der heiligen leeg was. Het was leeg omdat de ark van het verbond er niet meer was. De ark van het verbond was zoek geraakt tijdens de verwoesting van Jeruzalem ten tijde van de Babyloniërs. Flavius Josephus, een schrijver uit de eerste eeuw, een fariseer, vertelt in de eerste eeuw dus dat er in het heilige der heiligen van de tempel helemaal niets was. De Joden hoopten dan ook op een nieuwe tempel.

Israëlieten verwachten dus een Messias. En dat zou gepaard gaan met een nieuwe exodus. En in die nieuwe uittocht, die nieuwe exodus, zijn er vier delen, aspecten die belangrijk zijn. Ik heb er al drie van besproken. Men verwacht een nieuwe Mozes. Men verwacht een nieuw verbond. Men verwacht een nieuwe tempel. En nu het vierde punt. Men verwachtte een nieuw beloofd land. De eerste uittocht, de tijden van Mozes dus, ging naar het beloofde land Kanaan voor de 12 stammen van Israël. In de nieuwe exodus die door de profeten was voorspeld, zou God het volk van Israël en de heidenen voeren naar een nieuw beloofd land dat zij voor altijd zouden bezitten. Jesaja 60, vers 21. Het eerste beloofde land was Kanaan, dat God aan Abraham beloofd had. Toen zijn nakomelingen in Egypte waren beland, voerde God hen na lange tijd weer terug naar dat beloofde land. Maar, zoals ik al zei, Israël bleef niet voor altijd in dat land. 10 van de 12 stammen werden weggevoerd in 722 voor Christus naar Assyrië en in 587 voor Christus werden de resterende stammen van Juda en Benjamin meegevoerd naar Babylon. In 539 werden de zuidelijke stammen teruggebracht naar Israël, maar in de tijd dat Jezus leefde waren de noordelijke stammen nog altijd verspreid over verschillende landen en volken, midden tussen de heidenen dus. De profeten voorspelden dat ze ooit terug zouden keren naar het land en dat zou een nieuwe uittocht zijn naar een nieuw beloofd land. Deze verwachting van een nieuwe exodus is volop te vinden in de Joodse schriften. Amos zegt al in de 8e eeuw voor Christus dat God zijn volk op een goede dag zal planten in zijn eigen grond en ze worden niet meer weggerukt uit de grond die God hen heeft gegeven. Profeet Amos 9, vers 15. De profeet Hosea in dezelfde tijd, 8e eeuw voor Christus, spreekt ook in die zin: alle 12 stammen zullen in de tijd van het nieuwe verbond opnieuw neergesteken zijn in het land. Hosea 2, 1-2, Hosea 2, 18-25. En Jeremia zegt dat God de 12 stammen bij de nieuwe exodus een heerlijk land als erfdeel zal geven. Jeremia 3, 15-19. Wat deze Bijbelse verwachting zo fascinerend maakt, is dat er aanwijzingen zijn dat het toekomstige beloofde land niet noodzakelijk gelijk staat met het aardse land Israël. Dit zit al impliciet in de bekende profetie van Nathan aan David, waarin God zegt: ik heb mijn volk Israël een gebied gegeven en het daar geplant om er te wonen. 2 Samuel 7. Met dit nieuwe gebied kan niet het land Israël bedoeld zijn, omdat in tijden van David alle 12 stammen nog in het land woonden. De profeet Ezechiël beschrijft het toekomstige beloofde land als een tuin van Eden. Ezechiël 36, 33 tot 35. Is dit alleen maar een verwijzing naar Kanaan? Of heeft Ezechiël een tocht naar een betere plek op het oog? In het boek Jesaja wordt meer dan eens de nieuwe uittocht beschreven in de betekenis van het volk van God dat optrekt naar een nieuw Jeruzalem. Bijvoorbeeld Jesaja 43, Jesaja 49 en Jesaja 60. Jesaja geeft zowel een beeld van het toekomstige Jeruzalem als van het toekomstige land als onderdeel van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Jesaja ziet dus een heel nieuwe schepping. Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan wat vroeger geweest is, wordt niet meer gedacht. Jeruzalem wordt door mij herschapen in een stad vol jubel, met een bevolking vol blijdschap. Jesaja 65, 17, 18. En verder in Jesaja 66 lezen wij: ik kom om alle volken en alle talen te verzamelen.
dan brengen zij al uw broeders uit de volken terug, zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik ga maken, voor mijn aanschijn blijven bestaan, zo blijven uw nageslacht en uw naam voor mij bestaan. Mag dus duidelijk zijn dat de Joodse geschriften geloven dat de profeten een nieuwe exodus naar een nieuw beloofd land voorzagen. Een land dat groter zou zijn dan het beloofde land van de uittocht uit Egypte. Ook niet-bijbelse Joodse geschriften spreken in die zin. In een oude tekst uit de eerste eeuw vinden wij bijvoorbeeld de opvatting dat het ware heilige land in de wereld van boven is, waar God op zijn troon zit. Anders dan het aardse land Kanaan zal het hemelse beloofde land voor altijd bestaan en het wordt zelfs gelijkgesteld met het rijk van God. In deze Joodse traditie zijn de woorden het land voor eeuwig erven gelijk te stellen met een aandeel hebben in de wereld die komen gaat. De nieuwe uittocht wordt in de Talmud gelijkgesteld met hun intrede in de toekomstige wereld. Dus helemaal niet zomaar aardse verwachtingen in het Jodendom. Het aardse beloofde land wordt gezien als een teken voor een toekomstige nieuwe schepping. Men verwachtte dus een nieuwe uittocht en een nieuw Jeruzalem. Dat land zou groter zijn dan wat aan Mozes was beloofd. Het zou geen gewoon land zijn, maar een onderdeel van de wereld die komen gaat. De Messias zou dan ook geen heldhaftige krijgsheer zijn, hoewel voor sommigen wel. Maar velen hoopten dat de Messias een profeet en een wonderdoener zou zijn zoals Mozes en niet zomaar een nieuwe koning. Men hoopt op het sluiten van een nieuw en een eeuwigdurend verbond dat zijn hoogtepunt zou vinden in een hemels banket waar de rechtvaardige God zouden zien en zich zouden verlustigen in de goddelijke aanwezigheid. Het ging dus uiteindelijk om de hoop op het samenkomen van het volk van God in het beloofde land van een nieuwe wereld. De verwachting van het volk van God gold dus volgens het Oude Testament en de oude Joodse tradities de bevrijding van Israël uit de ballingschap, het samenbrengen van de heidense volken en de hernieuwing van de schepping zelf. De hoop was erop gericht dat God door middel van een nieuwe uittocht op een goede dag alles nieuw zou maken, zoals het staat in ons Nieuw Testament.

De Joden verwachten dus een nieuwe uittocht. Maar hoe stond Jezus daar tegenover? Dat gaan we nu bekijken. Jezus en de nieuwe Exodus. Tegen deze achtergronden, die wij zojuist beschreven hebben, kunnen wij nu de hamvraag stellen, wachtte Jezus ook op een nieuwe Exodus, op een nieuwe uittocht? Het antwoord zal wel ja zijn, maar laten we eens bekijken wat Jezus verwachtte van die nieuwe uittocht. In Jezus' tijd dachten vele Joden dat ze in staat waren de wonderen van Mozes te herhalen. Een zekere Theudas verklaarde dat hij een profeet was en dat op zijn bevel de rivier zich in tweeën zou splitsen en een gemakkelijke doorgang zou verlenen. Een man uit Egypte beweerde dat hij vanaf de Olijfberg zou laten zien hoe op zijn bevel de muren van Jeruzalem in zouden storten, wat, zo beloofde hij, de toegang tot de stad zou bieden. Bij de teksten lezen we in het boek De Oude Geschiedenis van de Joden, geschreven door Flavius Josephus. Theudas en die andere man waren naapers van wat Mozes en Jozua deden. De wateren splitsen van de Jordaan, en Mozes deed dat van de Rode Zee, en de muren van Jericho in doen storten, wat Jozua deed. Theudas wordt trouwens niet alleen door Flavius Josephus vermeld, maar ook in onze Handelingen van de Apostelen, in ons Nieuw Testament, hoofdstuk 5, 34 tot 39 van de Handelingen, waar Gamaliel, een fariseer, een groot wetgeleerde, dat allemaal ook aankomt. De Theudas was iemand van grote betekenis, maar die allemaal op niets uit, zegt Gamaliel, om de apostelen die in gevangenschap waren gebracht door de Joden vrij te krijgen. Laat die mensen hun gang gaan, had dat opzicht van mensen uit, dan zou het op niets uitlopen, maar mag niet tegen God in verzet zijn. Want anders kun je dat toch niet tegenhouden. Dus dat wordt ook door Gamaliel in de Handeling van de Apostelen, wordt die Theudas vermeld. Dus er waren mensen, zoals die Theudas en die Egyptenaar, die beweerden dat zij de wonder van Mozes konden overdoen.

Maar jammer genoeg voor hen beiden vonden de door hen beloofde wonderen nooit plaats. Maar het bestaan van dit soort figuren is voor ons van groot belang, omdat het laat zien dat in de tijd van Jezus de Joodse hoop op een nieuwe Mozes en een nieuwe uittocht onder het gewone volk in ruime mate aanwezig was. Tegen deze achtergrond lijken veel van Jezus' woorden en daden ook te fungeren als tekenen van de lang verwachte nieuwe exodus, van de lang verwachte nieuwe uittocht. Net als Teudas en de Egyptenaar zei en deed Jezus in het openbaar dingen die herinnerden aan de uittocht uit Egypte. Maar anders dan zij beloofde Jezus niet alleen wondertekenen, hij bracht ze ook werkelijk tot stand. De Joodse Bijbel kondigde de komst aan van een toekomstige profeet die zoals Mozes zou zijn. Dat had Mozes al gezegd in Deuteronomium 18. Hoe begint Jezus zijn openbaar leven? Door naar de woestijn te trekken en 40 dagen lang te vasten. Net zoals Mozes die 40 dagen en 40 nachten zonder eten en drinken op de berg Sinaï verbleef. Exodus 34, 38. Jezus veranderde ook water in wijn en maakte een begin met de tekenen. Dat lezen we in het tweede hoofdstuk van Johannes. De verandering van water in wijn, de bruiloft van Cana. En Jezus deed dat net zoals Mozes bij de uittocht uit Egypte water in bloed had veranderd. Als een van de eerste tegen de farao gerichte tekenen, Exodus 7, 14 tot 24. Met zulke daden zegt Jezus eigenlijk dat hij de nieuwe Mozes is die de nieuwe Exodus in gang zet. Zo zal God volgens de profeet Jeremia ook een nieuw verbond sluiten met zijn volk wanneer de tijd van de nieuwe Exodus aan zal breken. Een verbond dat uitgebreider zal zijn dan het verbond dat God met hen sloot toen hij hen wegleidde uit Egypte. Jeremia 31, 31 tot 32. En wat doet Jezus op het einde van zijn openbare leven? Op de avond voor zijn dood neemt hij in de zaal van het laatste avondmaal een beker wijn en zegt: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u wordt vergoten. Lucas 22, 20. En deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, zegt 1 Korintiërs 11, 25. Het meest indrukwekkende is misschien wel dat Jezus, toen hij door de leerlingen van Johannes de Doper op de man af werd gevraagd of hij echt de Messias was, antwoord met een toespeling op een van de profetieën van Jesaja over de nieuwe uittocht. Haat aan Johannes zeggen wat gij hoort en ziet, blinden zien, lammen lopen, melaatsen genezen, doven horen, doden staan op en aan armen wordt de blijde boodschap verkondigd. Gelukkig is zij die aan mij geen aanstoot neemt. Dat lezen we bij Matthäus zelf 4 tot 5 en Lucas 4 vers 18. Jesaja 35 5 tot 10 zegt: dan worden de ogen van de blinden ontsloten en de oren van de doven geopend. Dan danst de kreupele als een hert en juicht de tong van de stomme. En water welt op in de woestijn, rivieren in het dorre land. Daar komt een gebaande weg die de Heilige Weg zal heten. De verlosten van Yahweh keren erover terug en met jubel bereiken ze Sion. In feite zegt Jezus tegen de leerlingen van Johannes de Doper: mijn wonderen zijn de tekenen van de nieuwe uittocht waarover Jesaja sprak. En ik ben de Messiaanse herald van de verlossing. Op het moment dat wij dit alles met oude Joodse ogen bekijken, was Jezus' openbaar leven letterlijk vol tekenen van de lang verwachte nieuwe exodus, de lang verwachte nieuwe uittocht.
Jezus lijkt zijn handen wel overwogen te hebben afgestemd op zowel de Joodse schriften als de Joodse tradities over de komst van de Messias. Dit verband tussen Jezus en de Exodus is ook niet aan de evangelisten voorbijgegaan. Lucas 9, vers 28 tot 31 geeft iets opmerkelijks weer. Jezus nam Petrus, Johannes en Jacobus met zich mee en steeg de berg op om er te bidden. En terwijl hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. En zie, twee mannen waren met hem in gesprek. Het waren Mozes en Elia, die in heerlijkheid verschenen waren. En zij spraken over zijn heengaan, dat hij in Jeruzalem zou voltrekken. Het Griekse woord voor zijn heengaan is hier bij Lucas zijn exodus. Exodus betekent uittocht of vertrek en werd gebruikt om te verwijzen naar de uittocht uit Egypte, maar ook als een eufemisme voor de dood. In de Joodse context van de eerste eeuw is de keuze van Lucas voor dit speciale woord, exodus, uiterst betekenisvol. Het geeft ons een wezenlijke aanwijzing over wanneer de nieuwe uittocht zou komen en plaats zou vinden, feitelijk. En namelijk zou dat gebeuren tijdens Jezus' lijden en dood in Jeruzalem. Het hele verhaal over Jezus' gedaanteverandering wekt inderdaad de suggestie dat deze nieuwe exodus, hoewel gebaseerd op de oude exodus, zowel daarmee vergelijkbaar als volledig anders zal zijn. In de oude exodus had Israël als zijn zoon geïdentificeerd. Israël is mijn eerstgeboren zoon. Ik had u bevolen mijn zoon vrij te laten vertrekken om mij te vereren. Exodus 4:22. Bij de nieuwe exodus, waarvan tijdens de gedaanteverandering sprake is, zegt God over Jezus: dit is mijn zoon, de uitverkorene, luistert naar hem, Lucas 9, vers 35. Met andere woorden, Jezus is niet alleen maar de nieuwe Mozes, hij is ook het nieuwe Israël, de uitverkoren zoon van God, die de nieuwe exodus in zijn eigen persoon zal ondergaan, door middel van zijn lijden en dood, zijn heengaan in Jeruzalem, zijn uittocht in Jeruzalem, zijn exodus in Jeruzalem, zal Jezus zelf het volk van God naar het nieuwe, beloofde land van de nieuwe schepping voeren. Vergelijk Matthäus 19 tot 28. En de vraag is nu, als Jezus verwachtte dat er een nieuwe exodus zou komen, hoe dacht hij dan dat deze zou beginnen? En dat gaan we zien in een volgende aflevering, beste luisteraars.

En tot zover, beste luisteraars, deze catechese-uitzending over de Joodse wortels van de Eucharistie, in een reeks u gebracht door priester Daniel de Witte. U kan deze en andere afleveringen spoedig op de website beluisteren. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. Na de Sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Na deze woorden blies hij over hen en zei: ontvangt de Heilige Geest, aan wie je de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Terwijl hij met hen at, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten, die gij van mij hebt vernomen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op een aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel opgenomen. Alle geslachten prijzen mij zalig, omdat de Heer, die machtig is, zo grote dingen aan mij deed. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. Er verscheen een groot teken aan de hemel. Een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
2: Bid voor ons.
1: Heilige Jozef.
2: Bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael.
2: Bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Tobit. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 23. Tobias antwoordde daarop: Vader, ik zal al uw raadgevingen ter harte nemen. Maar hoe kan ik dat geld krijgen, aangezien ik die persoon niet ken? Tobit gaf hem toen het ontvangstbewijs en zei tegen hem: Zoek een reisgezel. Ik zal hem zijn loon geven als ik zo lang nog leef. Ga nu op weg en haal het geld. Tobias ging iemand zoeken en hij vond Raphaël. Dit was een engel, maar Tobias wist dat niet. Hij vroeg hem: Zou u met mij naar Rages in Medië kunnen reizen? Bent u in die streken bekend? Waarop de engel antwoordde: Ja, ik ken de weg en ik heb er eens overnacht bij onze landgenoot Gabael. Hierop zei Tobias: Blijf op me wachten, dan kan ik het mijn vader vertellen. De engel antwoordde: Doe dat, maar maak het niet te lang. Zo kwam Tobias bij zijn vader met de boodschap: Ik heb iemand gevonden die met me mee wil reizen. Tobit zei: Vraag hem bij me te komen. Ik wil weten uit welke stam hij komt en of het iemand is met wie je gerust op reis kunt gaan. Tobias ging hem halen. Raphaël kwam binnen en ze begroeten elkaar. Tobit vroeg: Broeder, vertel mij, van welke stam bent u en uit welke familie? Maar Raphaël antwoordde: Gaat het u om dingen als stam en familie, of om iemand die u wil huren om uw zoon op zijn reis te vergezellen? Daarop zei Tobit: Ik zou toch graag weten, broeder, tot welke familie u behoort en hoe u heet. Hij antwoordde: Ik ben Azarias, de zoon van de grote Ananias, een volksgenoot. Daarop zei Tobit tot hem: Wees welkom, broeder. Neem me niet kwalijk dat ik gevraagd heb naar uw stam en familie. U bent dus een volksgenoot van me, uit een aanzienlijke en voorname familie. Want Ananias en Jatan, de zonen van de grote Simi, heb ik goed gekend toen we nog samen op bedevaart gingen naar Jeruzalem met de eerstelingen en tiende van de oogst. Zij zijn de dwaalwegen van ons volk niet gegaan. U bent van edele afkomst, broeder. Maar vertel me, hoeveel loon moet ik u geven? 1 drachme per dag naast de kosten van levensonderhoud voor u en mijn zoon? Als jullie gezond en wel terug zijn, geef ik u nog een toelage op uw loon. Aldus werd overeengekomen. Vervolgens zei hij tot Tobias: Bereid je voor op de tocht. Ik hoop dat jullie een voorspoedige reis zullen hebben. Toen zijn zoon zich voor de reis gereed maakte, zei zijn vader: Ga nu met die persoon op reis. Dat God, die in de hemel woont, jullie langs de goede weg geleide en mogen zijn engel jullie vergezellen. En beide gingen op weg. De hond van Tobias ging met hen mee. Maar Anna zijn moeder weende en zei tegen Tobit: Waarom heb je ons kind op reis gestuurd? Was hij niet onze steun zolang hij hier bij ons leefde? Geld is ook maar geld. Vergeleken bij ons kind mag het niet meer zijn dan slijk. Wat de Heer ons gegeven heeft om van te leven, dat is genoeg voor ons. Tobit antwoordde haar: Maak je toch geen zorgen, mijn zuster. Hij zal gezond en wel terugkomen en jouw ogen zullen hem weer zien. Een goede engel trekt immers met hem mee. Zijn reis zal voorspoedig zijn en behouden keert hij terug. En ze hield op met wenen.

Tobit. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 19. Op hun reis hadden Tobias en Raphaël tegen de avond de rivier de Tigris bereikt. Ze wilden daar overnachten. De jongen liep de rivier in om zich te baden, toen er opeens een vis uit het water opdook en hem dreigde te verslinden. Maar de engel riep hem toe: "Grijp hem!" Waarop de jongen de vis greep en op het droge wierp. De engel vervolgde: "Snijd de vis open, haal het hart, de lever en de gal eruit en berg die goed op." En de jongen deed wat de engel hem zei. Daarna bakten ze de vis en aten hem op. Samen vervolgden ze hun reis naar Ecbatana. Onderweg vroeg de jongen aan de engel: "Broeder Azarias, waarvoor dienen de lever, het hart en de gal van de vis?" Hij antwoordde: "Als iemand geplaagd wordt door een demon of boze geest, moet je het hart en de lever verbranden voor deze man of deze vrouw, en dan kan deze geen macht meer uitoefenen. En de gal moet je gebruiken als zalf voor een persoon die witte vlekken op zijn ogen heeft, dan zal hij genezen." Toen ze Rages naderde, zei de engel tegen de jongen: "Broeder, vandaag zullen we te gast zijn bij Raguel. Hij is familie van jou. Hij heeft maar één kind, een dochter, die Sara heet. Ik zal Raguel voorstellen om haar aan jou tot vrouw te geven. Aangezien jij haar enige bloedverwant bent, komt het jou toe haar tot vrouw te krijgen. Het is een mooi en verstandig meisje. Luister goed, ik praat dus met haar vader. En voordat we uit Rages vertrekken, vieren we de bruiloft. Want ik ben er zeker van dat Raguel, getrouw aan de wet van Mozes, zijn dochter nooit aan een andere man ten huwelijk zal geven. Het zou hem zijn leven kosten. Eerder dan wie ook, kom jij in aanmerking om haar tot vrouw te nemen." Daarop zei de jongen tegen de engel: "Broeder Azarias, ik heb gehoord dat het meisje aan 7 mannen is gegeven en dat die allemaal in het bruidsvertrek zijn omgekomen. Ik ben het enige kind van mijn vader en ik ben bang dat ik, als ik het bruidsvertrek binnenga, mijn voorgangers in de dood zal volgen. Want een demon is verliefd op haar en die doet niemand kwaad, behalve degene die haar wil naderen. Ik ben dus bang dat het mijn leven kost en dat ik zo mijn vader en moeder van verdriet om mij in het graf breng. En ze hebben geen andere zoon om hen te begraven." Maar de engel zei: "Herinner je je niet dat je vader je de raad heeft gegeven een vrouw te nemen uit je eigen volk? Luister naar me, broeder. Zij zal jouw bruid worden. En maak je over die demon geen zorgen. Vanavond zal zij aan jou ten huwelijk worden gegeven. Als je het bruidsvertrek binnengaat, pak dan de wierookschaal en leg een stukje van het hart en de lever van de vis op de gloeiende as. Als de demon de rook ruikt, slaat hij op de vlucht om nooit meer terug te komen. Maar wanneer je dan naar haar toe wilt gaan, sta dan samen eerst recht om de genadige God aan te roepen. Hij zal jullie in bescherming nemen en zich over jullie ontfermen. Wees niet bang, want ze is voor jou bestemd vanaf de eeuwigheid. Jij zult haar redden. Met jou zal ze meegaan en ik neem aan dat je kinderen van haar zult krijgen." Bij het horen van deze woorden hield Tobias van Sara en voelde hij zich innig met haar verbonden.

Tobit. Hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 17. Ze kwamen in Ekbatana aan en gingen naar de woning van Raguel. Sara kwam hun tegemoet. Nadat ze elkaar hadden begroet, nodigde ze hen uit om binnen te komen. Raguel zei tegen zijn vrouw Edna: "Wat lijkt die jonge man toch op mijn neef Tobit?" Daarom vroeg hij hun: "Waar komen jullie vandaan, broeders?" Ze zeiden: "We zijn van de stam Naftali en leven in ballingschap in Nineveh." "Kennen jullie dan onze bloedverwant Tobit?" Ze antwoordden: "Jazeker." "Maakt hij het goed?" Ze antwoordden: "Hij is nog in leven en maakt het goed." Tobias voegde eraan toe: "Hij is mijn vader." Toen sprong Raguel op, liefkoosde hem, weende en prees hem gelukkig. "Dan ben je de zoon van een nobel en voortreffelijk man." Maar toen hij hoorde dat Tobit blind geworden was, werd hij bedroefd en weende. Ook zijn vrouw Edna en zijn dochter Sara weenden. Tobias en Raphaël werden met grote hartelijkheid in huis genomen. Men slachtte een schaap en zette hun een welvoorziene tafel voor. Tobias zei tegen Raphaël: "Broeder Azarias, spreek waarover je onderweg sprak. De zaak moet voltooid worden." Raphaël deelde Raguel mee wat ze besproken hadden. Daarop richtte deze zich tot Tobias met de woorden: "Eet en drink en laat het je goed smaken. Het komt jou immers toe om een kind tot vrouw te krijgen. Maar ik moet je wel de waarheid vertellen. Ik heb mijn kind al aan 7 mannen gegeven. Maar in de nacht dat ze naar haar toe wilden gaan, zijn ze om het leven gekomen. Maar kom, doe je nu te goed." Maar Tobias antwoordde: "Ik zal hier niets meer van gebruiken voordat de zaak besloten is." Daarop zei Raguel: "Neem haar dan nu tot vrouw, overeenkomstig de gebruiken. Jij bent aan haar verwant, zij behoort aan jou. Mogen de barmhartige God jullie een mooie toekomst geven." Toen riep hij zijn dochter Sara, nam haar bij de hand en gaf haar aan Tobias tot vrouw, met de woorden: "Hier is mijn dochter. Neem haar volgens de wet van Mozes tot vrouw en ga met haar naar je vader." En hij zegende hen. En nadat hij ook zijn vrouw Edna erbij geroepen had, nam hij een blad papier en maakte de huwelijksovereenkomst op, die zij met hun zegel bekrachtigden. Toen begonnen ze aan de maaltijd. Daarna riep Raguel zijn vrouw Edna en zei tegen haar: "Zuster, maak de andere kamer gereed en breng Sara daar binnen." Ze deed wat hij gevraagd had. Toen ze Sara in de kamer bracht, begon het meisje te wenen. Maar Edna droogde de tranen van haar dochter en zei: "Wees flink, mijn kind. De Heer van hemel en aarde zal je in plaats van al je verdriet zijn genade tonen. Wees flink, mijn dochter."

Hobbit. Hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 21. Na de maaltijd brachten ze Tobias naar Sara. Bij het binnengaan dacht Tobias aan wat Raphaël gezegd had. Hij pakte de wierookschaal en legde het hart van de vis en de lever op de gloeiende as. En er ontstond rook. Toen de demon de rook bemerkte, nam hij de wijk naar Opper-Egypte, waar de engel hem in de boeien sloeg. Toen ze samen lagen, kwam Tobias van het bed overeind en zei: "Sta op, zuster, laten we bidden dat de Heer zich over ons ontfermt." En Tobias zei: "U bent gezegend, God van onze vaderen, en gezegend is uw heilige en heerlijke naam door de eeuwen heen. Mogen de hemelen en alle schepselen u prijzen. U hebt Adam gemaakt en hem Eva zijn vrouw tot hulp en steun gegeven. Uit hen is de mensheid voortgekomen. U hebt gezegd: het is niet goed dat de mens alleen is. Laten we een hulp voor hem maken die is zoals hij. Welnu, Heer, als ik mijn zuster hier tot me neem, ga ik geen ongeoorloofde verbinding aan, maar ben ik trouw aan uw wet. Toon mij uw barmhartigheid en laat mij aan haar zijde oud worden." En Sara zei: "Amen." Daarop brachten ze samen de nacht door. Maar 's nachts stond Raguel op en ging een graf delven. Hij zei: "Misschien is ook deze gestorven." Weer in huis gekomen, zei Raguel tegen zijn vrouw Edna: "Laat een van de dienstmeisjes eens gaan kijken of hij nog leeft. Zo niet, dan kunnen we hem begraven zonder dat iemand het merkt." Het dienstmeisje opende de deur, ging naar binnen en vond ze beiden slapend. Ze ging weer naar buiten en meldde dat hij leefde. Daarop loofde Raguel God: "Wees gezegend, God, met de zuiverste en heiligste zegeningen. Mogen al uw heiligen en al uw schepselen u loven en al uw engelen en uitverkorenen u zegenen alle eeuwen door. U bent gezegend omdat u mij verblijd hebt. Mij is niet overkomen wat ik dacht, maar u hebt ons behandeld vanuit uw grote medelijden. U bent gezegend dat u zich ontfermd hebt over twee enig geborenen. Toon hun uw barmhartigheid, Heer. Laat hun leven verlopen in gezondheid, vreugde en welzijn." Daarna droeg hij zijn huisgenoten op om de grafkuil dicht te gooien. Vervolgens richtte hij voor het paar een bruiloft aan van 14 dagen lang. Voordat de bruiloftsdagen voorbij waren, bezwoer Raguel Tobias om pas te vertrekken als de 14 bruiloftsdagen verstreken waren. Dan zou hij de helft van zijn vermogen ontvangen en gezond en wel naar zijn vader kunnen terugkeren. "De rest," zei hij, "krijg je als ik en mijn vrouw gestorven zijn."

0: Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Tobit. Hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 6. Tobias riep Raphaël en zei tegen hem: Broeder Azarias, ga met een dienaar en twee kamelen op weg naar Rages in Medië, naar Gabael. Haal het geld en nodig hem uit op de bruiloft. Want Raguel heeft mij bezworen niet weg te gaan en mijn vader telt de dagen. Hoe langer ik wegblijf, des te zwaarder valt het hem. Raphaël ging op weg en overnachtte bij Gabael. Hij overhandigde hem het ontvangstbewijs, waarop Gabael de verzegelde zakjes haalde en ze aan Raphaël overhandigde. Voor dag en dauw stonden ze samen op en gingen naar de bruiloft. En Gabael sprak een zegenwens uit over Tobias en zijn vrouw.

Tobit. Hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 14. Ondertussen telde zijn vader Tobit de dagen. En toen de tijd dat de reis zou duren verstreken was en ze maar niet terugkwamen, dacht hij: als ze maar niet in moeilijkheden geraakt zijn, wie weet is Gabael gestorven en is er niemand om het geld aan mijn zoon te overhandigen. Hij maakte zich erg ongerust. Zijn vrouw zei tegen hem: het kind is zeker verongelukt dat hij zo lang wegblijft. En ze begon over hem te treuren. Hoe heb ik het over mijn hart kunnen krijgen, mijn kind, om jou te laten gaan? Jij bent het licht van mijn ogen. Tobit sprak tot haar: wees nu maar stil, maak je geen zorgen, hij maakt het goed. Maar ze antwoordde: zwijg toch, je hoeft me niets wijs te maken, mijn kind is verongelukt. En iedere dag liep ze de stad uit naar de weg waarlangs hij vertrokken was. Overdag at ze niet en 's nachts hield ze niet op met treuren over haar zoon Tobias. Ondertussen verliepen de 14 dagen van de bruiloft die Tobias op aandringen van Raguel daar doorbracht. Daarna zei Tobias tegen Raguel: laat me vertrekken. Ik vrees immers dat mijn vader en moeder de hoop hebben opgegeven om me terug te zien. Maar zijn schoonvader antwoordde: blijf nog bij me. Ik zal je vader laten weten hoe je het maakt. Tobias hield echter aan: laat me toch naar mijn vader teruggaan. Toen stond Raguel op en gaf hem met Sara zijn vrouw de helft van zijn bezit mee, dienaren, vee en geld. Bij het afscheid sprak hij de zegenwens: moge de God van de hemel jullie voorspoed schenken, kinderen, zodat ik zonder zorg kan sterven. Tegen zijn dochter zei hij: eer je schoonouders, voortaan zijn zij jouw ouders. Ik hoop goed nieuws van je te horen. En hij kuste haar. Daarop sprak Edna tot Tobias: lieve neef, mogen de Heer van de hemelen je veilig naar huis geleiden. En mogen hij mij de kinderen van jou en van mijn dochter Sara laten aanschouwen. Dan zal ik me verheugen in de Heer. Ik vertrouw je mijn dochter toe, doe haar geen verdriet. Toen vertrok Tobias terwijl hij God prees die zijn tocht had laten slagen en hij Raguel en zijn vrouw alle goeds toewenste.

Tobit. Hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 19. Toen ze Nineveh naderde, zei Rafael tegen Tobias: "Je weet in welke toestand je vader zich bevond toen we vertrokken. Laten we vooruit reizen en thuis alles in orde maken voordat je vrouw aankomt. Zorg dat je de gal van de vis bij de hand hebt." Ze reisden dus door, gevolgd door de hond. Intussen zat Anna langs de weg uit te kijken naar haar kind. Op een gegeven ogenblik zag ze hem aankomen en ze meldde zijn vader: "Daar komt je zoon aan en ook de man die met hem meegegaan is." Rafael zei tegen Tobias: "Ik ben er zeker van dat je vader zijn zicht weer terugkrijgt. Strijk de gal op zijn ogen. Zodra ze gaan steken, moet hij in zijn ogen wrijven tot de witte vlekken verdwenen zijn en dan zal hij jou zien." Anna was inmiddels toegesneld. Ze viel haar zoon om de hals en riep uit: "Ik zie je, mijn kind, nu kan ik sterven." En beide weenden. Tobit ging naar de deur en viel. Zijn zoon liep naar hem toe, ving zijn vader op, streek de gal op zijn ogen en zei: "Moed houden, vader." Zodra zijn ogen begonnen te steken, wreef Tobit ze uit en als vliesjes vielen de witte vlekken uit de ooghoeken. En zodra hij zijn zoon zag, viel hij hem om de hals en zei wenend: "U bent gezegend, God, en gezegend is uw heilige naam tot in eeuwigheid, en gezegend zijn al uw heilige engelen. U hebt me beproefd, maar u schenkt me weer genade, nu ik mijn zoon Tobias zie." Opgetogen ging zijn zoon naar binnen en hij vertelde zijn vader van al het wonderbaarlijke dat hem in Medië was overkomen. Daarop ging Tobit jubelend en God prijzend naar buiten, naar de poort van Nineveh, om de bruid van zijn zoon te begroeten. Iedereen die hem zag lopen, verbaasde zich erover dat hij kon zien. En Tobit verklaarde dat hij dat dankte aan Gods genade. Toen Tobit bij zijn schoondochter Sarah gekomen was, begroette hij haar en zei: "Wees welkom, dochter. Gezegend is God die jou naar ons toe heeft gebracht en gezegend zijn je vader en moeder." En al de volksgenoten van Tobit in Nineveh deelden in de vreugde. Achjacharus en zijn neef Nasbas kwamen ook en 7 dagen lang vierde men in blijdschap het huwelijk van Tobias.

Tobit. Hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 22. Tobit riep zijn zoon Tobias en zei tegen hem: zorg voor de uitbetaling van je reisgenoot en je moet hem nog iets extra's geven. Vader, antwoordde Tobias, ik zou het niet onredelijk vinden hem zelfs de helft van wat ik heb meegebracht te geven. Hij heeft me immers veilig bij u teruggebracht, mijn vrouw genezen, het geld voor mij gehaald en u eveneens genezen. De oude man antwoordde, daar heeft hij recht op. Daarna riep hij de engel en zei tegen hem, neem de helft van alles wat jullie hebben meegebracht. Toen nam de engel hen beiden terzijde en zei, loof God en dank hem, eer hem en laat alles wat leeft jullie dankbaarheid horen voor hetgeen hij voor jullie gedaan heeft. Het is goed om God te loven en zijn naam te verheerlijken door vol ontzag melding te maken van zijn werken. Aarzel niet hem jullie erkentelijkheid te betuigen. Geheimen van de koning moet men bewaren, maar de daden van God dienen openlijk geroemd te worden. Doe het goede, dan zal geen kwaad jullie treffen. Bidden is iets goeds als het gepaard gaat met vaste, liefdadigheid en rechtvaardigheid. Beter weinig te bezitten in eerlijkheid dan veel in oneerlijkheid. Het is beter aalmoezen te geven dan goud op te hopen. Want de aalmoes redt van de dood en reinigt van alle zonde. Wie liefdadigheid en rechtvaardigheid beoefent, zal het leven bezitten in overvloed. Maar de zondaars doen hun eigen leven tekort. Ik wil niets voor jullie verbergen. Ik heb al gezegd dat men geheimen van de koning moet bewaren, maar dat Gods werken openlijk geroemd dienen te worden. Nu dan, toen jullie aan bidden waren, u en Sarah, heb ik jullie gebed onder de aandacht van de heilige gebracht. Ik was het ook die, toen u de doden begroef, dicht bij u was. Ook toen u zonder dralen opstond en uw maaltijd liet staan om een dode te begraven, is die goede daad me niet ontgaan, maar ik was bij u. En daarom heeft God me gezonden om u te genezen, evenals uw schoondochter Sarah. Ik ben Raphaël, een van de zeven heilige engelen die de gebeden van de heilige opdragen en toegang hebben tot voor de heerlijke troon van de heilige. Tobit en Tobias waren hevig geschrokken en vol vrees wierpen ze zich op de grond. Maar hij zei tegen hen, vrees niet, vrede is jullie toebedeeld. Loof dus God in eeuwigheid. Want dat ik gekomen ben is geen gunst van mij geweest, maar het was de wil van God. Loof hem daarom in eeuwigheid. Al die tijd dat ik voor jullie zichtbaar was, at en dronk ik niet. Het was slechts schijn wat jullie zagen. Welnu, loof God, want ik stijg op naar hem die mij gezonden heeft. Stel alles wat is voorgevallen te boek. Toen ze zich weer oprichtten, zagen ze hem niet meer. Ze loofden de grote en wonderbare werken van God, van wie de engel hun verschenen was.

Tobit. Hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 18. En Tobit schreef het volgende danklied. Gezegend is God die leeft door de eeuwen heen, en gezegend is zijn koninkrijk, want hij beproeft en toont erbarmen. Hij voert naar het dodenrijk en haalt er weer uit. Niemand ontkomt aan zijn hand. Dank hem, Israëlieten, in het aangezicht van de volken, want hij heeft ons onder hen verspreid. Verkondig onder hen zijn grootheid, laat al wat leeft uw loflied horen, want hij is onze Heer en God, onze Vader in alle eeuwigheid. Hij beproeft ons vanwege onze ongerechtigheden, maar hij zal zich weer over ons erbarmen en ons verzamelen uit alle volken waaronder u verspreid bent. Als u zich tot hem bekeert van ganser harte en met volle overgave en in oprechtheid voor hem handelt, dan zal hij zich naar u keren en zijn gelaat niet voor u verbergen. Geef acht op hetgeen hij met u doet en prijs hem met luide stem. Loof de Heer van de gerechtigheid en verhef de koning der eeuwen. In het land waar ik als balling leef, prijs ik hem, verkondig ik zijn kracht en grootheid aan een volk van zondaars. Bekeer u, zondaars, doe wat recht is in zijn ogen. Wie weet, vindt hij genoegen in u en betoont hij u zijn erbarmen. Mijn God verhef ik, mijn ziel verheft de koning van de hemelen en jubelt om zijn grootheid. Mogen alle vol dankbaarheid in Jeruzalem zeggen, Jeruzalem, heilige stad, God beproeft u om wat uw kinderen hebben gedaan, maar zal zich weer ontfermen over de zonen van de rechtvaardigen. Dank de Heer op waardige wijze, zegen de koning der eeuwen, opdat u met vreugde zijn tent ziet herrijzen, en hij in u de ballingen verblijdt en de ongelukkigen zijn liefde toont, van generatie op generatie in eeuwigheid. Vele volken zullen van verre komen om de naam van de God de Heer te eren, met geschenken beladen, geschenken voor de koning van de hemelen. Generatie op generatie zal u uitbundige vreugde verschaffen. Vervloek iedereen die u haat. In eeuwigheid is iedereen die u lief heeft gezegend. Verheug u en jubel over de zonen van de rechtvaardigen, want ze zullen verzameld worden en de Heer van de rechtvaardigen loven, de gelukkigen die u lief hebben. Ze zullen zich over uw voorspoed verheugen. Zalig zijn zij die hebben getreurd over al de beproevingen, want ze zullen zich over u verblijden, als ze al uw glorie aanschouwen, en verheugen zullen ze zich in eeuwigheid. Mijn ziel, loof God de grote koning, want Jeruzalem zal worden herbouwd met saffier en smaragd, uw muren met edelstenen, torens en kantelen met zuiver goud. Jeruzalems pleinen zullen met mozaïeken van beryl, karbonkel en offiergesteente worden ingelegd. In al zijn straten klinkt het, Alleluia, en zingt men de lofzang, geloofd is God die u groot gemaakt heeft voor eeuwig.

Tobit. Hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 15. Daarmee eindigde Tobit zijn lofzang. Hij was 58 jaar toen hij blind werd. 8 jaar later kon hij weer zien. Hij gaf aalmoezen en bleef God de Heer vrezen en loven. Toen hij zeer oud geworden was, riep hij zijn zoon en zijn zonen en zei tegen hem: "Mijn kind, je ziet dat ik oud ben en op het punt sta te sterven. Neem je zonen en vertrek naar Medië, mijn kind. Want ik geloof in hetgeen de profeet Jona over Nineveh gezegd heeft. Het zal verwoest worden, maar in Medië zal het voorlopig rustig zijn. Bovendien zullen onze volksgenoten in Juda worden verspreid vanuit dat mooie land. Jeruzalem zal worden ontvolkt en het huis van God zal worden verwoest en een tijd lang verlaten blijven liggen. Maar God zal zich weer over de ballingen ontfermen en hen naar het land terugbrengen. Dan zullen zij de tempel, al is het in een andere vorm, herbouwen. En die zal blijven bestaan totdat de tijden van de wereld vervuld zijn. Daarna zullen ze uit de ballingschap terugkeren en Jeruzalem waardig herbouwen. En het huis van God aldaar zal in volle glans worden opgericht voor alle generaties tot in eeuwigheid, zoals de profeten voorspeld hebben. En alle volken zullen zich bekeren om in waarheid God de Heer te vrezen, en ze zullen hun afgoden begraven, en alle volken zullen de Heer loven. Ook door zijn eigen volk zal God geprezen worden, en de Heer zal zijn volk verheffen, en iedereen die door trouw en rechtvaardigheid zijn liefde voor God de Heer toont, zal zich verheugen. Welnu dan, kind, vertrek uit Nineveh, want alles wat de profeet Jona gezegd heeft, zal zeker gebeuren. Onderhoud de leer en de geboden, beoefen de liefdadigheid en wees rechtvaardig, opdat het je goed zal gaan. Zorg dat ik waardig begraven word en leg je moeder aan mijn zijde. Blijf daarna niet langer in Nineveh. Kind, denk aan wat Aman zijn voogd Achiacharus aandeed, hoe hij hem van het licht in de duisternis bracht en hoe hij het hem vergolden heeft. Achiacharus werd gered, maar die ander kreeg zijn verdiende loon en daalde af in de duisternis. Ook Manasse, die aalmoezen gaf, werd gered uit de dodelijke strik die Aman voor hen gespannen had. Maar Aman kwam in de strik en vond zo zijn einde. Zie dus, kinderen, wat je met aalmoezen kunt bereiken en hoe gerechtigheid redding brengt. Na deze woorden gaf hij liggend op zijn bed de geest. Hij was 158 jaar oud. Tobias bezorgde hem een eervolle begrafenis. Toen Anna gestorven was, begroef Tobias haar naast zijn vader. Daarna vertrok hij met zijn vrouw en zijn zonen naar Ecbatana, naar zijn schoonvader Raguel. Hij bereikte een eerbiedwaardige ouderdom. Zijn schoonouders begroef hij met alle eerbetoon en hij erfde hun bezit, zoals hij ook dat van zijn vader Tobit gekregen had. Hij stierf op de leeftijd van 127 jaar in Ecbatana in Medië. Nog voor zijn dood vernam hij dat Nineveh was gevallen en dat de inwoners door Nebukadnezar en Ahasveros in ballingschap waren weggevoerd. En voor zijn dood verheugde hij zich over Nineveh.

0: Judith. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 16.
1: In het 12e regeringsjaar van Nebukadnezar, die in de grote stad Nineveh heerste als koning van Assur, omgaf Arpaksat, die in Ecbatana heerste als koning van Medië. Deze stad met een ringmuur van gehouwen stenen. 3 el breed en 6 el lang. De muur trok hij op tot een hoogte van 70 el, bij een breedte van 50 el. Met torens flankeerde hij haar poorten, 100 el hoog, en aan de fundering 60 el breed. De poorten maakte hij 70 el hoog en 40 el breed, met het oog op het uitrukken van zijn keurtroepen en de parades van zijn voetvolk. In die tijd bond Nebukadnezar de strijd aan met koning Arpaksat in de grote vlakte in het gebied van Ragau. Aan zijn zijde schaarden zich alle bewoners van het bergland, evenals allen die woonden aan de Eufraat, de Tigris en de Hydaspes, en in de vlakte waarover Arioch, de koning van Elam, heerste. Vele volken sloten zich aaneen om tegen de Sheleudieten te vechten. Nebukadnezar, de koning van Assur, stuurde boden naar Perzië, naar het westen, Cilicië en Damascus, de Libanon en de Anti-Libanon, en naar de kuststreken, naar de bewoners van de Karmel en van Gilead, naar Opper-Galilea en de grote vlakte van Estrelon, naar Samaria en omliggende steden, naar de Overjordaanse, evenals naar Jeruzalem, Batane, Gelus, Kades en de Beek van Egypte, naar Tafnes, Ramesses en heel de landstreek Goshen, zelfs verder dan Tanis en Memphis, heel Egypte door, tot aan de Ethiopische grens. Maar alle bewoners van heel de aarde weigerden gehoor te geven aan de oproep van Nebukadnezar, de koning van Assur, om met hem ten strijde te trekken. Zo weinig ontzag hadden ze voor hem. Ze waren overtuigd dat hij alleen stond. Zijn gezanten moesten onverrichter zaken en met schande overladen terugkeren. Toen ontstak Nebukadnezar in woede tegen al die landen. Hij zwoer bij zijn troon en zijn koningschap zich te zullen wreken op Cilicië, Damascus en Syrië en alle bewoners van Moab en Ammon en heel Judea en Egypte tot het gebied van de twee zeeën met het zwaard uit te roeien. In zijn 17e regeringsjaar bracht hij zijn troepenmacht tegen koning Arpaksat in het veld. In de strijd kreeg Nebukadnezar de overhand en hij dwong heel het leger van Arpaksat met ruiterij en strijdwagens tot de terugtocht. Hij maakte zich meester van zijn steden en stootte door tot Ecbatana. Hij bezette de torens, plunderde de straten en liet de schoonheid van de stad in schande verkeren. In het bergland van Ragau kreeg hij Arpaksat in handen. Hij doorboorde hem met werpspiesen en maakte zo voorgoed een einde aan zijn rijk. Daarna ging hij met heel zijn leger, een onafzienbare troepenmacht, terug naar Nineveh, waar hij en zijn leger 120 dagen lang feest vierden en het er goed van namen.

Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 28. In zijn 18e regeringsjaar, op de 22e dag van de eerste maand, nam Nebukadnezar, de koning van Assur, in zijn paleis het besluit om wraak te nemen op heel de aarde, zoals hij gezworen had. Hij riep al zijn ministers en rijksgroten bijeen, bracht hen op de hoogte van zijn geheim besluit en kondigde plechtig al het kwaad aan waarmee hij de aarde wilde straffen. Zij spraken zich uit voor de ondergang van iedereen die geen gehoor had gegeven aan zijn oproep. Nu zijn besluit vaststond, ontbood Nebukadnezar, de koning van Assur, Holofernes, de opperbevelhebber van zijn leger, die na hem de hoogste waardigheid bekleedde, en hij zei hem: "Dit zegt de grote koning, de heer van heel de aarde. Trek erop uit, met manschappen van beproefde kracht, voetknechten in de hoeveelheid van 120.000, naast 12.000 paarden en ruiters. U moet uitrukken tegen alle landen in het westen, want zij hebben geen gehoor gegeven aan mijn oproep. Beveel hun aarde en water aan te bieden, want in mijn woede storm ik op hen af en bedek ik heel het aardoppervlak met de voeten van mijn soldaten, aan wie ik ze uitlever om te plunderen. Dan vullen hun gevallenen, de dalen en de beken en de rivieren raken boordevol lijken. De krijgsgevangenen zal ik wegvoeren naar de uiteinden van de aarde. Trek erop uit en begin met heel hun gebied te bezetten. Geven ze zich aan u over, spaar ze dan voor de dag waarop ik mij op hen kom wreken. Maar de opstandigen mag u niet ontzien. Lever ze uit aan dood en plundering in het onderworpen gebied. Zo waar ik leef en bij de macht van mijn koningschap, dit is mijn besluit en ik zal het uitvoeren ook. En wat u betreft, geen van de orders van uw heer mag u overtreden, maar moet u zich strikt houden aan wat ik u bevolen heb. Zonder aarzelen zult u het uitvoeren." Holofernes ging weg en ontbood alle vorsten, veldheren en oversten van het leger van Assur. Hij koos zorgvuldig 120.000 weerbare mannen uit, zoals zijn heer hem had opgedragen, evenals 12.000 bereden boogschutters, en stelde hen op in formaties die voor een oorlog gebruikelijk zijn. Hij nam een zeer groot aantal kamelen, ezels en muilezels mee om de uitrusting te vervoeren, evenals talloze schapen, runderen en geiten, proviant, volop voedsel voor alle manschappen en bovendien veel goud en zilver uit het koninklijk paleis. Toen rukte hij uit, aan het hoofd van heel zijn leger, om alle landen in het westen onder de voet te lopen, met zijn wagens en ruiters en keurkorpsen van voetvolk, en zo koning Nebukadnezar de weg voor te bereiden. Een grote massa lieden van allerlei slag, talrijk als een zwerm sprinkhanen, en als het zand van de aarde, ging met hen mee. Het waren er zoveel dat men ze niet kon tellen. Vanuit Nineve trokken zij 3 dagmarsen in de richting van de vlakte van Bektilet. Op enige afstand van Bektilet sloegen ze hun kamp op, bij de berg in het noorden van Opper Sicilicia. Vanaf daar trok hij met heel zijn leger, zijn voetvolk, ruiters en wagens, het bergland in. Hij verwoestte Put en Lut, plunderde alle Rassieten en de Ismaëlieten aan de rand van de woestijn ten zuiden van Gilion. Hij bereikte de Eufraat, trok door Mesopotamië en ontmantelde alle vestingsteden langs de Abrona tot aan de zee. Daarna bezette hij het gebied van Cilicië, waar hij iedereen die hem tegenstand bood versloeg. En hij drong door tot in de zuidelijke gebieden van Jafet, grenzend aan Arabië,
Hij omsingelde de Midjanieten, stak hun kampementen in brand en roofde hun schaapskooien leeg. In de tijd van de tarweoogst zakte hij af naar de vlakte van Damascus, waar hij alle akkers platbrandde, het kleinvee en de runderen afslachtte, de steden plunderde, de velden onder de voet liep en alle jonge mannen met het zwaard doodde. Angst en beven voor Holofernes overviel de kustbewoners in Sidon en Tyrus, de bevolking van Soer en Okina en alle bewoners van Jamnia. Ook de inwoners van Azotus en Askelon raakten in

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Judith. Hoofdstuk 3. Versen 1 tot en met 10. Daarom stuurden zij boden om hem gunstig te stemmen. Zij zeiden: wij zijn de dienaren van de grote koning Nebukadnezar. Wij zijn onderworpen aan u. Beschik over ons, zoals het u goeddunkt. Onze nederzettingen en heel ons gebied, al onze graanvelden, ons kleinvee en onze runderen en al de kooien bij onze tenten zijn onderworpen aan u. Doe ermee wat u wilt. Onze steden en hun inwoners zullen u dienen. Kom en houd er uw intocht op de wijze die u aanstaat. Met deze boodschap kwamen de mannen bij Holofernes. Hij ging met zijn leger naar het kustgebied, legde een garnizoen in alle versterkte steden en lijfde het puik van de mannen in bij de hulptroepen. De bewoners van de steden en van het land eromheen zorgden voor een feestelijke ontvangst, met kransen, dans en tamboerijngerinkel. Hij verwoestte al hun heiligdommen en velde hun heilige bomen. Hij had de opdracht om alle inheemse goden te vernietigen, want alle volken moesten alleen Nebukadnezar aanbidden en elke taal en stam moest hem als god aanroepen. Zo naderde hij de vlakte van Esdraelon, niet ver van Dothan, aan de voet van de grote bergketen van Judea. Hij sloeg zijn legerplaats op tussen Gebe en Skytopolis. Een maand lang bleef hij daar, om heel de uitrusting van zijn leger in orde te brengen.
2: Gracias, Señor. Por todas las personas que a lo largo de mi vida me han llevado hasta ti.

Judith. Hoofdstuk 4. Versen 1 tot en met 15. De Israëlieten in Judea hoorden hoe Holofernes, de opperbevelhebber van Nebukadnezar, de koning van Assur, tegen de volken was opgetreden. En hoe hij al hun heiligdommen geplunderd had en aan vernietiging had overgeleverd. Ze werden door een zeer grote angst voor hem bevangen en een hevige verontrusting over Jeruzalem en de tempel van de Heer, hun God, maakte zich van hen meester. Nog niet lang teruggekeerd uit het ballingschap had het Joodse volk zich ternauwernood weer in het land gevestigd. Het tempelvaatwerk, het brandofferaltaar en de tempel waren pas sinds kort opnieuw gewijd. Daarom stuurden ze boden naar het gebied van Samaria, Kona, Bet-Horon, Belmaïn en Jericho, evenals naar Goba, Esora en het dal van Salem. Men liet de toppen van de hoge bergen bezetten, ommuurde de dorpen in het bergland en legde met het oog op de oorlog grote voedselvoorraden aan. De velden waren pas geoogst. Joachim, die op dat ogenblik in Jeruzalem hoge priester was, richtte een schrijven aan de inwoners van Betulia en Betomestaim, dat aan de rand van de vlakte van Esdraelon ligt, tegenover de vlakte van Dothan. Hij droeg hen op om de bergpassen te bezetten, omdat die de toegang tot Judea vormden. En het was betrekkelijk gemakkelijk de vijand de doorgang te beletten, omdat de pas zo nauw was dat er ten hoogste 2 man tegelijk door konden. De Israëlieten gaven gehoor aan de bevelen van de hoge priester Joachim en van de raad der oudsten van heel het volk Israël die in Jeruzalem zetelde. Alle Israëlieten baden met grote vurigheid tot God en zij vernederden zich met grote volharding. Zij zelf, hun vrouwen en hun kleine kinderen, hun vee en al de vreemdelingen, huurlingen en slaven gorden het boetekleed om hun lenden. En alle mannen, vrouwen en kinderen van Israël die in Jeruzalem woonden, wierpen zich neer voor de tempel, strooiden as op hun hoofd en spreidden hun boetekleed uit voor het aangezicht van de Heer. Het altaar omhulden ze met een boetekleed. Als uit 1 mond riepen ze onvermoeid de God van Israël aan, dat hij zou voorkomen, dat hun kleine kinderen werden geroofd, hun vrouwen werden buitgemaakt, hun erfsteden verwoest, en het heiligdom zou worden uitgeleverd aan de ontwijding en de spot en hoon van de volken. De Heer luisterde naar hun gebed en zag hun nood. In heel Judea vastte het volk dagenlang, evenals in Jeruzalem, voor het heiligdom van de Almachtige Heer. De hoge priester, Joachim, alle priesters die dienst deden in de tempel en al degenen die belast waren met de zorg voor de eredienst, hadden hun lendenen met een boetekleed omgord en droegen het dagelijkse brandoffer op, evenals de gelofte offers en de vrijwillige gaven van het volk. Ze hadden hun hoofddeksel met as bestrooid en ze riepen uit alle macht de Heer aan, dat hij genadig op het hele huis van Israël zou neerzien.

Judith. Hoofdstuk 5. Versen 1 tot en met 24. Men meldde aan Holofernes, de opperbevelhebber van het leger van Assur, dat de Israëlieten zich uitrusten voor de oorlog. Ze hadden de passen afgesloten, versterkingen gebouwd, op alle hoge bergtoppen en hindernissen opgeworpen in de vlakten. Holofernes werd wit van woede. Hij ontbood alle aanvoerders van Moab, de generaals van Ammon en alle satrapen van het kustgebied. Mannen van Kanaan, zei hij, vertel me eens, wat is dat voor een volk dat in dit bergland leeft? In wat voor steden wonen ze? Hoe groot is hun leger? Hoe machtig en sterk zijn ze? Wie regeert over hen als koning? En wie voert hun leger aan? En waarom hebben ze geweigerd mij tegemoet te komen, in tegenstelling tot de andere bewoners van het westen? Daarop gaf Achior, de bevelhebber van de Ammonieten, hem het volgende antwoord. Luister, heer, naar het woord uit de mond van uw dienaar. Ik zal u de waarheid vertellen over dat volk, dat niet ver van hier in de bergen woont. Geen leugen zal over de lippen van uw dienaar komen. Dat volk stamt af van de Chaldeeën, omdat zij weigerden de goden van hun vaderen, die in het land van de Chaldeeën leefden, te vereren, hebben zij destijds in Mesopotamië gewoond. Ze waren afgeweken van de weg van hun voorouders en aanbaden de God van de hemel, de enige God die zij erkenden. Daarom verdreven de Chaldeeën hen uit het rijk van hun goden en moesten ze vluchten naar Mesopotamië, waar ze zich lange tijd ophielden. Toen gaf hun God hun het bevel om hun verblijfplaats te verlaten en naar Kanaan te trekken. Daar vestigden zij zich en ze verwierven veel goud en zilver en een onafzienbare veestapel. Vervolgens zakten ze af naar Egypte, want het land Kanaan ging gebukt onder hongersnood. Ze bleven daar wonen zolang ze er voedsel vonden en groeiden eruit tot een groot volk dat niet te tellen was. Daarom nam de koning van Egypte maatregelen tegen hen en maakte hun het leven moeilijk door ze zware arbeid te laten verrichten in de steenbakkerijen en ze tot slaven te vernederen. Ze riepen hun God aan en deze sloeg heel Egypte met onherstelbare rampen, zodat de Egyptenaren hen wegjoegen. God legde voor hen de Rode Zee droog en leidde hen naar Sinai en Kades, Barnea. Ze verdreven de woestijnbewoners en vestigden zich in het land van de Amorieten. Ze waren sterk genoeg om alle Gesbonieten uit te roeien. Na de Jordaan te zijn overgetrokken, namen ze heel het bergland in bezit. Kanaanieten, Perzizieten en Jebusieten, Sichemieten en alle Girgassieten joegen ze voor zich uit en ze vestigden zich daar voor lange tijd. Zolang ze niet zondigden in de ogen van hun God, was het geluk aan hun zijde. Want de God die met hen is, haat ongerechtigheid. Maar toen ze afweken van de weg die hij hun had voorgeschreven, gingen ze door tal van oorlogen hun ondergang tegemoet en werden ze in ballingschap weggevoerd naar een vreemd land. De tempel van hun God werd met de grond gelijk gemaakt en hun steden vielen in handen van hun vijanden. Nu zijn ze echter, na zich tot hun God bekeerd te hebben, teruggekomen uit de streken waarover zij verspreid waren. Ze hebben bezit genomen van Jeruzalem, waar hun tempel staat, en waar zich weer gevestigd in het bergland dat verlaten was. Welaan dan, machtige Heer, als dat volk een misstap begaan heeft en het zich tegenover zijn God heeft schuldig gemaakt, en het voor ons vaststaat dat er bij hen een misstap heeft plaatsgevonden, laten we dan tegen hen optrekken en we zullen hen verslaan. Maar als er onder hun volk geen ongerechtigheid is, laat mijn Heer dan voorbijtrekken uit vrees
dat hun Heer hen dekt met zijn schild en dat hun God hen beschermt. Anders zouden wij te schande komen te staan voor heel de aarde. Toen Achior uitgesproken was, begon al het volk dat rondom de tent stond te morren. De officieren van Holofernes en de bewoners van het

Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 21. Toen de mannen in de vergadering tot bedaren waren gekomen, richtte Holofernes, de opperbevelhebber van het Assyrische leger, zich tot Achior, ten aanhoren van heel de menigte vreemdelingen en alle Moabieten. Wie ben jij? Achior, jij en de huurlingen van Ephraim, dat je ons zo de les komt lezen, en dat je ons durft te zeggen dat wij niet tegen het volk van Israël ten strijde moeten trekken, omdat hun God hen met zijn schild zou beschermen. Wie is er dan God, behalve Nebukadnezar? Hij zal zijn macht sturen en hen van de aardbodem verdelgen, en hun God zal hen niet kunnen redden. Integendeel, wij, dienaren van Nebukadnezar, zullen hen als één man vermorzelen, en ze zullen niet bestand zijn tegen de kracht van onze paarden. Wij zullen ze met onze ruiterij overspoelen. Hun bergen zullen dronken worden van hun bloed, en hun vlakten zullen bezaaid worden met hun lijken. En hun voetvolk zal geen schijn van kans hebben tegen ons, maar jammerlijk ten onder gaan, zegt koning Nebukadnezar, de heer van heel de aarde. Hij heeft gesproken, en zijn woorden zullen niet ijdel blijken. Maar jij, Achior, huurling uit Ammon, vanaf deze dag, waarop je die voor jou zo rampzalige woorden gesproken hebt, jij zult mijn gezicht niet meer zien, totdat ik mij gewroken heb op dat volk uit Egypte. Daarna zullen mijn soldaten en officieren hun zwaard tussen je ribben steken. Je zult neervallen, te midden van de gesneuvelde Joden, zodra ik me tegen hen keer. Mijn dienaren zullen je wegvoeren naar het bergland, waar ze je zullen achterlaten in een stad, bij een van de bergpassen. En je zult niet eerder omkomen, maar samen met hen zul je sterven. En mocht je nog de stille hoop koesteren dat zij niet zullen worden verslagen en met vertrouwen de toekomst tegemoet zien, weet dan dat van de woorden die ik heb gesproken er niet één zijn uitwerking zal missen. Holofernes gaf de dienaren die bij zijn tent stonden het bevel om Achior te grijpen en hem naar Betulia te brengen om hem aan de Israëlieten uit te leveren. Zijn dienaren grepen hem en gingen met hem vanuit de legerplaats.

plaats naar de vlakte, waar ze bergwaarts gingen tot ze bij de bronnen onder Betulia aankwamen. Zodra de mannen van de stad hen zagen, namen ze hun wapens op, verlieten de stad en klommen ze naar de top van de berg waarop hun stad gelegen was. Vanaf daar beletten zij de Assyriërs naar boven te komen door stenen op hen af te slingeren. Nadat zij onder tegen de helling dekking hadden gezocht, boeiden ze Achior, lieten hem aan de voet van de berg liggen en keerden terug naar hun heer. De Israëlieten gingen vanuit de stad naar beneden, ze kwamen bij Achior, maakten hem los en brachten hem naar Betulia, bij de magistraten van de stad. Dat waren toen Uzia, de zoon van Misha, uit de stam Simeon, Gabris, de zoon van Gotoniel, en Carmi, de zoon van Melchiel. Die riepen alle oudsten van de stad bijeen. Ook alle jonge mannen en vrouwen kwamen naar de vergadering. Ze plaatsten Achior in het midden van het volk en Uzia vroeg hem wat er gebeurd was. Achior deelde hun mee wat er in de raad van Holofernes besproken was. Alles wat hij zelf ten aanhoren van de Assyrische bevelhebbers had gezegd. En hoe Holofernes had staan snoeven tegen het huis Israël. Toen viel het volk in aanbidding voor God neer en riep uit: Heer, God van de hemel, zie hun overmoed. Wees begaan met de vernedering van onze generatie en kijk neer op degenen die u zijn toegewijd. Ze bemoedigden Achior en prezen hem zeer. Uzia nam hem mee uit de vergadering, mee naar zijn huis, waar hij voor de oudsten een maaltijd aanrichtte. En heel die nacht smeekte zij de God van Israël om hulp.

verlangend naar uw vriendschap, Heer. U alleen begrijpt.